0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in 1 programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premier-dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 1:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg J om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het en

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma van BR6. Lokale omroep voor Bodegraven, Nieuwebrug, Waarder, Driebrugge, Reewijkdorp, Reewijkbrug. En ook de luisteraars van de Gouwestad Kerk in de Buurt heten we hartelijk welkom. Kerkplein 15. En mocht u deze uitzending beluisteren via internet, hartelijk welkom. Waar u ook bent in deze wereld, Kerkplein 15 is er deze morgen ook voor u. En vanmorgen om 9:30 schakelen we over naar de Dorpskerk hier in Bodegraven om daar een dienst te gaan luisteren. Om 11:00 kijken we naar een rondje mannenkoren. En om 11:45 kijken we even naar de kerkelijke agenda of nog iets te doen en te beleven is in de komende weken hier in Bodegraven en of omstreken. Kerkplein 15 wordt deze zondag voor u gemaakt door techniek en presentatie, samenstelling Erik de Gier. Ja, en het is alweer 7 juni, de tijd gaat snel. De langst kortste dag komt eraan en dan gaan we al richting kerst. Dat is even om de plaats te bepalen vanmorgen. Nou, laten we beginnen met een mooi lied. We beginnen te luisteren naar Remco Hakkert met God wijst mij een weg.

weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde.

Om 9:30 gaan we overschakelen naar de dorpskerk hier in Bodegraven. Naar een dienst die geleid wordt door dominee P. Nagel uit Vlaardingen. En tot die tijd en uiteraard na die tijd haat muziek. We gaan door met Psalm Project. Witter dan sneeuw.

Dit is Kerkplein 15 op deze 7 juni 2026. We gaan straks over naar een dienst die geleid wordt door dominee Nagel in de Dorpskerk in Bodegraven. En we heeft kunnen luisteren naar diverse muziek. The Oasis Choral met Bless the Lord My Soul. Daarvoor Martin Mans met Ik wandel in het licht met Jezus. En daarvoor lied Abba Vader. Volgens mij heb ik al contact met de Dorpskerk. Ja, ze zijn niet begonnen. We gaan nog even luisteren naar muziek. En zonder verdere mededeling schakelen we zo naadloos over naar de Dorpskerk hier in Bodegraven. Ik wens u een fijne dienst.

Goedemorgen, gemeente en gasten. Hartelijk welkom hier in de Dorpskerk. En ook welkom aan alle die thuis via kerkradio of internet deze dienst meebeleven. Ook welkom aan de luisteraars van Kerkplein 15. Vanmorgen gaat dominee Nagel uit Vlaardingen voor. En ik heb voor u de volgende afkondigingen. De kerkrentmeesters delen u mee dat de gemeenteavond van 15 juni geen doorgang kan vinden en zal worden verplaatst naar medio september. Op dit moment is er nog te weinig informatie om een gemeenteavond te organiseren, vanwege nog de lopende vergunningsprocedure. Meer informatie hierover kunt u vinden in Scipio en in Kerkklanken. De kerkenraad van wijkgemeente 1 nodigt zijn leden uit voor een gemeenteavond op maandag 22 juni om 8 uur in het anker. Op deze avond zal het voorgenomen besluit tot het samenvoegen van de beide wijken worden toegelicht. Ook krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen en als u wilt ook uw zienswijze kenbaar te maken. Meer informatie vindt u in Scipio en Kerkklanken. De kerkraad van wijkgemeente 2 nodigt de leden uit voor een wijkavond op donderdag 25 juni in het Anker. Deze avond zal het voorgenomen besluit om bij de kerkenraden samen te voegen worden toegelicht. Meer informatie vindt u in Kerkklanken en Scipio. Na de dienst is er een wijkontmoeting voor gasten en leden uit de wijk Broekvelde. Hartelijk welkom in het Anker. En hier in de kerk is na de dienst de gezinsprijs. Ook daar van harte welkom. Na de dienst is er eerst gelegenheid voor koffie en thee in het koor. En daarna begint de gezinsprijs. Verder wijzen we u graag op de diverse activiteiten die komend weekend worden georganiseerd. Voor en door gemeenteleden. De talentenveiling, de autowasactie, de mannenochtend en het cyclingdinner. Laten we als gemeente ook daar onze betrokkenheid laten merken. Ook dat staat toegelicht in Kerkklanken en Scipio. De collectes in deze dienst. De eerste collecte is een diaconale collecte voor de ZOA. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. En de collecte bij de uitgang is voor het pastoraat. En voor de volgende afkondiging vraag ik u te gaan staan en te blijven staan tot foto met Roet. Op 5 juni is overleden Sarah van Dijk Kortland in de leeftijd van 74 jaar. We condoleren haar man, de kinderen en kleinkinderen van harte met dit verlies en wensen hen Gods troost toe. Laten we zuster van Dijk gedenken in een moment van stilte.

Gemeente, onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaart van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.

Voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Gemeente, de psalm die we nu gaan zingen, psalm 22 in de oude berijming, heeft een klein beetje een persoonlijk tintje. Want we zijn hier vanmorgen samen in de kerk waarin ik zelf ooit gedoopt ben, belijdenis heb gedaan en ben bevestigd tot predikant en uitgezonden als zendingspredikant. De kerk en gemeente waardoor mijn ouders en grootouders het geloof hebben doorgegeven. In Psalm 22 heeft de dichter het over zijn vaders, zijn voorvaders en over zijn moeder. In vers 2 klinken de woorden: op u stond vast der vaderen betrouwen. En in vers 5 over zijn moeder, die hem van de moederschoot af heeft leren vertrouwen op God. Hier hebben zij geleerd op God te vertrouwen. God werkt vaak door de bedding van de voorgeslachten heen. En dat geldt ook voor velen van u die hier vanmorgen aanwezig bent. God werkt door van generatie op generatie. Maar niet alleen. Anders zou hij alleen maar een God zijn van onze familietradities. Uiteindelijk is hij de God van ieder mens die op zijn naam vertrouwt. Zingen wij Psalm 22, vers 2 en 5 in de oude berijming.

In antwoord op de lezing van de wet zingen we uit weerklank Psalm 51, vers 2 en 5. Want tegen u alleen heb ik gezondigd. Stellen wij ons ook vanmorgen onder de tucht en de beloften van de heilige wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. Dat wil zeggen een God die ijvert voor zijn eigen eer. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, zomaar, inhoudsloos. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat is de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zeeën en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de kern van deze geboden aangegeven toen hij zei: gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, heel uw verstand en al de kracht die in u is. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.

Ik kijk even naar de kinderen vanmorgen. De jongens en meisjes, fijn dat jullie er ook zijn. Ik heb iets meegenomen. En dat is dit. Kunnen jullie dat zien, wat dit is? Ja, jullie maken er denk ik niet zo vaak meer gebruik van. Dit is een envelop. En wat doe je in een envelop? Iemand die dat weet. Wat doe je in een envelop? Jij weet het. Een brief? Een kaart. Een kaart of een brief doe je in een envelop. En dat doe je aan hem in de brievenbus. En dan wordt hij opgestuurd naar degene die die brief moet krijgen en lezen. Nou, weet je wat er op deze envelop staat? Brief voor de gemeente van Christus in Bodegraven. Nou, dat zijn wij toch? Dus dan zullen we die maar openmaken. Ik ga eens kijken wat erin zit. En inderdaad, er zit een brief in. Zal ik eens voorlezen wat erop staat? Brief van Jezus Christus voor de gemeente in Bodegraven. Nou, dat is een hele bijzondere brief. Dat is een brief van Jezus Christus voor de gemeente van Christus hier. En denk je dat het dan belangrijk is? Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want wij zijn de gemeente van Christus. Hij is onze Heer, de opgestane Heer. Wij zijn van Hem. Dus als Hij ons iets schrijft, dan is dat heel belangrijk om naar te luisteren en ons dat ter harte te nemen. Dan zal ik dan eens lezen wat er verder in staat. Ik zal die brief eens open doen. Er staat: lees Openbaring 1 vers 11. Nou, dat ga ik dan maar gauw doen. Dat ga ik eens opzoeken. Openbaring 1 vers 11. Wat zal daar staan? Dat is iets wat ik vanmorgen aan jullie, aan ons voor moet lezen. Nou, daar staat dit. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Dat gaat over Christus. En wat u ziet, schrijf dat op in een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Oh, maar daar staat Bodegraven toch niet bij? Nee, dus dit is eigenlijk niet voor Bodegraven bedoeld. Niet voor ons. Nou, wacht eens. Dat gaat misschien toch een beetje erg snel. Want er staat hier: stuur die brief naar de 7 gemeenten in Azië. Waarom alleen naar die 7 gemeenten? Want er waren daar nog meer gemeenten. Ook Mileten en Troas en Hierapolis. Dan hebben we al 10 gemeenten. Waarom alleen die 7? Nou, dat wil ik jullie uitleggen. 7 is in de Bijbel, en helemaal in het Bijbelboek Openbaring, een symbolisch getal. Een getal met een dieper, een extra betekenis, zeg maar. Want 7 is in de Bijbel het getal van de volheid. De 7 gemeenten, dat betekent dan eigenlijk de hele kerk. Alle gemeenten die er zijn. En niet alleen hier en nu, maar ook als er later en ergens anders nog meer gemeenten bijeenkomen. Ja, en dan is wat Johannes hier moet opschrijven toch ook een beetje voor ons. Een heel beetje zelfs. En als we straks in Openbaring een van die 7 brieven gaan lezen, dan is dat een brief van Jezus Christus, de opgestane paasvorst, de levende, die ook geschreven is voor ons hier en nu in Bodegraven. Toen heeft hij al aan ons hier en nu gedacht. Dat is dus heel belangrijk. Laten we er dan straks ook maar heel goed naar gaan luisteren. We zingen eerst samen met jullie het kinderlied, Weerklank lied 195. Laten we dat 2 keer zingen. Heilige Geest van God,
Vul opnieuw mijn hart.

Laten wij bidden. Trouwe God, barmhartige Vader in de hemel. Wij danken u dat u uw Heilige Geest gegeven hebt aan uw kerk, aan de gemeente. Dat mochten we op het Pinksterfeest vieren en gedenken. Dat u in uw gemeente woont. Dat u in onze harten woont. Om ons het geloof te geven dat onze zonden vergeven zijn door Jezus Christus. En dat wij uw kinderen zijn. Dat u ons vernieuwt naar het beeld van Jezus Christus. Dat u de verbinding legt met uzelf en met elkaar. Dat u ons in alle waarheid leidt. Dat u ons vervult met de blijdschap van de kinderen van God. Dat u ons levende getuigen maakt van Jezus Christus. Wat een bijzondere geestelijke geschenken allemaal. En daarom loven en prijzen wij uw naam. U bent zo dichtbij. En wij mogen zo vol zijn van u. Daar kunnen we niet over uit. Uw naam zij geprezen. Maar tegelijk voelen we ons er vaak zo ver vanaf. Dan voelen we ons zo leeg, zo alleen. Zo doods en oppervlakkig. Zo zelfgenoegzaam, zo egoïstisch. Dan vragen we ons af, waar bent u toch in ons leven? In deze wereld en in onze gemeente? We hebben het zo nodig dat het steeds opnieuw Pinksteren wordt. En we opnieuw worden vervuld met uw Heilige Geest. Want dat is er niet vanzelf. Er staat zoveel voor in de weg. Onze zonden en schuld. De aanklachten van ons eigen hart. De verleidingen van de wereld. De beslommeringen van het leven. Nee, het is voor ons niet maakbaar of te organiseren. Wij hebben het niet in eigen hand. Wij beschikken niet over uw geest. Wij kunnen het alleen van u ontvangen. En daarom komen we ermee in gebed tot u. Vervul opnieuw ons hart. Maar dat doen we dan ook vol verwachting. Want het is vol belofte. Het is immers Pinksteren geweest. U hebt uw geest uitgestort op uw gemeente. En dan mag er iets verwacht worden van de vervulling met uw geest. Van het leven uit de vergeving. Van het leven in de vernieuwing. Van een leven in blijdschap en gerichtheid op de Heer Jezus. Vul ons opnieuw. En dan danken wij u voor de geest die levend maakt. Dan danken wij u voor uw belofte en dat die voor ons is en voor onze kinderen. En voor allen die op afstand staan, maar die u roept. Wij danken u voor uw Heilige Geest. En wij bidden u, maak het opnieuw Pinksteren in ons hart en in uw gemeente. Opdat wij een levende gemeente zijn, vol van de lof van u. Vol van het leven van Jezus Christus. En vol van de liefde van de Heilige Geest. Geef dat aan de ouderen en de jongeren. Geef dat aan ons hier in uw huis. En aan hen die thuis met ons verbonden zijn. Tot lof van Christus. Amen. We gaan in de Bijbel lezen in het Nieuwe Testament allereerst een gedeelte uit het Evangelie van Johannes. In hoofdstuk 5, vers 19 tot en met 25. Johannes 5. Te beginnen bij vers 19. En daar horen wij het woord, het evangelie, als volgt. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de Vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg u,
De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Tot zover de lezing uit het Evangelie. De tweede lezing is uit het Bijbelboek Openbaring. En daar lezen we een gedeelte in hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 6. En dat is ook het gedeelte waarover het gaat in de preek. Openbaring 3, vers 1 tot en met 6. Daar horen wij het profetische woord als volgt. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis en in Bodegraven. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief, en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren, en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Dit is het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Ter voorbereiding op de preek zingen wij het weerklanklied 199, opnieuw een gebed om de Heilige Geest. Vers 1 tot en met 4, lied 199.

Gemeente, in de preek gaat het over het gedeelte dat we hebben gelezen in Openbaring 3. Als kern daarvan lees ik met u nog een keer het eerste vers, waar het vooral gaat over de manier waarop Christus zich presenteert aan die gemeente daar. Wie hij voor hen is en wil zijn. En schrijf aan de engel van de gemeente.

De paasvorst beschikt over de geest die doden levend maakt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in Bodegraven. Vorige week heeft een van uw predikanten afscheid genomen. Toen bent u ook samen geweest voor een afscheidsdienst. En dan worden er ook toespraken gehouden. En over en weer zijn de predikant toegesproken, de gemeente toegesproken, de kerkenraad heeft toegesproken. En daarbij zullen waarschijnlijk vooral ook veel lovende woorden zijn gezegd. Over de voorganger die afscheid neemt, die banden los moet laten over u als gemeente, wat u voor hem betekend hebt en de banden die er ook geestelijke banden die er tussen hem en u ontstaan zijn. Maar dan zal ik maar met de deur in huis vallen. De brief die de opgestane Christus vanmorgen aan zijn gemeente schrijft in Sardis is nogal confronterend, scherp. Er is nauwelijks iets positiefs te melden. Ze zijn dood en leeg. En daar worden we mee geconfronteerd. Maar het bemoedigende en hoopvolle is dat dit gezegd wordt door hem die de zeven geesten van God heeft. Dat wil zeggen, hij beschikt over de volheid van de geest. En de geest maakt nu juist levend wat dood is. En hij vervult, hij maakt vol wat leeg is. En dat is dan ook een aansporing om te luisteren naar de oproep die hij doet. Ja, het is een confronterende en scherpe kenschetsing van de gemeente. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Van de buitenkant lijkt het heel wat, maar het is schone schijn, fake. Het lijkt allemaal heel wat, maar het is dode orthodoxie. Het leven is eruit, de kracht is eraf. Er zit zo weinig leven of vuur in het geloof. En ook het overige dreigt te sterven. Het gevaar dreigt dat het niet beter, maar erger wordt. Dat anderen door datzelfde virus worden aangestoken. Als het ergens een dode boel is, dan ontneemt dat ook anderen het enthousiasme om zich in te zetten en krijg je soms het gevoel te trekken aan een dood paard. En daarbij komt dat Christus van de gemeente zegt dat hij hun werken niet vol heeft bevonden voor God. Ze zijn te licht bevonden. Voldoen niet aan de maat van Gods liefde. Hun werken zijn lege vormen geworden. Het is een scherpe brief, een confronterende analyse, ontmaskerend. Gelukkig zijn er wel een paar, enkele personen, zegt vers 4, bij wie het anders is, bij wie de geestelijke doodsheid en leegte er niet zijn. Maar ook zij dreigen hun liefde, hun enthousiasme, hun geestelijk leven, hun levende geloof te verliezen. Nee, het staat er niet zo mooi voor met de gemeente. En zo kan het voor ons misschien ook wel eens voelen. Wat betreft uw eigen geloof misschien. Het is allemaal zo dor en dood. Zo leeg en vermoeiend. U zet u wel in en u doet uw best wel. Maar het leven lijkt eruit. Zingen, bidden, Bijbel lezen, naar de kerk gaan. Het moet soms meer dan dat u er zin in heeft. En bij de voorbereiding van de viering van het heilige avondmaal komt dat allemaal nog eens sterker op ons af. Hoe staat het ervoor met mijn geloof? En ook wat de gemeente betreft kan het soms zo voelen. Het gaat soms zo moeizaam. In veel plaatsen trekken jonge mensen weg. Is er weinig groei. Het valt niet mee om ambtsdragers te vinden. Is er nog omzien naar elkaar? Het enthousiasme kan weg zijn. Is er nog toekomst voor de gemeente?
Het voelt soms als trekken aan een dood paard.

En hoe hou je dat dan vol? Hoe blijf je enthousiast en betrokken? Dat kan ons allemaal wel eens benauwen. Gelukkig, ze zijn er. En er kunnen bemoedigende voorbeelden genoemd worden van inzet en enthousiasme, van een nieuwe wending, van een nieuw initiatief, van trouwe volharding. Maar om nou te zeggen dat het over het geheel genomen zo is, dat is toch te veel. Ja, als dat zo is, dan dienen we dat ook eerlijk onder ogen te zien. Christus doet dat in ieder geval wel. Hij benoemt het direct. De opgestane Christus laat door deze brief aan zijn kerk weten dat zijn kerk in de wereld ook door zulke periodes zal gaan. Ook hiermee te maken zal krijgen. Met geestelijke doodsheid en dorheid. Met tijden van een leeg geloofsleven en een uitgedoofde liefde. Daarmee overkomt ons dus niet iets vreemds. De opgestane Christus heeft dat al voorzien. Laten we dat dan ook eerlijk erkennen en daarover praten. Daarmee is al zoveel bereikt. Als we er eerlijk over praten. Het herkennen en erkennen. Zonder elkaar erom te veroordelen. We gaan immers samen door zulke periodes heen. We staan ook samen bloot aan allerlei ontwikkelingen in het leven die de doodsheid en de dorheid alleen maar bevorderen. De geest doden, de uitwerking van het opgeslokt worden door de voortdurende druk van sociale media, wat er via internet op ons afkomt. De neerslachtig makende crisis in de geopolitieke verhoudingen in de wereld op dit moment. Het is dus te verwachten in het leven van Gods kerk. En het is misschien wel de fase waar wij nu doorheen gaan met elkaar. Laten we dat dan ook met elkaar delen. Christus confronteert ons met de geestelijke dorheid en doodsheid van de gemeente en ons geloofsleven. Maar dat niet alleen. Hij wil het daar niet bij laten. Hij wil nog meer, namelijk, en dat brengt ons bij het tweede, hij wil dat wij hem opnieuw leren kennen als de opgestane die beschikt over de volheid van de geest die levend maakt. In elk van de 7 zendbrieven in Openbaring 2 en 3 presenteert de opgestane Jezus zich met een ander aspect van wie hij is. Precies zoals de gemeente daar nodig heeft. In het eerste hoofdstuk krijgt Johannes een visioen waarin hij de opgestane paasvorst ziet in zijn koninklijke glorie en majesteit. En dat wordt beschreven in allerlei aspecten waarin dat wordt uitgedrukt. En in de 7 brieven die volgen komt in elke brief steeds één aspect daarvan terug. Uit die presentatie van, uit dat visioen van de opgestane Jezus in hoofdstuk 1. Net zoals de gemeente daar nodig heeft om hem te kennen. Wij kennen Christus dus blijkbaar nooit in één keer helemaal, in al zijn aspecten tegelijk. Dat is dus ook helemaal niet erg als we hem niet in één keer helemaal kennen in al zijn aspecten tegelijk. En we kennen hem ook nooit voor altijd maar op één manier. Hij is elke keer weer nieuw. Zo ook voor Sardis en voor ons. Aan hen presenteert hij zich als degene die de 7 geesten van God heeft en de 7 sterren. 7 is een symbolisch getal. Dat duidt op volheid. Hij beschikt over de volheid van de geest. De geest die levend maakt en volheid geeft. Precies dat wat Sardis en wat wij nu nodig hebben.
Hij wijst hier op de betekenis van Pinksteren. Dat is nou Pinksteren. Dat Christus beschikt over de volheid van de geest die levend maakt. En daarmee komt hij zijn gemeente die doods en leeg is tegemoet. Ons dus ook. En daarom is het zo belangrijk voor ons om steeds weer bij Pinksteren bepaald te worden. Te gedenken en te vieren dat Christus beschikt over de volheid van de geest. En dat hij die geest geeft aan een gemeente die doods is. Christus beschikt daarover, niet wij. En daarom moeten we daarvoor ook steeds weer bij hem zijn. En bij hem de vervulling van de geest en een levend geloof zoeken. Hij is precies het tegenovergestelde van de gemeente. Van de gemeente wordt gezegd in het vorige hoofdstuk, u hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. En van Christus wordt in het vorige hoofdstuk gezegd, precies het tegenovergestelde. Ik ben dood geweest en zie, ik ben nu levend tot in alle eeuwigheid. Hij is dood geweest. Hij is in onze doodsheid en leegte gekomen. Hij heeft onze dood op zich genomen. En om ons te vervullen met zijn leven. Om ons vol te maken. Wat een genade. Daar zit iets in van die vrolijke ruil waar Maarten Luther het over heeft. Als hij het heeft over wat Christus voor ons heeft gedaan. Daar zit iets in van die ruil waar het avondmaalsformulier over spreekt. Als het gaat over de gedachtenis van Christus. Hij werd gebonden opdat wij zouden worden ontbonden. En hij is gesmaad opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is veroordeeld opdat wij vrijgesproken zouden worden. Hij werd een vloek, opdat wij de zegen zouden mogen ontvangen. Hij werd verlaten, opdat wij nooit meer verlaten zouden zijn. Wij moeten bij hem zijn wanneer wij een geestelijk leven en wanneer wij geestelijk leven en vernieuwing zoeken. Want hij begrijpt ons daarin zo goed. Hij is zelf dood geweest. Hij heeft dat zelf allemaal moeten missen en ontberen. En daarom begrijpt hij ons daarin zo goed. Hij staat zo dicht bij ons. Hierin is hij onze middelaar, onze barmhartige hoge priester, die op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Hij beschikt over de volheid van de geest. De geest in al zijn facetten. Het Nieuwe Testament spreekt over de geest in verschillende benamingen. De geest der waarheid, de geest van gebed, de geest van genade, de geest van liefde, de geest van blijdschap, de geest van kracht, de geest van Christus. Alles wat we nodig hebben voor een levend geloof en een levende gemeente is in hem en heeft Christus met Pinksteren aan zijn gemeente gegeven. Wat hier ook zo bijzonder is, dat is dat Christus die volheid van de geest verbindt met de voorgangers van de gemeente. Hij heeft de zeven geesten van God en de zeven sterren. En in hoofdstuk 1, daar heeft hij uitgelegd dat die zeven sterren de zeven engelen van de gemeente zijn, de zeven voorgangers die deze brief moeten ontvangen en voorlezen aan de gemeente. De leidinggevenden, de ambtsdragers van de gemeente, aan wie Johannes deze brieven moet zenden. Hij verbindt de volheid van de geest met de ambtsdragers in de gemeente. Hij bezielt ze en inspireert ze. Hij geeft ze de nodige gaven. Hij leidt zijn kerk door middel van de ambtsdragers. En die mogen op hun beurt alles verwachten van de geest van Christus. Want het is immers Pinksteren geweest. Zo komt hij de gemeente tegemoet.
als degene die ambtsdragers geeft en de ambtsdragers vervult. Juist in een gemeente waar ambtsdragers worden gezocht en zo nodig zijn. En waar een nieuwe voorganger wordt gezocht. Christus geeft ze. Laten we hem erom vragen. Hier wordt aan de gemeente de weg gewezen hoe we om moeten gaan met het verkiezen van ambtsdragers en met het beroepingswerk. Hij geeft ze, dus vraag hem erom. En wat een bemoediging ook voor ambtsdragers zelf. Wij hoeven het niet van onszelf te verwachten. Het hangt niet van onszelf af of van onze prestaties. Maar hij vervult de ambtsdragers met zijn geest. Wij mogen putten uit de volheid van zijn geest. Ja, ik kan u vertellen, juist ambtsdragers weten vaak goed wat het is om dor en dood te zijn in jezelf en leeg te zijn. Ik wel althans. Ik kan niet zoveel. Maar Christus beschikt over de volheid van de geest. Hij brengt ons tot leven en vervult ons met zijn gaven om leiding te geven en zijn dienst te verrichten. Dank u wel, Jezus Christus, dat het Pinksteren is geweest. Want anders zouden we het niet kunnen. Dat is dus een hele bemoediging voor ambtsdragers. En er wordt nog iets gezegd. Over wat Jezus doet. Hij maakt onze werken vol voor God. Staat er in dit gedeelte. Vol voor God. Niet voor de mensen. De mensen vinden het misschien maar niet voorstellen wat we doen als kerk en als gelovigen. En waar we ons mee bezighouden. God loven en prijzen, de medemens liefhebben. De ander dienen, Bijbel lezen, naar de kerk gaan. Wat een soft gedoe allemaal. Nee, maar we doen het ook niet voor de mensen. We doen het voor God. Dat doet me denken aan dat verhaal over die koorzanger die meewerkte aan een evensong in een Anglicaanse kerk. Een avondgebed met een gezongen liturgie. Prachtig om dat mee te maken en naar te luisteren. Of om aan mee te doen. In de Nederlandse kerken worden ook steeds vaker evensongs gehouden. Een toerist die dat had meegemaakt in Engeland was er helemaal van onder de indruk. En na afloop sprak hij een van de koorzangers. En zei dat ook tegen hem, dat hij er van onder de indruk was. Wat een prachtige evensong. Maar, zei hij, vindt u het nou niet jammer dat er zo weinig kerkgangers bij aanwezig waren? Waarop de koorzanger antwoordde, maar u denkt toch zeker niet dat ik het voor de mensen doe? De lofzang gaande houden doen we niet voor de mensen, maar voor God. Wij zoeken niet mensen te behagen, maar God. En zo maakt de geest ons vol van het leven van God. Misschien zegt u ondertussen wel, ja, dat klinkt nu allemaal wel mooi. Christus beschikt over de volheid van de geest, brengt de gemeente geestelijk tot leven, geeft een levend geloof, vervult de ambtsdragers met zijn gaven. Hij geeft ambtsdragers. Maar ik zie er niet altijd zoveel van, hoor. Het voelt vaak zo anders. Ik blijf zo onder de maat. En ook mijn geloof. En nou is het binnenkort weer viering van het Heilige Avondmaal. Ja, ik herken dat wel. Dat is vaak ook zo. Maar dan bemoedigt mij de wijze waarop de opgestane zichzelf hier presenteert. Hij beschikt over de volheid van de geest. Hij wil dat ik hem zo leer kennen en vertrouwen. Telkens nieuw en telkens weer. Want hij is dezelfde. Hij wil dat we op hem blijven vertrouwen en van hem verwachten. Want anders wordt het alleen nog maar doodser. Een leger. En daarom doet Christus ook een appel op de gemeente. Dat lezen we ook in deze brief. En dat brengt ons bij het derde vanmorgen, bij zijn oproep.
Waartoe roept hij ons dan op? Nou, als het in de gemeente een dooie boel is en geestelijk dor en doods en leeg, nou, dan moet je maar naar een andere gemeente gaan. Of zelf maar een gemeente stichten. Nee, dat zegt Christus dus niet. Juist daarmee breken we de gemeente af en maken we het erger. Juist daarmee ondermijnen we de belijdenis dat Christus beschikt over de geest die levend maakt. Wij moeten bij hem zijn en niet bij onszelf of bij anderen. En wat zou dat ook demotiverend zijn voor die enkele personen, voor die rest die ook dreigt te sterven. Nee, weggaan of afhaken, dat helpt niet. Dan ebt het nog sneller weg, ook bij jezelf. Want dan verwachten we het ook te veel van mensen. Van andere mensen dan misschien, maar wel weer van mensen. Ook al zijn dat mensen in een andere kerk. Nee, Christus roept ons op om op hem te zien. Hij beschikt over de volheid van de geest die een dode gemeente weer levend maakt. Verwacht het daarom van hem. En laten we dan ook luisteren naar zijn advies hoe dat te doen. Dat zijn hier in deze brief vooral twee dingen die hij noemt. Het eerste is in vers 2, wees waakzaam. Wees niet zorgeloos of gemakzuchtig, maar wees waakzaam. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En waakzaam zijn heeft in de Bijbel en in heel veel gelijkenissen die Jezus vertelt heel veel en heel vaak te maken met gebed. Waak in het gebed, volhard daarin. Zo leef je in relatie met God en vervult hij ons met zijn geest. Zo verwachten wij het van God. En van Jezus Christus die beschikt over de volheid van de geest om doden weer levend te maken. Daar waar we bidden en blijven bidden. Waar we samen de lofzang gaande houden. Dat is het eerste wat hij noemt. Wees waakzaam. En het tweede advies, bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord. Namelijk het evangelie. Ga dus terug naar de bron. Leef in verbinding met de bron. Blijf aangesloten op de bron, op God zelf. En dat heeft dus alles te maken met de schriften, de prediking en de eredienst. Woord en liturgie dus. Daar gaat het om. Als je dat loslaat in je leven, dan wordt het alleen maar doodser en leger. Maar waar je leeft, uit het woord en de liturgie, de eredienst dus, en het getijdengebed, dan ontmoet je Christus die beschikt over de volheid van de geest. En zal hij jou en de gemeente van dood weer levend maken. Mij helpt het. In en uit mezelf houd ik het niet vol. In mij is geen kracht. Ik ben vaak veel te leeg. Maar als ik in de Bijbel ga lezen, als ik de tijd neem om te bidden, tijd neem om in het ritme van het getijdengebed met Christus te zijn, dan voel ik het leven terugstromen in mijn geloof. Dan gaat de geest werken en dan wijst hij de weg. Onttrek je dus niet aan de kracht van de liturgie, van de eredienst. Want daarin werkt Christus in de volheid van zijn geest. En daaraan verbindt hij ook nog eens een belofte. Dan geeft hij, staat hier, dat je naam voor eeuwig in het boek des levens staat. Dat je burger mag zijn van het koninkrijk van God. Delen mag in Christus' toekomst. Dat je binnen mag gaan in de nieuwe wereld van God. Hij brengt je tot je bestemming zoals je bedoeld bent als kind van God. Weet u wie geen toekomst hebben?
naamchristenen. Hun naam wordt weggehaald uit het boek des levens. U hebt een naam dat u leeft, maar u bent dood. Een blijvende naam krijgen alleen zij die op Christus vertrouwen. Nee, we hebben geen andere gemeente nodig, of een andere geloofsleer, of een andere liedcultuur misschien, of meer activiteiten. Wat wij nodig hebben, dat is groeien in de kennis van die Christus die over de volheid van de geest beschikt en doden levend maakt. Wat wij nodig hebben, is onze verwachting op Christus stellen en leven met hem. Want hij beschikt over de geest. Hij heeft het Pinksteren laten worden. En maakt het steeds weer Pinksteren. Ook bij u en bij mij. Wat wij nodig hebben, is blijvend leven uit de bron van woord en liturgie. Van schrift en eredienst. Zodat de volheid van de geest blijft stromen. Tot lof van Christus. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Dan gaan we zingen in antwoord op de verkondiging. Ik heb het net omgedraaid. Niet lied 199, die hebben we al gezongen. We gaan nu zingen Psalm 40, vers 1 en 7. Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht.

Gemeente, we gaan danken en voorbeden doen. Laten wij bidden. Trouwe God, barmhartige Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor de Heilige Geest. Dat u in de Heilige Geest zo dichtbij gekomen bent. Merkbaar en vooral hoorbaar in de prediking van het evangelie. Wat een bemoediging geeft dat ons. En wij danken u dat, wij danken u Heer Jezus, dat u over de Heilige Geest beschikt. En ons uitzicht en verwachting geeft op nieuw leven en herleven van ons geloof. In uw gemeente, in deze wereld. En daarom bidden wij u, vul ons opnieuw met uw Heilige Geest. Breng ons tot leven. Geef dat wij op Jezus Christus gaan lijken en deze wereld op uw koninkrijk. Wees met de kerk die lijdt onder vervolging. Wil door uw Heilige Geest onze broeders en zusters die lijden toch ook bemoedigen en kracht geven om te volharden. En wil ze innerlijk verblijden met uw tegenwoordigheid in hun hart. Wees met uw kerk hier in Bodegraven, dat ze groeien zal in eenheid en liefde. Zegen de arbeid van uw dienaren hier tot opbouw van de gemeente. Vervul hen met uw geest, ook in periodes van dorheid en doodsheid in henzelf. Zegen het beroepingswerk tot een nieuwe herder en leraar om uw gemeente voor te gaan. Zegen de gaven die we hebben afgezonderd voor het werk van de ZOA, van de kerk, de eredienst en het pastoraat. Dat het onder uw zegen goed besteed wordt en mensen zal wijzen op het heil in Jezus Christus en brengen tot geloof. Wij bidden u voor de scholieren die in de spannende afwachting zijn van de uitslag van het eindexamen van de middelbare school, wat ze deze week krijgen. Wil hun werk bekronen, hun inzet bekronen met het gewenste resultaat. Het is een belangrijk moment in hun leven, waarin ze keuzes maken voor hun verdere toekomst en plekje in de maatschappij. Leid ze daarin met uw wijsheid bij het maken van die keuzes. Wees met ons in onze persoonlijke levensomstandigheden. Met name daar waar sprake is van ziekte en zorg. Wil daar aanwezig zijn en uw nabijheid doen ervaren en uw genezende genade. Wees ook met hen die te maken hebben met verlies en rouw. Zo bidden wij u voor de nabestaanden van mevrouw Van Dijk. Wilt u ze kracht geven en uw troost laten ervaren? Ontvang onze dank voor de vreugden die u ons geeft. We mogen ze zien als weldaden van u. Draag deze wereld in uw handen. Wil de oorlogen laten ophouden en de vrede gebieden. Dat er gerechtigheid zal zijn voor alle mensen. Wij bidden u voor uw volk Israël. Doe ze verstaan wat werkelijk tot hun vrede dient. Het kennen van Jezus Christus. Doe uw koninkrijk komen. En wil door het werk van de zending ook de naam van Jezus bekendmaken tot heil en zegen van alle mensen. Zo bidden wij u voor het zendingsgezin van de gemeente in Maastricht, de familie Landman. En willen u met hen danken voor teamlid Eline, met wie het steeds beter gaat. Wees ze nabij en wees ook bij hen die nog maar net geloven en zoeken naar God, dat ze niet daarvan worden weggetrokken door invloeden van de boze. Bescherm ons ook als we merken dat we in de frontlinie staan. Doe uw koninkrijk komen en laat ons ervaren dat u ons niet loslaat. Door Jezus Christus onze Heere, in de kracht van uw Heilige Geest. Amen. Als slotlied zingen wij weerklanklied 468. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht.

Gemeente, ga dan heen, verheft uw hart tot God en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.

En dat was Jaap Kramer samen met Hendrik Verveen. Met het lied One Day. En dat is mooi. 11 uur geweest. Dat betekent nodig toe zijn aan een rondje mannenkoren. Laten we maar beginnen met... laten we beginnen met de gouden stem. Zoals ik ben.

Het is 11:11 en je zit bij het rondje mannenkoren bij Kerkplein 15. En we gaan even door met de lofzang uit Heerde, want die hoorden we zojuist. Met het lied Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dus ga nu voor ons zingen I Need Thee Every Hour.

En van het gezongen Halleluja door het Cape Town Mail Choir gaan we naar het Christelijk Mannenkoor Halleluja. En die gaan van ons zingen: Waarheen, pelgrims? Waarheen gaat gij?

Jesus Keeps Me Singing was dat. Zo die Deo Gloria uit Urk. En we gaan nu naar Workum, naar het mannenkoor. Laus Deo, Veni Jesu.

De Kölner Männerzangverein was dat. O Herr, keep Frieden. En we gaan vanuit Keulen nog even terug naar Urk. Naar Soli Deo Gloria. Met het Yes I Know. En misschien moet u radio iets harder zetten. Want het begint heel zacht.

En dat was Soli Deo Gloria met Yes, I Know. En tot slot van het rondje mannenkoren gaan we naar het mannenensemble Espressione samen met Lucas Kramer. You are my all in all.

Zon komt op. Ik zie in de verte een groene vallei voorbij de rivier. Tijd om te rusten, tijd voor de stilte. Mijn ogen zijn moe, ik heb zoveel gezien. En ik zag de vrije val.

kan deze tijd soms niet meer lezen. Te veel onheilsprofeten met het hart op de tong.

En dat was het prachtige lied van Mozes, gezongen door Stef Bos. Prachtig om dat weer te horen. Het is 10:45 geweest, dat betekent de kerkelijke agenda. Nou, het eind van het seizoen, dus niet zoveel te beleven, maar genoeg. U kunt bijvoorbeeld vanavond naar de Lutherkerk hier in Bodegraven. Daar hebben ze Songs of Praise onder leiding van Gijsbert Kok. Het begint om 7 uur. En ik heb het liedblad gezien, dat kunt u bezien op pge.nu. En het wordt weer heerlijk zingen. Dus als u van zingen houdt in een volle kerk, vooral even gaan naar Songs of Praise vanavond onder leiding van Gijsbert Kok in de Lutherkerk in Bodegraven. Dan gaan we kijken naar de Gouden Stem. Want die hebben een wensconcert, doen ze elk jaar op het eind van het seizoen. Het wensconcert op maandag 29 juni aanstaande begint om 8 uur in de Bethelkerk in Waddinxveen. Toegang is vrij en vol is vol. Mannenkoor de Gouden Stem samen met de Martin Mans Formation. En altijd ruim baan voor jong talent staat erbij. Want er komt altijd wel een jong iemand of een heel jong iemand soms prachtig spelen. En wat verder in de tijd, dan kunnen we gaan kijken naar Soli Deo Gloria. Ik weet, ik vind het prachtig om daar nummers van te luisteren. En ze komen dicht in de buurt. En dicht in de buurt, dat wil zeggen in de Sint-Janskerk in Gouda. Op 24 oktober, om 19:30. Schrijf het in uw agenda. 24 oktober, 19:30. De Sint-Janskerk in Gouda. Soli Deo Gloria. En tot zover de agenda. We luisteren nog even naar Jaap Kramer en Hendrik van Veen met het machtige God Sterke Rots.

Kerkplein 15 is alweer bijna voorbij. Volgende week zondag om 9 uur, dan zijn we er weer. Liefhebbers van religieuze muziek, wij zijn nog even programma's van donderdagavond. Om 7 uur gospeltime, 8 uur gewijde muziek, gevolgd door een uurtje gospelmuziek. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagmorgen tussen 8 en 9 uur. Kerkplein 15 werd deze zondag voor u gemaakt door techniek en presentatie Erik de Geer. Na het nieuws kunt u nog luisteren naar het programma Toetsen en Snaren. Wij van Kerkplein 15 wensen u nog een hele fijne zondag toe.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: Dichter bij Gouwestad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouwestad. Hey, die woorden
1: van een ander. Goedemiddag, luisteraars. Het is weer de eerste zondag van de maand en u luistert naar alweer de 84ste live-uitzending van Dichter bij Gouwestad. In de studio twee krimpende waardichters, Teus Stouthart en Corrie Grotendorst. U hoort de stem van Hanneke Leroux en wie er niet is, dat is Ben van Bommel. Hij vaart over de woelige baren in Nederland op zijn doerak samen met Ellie en de hond. En volgende keer zal hij er weer bij zijn. Wij dichten vandaag vooral over de te vroeg overleden Julia van Ypenburg, voormalig polderdichter van de Krimpene Waard. We lezen een ode van Julia aan de Krimpene Waard. En we hebben natuurlijk ook aandacht voor Esmee Amadou. Haar eerste bundel, Brand, Liever Brand, is uitgekomen. En we zullen ook aandacht besteden aan Lieke Marsman. Maar ik wil eigenlijk eerst Teus en Corrie even hun stemmen horen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Hanneke.
3: Goedemiddag, Hanneke.
1: Fijn dat jullie er zijn.
2: Leuk dat we er zijn, ja.
1: Ja. En ik vraag even aan jullie. Vinden jullie het goed dat ik begin met een deel van de ode van de aan de Krimpende Waard van Julia?
2: Ja, dat was het gedicht dat ze maakte toen ze afscheid nam als polderdichter. Dus daar las ze dat voor het eerst.
1: Ja. En weet jij nog welke indruk dat op jou maakte?
2: Nou, dat Julia echt heel erg volledig wilde zijn. Dus het is een heel lang gedicht waarin ze echt op haar scootertje door de Krimpende Waard crost. En al die plekken aandoet en daarover vertelt. Dus ze slaat niks over, dat vond ik leuk. En ook, het heeft wel heel erg... Je leert haar wel echt kennen als dichter in dit gedicht. Het heeft alle aspecten van, die je vaak bij haar hoort, die haar kenmerken. Dat is leuk ervan, ja.
1: Ja, ik zelf maakte het maakte op mij veel indruk. Omdat ze alles inderdaad benoemt in dat gedicht. Ja. De hele Krimpende Waard komt voorbij. Dat ga ik straks niet doen. Maar vooral de laatste strofe, dat zal ik aan de luisteraars ook even als tip geven. Luister vooral goed naar dit gedicht, maar vooral ook die laatste strofe. Ode aan de Krimpende Waard van Julia van Ypenburg. Ik kwam van Schoonhoven langs de Lek, dat lange lint langs ons lieflijk land, langs Bergstoep en Lekkerkerk tot de Algrabrug. Ik boog de IJsseldijk over, ik scooterde langs de Schaapjeszijde en verdronk in lage wegse regen. Op Oudekerk knikte ik van Nassau naar de Wilhelminaboom, dezelfde als die op het melkgat van Schoonhoven. De bewoners weten bekoren, een echo door de waard, zo ook krimpen zich spiegelt in IJssel en Lek. Kronkelend op oevergronden loopt het water van de Lansing langs het lage land, korte land, het oude land van Perkouw, moeras weleer, een witte plek op de kaart, nu het hart van de waard, Achterbroek, Zuidbroek. Ik was er en ik wist de einder te duiden met de torens van kerken, wegwijzers van beschaving, de kleinste plekken, de buurten zonder kerk. Ik vond ze langs de dijken, intiem langs vlieten, de hofsteen eng bijeengerukt. Beschut zo tegen wind en weer en water op hun hoogt, weleer. Ik keerde naar het noorden onder de rook van Kroda, die stinkende pluimen uit Tergouw. De Zellingen zuchten in de zomerzon, een steenoven langs Gouderaks balkon. En dat stukje Gouda in de Waard, intimiderend daar de schaduw van de Sint-Jan. Het land hier leeg en vaag, de bedrijvigheid vertrokken. Naar Haastrecht nu het land van Stijn, dat niet weet of Gouda of wat waard wil zijn. Erasmus, onverwacht ereburger van de polder, lof der politieke kolder. hier de sluismond van de Vliet, ooit door het rotte dort betwist en daar voor waar, ontspelgrimsoord, Maria terwege, wakend oog van de hoge boezem, net als de molen met nieuw gevlucht, zo mijmerend over veen en beelwijks beemt, de ontvleugelende vrienden rusten als terpen in de grond. Via de Vlist, zo vriendelijk vloeiend, naar Voorne en Zevender, terug naar Schoonhoven keer ik, rust op de kerkterp van Wilge Langerak, veroverd op het oosten. Overal waar ik kwam zag ik de hemel, boven ons groene land, een engelen neergedaald, om des Heeren werk te volmaken. Zo boven, zo beneden, ten oosten, ten westen, thuis. Ten lange leste. En we gaan even luisteren naar muziek.

0: We luisterden naar Herman van Veen met Liefde van Later. En Corrie, ja, ik ga jou even vragen. Kan jij wat meer over Julia vertellen?
1: Ja, dat is goed. Ja, in die tijd, nadat ik zelf polderdichter was geweest, organiseerde ik vaak mee aan de verkiezingen. En ik weet nog dat de eerste keer dat Julia meedeed met polderdichterverkiezingen, dat was in 2015. Zij kwam uit Schoonhoven, jonge vrouw. En zij las daar twee gedichten. En ik weet dat toen Roel Botter polderdichter werd. En Teus was daar ook. En ik weet, Roel, Julia, Teus, dat waren dan zo die dichters die indruk maakten. En uiteindelijk is Julia in 2018 polderdichter geworden. Zij is geboren en getogen in Schoonhoven, in Schoonhoven-Noord. En had bouwkunde gestudeerd. Ik geloof niet dat ze dat werk ook deed. Maar zij reisde elke dag naar een baan in Rotterdam. Dat weet ik nog wel. En ze vertelde dat ze eigenlijk altijd in eerste instantie schreef in de bus. Op de dijk,
0: Zo
1: op de dijk van Rotterdam,
0: ja.
1: Terug naar Schoonhoven. Ja. En dat weet ik nog wel. En toen 2 jaar later, toen deed ze weer opnieuw mee met verkiezingen. En toen las ze daar een gedicht waaraan je die geschiedenis van haar als student bouwkunde nog terug kunt horen.
0: En dat is de sloopkogel.
1: Ja.
0: Zou je die willen lezen?
1: Ja, dat is goed. Het is de sloopkogel, ofwel geboortehuis. Middeleeuwen gekoesterd in de boezem van de burgerij. Met weinig oog voor recent verleden doet de sloopkogel herinneringen teniet. Weet zelfs niemand meer hoe het ooit was om op te krabbelen uit de oorlog. Hoe de babyboom de noodzaak werd van Noord en de Finex in West. Teloor gaat het geheugen met vliering, kolenhok, gashaard en lavet. Duplex, tramonta, portieke etageflat. Wat gaan wij onze kinderen vertellen over die naoorlogse opbouwtijd, als ons slechts afbraak rest? Het moet haar geraakt hebben, die afbraak die ineens aan de orde was, daar in Schoonhoven-Noord, waar eigenlijk een hele nieuwe wijk verrees. En al het oude werd afgebroken. En dat deed haar wat met haar kennis van het bouwen uit de 50er, 60er jaren. Dat is bijzonder. Dat, ja. Julia overleed in 2020.
0: Een jaar nadat ze afscheid had genomen
1: als polderdichter.
0: Ja.
1: Zij overleed in 2020 in mei, in coronatijd.
0: Ja. Ja. Ik herinner me haar verkiezing natuurlijk goed, omdat ik zelf in de jury zat.
1: Ja.
0: Met Roel Kazemier, de toenmalige burgemeester. En met Ella van Vliet, die was voorzitter van de jury. Het was een gedenkwaardige avond. Ik weet ook nog, Teus, jij zit hier naast me. Jij was eigenlijk ook de winnende kandidaat. En wij konden als jury niet kiezen wie van de twee. En ja, dat was eigenlijk een unicum. Jullie werden gevraagd om nog een keer een gedicht naar keuze voor te dragen. En toen werd het met een nipte overwinning werd het Julia.
1: Waarom konden jullie niet kiezen eigenlijk?
0: Ja, wij vonden ze kwalitatief, Teus en Julia.

0: Teus, jij daarna. Dus in de verkiezing daarop werd jij de polderdichter.
1: Ja. Ik heb er lang over gedaan om polderdichter te worden. En toen ik het was, ja, toen kwamen ze niet meer van me af. Want ik ben er 3 jaar geweest.
2: Toen werd je veel langer. Ja.
1: Ik was de coronadichter. Hè, en eigenlijk kwam het culturele leven een beetje tot stilstand. En wat er toen gebeurde is dat de vereniging Krimpende Kunstmarkt aan mij vroeg of dat ik ook in het derde jaar na mijn verkiezing het polderdichterschap wilde vervullen. En dat heb ik gedaan. En die coronatijd, ja, was natuurlijk een hele ingrijpende tijd. Ik heb veel troostgedichten geschreven en ook voorgedragen voor Radio Krimpende Waard. En ja, maar aan Julia heb ik gewoon hele goede herinnering. Ik vond een uitstekende dichter. En Julia was in staat om iets wat wij als normaal ervaren. Ja. Een letterlijke beschrijving te geven die je pakt. Ik zal straks De Natuur slaat terug voordragen. Dat is een gedicht wat Julia schreef. En ik stelde me voor dat ze over de Lekdijk zwierf. Dan kijkt naar beneden toe, naar die dijk en een schiereiland ziet. En daar een prachtige beschrijving aan geeft. En ja, wie ziet dat? Ze had het oog voor detail. En kon daar in de kunst der taal een prachtige wending aan geven. En in dat opzicht vond ik Julia een geweldige dichter.
0: Ja, dat was ze zeker. En De Natuur slaat terug. Ja, wie kan dat beter verwoorden dan?
1: Ja, dan ik.
0: Dan Teus.
1: Ja. Toen jullie overleed had ik dit gedicht bij mij. En haar vader en moeder stonden naast me toen ik dit gedicht bij haar graf voordroeg. De natuur slaat terug. Hier sliep ooit een schiereiland. Mijlenver een dromenland. Wiegende wilgen, verwaaiend zand, gestolen kussen, verborgen schat. Omgeven door golven en het wuivend rietland. De kribben met hun rotsige kant zijn gebleven. Nu door mensen verlaten, komt de droom tot leven. Op de grens van water en strand droogt de aalscholver, wacht de ooievaar en banjert de bever.
2: Ja, dat is prachtig, hè? Dit is zo mooi. Dit gedicht is ontzettend veel korter als dat lange gedicht als Ode aan de Krimpende Waard. Maar hier balt ze het enorm samen. Op een of andere manier vind ik ook dat zij hier zelf sterker nog in zit dan in die lange beschrijving van de Krimpende Waard. Ja. Zo, hè? Dus het balt hier samen. Dat is heel bijzonder.
0: In weinig woorden zegt ze veel.
2: Zegt ze heel veel, ja.
0: Wat ook doorklinkt in haar gedichten, dat ze veel weet van de geschiedenis.
2: Ja.
0: En hoe alles is ontstaan en is verworden. En wat er dan nog is.
2: Ja.
0: Daar was ze echt een.
2: Dat interesseert haar. Ze interesseert haar
0: enorm. Was ze echt een ster in om dat heel goed in haar gedichten door te laten klinken.
2: Ja.
0: Ja, en ik weet ook nog, Teus, dat jij daar stond en dat gedicht zomaar even uit je borstzakje haalde.
2: Ja,
0: dat
2: was
0: als
2: bijzonder.
0: Toenmalige polderdichter. Ja. Het was vreemd, want het was coronatijd en je mocht niet binnen bij elkaar komen. Het was gelukkig een prachtige dag, dus we stonden met alle dichters.
2: We mochten een erehaag vormen.
0: Juist.
2: Het was de eerste keer dat ik meemaakte in die tijd dat zo'n uitvaart waarbij weinig contact mogelijk was, ook zijn eigen schoonheid had. We mochten een erehaard vormen buiten bij die begraafplaats. En wij mochten ook de bloemen dragen, allemaal. Ja. Dat vond ik ook zo mooi. En ik kreeg in mijn handen gedrukt, dat vond ik heel erg ontroerend. Een heel mooi boeket en daar hing een lint aan en daar stond op: een polderdichter blijft altijd in de polder.
0: Ja.
2: Het was in het leven van Julia bleek toen ook heel belangrijk geweest.
0: Ja.
2: Dat zij dat een tijd had gedaan. Het was heel mooi.
0: En we mochten wel mee naar het graf.
2: Ja. Ja.
0: En het had iets, terwijl het buiten was, met vogelgezang en stralende zon, kan ik me herinneren.
2: En een grote rode poes die je overal aan meeliep.
0: En een grote rode poes had het iets heel intiems.
2: Ja, dat was bijzonder.
0: Ja. We gaan weer even luisteren naar muziek.

0: is a whisper in my ear.
1: Ja, dat was weer Herman van Veen. Ik vraag me af of Julia dit nou mooie muziek gevonden zou hebben.
2: Dat vraag ik me ook af, Anneke. Dat weet ik niet hoor. Dat
1: Want jij hebt daar een soort anekdote over, Corrie.
2: Ja, volgens mij had ze een heel andere muzieksmaak. En ik weet dat ik van de week even liet weten aan haar ouders dat we aandacht zouden besteden aan Julia vandaag. En toen mailde haar vader mij terug dat ze ooit hier eerder had gezeten. En toen erop had gestaan dat er een punkgroep werd gedraaid tussen de dingen die ze deed. En dat ze eigenlijk niet zo goed wist hoe dat nou was gevallen. Ja.
1: Ik weet niet meer welke groep.
2: Ik weet het ook niet, maar er moet een wonderlijk contrast met haar poëzie zijn geweest natuurlijk. Hè? Want die is best wel... Ik begrijp die keuze van Herman van Veen ook wel een beetje. Jullie hadden poëtische poëzie, zal ik maar zeggen. Hè? Dat is een goed woord.
3: Zeker.
2: En daar past die best bij. Maar bij Julia zelf past die muziek ook niet zo echt. Maar
1: nee, het was, ik kan me het contrast nog heel goed herinneren. Maar
2: jij was erbij natuurlijk. Ja.
1: En ook dat ze zo eigenzinnig was. Want haar ouders schreven jou ook dat ze elke avond naar Frits Spits wilde luisteren.
2: Oh ja.
1: Wat ik me helemaal kan voorstellen. Want
2: en
1: dat
2: mocht niet onder het eten, dus namen ze het op.
1: Ja, ze kreeg een bandrecordertje en dan kon ze het later afluisteren.
2: Ja.
1: Ja. Ja, dat zijn van die grappige dingen die je dan uit iemands leven dan nog even meekrijgt.
2: Ja.
1: We zijn alweer toe aan het dichtnieuws. En er is nogal wat nieuws in Gouda en omstreken. Woensdag 10 juni, proeverij van de Goudse Dichterschool. Met een over podcast en poëzie door Oliver Cruz Dougherty in het buurtpunt Zoutman. En ik zou alle luisteraars willen adviseren. Google even op Goudse Dichterschool, dan krijg je de site. En daar staat een prachtige agenda en daar staan al die mooie dingen op die ze gaan doen. Want dinsdag 23 juni hebben ze alweer de jaarafsluiting van de 6e cursus van de Goudse Dichterschool in de Agnietenkapel. Dat staat ook op de site en ik heb het nog even gevraagd. Iedereen is welkom, dus dat is niet alleen voor de coaches en voor de leerlingen, maar voor iedereen.
2: En het was een sterk jaar, hoor ik van iedereen.
1: Het was een sterk jaar met sterke dichters. Ja. En jij bent er ook coach.
2: Ja, dit jaar niet.
1: Dit jaar was
2: jij
1: geen coach.
2: Dit jaar was ik geen coach.
1: Oh, en jij Teus?
3: Ik ben coach, ja.
1: Ja, ik was daar ook coach. Ik had ook een sterke leerling.
2: Is het
3: een
2: waar?
3: Een sterke leerling, ja.
1: En dan 8 september start de nieuwe cursus van de Goudse Dichterschool. Dus denk je, ik kan dichten en ik wil het beter kunnen. Het is echt een fantastische cursus. Maar dat heet tegenwoordig de ontdekkingscursus. Dus meld je aan ook via de site voor die ontdekkingscursus. Nou, de dichters op donderdag, die zijn op vakantie tot september. En van Yvette Meijering, de voorzitter van het bestuur van de stichting Stadsdichter Gouda, kreeg ik bericht dat op 30 oktober de verkiezing van de Goudse Stadsdichter in de Garenspinnerij plaatsvindt.
2: Oh, geweldig.
1: Dus dan is Chris alweer...
2: Dan gaat Chris stoppen.
1: Alweer 2 jaar Stadsdichter. En Yvette liet me gisteren weten, kijk op de site van de Goudse Stadsdichters. De inschrijving is geopend. Daarom zeg ik het nu ook.
2: Okay.
1: En van jou, Corrie, heb ik te horen gekregen dat op 20 juni in de drukkerswerkplaats de presentatie van het boek Windlanders van Rob Urgert is. En van Henriette Boerendans.
2: Ja, dat wordt een heel bijzonder boek. Het is een soort prentenboek met 7 trekvogels. Dat zijn houtdrukken. Prachtige kleurige trekvogels. En teksten van Rob Urgert daarbij. En
1: hoe laat is dat?
2: Oh, kijk op de website van de drukkerswerkplaats. Ik weet het. Ik denk
1: iedereen
2: 2 uur, half 3, 3 uur.
1: Meestal,
2: zoiets
1: he?
2: Moet het zijn. Ja. Het is op zaterdagmiddag.
1: In de chocoladefabriek. Ja. Drukkerswerkplaats. Nou, en dan, we hebben een debutante in Gouda en Corrie. Je hebt de bundel meteen al gekocht of besteld.
2: Meteen gekocht, ja.
1: Vertel.
2: Ik zat erop te wachten. Wat voor een debuut van Esma Amadou. Zij was hier gisteren in de studio. Ik zit naar haar beeld en is te kijken hier. Ik had haar ook wel live hier willen hebben. Ja. Maar ik mag zo een gedicht van haar lezen. Een nieuwe een nieuwe dichtbundel, een debuut bij de bezige bij Brand, Lievert Brand heet het. Er is een tijd op gewacht. Zij is een bijzondere dichter. En haar debuut is echt een soort bij elkaar komen van haar Marokkaanse roots. Het wonen in Oosterwij, in Gouda, femicide, feminisme. Allerlei genocide, zij voelt zich daarbij betrokken. En al die dingen die komen bij elkaar in die gedichten van haar. Het is een bijzonder debuut. En ik zei net van, ik zou het mooi vinden om haar hier zelf te hebben. Want wat ik bijzonder vind aan Esma is, het is mooi om te lezen. Maar als zij het zelf leest, als je het haar hoort, ziet lezen, Dan zie je wat een goede performer zij ook is. Want dan komen die gedichten zo tot leven.
1: Ja.
2: Het zijn heel kritische gedichten. Maar wat zij daar tegenover wil zetten is liefde, zegt zij zelf steeds. En dat is vooral zo prachtig ook als zij ze voordraagt. Dat vind ik heel bijzonder. Daar kan ik erg van genieten.
1: We zullen een uitzending aan haar besteden.
2: Zou mooi zijn. Zou mooi zijn. Zal ik een gedicht lezen?
1: Ja,
2: uit
1: graag.
2: Uit het boek.
1: Het is een, hoeveel gedichten staan er in Koren?
2: Oh god, ik heb geen idee. Maar het is een dik boek. Dat wilde zij ook graag.
1: Zie ik.
2: Het heeft
1: Brand, lieve
2: ja,
1: brand.
2: Ik schat het wel. Het heeft 140 bladzijden. Ja, dus het heeft 130 gedichten, denk ik.
1: Zo.
2: Nee, dat is niet waar. Want er zijn ook heel lange gedichten bij.
1: Ja.
2: Echt bladzijden lange gedichten.
1: Maar het is lijvig.
2: Het is een lijvig boekje. En dat wilde zij ook graag. Ja. Zij had een harte wens om voor haar 25ste een boek te maken. En dat is haar gelukt.
1: Zo.
2: En wat voor een boek. Daar is echt aan gewerkt. Van je welste. Ik vind het heel mooi. En ik lees een wat korter gedicht, wat getuigt van haar liefde voor voetbal. dit gedicht is echt een gedicht over voetbal, maar het overschrijdt ook sterk voetbal. Het gedicht heet Ode aan een Syrisch doelpunt tegen Portugal. En een Syrisch voetbalt voor het Marokkaanse elftal en maakte een doelpunt in Qatar. Wat nogal uitzonderlijk was. Omdat hij, er was een kopbal. En hij sprong om die kopbal de juiste richting te geven. Hij sprong zo allemachtig hoog. Dat was helemaal niet normaal. Alsof hij springveren onder zijn voeten had. Hè? Dat was een sprong waar, nou ja,
1: Jij zou er een gedicht over kunnen schrijven.
2: Nou, zij heeft er een gedicht over geschreven. Maar het is, het is echt geschiedenis, dat doelpunt. Goed, ode aan een Syrisch doelpunt tegen Portugal. Vertel de wereld wat er gebeurt als onze jongens zo hoog springen dat ze bijna de hemel kunnen kussen. Wellicht zijn onze jongens niet gemaakt voor land of zee, verraderlijk en hongerig. Hier vliegen ze, dwingen hun spieren uit te rekken, maken zich groter dan ze ooit zullen zijn, vullen hun longen met het onmogelijke. En laat het dan los. Zingen. Kijk naar mij. Kijk naar mij. Ik bied je nu mijn alles aan. En voor deze ene keer is dat genoeg. Vang mij op wanneer ik ooit land.
1: Ja, dat is geweldig.
2: Ik vind het prachtig, ja. Ik vind het prachtig. Heel bijzondere, eenvoudige woorden om die voetballer te vieren. En maar ook wat hij teweeg heeft gebracht.
1: Ja.
2: En wat dat betekent.
1: Zo invoelend. Zo wat je ziet en wat je voelt in een gedicht. Ja, dat is fantastisch.
2: Ja.
1: En heb jij meer gedichten, Corrie, niet dat je ze gaat lezen, maar al gelezen uit de bundel, dat je even kan zeggen wat je ervan vindt?
2: Ja, ik moest er inraken. Ik moest aan haar taal in meer gedichten gaan wennen. En gaan voelen wat ze eigenlijk deed. Ik wist wat ze erover zei. Maar dat te lezen en het voelen. En er was één gedicht wat ik heel bijzonder vond. Het is eigenlijk een verhaal over haar jeugd en haar leven in de wijk Oosterwij. Mm-hmm. De flats, de winkels, de straat, de bus. En ik heb daar zelf gewerkt op een school in die wijk. En ik ken dat erg, dat beleven van die wijk. Dat vond ik heel bijzonder. Ik geloof dat was het in 2014, dat Geert Wilders daar riep meer of minder Marokkanen.
1: Ja, ja, ja.
2: Verschrikkelijk. En alles wat er in het nieuws kwam over de wijk Oosterwij in Gouda. Ja. En dat die uitspraken, ik weet dat Esma was 10, 12 jaar. En daar bezwaar tegen heeft gemaakt en heeft ingediend. En dat heeft haar sterk gevormd, denk ik. En wat je in dat gedicht leest, maar ook in het hele boek, is haar liefde voor die wijk.
1: Ja, dat snap ik.
2: Het huis.
1: Ja.
2: En het opgroeien daar en de mensen. En de kinderen en haar ouders en de tantes. Heel bijzonder.
1: Het is natuurlijk een echte goudse. Ja, mooi. Ik heb haar ook een keer op zien treden.
2: Ja?
1: En horen.
2: Ik heb haar nog nooit live zien optreden.
1: Ja, en het droevige nieuws van afgelopen week is dat Lieke Marsman, dichter des vaderlands, is overleden. Ze overleed in Parijs, waar ze met haar vrouw was. En ik heb Lieke ook op zien treden en zien voordragen. Die heeft of had ook een hele bijzondere voordracht. Zij, de intonatie van haar gedichten verschilde heel erg van de intonatie die andere dichters aan hun gedichten gaven. Want ik zag en hoorde haar op In de Nacht van de Poëzie. Lieke Marsman was een heel bijzonder mens. Ze had een heel bijzonder oeuvre. Man met hoed is zo'n dichtbundel. Ze kreeg kraakbeenkanker. In 2016 of 17 is dat gediagnosticeerd. En daar schreef ze een essay over. De volgende scan duurt 5 minuten. En een bundel op een andere planeet kunnen ze mij redden. Het ging ook heel vaak over haar ziekte en haar hoop en haar verbazing. Lieke was heel openhartig. Ze is in Zomergasten geweest en in Buitenhof. Dus we hebben ook heel veel van haar kunnen zien en horen in programma's. En haar laatste bundel, De Dichter en de Duivel, komt vandaag of morgen uit. Dus die ligt op de plank. En ja, we gaan haar missen. Ik ga een heel klein stukje uit het gedicht en uit wat in de bundel In Mijn Mand staat. En ja, we gedenken haar openhartigheid. Ze wist heel veel mensen te raken. Door haar ziekte keek ze ook anders naar het leven. En dat kan heel waardevol zijn voor mensen die haar lezen. Dus blijf haar lezen, zou ik aanraden. In mijn mand, uit in mijn mand. Is het mijn sterfdag? De lucht is stil als lucht op een kalender. Is het mijn sterfdag? Vergeet de klokken die luiden, de lucht is stil als lucht. Is het mijn sterfdag? Vergeet engelen en psalmen. Ik wil het vernieuwen van een oud boek. Ik wil een koud flesje bier. Ik wil jou nog 1 keer. Vergeet de vogels die zingen. Ik wil mijn hond horen drinken. Muziek.

0: Ja, we zijn klaar met Hermans
1: muziek.
0: Muziek? Ja, het is allemaal best wel droevig. Maar Julia had ook een hele humoristische kant.
1: Ja, dat is heel bijzonder.
0: Ik weet nog dat dat ons in het begin heel erg verbaasde.
1: Ja.
0: Dat er in haar gedichten iets zeer humoristisch klonk. En dat ze heel grappig kon zijn.
1: Ja, ja, dat was heel mooi. Van, toen Julia polderdichter werd, ik begrijp ook dat jullie daar toen gingen vergelijken, Teus en Julia, omdat zij het voordragen van Julia, dat kon ze nog best wat aan doen, zeiden jullie toen. Julia was zeker aan het begin van haar polderdichtercarrière niet de allerbeste voordrager. Ik geloof ook niet dat ze dat het leukste vond. Ik denk dat ze schrijven eigenlijk leuker vond dan voordragen.
0: Ja, dat geloof ik ook. En ze liet zich ook niks zeggen. Al onze tips. Nee, ze liet zich niks zeggen.
1: Nee,
0: dat en dat mag ook.
1: Ja, dat is prima. Maar ik weet dat ik op een gegeven moment ook tegen haar zei, misschien moet je meters maken. Misschien moet je ook eens naar de Dichters op Donderdag gaan in het IJsselhuis. En daar meedoen en je gedichten voordragen en luisteren naar heel veel andere dichters. Dat is misschien hartstikke leuk. En daar gebeurde iets heel bijzonders. De avonden van Dichters op Donderdag, die kennen een heleboel kleuren. En dat is rijp en groen en alles door elkaar. En die kunnen soms ook waanzinnig uit de klauwen lopen als daar, als daar iemand heel vrolijke gedichten gaat voordragen. Dan ontstaat er een soort sfeer dat niemand meer ophoudt met lachen. En dat soort avonden herinnert iedereen zich. En Julia kwam daar op een avond en die droeg daar een tamelijk hilarisch gedicht voor. En iedereen was meteen dol op haar en rekende op haar humoristische gedichten. En volgens mij heeft zij daar heel veel plezier aan beleefd.
0: Ja.
1: En ook daar plezier gekregen in het voordragen.
0: Dat klopt.
1: En ik weet dat er mensen nog steeds, als je het over Julia hebt, dan bespreken ze haar gedicht De Moddertokker. Weet je dat nog?
0: Ja, die heb jij.
1: Ik heb hem meer.
0: De Moddertokker. Ik zou bijna vragen van Teus, weet jij wat een moddertokker is?
2: Ik weet niet wat een moddertokker is.
1: Jij weet niet wat een moddertokker is.
0: Wat zou het voor dier kunnen zijn?
2: Ik heb werkelijk geen enkel idee, want ik ken het gedicht ook niet.
1: Je kent het niet.
2: Maar als jullie mij dat uitleggen, dan ga ik dat natuurlijk begrijpen.
1: Ja, je gaat het gewoon horen.
2: Oh, oké. Okay.
1: Een kakelvers gedicht noemt Julia het zelf. Het thema van die avond was kakelvers. Dus ze had kakelvers ervoor geschreven. Ja. En ze won met dat gedicht de barprijs van Herman Winkelman.
0: De Winkelmanprijs.
1: En nou, ik denk dat hij er wel 3 flessen had willen geven. Want ik heb die man ook nog nooit zo zien lachen. Dit gedicht heet overigens Dierenleed.
0: Ja.
1: Dierenleed. Kakelvers ontsproten uit het ei. Ach, zo'n kuiken nog niet eens een halve haan. Kijk hem gaan. Zijn hot wings uitslaan. Kuikendons op zijn kin, stappend langs de ren, de tok of the town, een moddertokker. Gebruinde huid, gouden ketting, glimmende tv-sticks, op zoek naar de chicks, met malse kippendijtjes, spielerij met spiegelij. Maar de uitsmijter laat hem de ren niet in, hij kan zijn ei niet kwijt bij een leuke meid. In het ochtendgloren weet hij iedereen te storen als hij zich kraaiend spiest op een stok, terwijl de kip haar kop verliest. Vroeg uit de veren om deze tijd.
0: Ja, geweldig. Geweldig. Moddertokker.
1: Moddertokker.
0: De tok of the town. Ja, mensen kunnen ook zo zijn.
1: Ja, dus
0: jij had ook een gedicht, volgens mij, van
2: ik heb om terug te komen op Julia, op dat voordragen. Ja, Julia was altijd behoorlijk gespannen als ze een gedicht moest dragen. En je moet als dichter wel een soort, die spanning bouwt zich op, maar je moet ook wel de vrijheid hebben om het te doen. En ik heb de indruk dat ze dat zeker beter ging doen nadat ze bij die Goudse Dichterschool was. En op donderdagavond, de Goudse Dichtersavond. Het is een kwestie van gewennen en durven. Hè? Dus je moet je over een drempel heen zetten en zeggen, joh, ik doe het gewoon en we gaan. Ze ging altijd met de bus naar school, Ze ging altijd met de bus naar haar werk, naar Rotterdam. Ik weet niet meer precies wat ze deed, maar ik kom terug.
0: Bouwkunde.
2: Dat had ze gestudeerd.
1: Ze heeft van alles gedaan. ICT, ze werkte in de ICT, maar ze heeft ook een tijd zo'n bureau gerund waar telefoongesprekken met mensen worden gevoerd. Ze deed van alles. Vaak als ik haar sprak, dan had ze weer iets anders dat ze aan het doen was.
2: Op een ochtend wacht ze op de bus. En wat ik net al zei, is dat ze eigenlijk een hele mooie beschrijving kon geven aan iets wat als normaal wordt beschouwd. En waar wij dus eigenlijk gewoon langs gaan. Hè? Schoonheid zit hem soms in kleine dingen. En Julia zag dat. Ze stond waarschijnlijk op een herfstochtend op de bus te wachten. Iets mistig, misschien een opkomende zon. En dan gaan haar gedachten. Een herfstochtend. Geruisloos grijs schuift voorbij. Kolkend boven de sloten. Wolkend rond de torenschim. Een waas over de weide waar halve koeien grazen. Hoe klein is de wereld zo gedempt en vervormd, waar het kloeien linkt als lachen of als het huilen van een wolf. Waar verschrikkingen versluierd zijn. Waar niemand mij ziet staan. Eenzaam wacht ik in het niets. Waar de bus geruisloos langs de halte raast. Ik hou niet van gemist. En in die laatste zin ligt een dubbele betekenis. Ze houdt er niet van om de bus te missen. Maar ze houdt er ook niet van om de mist te missen.
0: Mist. Ja, ik hou niet van gemist.
2: Ja.
0: Ze had ook taalkronkeltjes.
1: Ze was heel erg taalgevoelig in haar gedichten.
0: Ja. En ook die halve koeien, ja, dat is een observatie.
1: Dat is een beeld, ja.
0: Ze staan met hun poten natuurlijk lekker in de mist. Dus je denkt dat ze zweven.
1: Ja, het is ook wat de moddertokker ook doet, de eindeloze taalgrappen.
0: Ja. Maar wat alle dichters die op Dichters op Donderdag kwamen zich nog, denk ik, kunnen herinneren. Dat is die ene, ik zou bijna zeggen, idiote avond die we op goud asfalt hadden. Dat we daar in zo'n keet wat omgebouwd was tot kroeg en waar je lekker kon zitten. Daar hielden we toen Dichters op Donderdag.
1: Het allereerste Gouwe Strandgebouw. Ja.
0: Juist, Gouwe Strandgebouw, ja. En iemand zou in de jury een soort Herman van Winkelman prijs geven. En die lag zijn roes nog uit te slapen van de volgende dag. Dus we moesten vorige dag, dus we moesten iemand aanwijzen. Nou, het was begon al heel rommelig. En ja, op een gegeven moment, wat jullie ook zeiden, dan wordt het allemaal een beetje lacherig. En alle gedichten worden dan vrolijk, hoe zielig ze ook zijn. Maar toen kwam Julia uit de bus, zeer zelfverzekerd. Ze kwam naar voren en zij ging voordragen. Kleine antropologie van de krimpende waard. Te midden van de weide, aan de kant van de sloot, ontmoet ik een inboorling in de weer met zijn boot. Wat doet u daar? Vraag ik de boer. Bel jaar, eus slumpelt moeder ook zwaar mee. Kult aan sjouw in een sellige glee. Nokkels, dwarrelkeur, katoer, seffen sleeft het snepkledeek. En mikkel aagst of tjekjoe. Zulk een fijn voorbeeld van de taal der streek. Ik knik hem beleefd toe. Moedig hem glimlachend aan. Hoewel het dialect nauwelijks is te verstaan. Of yes, de schrapen schreef. De inboorling is nu echt op dreef. Hij gaat voort over grubbels krallen op elf van Joof. Op vonden we je rum kwauwen bitboot. De snonkel wollen brietgehokken jong. Kolde morren mee goreel. Erpel mee boenmelken vee. Voor mijn opschrijfboekje is het reeds te veel. Ik dank u zeer voor uw verhaal. Horst en mocht eigenaar bijskant. Dan wil ik uw gegevens nog. Wat is uw naam? Hebben nog een meg hebben en doen. Hebben nog een? Een naam van krimpende waardse faam? Hij grijpt in zijn zak. Het gegrepene verdwijnt in de mond. Eerst nog even mijn gebit in doen, zegt hij prompt. Dan ben ik beter te verstaan. Ja. Dat was ze ook, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: dat is mooi, hè? Ja.
0: Heb jij nog een mooie teus? Want ik zie dat je...
2: Ja, ik heb het Vlisterwief nog.
0: Oh.
2: En, het Vlisterwief of het Vlisterwijf, zoals we... ik weet niet of het een complimenteuze titel is, maar Julia schrijft erover. Het Vlisterwief. Buiten de bebouwde kom, in de nazomerkou, kronkelt zij over de kaai. Ongrijpbaar glanzend in het licht. Ontsproten aan de poldersloten. Een walm, een waas, een waan. Een dans in de nacht. Vanuit de coulissen van Riet. Versluierd, ontsluierd, ontsluisterend. En als een droom. Snelt zij zwijgend voort. Ons witte wief op de grens van land en water. Van zomer en winter. Van droom en daar zijn. Op de rand van het bestaan. Wat je ziet in dit gedicht, en dat vond ik eigenlijk geweldig, is dat er een aantal stijlfiguren en taal. En Julia was een taalkunstenaar. En je ziet hier alliteratie, assonantie, klinkerrijm, medeklinkerrijm. En mensen vergeten wel eens dat een gedicht is een taalkundig stukje. Dat betekent dat er natuurlijk eerst een origineel onderwerp en woordkeuze moet zijn. Maar wat Julia deed, en wat wij ook altijd proberen op die Goudse Dichterschool, is er een aantal stijlfiguren in te bouwen, waardoor het echt een kunststukje wordt. En dat zie je hier, als ik zeg een walm, een waas, een waan, dan zie je drie keer een wees hier komen, drie keer medeklinkerrijm. Mensen vergeten dat wel eens, dat dat in dat gedicht verwerkt zit. En dat had Julia natuurlijk wel door, dat ze dat moest doen om het tot een kunstzinnig gedicht te kunnen maken. En ja, het witte wief is ook zoiets, en dat deed ze.
0: Ja.
2: En dat zien we wel eens niet, maar ik benoem het hier toch maar een keer.
0: Fijn dat je dat wilde benoemen. Inmiddels heeft onze geluidstechnicus dat punk-bandje kunnen vinden wat Julia
1: gedraaid wilde hebben.
0: Ja, dat gaan, okay. Dan gaan we nu even in Doelse decorum.
1: Ja.
0: Dan gaan we even naar een heel andere muziek luisteren.
1: Oh, dat
0: namelijk
1: is heel goed.
0: Die van Julia.
1: Dat doet haar eer aan.

0: Dit was de punkband die Julia mooi vond. En wij vinden het alle drie heel passend. Ja. De Damned. En dat op zondag. Symfonische muziek. Corrie, jij gaat nog een klein stukje uit Ons Genoegen lezen.
1: Ja. Ons Genoegen is de ijsclub van Oude Kerk aan de IJssel-Lageweg. En ligt onderaan de dijk, heel diep onderaan de dijk, ligt het clubgebouw Ons Genoegen. En wij hadden daar ooit een bijeenkomst. Julia schreef daar een gedicht voor wat ze Ons Genoegen noemde. En dat gaat over die legendarische schaatstochten door de Krimpenerwaard, Ons Genoegen. Het was een eind klunen uit Schoonhoven. De ijsheiligen zaten niet mee. Echte doorlopers zijn het niet en ook geen echte Friezen. De vorst kwakkelt onder kwakels, een wak waar het water welt en kwelt. De koorts kriebelt, de einder zo nabij. Een belofte voor een koude tocht met een bittertje en kameraden. Na het passeren van geesten uit het verleden en de spreeuwenhoekse finishlijn. Een slee met snert getrokken door de sneeuw van Spreeuwenhoek. De stroom een droom van wollige warmte. Hier woont gastvrijheid op het gras. Het ijs is het terras voor ijshelden van heinde en verre die zich warmen aan het gulle hart. De sneeuw van Seringen valt langzaam tot een bloementapijt voor de helden van mei. Het gras bezingt de zomer nog, de glorie van deze heldentocht. Koude drukte, scheve schaats, heeft onder ontdooide rijders geen plaats. U kunt zich nu in lage weld weg bij ons vervoegen tot u en ons genoegen.
0: Ja, prachtig. En wat een schaatsers heeft die Krimpenerwaard niet voortgebracht. Ja, dus dat is ook weer zo'n...
2: Ja, ze zitten er ook nog ergens in dit gedicht. Hè? Vergeer, een otterspeer, een visser.
0: Een Leo Visser.
2: Ja, allemaal zaten ze ook nog in de krochten van dit gedicht verborgen.
0: Ja, en dan dat mooie standbeeld op die rotonde. Nou ja, standbeeld. Dat kunstwerkje van de schaatser op de rotonde in Haastrecht.
1: Ja, hij oefende met van rollerskates.
0: Oké.
1: Okay. Dat deed hij vooral ook op die brede stukken van de Vlist. Ik heb hem eens bijna aangereden. Omdat hij veel te ver uitdijde in de breedte. En ik was enorm geschrokken. Vooral niet zozeer van schaatsen van hem. Maar vooral van het idee dat ik toch geen vergeer zou aanrijden.
0: Ja.
1: Dat ik kon niet meer naar huis, denk ik.
0: Nee.
1: Ik zou in het dorp niet meer...
3: geaccepteerd worden. Hè?
1: Precies dat, ja.
0: Ja, precies dat. Ja, en dan zijn we eigenlijk alweer aan het einde van de uitzending gekomen. En ik wil jullie bedanken, Teus en Corrie, voor jullie inbreng.
3: Graag
1: gedaan.
0: En de keuze van de gedichten van Julia en de belangstelling die we voor de bundel van Esmé Amadou en Lieke Masman konden hebben in dit programma. En dit was, lieve luisteraars, de 86ste live-uitzending van Dichter bij Gouwestad.
1: 86.
0: Met uw periodieke portie pure poëzie. En jullie hoorden de stemmen van Hanneke Leroux, Corrie Grotendorst en Teus Stouthart. Arjan Doelman zat als altijd onzichtbaar, onhoorbaar voor luisteraars achter de schuiven en de knoppen. Over een paar dagen kunt u nog eens luisteren via podcast. Of vanavond al om 10 uur. Leuk voor het slapen gaan. Vroege Vogels luisteren maandag en vrijdag aanstaande om 7 uur 's morgens. Dit programma is elke eerste zondag van de maand. De volgende uitzending is dus op zondag 5 juli. Dan is Ben van Bommel er ook weer. Nu gaan we luisteren naar het nieuws van 1 uur... En daarna, hij is al in de studio, naar herleving van de Gouden Ouwe van Sjaak Zekeris. Zorgvuldig bijeengebracht, naar eigen smaak en voorkeur. We wensen uw luisteraars veel luistergenot en een hele fijne zondag.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie en samenstelling, Sjaak Sekeris.

Jawel. En dat waren de Romantics luisteraars met What I Like About You. Prachtige platen zijn begonnen met de Golden Oldies Revival. Met achter de knoppen Remco Bologna, luisteraars. Hij zit er weer. En we gaan er een lekker uurtje van maken. En ja, we hebben weer veel verschillende dingen. We hebben jullie singles die jullie uitgekozen hebben. En jullie hebben weer lekker gekozen. En daar ben ik blij om. En dat maakt het programma mooi en geeft het programma kleur, zoals ze mooi zeggen. En de Romantics, ja, die hadden een hit met What I Like About You. En we kennen ook nog Talking in Your Sleep natuurlijk. Dat was ook een andere hit van die jongens. What I Like About You, ja, dat swingt de pan uit. Dat klinkt als een 60's plaat, nog steeds. En hij heeft nog steeds waarde, vind ik. Want ja, toen ik erop liep te swingen in een hele donkere, duistere tent in Scheveningen, was ik een beetje bang, want er stonden allerlei jongens om me heen. En in die tent, en die stonden dingen te doen waarvan ik dacht, ik weet niet wat ze allemaal doen. Maar die stonden wat dingetjes te gebruiken allemaal. Maar ja, de sfeer van de tent was leuk. Er waren leuke meisjes en wij waren met een groepje uit Gouda en Waddinxveen daar. En we vonden het heel erg spannend. Dat weet ik nog wel. What I Like About You, The Romantics. Plaatje uit 1978. En we gaan van 1978, luisteraars, gaan we gewoon naar 1961. En deze swingt ook als een trein in de Golden Oldies Revival.

0: Ja, ik raakte niet eens zo erg, luisteraars. Dat vonden wij allebei ook, Remco en ik. Het was de eerste single. Die hebben we gehad gelijk. Ja, dat doen we niet vaak in een blokje, maar nu wel. Het was de eerste die jullie gekozen hebben van Dire Straits. Lady Writer uit 1979 van het tweede album Communiqué. Nenneke de Recht en Hans Broeren kozen deze single. En het was de grote opvolger van natuurlijk de Sultans of Swing. En ja, het was ook een hit, maar kwam niet zo ver als de Sultans of Swing. Op de 18e plaats in zowel de top 40 als de nationale hitparade. Ja, blijft een lekker plaatje. Trouwens, ook de hele LP is goed van Dire Straits uit 1979. Dus Communiqué. Wordt nog steeds vaak gevraagd, vaak gedraaid. Dire Straits, nog steeds populair. En van de Dire Straits, de eerste single, straks krijgen we er meer. En ik dank jullie voor jullie inbreng voor de singles. Want jullie hebben weer massaal gekozen. En daar ben ik blij om. Naar de fotootjes getuurd. En getuurd en getuurd. En gedacht van, ja, ik kies die. Want het is altijd op Facebook te zien, luisteraars. Daar post ik altijd de fotootjes van de singles waaruit jullie kunnen kiezen. We gaan nu naar de Beatles en de Beach Boys.
1: Million Seller.
0: In 1966 kwam natuurlijk Pet Sounds uit, de geweldige album van de Beach Boys. En ja, dan denken jullie, ja, daar heb je wel eens vaker wat van gedraaid. Uiteraard. God Only Knows heb je vaker gedraaid. Uiteraard. Maar die gaan we nog een keer laten horen, omdat er een speciale uitvoering staat op de box die ik in huis heb. Maar ook op de nieuwe die uitgekomen is, tussen de aanhalingstekens. Want er is weer een 60-jarige, 60-jarige herdenking, zullen we maar zeggen, uit van Pet Sounds. In een boxvorm en in 2LP-vorm. En daar staat hij op met een a cappella tekst. Dan moet je eens luisteren op het einde. Mooi, prachtig. God Only Knows. Einde. Wat je niet op de normale single hoort. En daarom heb ik hem gekozen voor jullie. Om dus een aparte uitvoering van de Beach Boys' God Only Knows te laten horen. De Beatles. Daar gaan we natuurlijk eerst naar luisteren. Uit 1964 van het album A Hard Day's Night. Het prachtige If I Fell. En luister eens naar die akkoorden die switchen, die veranderen in dit nummer. Prachtig. If I Fell, natuurlijk geschreven door Lennon en McCartney. En Paul McCartney heeft trouwens weer een nieuwe LP uit. Dat wil ik ook nog even zeggen. Boys from Dudley Lane, ook een prachtig, prachtig plaatje. Maar we gaan nu eerst dus terug naar 1964 in de Golden Oldies.

Ja, daar krijgt deze man achter de microfoon kippenvel van. Misschien zijn er nog meer luisteraars die denken, ah, daar krijg ik ook kippenvel van. Waar kan ik deze uitvoering nou horen? Nou, ik heb het net verteld, dus in die 60-jarige box. Een uitvoering dus van Pet Sounds. Ook op eerdere boxen van de Beach Boys. Ja, blijft een prachtige plaat trouwens. Ja, natuurlijk, Pet Sounds. Mooi is dat Remco aan de overkant vertelde net van, ja, ik heb hem gekocht. Toevallig gisteren zei hij, nou, dat is toch mooi. Ja, de Beach Boys. Wat ik nog ga doen, want het leuke is, die box is ook te vinden op Spotify, als je Spotify hebt. Daar staan aparte uitvoeringen op van de Beach Boys. Wat bijvoorbeeld door Brian Wilson gezongen, God Only Knows, is er nog door andere leden van de Beach Boys gekozen nummers en andere outtakes van nummers. En ja, die kom je hier wel tegen de komende tijd als ik achter het microfoon mag zitten bij de Golden Oldies Revival met zeer veel genoegen. We gaan naar de tweede single, luisteraars, en dat is gelijk De Lange. Nieuwe.

Ja, een prachtig nummer van 10cc. En dat vond Kobi Dompeling ook. Want die vertelde van ja, dat vind ik wel zo'n mooie single. Met die prachtige koortjes. En ja, dat brengt nog steeds nostalgische gevoelens bij mij naar boven. Wat een prachtig plaatje is dit. En ja, zo mooi gezongen ook. En Kobi koos hem dus. Gert-Jan Geluk, die zei ja, een waar meesterwerk. Die koos hem dus ook. 5 minuten 55. En in Nederland werd de plaat op 7 juni 1975 gekozen tot de 22e troetelschijf. Ja, zo heette dat vroeger. Op Hilversum 3. En met een gigantische hit. De plaat bereikte in zowel de Nederlandse top 40, destijds uitgezonden op de Tros op donderdag met DJ Ferry Maat. Die zit nu trouwens op Bonaire. Als de nationale hitparade de 5e positie. En in de Veronica top 40 natuurlijk uiteraard ook. En wij gaan luisteren en genieten van de single I'm Not In Love. En het mooie is dat dat gewoon gestapeld is met koortjes. En later zijn de instrumenten, piano, drums en bas, een zachte drum toegevoegd. Schitterend plaatje blijft het. 10cc.

Ja, bij het zinnetje Be Quiet, Big Boys Don't Cry, kon ze de juiste stem niet vinden. Totdat de telefoniste Kate Lee Redfern binnenstapte met de fluisterende mededeling dat de telefoon was voor Stewart, die het nummer dus geschreven had. En hij zei meteen, ja, dat is de juiste stem. Kate Lee Redfern wilde eerst niet, maar ging toch akkoord. Nou, dat heeft de plaat afgemaakt. Dus zo is dat stemmetje ontstaan, wat je hoort, de vrouwelijke stem. Tensie hoorde je dus in het prachtige I'm Not In Love. En dat was ook mooi hoe dat ontstond, want ja, zijn vrouw die zei tegen Stewart van, ja, jij zegt nooit dat je van me houdt, man. En toen, toen werd hij geïnspireerd om dit nummer te maken. I'm Not In Love, dat werd dan de titel. Maar in het nummer wilde hij juist naar voren brengen dat dat wel degelijk zo was. I'm Not In Love, 10cc. De hele geschiedenis. We gaan naar 1961. En dat is een lekker vrolijk plaatje. En dat is een soort doo-wop geproduceerd nog door Phil Spector in 1971. Curtis Lee. En wat was dat dan voor man? Nou, dat was een Amerikaanse rock'n'roll zanger uit de jaren 60. Dus Pretty Little Angel Eyes. In veel films te zien. Die oude dan, hè?

Ja, ik had al van die doo-wop-plaatjes, luisteraars. Ja, die komen ook soms in die maffiafilms zo mooi naar voren. We gaan naar de derde single die gekozen is door Carla Sekeres Grote Boer en door Paul Reilaasdam in 1975. En er kwam weer een leuk boxje vanuit. Ja, dat gebeurt wel met mooie platen. Ik heb het over de Eagles. Want Eagles, moet je eigenlijk zeggen, dat de moet er eigenlijk af. Eagles die maakte dus in 1975 het schitterende One of These Nights album. En ook die single, dat werd een hit in 1975. En dat is een beetje, ja, dat gaat een beetje naar de soulkant toe. Maar ja, die stemmen van die mannen, ja, die blijven klinken. Luister naar deze dus, we kennen hem allemaal. En vooral het intro met die bars, heerlijk.

0: Gouden Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris.

Ja, de tweede single van het album Mr. Tambourine Man, 1965, The Birds natuurlijk. Top 10 hit in het Verenigd Koninkrijk. En ja, het album zelf bereikte de zesde plaats in de Amerikaanse en zevende plaats in de Britse hitlijst. En hier bereikt het ook in de top 10. De Birds zijn hier altijd erg populair geweest, luisteraars. Ja, dat hebben ze ook laten merken trouwens, daar waren ze blij mee. We gaan verder met de vierde single. En die is gekozen door Jaap Verschoor. Die zei, ja, dat vind ik wel zo lekker, daar ga ik altijd van meefluiten. En Joop Schouten zei, ja, Joop Schouten zei, je maakt het weer moeilijk, vriend. Ja, ik vind het eigenlijk allemaal mooie platen. En zo waren er meer die dat zeiden. Maar deze van de Stills Young Band uit 1976 vind ik toch wel een erg mooie. Nou, die gaan we ook draaien. Kijken of die nog een beetje kraakt. Long May You Run, geschreven door Neil Young. En dat was in die tijd dat Steven Stills en Neil Young een duo vormden.

Ja, mooi is dat. Curtis Blow the Brakes. En ja, hij was een bekende... Of hij is een bekende, want hij leeft nog. Hij komt uit Harlem. Bekende producer. En ja, rap producer. Ja, dit vind ik eigenlijk een mooie kruising tussen funk. Mooie funk en een stukje rap. Uit 1980. 1980 werd dit een hit. Goed, wij gaan verder met de vijfde single alweer. Gekozen door Marco Leeuwerik. Ja, die zei ook, ik heb moeite om te kiezen. Maar over koortjes gesproken, zei hij, van dit vind ik toch wel een lekkere plaat van Exile. En die kwam in 1978 binnen, op nummertje 4. Geschreven door het bekende duo Chin & Chapman. En geproduceerd door Mike Chapman. En hij zou geïnspireerd zijn geraakt om het nummer te schrijven nadat hij naar de Ecstasy... When You Lay Down Next To Me had geluisterd van Barry White. Ja, die Barry die kon het ook wel, want ja, Barry staat bekend dat hij zeg maar de meeste slaapkamernummers heeft geschreven. Dan weet u het wel. De zang op het nummer werd gedeeld door leadzanger Jimmy Stockley en gitarist G.P. Pennington. Kiss You All Over werd het enige mainstream succes van Exile. Later zou de groep wel veel nummer 1 noteringen in de Amerikaanse countrylijsten, ja. U hoort het goed, luisteraars. Countrylijsten halen. Dit werd dus een hit ook in Nederland. Ik zei het al, nummertje 4. We gaan er weer naar luisteren. Tijd geleden. 1978. Exile. En ja, het is natuurlijk ook wel aardig sexy, hè?

Ja, luisteraars. Het was in 1977. Brad met een prachtige Hooked on You. Ik bedank aan de overkant. Bedank ik uiteraard onze grote vriend Remco Bologna, die er altijd weer zit op zondag voor de Golden Oldies Revival. Als ik achter de microfoon zit, we gaan eruit met de laatste single van de Rolling Stones. U kent deze al, het lekkere introotje van It's Only Rock and Roll. Maak er wat van.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Niemand die het weet. Niemand. Maar wij wel. We zijn erbij. Kijk. Komen ze.
1: Zeg maar.
0: Ga ik hier mee? Serieus. Wist je niet?
1: Nee.
0: Is het feest?

0: Zipit yeho. Ha yeno haza. Bunki ba bunu ba. Din yin bin bin yin. Ben is zo aan gewend. Oh, daar is hij weer hoor. Ja, ja. Ben je er weer?
1: Is hoor. Als we het prachtig hè. Lekker leuk, prachtig.
2: Stroopwafel,
1: Voor de voet,
2: Kaasten.

0: ze zullen een uurtje Weiland doen.
1: Hey. Zie je die koeien dansen? Die maken slagroom vanavond.
0: Queen van Gouda.
1: Juist.
0: Queen van Gouda. Uit Jamaica.

0: Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Gouden Stad Proms. Met deze keer de keuze van Michiel Breedveld, een parlementair verslaggever van de NOS, die ik nog ken van de middelbare school, omdat we op een gegeven moment samen de schoolbanken daar deelden. En ook een aantal andere dingen hebben uitgesproken waar ik het nu niet over ga hebben. Want ja, goed, dat is... Ik weet niet of het verjaard is, maar daar gaat deze uitzending niet over. We begonnen met Weiland Dub, een live uitvoering van het vijfde set die ze toen speelden op 20 november 2020. En op de vocalen was ook te horen Michiel Breedveld, want ik ken hem vooral als muzikant. En pas later kwam ik hem op radio en televisie tegen als verslaggever van het parlementaire gebeuren in Den Haag bij onder andere de NOS. Hij groeide op in Haastrecht en daardoor kwam ik hem dus inderdaad ook tegen op middelbare scholen. En in Haastrecht was ook een hele levendige, was en is trouwens ook nog steeds een hele levendige muziekscene. En een van de mensen die hij daar dus van kinds af aan al kende, die hij een van de meest onderschatte talenten van Haastrecht noemt, is Chris Stubbe. Hij is op dit moment bezig met een nieuw project dat heet The Love Explosion, wat gaat over de psychedelische tijd tussen 1967 en 1973. Maar daarvoor was hij nog actief in de band Huxley en hij heeft ook daarvoor nog het een en ander gedaan aan muziek. Hij is een leerling van Mark Lotteman uit Rotterdam. En hij heeft in 2014 heeft hij een aantal nummers live in uitzending gespeeld. Dat was op 28 februari 2014. Een nummer wat Michiel daarvan uitgekozen heeft in het kader van het meest onderschatte talent van Haastrecht is dus van Chris Stubbe, nummer Reverie. En daar gaan we nu naar luisteren.
1: Hierom... Leo Hoek van Dijken, gefeliciteerd. 25 jaar going underground. En dat is een felicitatie waard. Want je hebt een monument van een radioprogramma gemaakt. Met veel lokaal, maar ook internationaal talent. En iedere week weet je weer mensen te grijpen met nieuwe muziek. Dus heel tof dat ik een selectie mocht maken uit 25 jaar opnames door jou gemaakt. Op diverse podia en in de studio. Dus geniet ervan. Ik heb ervan genoten. En dit is mijn selectie van het allerbeste van al dat goeds wat jij hebt opgenomen.
0: En dat was ik helemaal vergeten te zeggen. Hij zit er zelf niet bij. Hij had er vandaag bij kunnen zijn en bij moeten zijn eigenlijk. Maar op het laatste moment kreeg ik een bericht dat hij er niet bij kon zijn. Dus heeft hij een berichtje ingesproken wat ik even over het hoofd zag in de playlist. En heeft hij wel een aantal dingen doorgestuurd waardoor ik wat meer kan vertellen waarom hij die keuzes heeft gedaan. Ik had net al aangekondigd en dan gaan we nu dus toch alsnog naar luisteren. Chris Stubbe met de nummer Reverie van 20 februari 2014. Live and Going Underground. Volgens Michiel de meest onderschatte muzikant van Haastrecht. Hier is Chris.

Hint Hockey met Shades of Goodbye, opgenomen op Koningsdag 2018 op het Erasmusplein hier in Gouda. En dit is een nummer ook uitgekozen door Michiel Breedveld, parlementair verslaggever, maar bovenal ook oud-klasgenoot van mij en muzikant. In 1987 was hij de oorzaak ervan dat ik voor de allereerste keer naar de Gons ging en daardoor volgens mij alles muzikaal volledig ontspoorde. Hij trad erop met zijn allereerste bandje Intense Little Flowers in Concrete op een festivalletje en daar moest je natuurlijk bij zijn. Hij is daarna ook tijdens zijn studie doorgegaan met muziek. Hij heeft in diverse bandjes gezeten. Hij is volgens mij ook nog bestuurslid geweest van Stork. Dat is het Haagse popcentrum. En hij is ook grondlegger geweest samen met iemand anders van het befaamde Stedix Festival in Den Haag. Wat later met Stedix New Forms is verder gegaan. En een aantal edities heeft gehouden tot, ik geloof, 2012, als ik me niet vergis. Dat is een festival wat vooral gericht was op experimentele en nieuwe muziek. Vernieuwende muziek ook. En dat is, geeft ook aan hoe ontzettend breed georiënteerd hij is muzikaal gezien. We hadden nu een aantal wat rustiger nummers onder dit reggae getinte nummer, maar hij heeft ook andere dingen. 2 jaar geleden was er een verjaardagsfeestje van hem en hij had toen gehoord dat er een nieuw goudse band was die New York hardcore speelde, de jaren 90 hardcore versie. Die band heet Ctrl-Alt-Delete en ze hadden nog nooit opgetreden, dus hij nodigde ze uit en inderdaad in zijn schuur in de weilanden van Zoeterwoude gaan ze hun allereerste optreden. Dat hebben ze daarna niet zo heel erg vaak meer gedaan, want Michiel zegt er ook van, voor een band die nooit optreedt, presteert de band op een fantastische manier het optreden hier in de studio. Wel jammer dat ze zo zelden op het podium staan. Ze verdienen echt een plek op een van de grotere festivals. Het nummer waar je dus aan refereert is het nummer Zombies, opgenomen op 13 mei 2022 toen ze hier live in de studio stonden. Hier hoor je dus uit Gouda Ctrl-Alt-Delete met het nummer Zombies. Hier debuut optreden tijdens zijn verjaardag in 2021. Ctrl-Alt-Delete.

Oh, Gaydon! Come up!

0: Jawel.
1: En dat was Delict met Bloed aan de Muur, opgenomen op Koningsdag 2019 op de Markt in Gouda. En daarvoor hoorde je Ctrl-Alt-Delete uit Gouda. Een band die bestaat uit Arno Thiele en nog twee andere leden uit de metal scene onder andere. En Arno Thiele kan je ook nog kennen als rapper, als organisator van het Bluesfestival in Gouda. En nog als een dance-dj. Hij is ook van alle markten thuis, net als Michiel Breedveld. En Michiel Breedveld die heeft vandaag deze uitzending samengesteld uit 25 jaar archiefopname van het programma Going Underground. 643 tracks kreeg hij te verwerken en dat heeft hij gewoon even in 2 weken gedaan. Waarvoor nog steeds mijn dank en chapeau dat dat jou gelukt is, want het is niet niks geweest. Hij heeft ze allemaal afgeluisterd en heeft daar dus zijn uitzending van samengesteld. Kon er helaas niet bij zijn op het laatste moment, maar ik heb wel aantekeningen gekregen waardoor ik dus kan vertellen waarom hij die keuzes gemaakt heeft. Delict heeft hij uitgekozen omdat de vooral bizarre teksten hem nogal aangrepen. En dit nummer Bloed aan de Muur was doet hij overtuigend agressief, maar met humor gebracht. Dat hij Delict wel erg waardeerde, kan wel blijken. Want hij heeft er zelfs 2 nummers van uitgekozen. Niet alleen van Koningsdag 2019, maar ook van 9 maart 2018. Toen de band is zowat optrad. Er zijn ook opnames van in het archief terechtgekomen. En daarvan gaan we nu het nummer mevrouw Bajovic draaien. Hier dus nog een keertje Delict, maar dan is zowat op 9 maart 2018. Mevrouw Bajovic. Hier is nogmaals Delict.

0: En dat was onmiskenbaar Tim Knol. Boys Heart, opgenomen in Sowat op 2 maart 2018. En Michiel schrijft daarover een heerlijk liedje met een stem die je melancholisch meesleept. Kan ik er wat in vinden. En dat Michiel dus gewoon van alle markten thuis is blij te hebben. Want naast die metal die je eerder draaide en Weilanddub, wat hij trouwens samen deed met een aantal oorspronkelijke leden van de Kraaien, komt er nu bij een aantal nummers die gewoon heel erg akoestisch zijn. Wat ingetogener, wat gestipter. Wat dan ook weer een andere kant van zijn smaak aangeeft. Hij kan dus inderdaad, wat ik ook een beetje probeer te doen, gewoon van links naar rechts, van voor naar achter, boven naar onder te zijn. Alle kanten te doen. Een nummer dat hij heeft uitgekozen is een nummer van Mark Lotteman, opgenomen op 5 februari 2014. En hij schrijft over Mark Lotteman. Die heeft een stem die je niet loslaat, doorleeft en overtuigend. En dan heeft hij het over het nummer The Hell That We Create, dat dus toen gespeeld werd. En gaat over de relatie die Mark met zijn partner heeft. En daarna komt een nummer dat dan weer een beetje in contrast staat met dit nummer. Maar het zijn twee hele mooie nummers. Hier in ieder geval eerst The Hell That We Create door Mark Lotterman. Live in Go Underground in 2014.
1: We saw the ruins in Girona, Bob Dylan in New York.

Een van mijn favoriete nummers uit mijn complete archief. Ik heb 25 jaar lang heel veel bandjes opgenomen. En dit vind ik toch wel een van de mooiste tracks die ik er zelf in heb vinden. Michiel dacht er ook over met een mooi intiem opname van deze zangeres die me meteen greep. En het is het nummer When Did I Turn, opgenomen op 16 mei 2013. In een sessie voor de Going Underground door de band Alexander McKenzie en de Underpaid. Laurie McKenzie, een Canadese die naar Nederland is gekomen, hier verliefd werd en een bandje is begonnen, wat helaas niet lang na de radio-uitzending uit elkaar viel, om andere redenen trouwens, niet omdat ze bij mij zijn geweest. Dat eigenlijk is dat volgens mij nog nooit voorgekomen. Het is wel eens gebeurd dat er iets in mijn uitzending naar voren kwam, waardoor bands uiteindelijk besloten uit elkaar te gaan, maar het is dan... Ja, is dat aan mij te wijten? Ik weet het niet. Goed, laat het over niet. Alexander McKenzie en Diana Peters met When Did I Turn van 16 mei 2013. En een andere band die ook prachtige akoestische liedjes zingt met intieme zang. Die Michiel ook meteen greep, is het band Nuppa de Machine uit Rotterdam. Het is de Frans woord voor niet-machine. Om het even meteen alle theorieën in de grond in te boren. Gewoon niet-machine in het Frans. Taal, Nepal, de Machine. Het is een afsplitsing van de band Dead Band From Holland. En ze maken inderdaad hele mooie muziek die net iets serieuzer is dan wat de Band From Holland gedaan heeft. Hoewel die ook hele mooie muziek gemaakt hebben. Ze zijn heel zelden nog actief. Ze hebben volgens mij 2 jaar geleden nog een keer een EP'tje uitgebracht. Maar ze zijn heel moeilijk te vinden en te strikken voor een optreden in de studio. Ik ga het nog een keertje proberen. Het is in ieder geval 1 keer gelukt. En dat was op 18 december 2015. Toen die samen met de zanger van Dead Band From Holland in de studio was. En toen werd dit nummer gespeeld. Rocket Robert. Hier hoor je dus uit Rotterdam. Nepa de Machine.

0: is jonger, dus waar de van u zal.
1: Nog zo'n prachtig verstild nummer. Zea met Wat moeten we doen als we geen geld hebben? Of wat moeten we doen als we geen geld hebben? Een opname van 14 januari 2022. Toen Arnold de Boer, oftewel Zea, hier in de studio was. En eindelijk eens een keertje kon optreden na de corona-epidemie. Die heel veel bands hadden lam gelegd. Ook zijn andere band, The X, kon niet optreden. Op dit moment is het trouwens wel weer op. Ze zijn bezig om weer wat nieuwe optredens te organiseren. Een kleine tour. Hij was toen dus gewoon op eigen titel met zijn andere band Zea in de studio. En volgende week kan ik al zeggen dat ik een special rondom Zea uitzend. Opnames uit 2001, toen het nog een volledige band was. Opnames van deze sessie, maar dan de hele sessie. En ook wat opnames van The X uit 2010, waarop Arnold als zanger te horen is. Dat is volgende week in Gouwestad Prons tussen 2 en 4 hier op Gouwestad Radio. Maar dit was dus een nummer van zijn akoestische set die op 14 januari 2022 voor het eerst te horen is geweest hier bij Going Underground. Een andere keuze die mij heel erg verraste was van Fred Korra. Dat is een man die uit West-Papua kwam, die heel lang in Moordrecht heeft gewoond en een beetje als een soort voorman werd beschouwd door een aantal mensen van de Papua-beweging en de Papua-bewoners hier in Nederland. Helaas is hij in 2014 overleden, maar ik had hem op 31 januari 2014 nog in de studio voor een interview voor het programma Gast van de Week. Tijdens dat interview zong hij op een kort nummer, wat een West-Papua's verzetsliedje is. En tot mijn verrassing heeft Michiel dat uitgekozen als een van de nummers die hij graag wilde laten horen. Hij zegt erover: een prachtig verzetslied wat je rustig 10 keer achter elkaar kan draaien als een soort van drone. We gaan dan luisteren. Hier hoor je dus Fred Korra met een West-Papoeaans verzetsliedje.
2: Ja, me vero. Ja, me vero. Ja, me woman kakero. Imboyanke, ambayo. Ja, na ke, ja, na bayo. Ja, marisen, jores, romangunda, ja.

Unharmed. En dat was Pocket Knife Army met het nummer Unharmed, opgenomen op 28 september 2018 hier in Going Underground. En ja, dat was een nummer wat Michiel omschrijft als een schitterende elektronische compositie met fluwelen zang. En de zangeres is geen onbekende voor hem. Het is Desiree Kouwmans, die in 2004 al een keertje bij hem in het programma Stork On Air is geweest, wat hij destijds co-presenteerde samen met een aantal andere mensen op Radio West. Ik had het toen getipt en hij heeft haar uitgenodigd en hij was daar ook bijzonder van onder de indruk. Die opnames heb ik ook ooit een keertje gedraaid. Alleen omdat ze niet direct met de Going Underground zelf te maken hebben, heb ik ze bij deze uitzending eruit gelaten. Wat ik al gezegd, ik heb 643 tracks uit mijn archief geselecteerd en dat aan een aantal mensen uitgedeeld die dan met de vraag of zij daar een uitzending uit wilden samenstellen. Michiel Breedveld is de eerste die het spits afbijt en er komen nog een aantal andere mensen. Over 2 weken heb ik Clara Vissers van een grote distributeur die dan langskomt om te vertellen over haar keuze uit het archief. Maar nu is Michiel Breedveld. En wat ik al zei, hij is ook heel breed georiënteerd. Maakt zelf rockgetinte muziek. Heeft ook Britpop gemaakt. En hij heeft daarnaast ook festivals georganiseerd als het StedX New Forms Festival. Dat hij daar ook heel veel met elektronische muziek te maken had, blijkt ook wel uit de keuze die hij heeft gedaan. Je hoort natuurlijk net al Pocket Knife Army. Maar ook een andere band die ook met goud georiënteerd is geweest, was de band Hypergoods. Tussen 2016 en 2019 waren die actief. Toen zijn ze uit elkaar gegaan. Hebben volgens mij niet zo heel veel uitgebracht, maar ze hebben wel een keertje opgetreden in Sowatthuis, het oude Goudse Festival. En dat was op 14 april 2018. Ik heb toen opnames gemaakt die nooit eerder uitgezonden zijn. Dus dit is in die zin nog een primeur. Je hoort dus van de band Hypergoods het nummer Brainwash Dance, opgenomen dus in Sowatthuis.

0: Dankjewel. Jullie wel. Wij zijn Uncanny Striped Legs.
1: Een geweldige crossover van indie, new wave en elektronica. Zo omschrijft Michiel Breedveld dit nummer van Uncanny Striped Legs. Vernoemd naar een zin uit het nummer Lullaby van The Cure uit 1989. Nummer Who's Afraid, opgenomen op 24 februari 2017. Dit is zo'n band waarbij ik dan altijd weer een beetje twijfels heb of ik ze wel moet draaien of niet. Want het was een duo met een Engelse gitarist en een Nederlandse zangeres, bassiste. En ik had toen ze in de studio kwamen al het vermoeden van, klopt iets niet helemaal aan. En dat bleek inderdaad ook later te kloppen, want het was een, zeg maar, een soort Ike en Tina Turner-achtige relatie die ze hadden. Die is uit elkaar geklapt en hij is weer naar Engeland vertrokken. En zij is tegenwoordig weer gelukkig op het de goede been terechtgekomen. En met een nieuwe band bezig, waarbij ze dus hele gruizige, ja, metal-achtige muziek maken met even Duitse teksten als dat ze al schreef. Ze zit daarnaast trouwens ook nog in de Haarlemse gemeenteraad. Dus wat dat betreft is ze weer goed op haar benen terechtgekomen. Maar dit was dus Uncanny Striped Legs met nummer Who's Afraid van 24 februari 2017. Een ander nummer wat ik gedraai is weer een hele andere kant op. Het is een klassiek nummer. Michiel beschrijft het als een bizarre accordeoncompositie die niet helemaal gedraaid hoeft te worden, wat ik dat ook niet ga doen. Het is een nummer geschreven door een Russische componist, Sofia Gubaldina. Hoe schrijf je dat? Gubaidulina heet ze. Sofia Gubaidulina. En het is een nummer geschreven vlak na de Russische Revolutie. Het was in die tijd dat er dus eigenlijk niks anders geschreven mocht worden dan nummers die het verheerlijken van de revolutie en de Sovjetstaat naar voren zouden brengen. Dus ze had eigenlijk de behoefte om een religieus nummer te schrijven. Dus dat heeft ze op een bepaalde manier ingepakt met teksten die dan net niet helemaal te leren waren aan de religie, maar waarbij allerlei geluiden in zaten in de compositie die dus heel erg deden denken aan koorzang, maar ook aan het lijden van Christus en allerlei andere verhalen. Ik heb daar een hele mooie uitleg over gekregen die ik helaas in deze uitzending niet kan draaien, omdat dat dan te kosten gaat van de rest van de zendtijd. Het is een nogal lange uitleg, namelijk wel een hele mooie. Ivo Stout was de accordeonist. Hij schreef zich in voor Huiskamer van de Stad 2014, waar ik destijds nog bij betrokken was als organisatie. En ik had hem uitgenodigd voor een sessie. Ik had er zoiets van, klassiek accordeon, hoe klinkt dat? Dus ik zette hem in de studio neer. Het was op 8 maart 2014. Zette er twee microfoons bij. En het geluid was zo mooi dat hij, toen hij het hoorde, zei van, ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik het hoorde. En ook andere mensen die accordeon spelen zeggen, bijzonder goed geslaagde opname. Goed, dank jullie wel. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik vind het in ieder geval gewoon heel erg mooi om dit te kunnen laten horen. Il Expecto, deel 2 ga je horen. Het is een klassiek stuk van vlak na de Russische Revolutie. En het is inderdaad nogal bizar, kan ik zeggen, maar wel heel erg mooi. Hier hoor je dus Ivo Stout met Il Expecto 2.

naar het hele lange stuk van Ivo Stout hoor je een heel kort nummer, Drugsmokkel, met het nummer I Was Made for Rock and Roll, opgenomen op 28 maart 2013. Een dag voordat het uitgezonden zou worden, want ze konden de dag zelf niet. Het nummer I Was Made for Rock and Roll is een akoestische versie. En Michiel zegt erover, heerlijk akoestische punk. En inderdaad, het is een punkband die een jaar of 10 actief is geweest en die het best wel hoog hebben geschopt. Ze zijn zelfs op een bijpodium geweest van het Speedfest in Eindhoven in 2008 of 2009, als ik me niet vergist. Ze hebben een drietal cd's uitgebracht, nog een aantal demo's. En sommige zijn nu

nog steeds, sommige van de leden zijn nog steeds actief, zoals bijvoorbeeld in de Aqua Rarities. Drugsmokkel dus uit Gouda, I Was Made for Rock'n'Roll. En wat ze ook deden was regelmatig optredens organiseren, zowel binnen als buiten Gouda. In Gouda hebben ze in ieder geval 2 keer een optreden geregeld in Studio Gons. De eerste keer was een aardige chaos, want toen de band er al was, waren ze dezelfde niet. En er was dus ook geen drumstel, wat uiteindelijk dan nog wel geregeld is. En in 2011 deden ze nog een keertje in de Gons, zoals het toen nog heette, op 3 september 2011. Soms lopen dingen een beetje door elkaar in mijn ogen wat dat betreft. Maar goed, 3 september 2011 hadden ze ook een viertal bands neergezet, waaronder zichzelf en ook de band El Camaro. Dat was een band met de zanger van de Aquarelities. Voordat hij bij de Aquarelities kwam, maar nadat hij dus een hardcore band had verlaten. Waar later de band For I Am King uit voortgekomen is. Het nummer wat ze toen speelde onder was het nummer Road to Hell. Daar gaan we nu naar luisteren. En Michiel zegt erover lekker raggen, Motorhead Revisited. Hier is inderdaad El Camaro met een lekker stoner nummer. Road to Hell. Opgenomen is in De Gons op 3 september 2011. Hier is El Camaro.

Dat was de band Gas Giant uit Amsterdam. End of the Line, opgenomen op 30 augustus 2019 in Going Underground. En Michiel schrijft over Muscled Reality, maar dan uit de regio. Wat een ontdekking. Een band die het inderdaad vrij goed doet. En op een gegeven moment heb ik een keer een filmpje van dit optreden van een ander nummer op een line gezet. En dat is ook weer opgepikt door een ander blad die een interview met de band hield en daar wat illustratie bij nodig had. En toen besloot mijn clip eraan te hangen. Dus wat dat betreft komt het ook op die manier wel weer door. En het is ook een band die het vrij goed doet. Want ze staan nog regelmatig in Amsterdam en omstreken en ook daarbuiten op de podia om hun stoner rock te spelen. Ik ontdekte ze in Studio Gons toen ze daar een optreden deden. Vroeg of ze naar de studio wilden komen en dat wilden ze. En dat was dus het resultaat. Een heerlijke, zware stoner set die dus in 2019 plaatsvond. Andere mensen willen ook nog wel naar de studio komen. Een kwartet, Nick Hilkman bijvoorbeeld. Nick Hilkman kwam ik voor de eerste keer tegen een jaar of, wat zal het zijn, 15 geleden toen hij zich aanmeldde en zei van, ik treed op onder naam Yoshimi. En toen maakte hij inderdaad ook nog Engelstalige muziek. Hij is diverse keren langs geweest en in 2020 stond hij hier voor het laatst toen onder zijn nieuwe naam, kwartet Nick Hilkman. Nick Hilkman is ook zijn oorspronkelijke echte naam. Ze hadden toen een plaat opgenomen die op Excelsior Record uit zou komen en daar wilde hij dus wat meer aandacht aan besteden en kwam dus in de studio langs door het live te spelen. Turbo Polyp heet het nummer ik zou gedraaien en Michiel zegt erover een lekkere psychedelische Velvet Underground maar dan heerlijke humorvolle Nederlandse teksten. En hij zei inderdaad een beetje Velvet Underground-achtig. Dat kan ook wel kloppen, want een van de leden van de band is Arie van Vliet. Dat is de zanger-bassist van de band Lewisburg uit Rotterdam. Nick Hilkman komt ook uit Rotterdam. En Lewisburg is natuurlijk een band die heel erg wordt vergeleken met de Velvet Underground. En op dit moment best wel internationaal hele hoge ogen gooit. En in Amerika ook getoerd heeft. Hij zit dus ook in diverse andere bands, waaronder als bassist in de band van Nick Hilkman. Het Nick Hilkman kwartet. En nou, we gaan nu dus luisteren naar een nummer Turbo Polyp. Dus met daarin ook een kleine storing in het orgel dat verholpen wordt ter plekke. En wat ook wordt aangemoedigd live on air door Nick zelf. Hier hoor je dus het kwartet Nick Hilkman met Turbo Polyp. Lekker nummer trouwens. Zeker uiteraard de plaat een keer

Er is maar weinig in de wereld waar ik werkelijk om geef. Toch is er ergens nog één ding dat mij doet voelen dat ik leef. Ken jij dat niet? Het is de Turbopoli. Met acht felverlichte armen tilt hij alle mensen op. Hij hoeft alleen maar rond te

Zijn er velen zoals hij, maar die bespreken we hier niet. Dit is een poging uit te maken, wat specificiteit biedt. Wat is het niet? Nou, niet de megapolie. En misschien is het ingewikkeld, en misschien mis ik de groep. Maar ik wil zo graag eens actie.

leven is een grote vraag naar de geheimen van de smid. Maar het antwoord staat hier duidelijk, een keertje zwart op wit, zoals je ziet. Het is de turbofolie. Misschien klinkt het op een vlakke en misschien mis ik de clue. Maar ik wil zo graag een zaak zien, ik heb genoeg.

Maxime dat voor jou werkt, vraag je je toch niet af hoe, dat doe je niet. Niet bij de turbo-koning. De meeste mensen zijn verloren in een wereld koud en keel. Maar ik kan daar niet veel mee, want ik weet precies wat ik wil en anders niet.

Kwartet Niek Hilman, het nummer Turbo Polyp. Een grote kermis voertuig. Attractie kan je wel zeggen met allerlei zwaaiende armen en draaiende bakjes daaronder. Waar hij dus een liedje over heeft geschreven. En dat was in een plaats waar hij ook een heleboel andere dingen van Nederland onder de loep nam. Hij heeft vorig jaar een nieuwe plaat uitgebracht. En hij heeft vorig jaar ook nog een compilatie uitgebracht. Met Nederlandstalige New Wave uit de jaren 80 uit Nederland. En op dit moment is hij bezig met het afronden van een nieuw project. Nederlandstalige en New Wave uit België. En hij heeft ook een aantal jaren geleden nog een verzamelaar samengesteld van Ricky de Sier, oftewel Erik de Boer uit Rotterdam. Ook zo'n cultzanger die hele briljante nummers heeft geschreven, maar op een gegeven moment ook volledig de weg kwijtraakte. Nadat hij al alles vanuit een andere bergtop bekeek dan de rest van de wereld dat doet. Die kwartet Niek Hilman dus. Zeker een band om in de gaten te houden. En ook een van de pareltjes, de onontdekte pareltjes uit Rotterdam, als ik het zelf zo mogen zeggen. Kwartet Niek Hilman dus. Een andere band die ook regelmatig in Gouda te horen en te zien was, was de band Boe. Ze kwamen uit Zuid-Afrika. Of ze dit moment nog bestaan, weet ik eigenlijk niet. Het was eerst een volledige band, maar in 2018 was het een duo geworden. Ze stond op 23 november 2018 in de studio voor een sessie, naar aanleiding van het optreden dat ze later die avond zouden geven in de studio Gons. Ik heb er toen verschillende nummers voor opgenomen en het nummer ik ga draaien is nummer OEA. Dat is misschien wel het bekendste nummer dat ze ooit hebben geschreven en uitgebracht. Michiel zegt over dit nummer: wat een genot deze stemartiest te horen excelleren. Hier gaan we dus nu naar 2018, dus naar Zuid-Afrika. Boe met het nummer OEA. En dat komt hier nu dus.

lekkere funky uitvoering van nummer OeA. En de frontman van de band Boo is Chris Chameleon. Hij is in eigen land ook nog een acteur in films en in soaps. En daarnaast is hij dus ook muzikant. In 2009 gooide hij internationaal hoge ogen door gedichten van de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker op muziek te zetten. Hij is ermee toen ook nog een keertje in Nederland geweest. En zelfs bij Indie 2000 hier op Gouwe Stad Radio heeft hij een aantal nummers akoestisch gespeeld. Die zou ik nog een keertje kunnen gaan draaien. Alleen niet in dit verband, omdat het uiteraard nu gaat om opnames uit het archief van Going Underground zelf. Dit was dus een opname van 23 november 2018. Vlak voordat ze in Studio Gons op zouden treden en daar ze een bootleg zouden presenteren. Die is opgenomen een paar jaar daarvoor toen ze hun optreden ook gaven in Studio Gons. Die is toen op cd uitgebracht omdat ze de kwaliteit toch wel heel erg goed vonden. Ook de sfeer en de energie die erin zat. En daarom kwamen ze ook bij de studioloos om ook dat een beetje te promoten. Ook het optreden zelf te promoten. Wat trouwens best wel snel uitverkocht toen het aangekondigd werd. Een andere band die ook Nederlandstalige muziek maakt is de band Jerry Hormoon's Ego Trip. Het is de band rondom Jerry Hormoon die er voorheen in de Epers zat. En hij wordt bijgestaan door de goudse band The Tembles. Ze geven trouwens een aantal afscheidsoptredens nog. In oktober geven ze het allerlaatste optreden. En 27 september staan ze in zowat in Gouden met nog één keer het optreden met Jerry Hormoon Ego Trip. Ik probeer ze vooraf nog een keertje naar de studio te krijgen. Maar of het gaat lukken, weet ik niet helemaal. Ze hadden even moeten kijken. De week daarvoor, op 20 september, staan de Tembles trouwens zelf hier live in de uitzending. Om hun nieuwe plaat in de Hive te promoten. Dus misschien dat ze de week erop alsnog terugkomen. Maar dat gaan we dan nog wel merken. Ze hebben een aantal keren opgetreden dus in Gouda, waaronder op Koningsdag 2019. Toen stond de markt in Gouda. Het nummer dat ik ga draaien is een nummer niet helemaal wat ik ervan verwacht had. En dat ga je dus nu horen. Hier dus toch wel deels goudse Jerry Hormoon.

wat een heerlijke Nederlandstalige rock'n'roll, zoals alleen de Kinks hier ooit goed gemaakt hebben. Al dus Michiel Breedveld, die deze uitzending heeft samengesteld uit archiefopnames van het programma Going Underground. De Jerry Hormone Ego Trip hoor je dus met niet helemaal wat ik ervan verwacht had. En ja, een andere band die ook door de selectie van Michiel heen gekomen is, de band Oscoot Slotter. Ze komen uit Moordrecht, de plaats waar ik opgegroeid ben. En ze spelen, noemen ze ook alweer surfpunk of hoort ook alweer skatepunk noemen ze het. Ze zijn op dit moment al een jaar of 14 actief. We hebben een heel hilarische special gegeven toen ze 10 jaar bestonden met archiefopnames en allerlei optredens in diverse kledij. Die is misschien nog op internet te vinden. Maar in ieder geval een zeer actieve band. Die hebben vorige week nog het Punk Rock Soccer Festival georganiseerd. Waarbij 16 bands eerst een voetbalcompetitie aangingen. En daarna dus allemaal een kwartiertje optraden. Dat is dus vorige week geweest op de voetbalvereniging in Moordrecht. En zelf zijn ze ook nog daar ook bij geweest. Hebben toen ook gespeeld. En dat gaan ze toch de aankomende tijd zeker nog doen. Ze zijn bezig met de opnames van een nieuwe plaat. Die zijn als het goed is afgerond. En die gaan binnenkort uitkomen. Hoop ik tenminste. Want dat zou zeker wel weer tijd gaan worden. Want de laatste toch ook alweer een jaar of 8 oud is volgens mij. Goed, dan gaan we nog een keertje uitzoeken hoe dat precies is. Op 23 december 2016 gaven zij een kerstconcert in de Going Underground. En daarvan ga ik nu een nummer draaien dat Lazy Daisy heet. En Michiel zei over deze mensen lekker indie rock. Knallen maar, compromisloos. Hier gaan we dus luisteren. Kan je zelf beoordelen dat het inderdaad compromisloos is. En of het lekker knalt. Oscoot Slotter dus met Lazy Daisy. Opgenomen op 23 december 2016.

En met ons goed slot zijn we bij de einde gekomen van deze aflevering van Goudstad Proms. Helemaal in tegenstand van de keuze die Michiel Breedveld heeft gemaakt uit het archief van Going Underground uit 25 jaar opnames van het programma Going Underground op de vrijdagavond. Volgende week dus een nieuwe aflevering, maar dan met live opnames van de band Zea tussen 2001 en 2022. We hebben nog een klein stukje de extra bij. Dat is volgende week tussen 2 en 4 hier op Goudstad. We gaan nu uit met een andere band. De laatste band die dan daar gedraaid kan worden. Het band Capiche. Een van de toch wel speerpunten van de Goudse muziekscene op dit moment. Die met hun ska overal in Nederland optreden. Zelfs daar buiten zijn geweest. Ze hebben in Duitsland gespeeld. Ze hebben in België gespeeld. En ze zijn nog wel andere landen gaan volgen ook. Michiel schrijft hierover. Wat een feest moet het zijn geweest daar op de markt. Iedereen die zingt mee en met dit uptempo punkrock ska nummer. Maar wat jammer dat ik daar niet bij ben geweest. Ik had er heel graag bij geweest. De kans erop is er weer. Want op 5 oktober is het 6e Ska's Festival in Studio Gons. Waarbij Scapiche ook te zien is. En ze zullen ongetwijfeld die nummer Gimme Gimme ook gaan spelen. De opname die ik nu ga draaien is van 27 april 2018. Koningsdag 2018 dus. Toen ze op de markt stonden. Het was inderdaad een groot feest om hen daar te zien. Maar sowieso was het een groot feest die hele dag. Het nummer dat ik dus ga draaien is nummer Gimme Gimme van de band Scapiche. In 2000 begonnen in Gouda als een viertal. En inmiddels uitgegroeid tot een 10-leden tellend gezelschap. Wat het ook bijzonder goed doet. En ook technisch gezien allemaal heel erg goed in orde heeft. Een van de speerpunten, zoals ik al zei, dus van de Goudse muziek zien. Mijn naam is Leeuwenhoek van Dijken. Ik neem afscheid met dit nummer van Scapiche. Ik zou zeggen, fijne zondag nog. En ik hoop jullie volgende week weer te horen. Vrijdag is er ook weer een Going Underground tussen 7 en 8. Wat ik daarmee ga doen, weet ik nog niet precies. Dat moet ik nog even gaan bepalen. Maar dat komt deze week wel. Ze zeggen, fijn weekend. Dit was Goudstad Proms met de keuze van Michiel Breedveld. Tot volgende week. En we gaan er nu uit met Scapiche, het nummer Gimme Gimme. Zoals gezegd is opgenomen op Koningsdag 2018 op de markt in Gouda. Doei!

zien mij, denk ik. En anders moet je kijken naar die blauwe vloef. Nee, hij is niet oranje. Komen jullie om me heen staan? Kom er allemaal bij, kom er allemaal bij.

0: Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes!
1: Okay. Michiel, hartstikke bedankt voor je bijdrage. Het was een geweldig leuke uitzending. Hartstikke bedankt.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Ati Veldhuizen.
1: Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van Intermezzo. Zoals altijd wordt de techniek verzorgd door John Goedkoop. Omdat het 400 jaar geleden is dat de Engelse componist John Dowland overleed en ik van mijn gitaarmaatje Rob van Schijnel een cd-boxje met muziek van deze componist te leen kreeg, besloot ik dit programma te wijden aan de muziek van Dowland. Ik wil beginnen met een stuk dat Rob en ik al jaren oefenen, waar wij elke keer een ander verhaal bij verzinnen en heel veel lol om hebben. Geheel in tegenstelling tot het karakter van John Dowland. Hij was een zwartkijker. U luistert als eerste naar Lord Willoughby, Welcome Home.

U hoorde de luitist Jacob Lienberg met Lord Willoughby's Welcome Home van John Dowland. Volgens de trombonist Matthijs van der Molen is Dowland de meester van de weemoed. Inderdaad word je niet vrolijk van de stukken die hij heeft gecomponeerd. En ik heb dan ook geprobeerd om Dowland af en toe te vervangen door een andere componist. Het volgende stuk is een bewerking van Jacob van Eyck, een Nederlandse componist. Hij werd blind geboren, zijn ouders waren van adel en hij groeide op in Bergen op Zoom.

Het stuk dat Van Eyck bewerkte heet Come Again. Opgegroeid in Bergen op Zoom maakte Van Eyck kennis met het carillon, de klokken en de techniek. Zijn kennis is heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het carillon. Hij ontwikkelde zich als klokkendeskundige. Hij ontdekte hoe de boventoonstructuur van de klokken is samengesteld en hoe de vorm en het profiel van de klok kan worden beïnvloed. Deze kennis bracht hij in praktijk met de klokkengieters Pieter en François Hemony. De klokken van het carillon van de Sint-Jan werden gegoten in 1605 door Hendrik Weggewaard, in 1676 door Hemony en in 1559 door IJsbouts gerestaureerd en aangevuld. In 1966 werd het carillon gerestaureerd en in 2001 opnieuw.

Gerde, de stadsbijaardier, Boudewijn Zwart, op zijn geliefde carillon van de Sint-Jan met een stuk van Purcell. Hij is een tijdgenoot van Dolent. Nog even over het carillon. In 2001 heeft er een totale restauratie plaatsgevonden door de koninklijke klokkengieterij IJsbouts uit Asten. Twee harmonieklokken die in 1966 uit het spel verwijderd waren, zijn teruggekeerd in de bijaard. Alle klepels en speelhamers uit 1966 zijn vervangen door fraaie smeedijzeren exemplaren. Die uit 1966 pasten niet zo goed bij de harmonieklokken uit 1676. De IJsboutsklokken uit 1966 zijn vervangen door 31 nieuwe harmonie-replica's. Het prachtige door bijaardier Jaap van den Ende vervaardigde stokkenklavier is gerestaureerd. En de tractuur, dat is de overbrenging, is geheel vernieuwd. De tractuur is het mechaniek dat de beweging van de toetsen doorgeeft aan de klepels die het geluid produceren. Het carillon van de Sint-Jan in Gouda bestaat uit 50 klokken met een totaalgewicht van 9000 kilo. Tijdens de zomermaanden kunt u het carillon beluisteren tijdens de concerten die dan in de avond gegeven worden. Niet alleen door Boudewijn Zwart, maar van over de hele wereld komen dan bijaardiers naar Gouda om het carillon te bespelen. De concerten beginnen om 7:45 en in de museumtuin zijn ze het mooiste te beluisteren. Volgens de site van de Torenconcerten kunt u zien op welke avond en wie er aan de beurt is om het concert te geven. Luistert u nu nog een keer naar Boudewijn Zwart. Hij speelt de Surprise Symfonie van Joseph Haydn.

hoorde het carillon van de Sint-Jan dat werd bespeeld door Boudewijn Zwart. Hij speelde een gedeelte uit de Surprise-symfonie van Jozef Haydn. Ik ken het stuk als de symfonie met de paukenslag. Misschien heeft Boudewijn Zwart de grote klok vervangen door de pauk. Ook hoort u heel goed de aanslag op het stokkenklavier. Ons mooie carillon hebben we ook een beetje te danken aan de componist Jacob van Eyck, de klokkenkenner bij uitstek. In 1623 reisde van Eyck voor het eerst naar Utrecht om advies uit te brengen voor de verbetering van het carillon in de Domtoren. En 2 jaar later werd hij benoemd tot bijaardier van de Dom. Later bekleedde hij dezelfde functie aan nog 2 kerken en het stadhuis. In 1628 werd hij directeur van de klokwerken in Utrecht. Als zodanig wist hij vele verbeteringen door te voeren in het klokkenbestand in Utrecht. Hij bezocht ook andere steden om te adviseren over de verbetering van het carillon. In zijn vrije tijd was hij een zeer goede blokfluitist en op zomeravonden speelde hij voor de passanten op het Sint-Janskerkhof.

U hoorde de blokfluitist Erik Worsgraaf met een liedje van Jacob van Eyck. Wat zal men op de avond doen? Om Jacob van Eyck te eren, een lied van Dolent gezongen door het Concert of Music, Praise Blindness Eyes.

U hoorde Lacrimae Dolente. Ik weet niet wie de luiten bespeelde. In het boekje dat bij de cd-box hoort, staan 5 fluitisten vermeld. Niet op de cd. Wel staan er bij de tracks dat de meeste anoniem gearrangeerd zijn. De muziek van Dolent hoort bij de periode die barok wordt genoemd. Dezelfde periode waarin Bach, Telemann en Händel componeerden. Zij staan bovenaan in de lijst van 10 meest toonaangevende barokcomponisten. Op de laatste plaats staat de Franse componist Jean-Baptiste Lully. Hij schreef voor de koning Lodewijk XIV. Hij is bekend dat deze koning dol was op dansen. Lully werd aan het hof benoemd als componist, maar vooral als dansmeester. Luistert u naar de Chaconne uit het ballet Le Bourgeois Gentilhomme.

dansmeester Lully, is op een wonderlijke manier aan zijn eind gekomen. Om de maat te tikken, zodat de dansers in de maat bleven, gebruikte hij een stok. Op een keer stampte hij met de stok in zijn voet. Zijn teen raakte ontstoken, waardoor hij overleed. Doland componeerde heel veel liederen met luidbegeleiding. Uit het eerste songboek komt het lied Come Again, Sweet Love Doth Invite.

Come Again van een cd uit de Dolenbox. In het kader van Geen Dag Zonder Bach is het volgende stuk van Johann Sebastian Bach. Hij staat bovenaan de lijst van barokcomponisten. Het stuk dat u gaat horen is oorspronkelijk gecomponeerd voor cello. Esther Seenbergen laat twee stukken uit de tweede suite in D kleine terts horen, gespeeld op een fifth basgitaar. Op dit instrument kunnen lagere tonen gespeeld worden dan op een normale maatgitaar.

U hoorde de gitariste Esther Steenbergen met twee menuetten en een geek uit de cello suite nummer 2 in D kleine terts BWV 1008. Ze speelde op een 5-string basgitaar. Henry Purcell was min of meer de opvolger van Dolent. Hij schreef ook liederen met luidbegeleiding. Luistert u naar de countertenor Michael Change met het lied Music for a While.

luisterde naar het lied Music for a While, gezongen door Michael Change. Een componist die ook op de lijst voorkomt en in hetzelfde jaar geboren is als Johann Sebastian Bach, is Georg Friedrich Händel. Geboren in Duitsland verhuisde hij definitief naar Engeland en kwam aan het hof van koning George I te werken. Een politieke zet van de koning in verband met de troonopvolging. Er mocht geen katholiek op de troon komen en Queen Mary van Schotland was katholiek. Dus om haar kinderen uit te sluiten kwam Händel, een neef en protestant, aan het hof te werken. Hij schreef heel veel stukken, opera's, oratoria, cantates, orgelconcerten en veel kamermuziek. Bekend is zijn werk Music for the Royal Firework, voor een vuurwerk dat nooit afgestoken werd. Luistert u als laatste, zolang de tijd het toelaat, naar dit werk. Ik neem vast afscheid van u, maar niet voordat ik u bedankt heb voor het luisteren. En onze technicus John Goedkoop voor het meedenken en zijn meewerken. Hij zorgde ervoor dat de muziek die ik uitzocht bij u in de huiskamer kwam. Ik, Aartie Veldhuizen, zeg tot de volgende keer. Tot slot, Music for the Royal Firework.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Een hele goede morgen, middag, avond of nacht. Het is maar net wanneer u dit programma beluistert bij Gouwestad. Ik moet altijd zeggen van de directeur in Gouwestad op de Lange Groene Daal. Met uitzicht op de televisiestudio van Gouwestad. En de verwarming is een beetje aan het opkruien. Zodat uw presentator een beetje welvoegelijk hier zit. Tja. En je hoorde een plaat van een nu zeer bejubelde, in Europa nog niet zo beroemd, maar in Japan en in Amerika wel heel beroemd, de pianiste Chihiro Yamanaka. En die heeft al in de afgelopen jaren meer dan 20 albums uitgebracht. En ze zat altijd op het Verve-label. Nou, toch ook niet de minste onder de jazzlabels. Maar nee hoor, Warner Blue Note heeft haar gecontacteerd. En zodoende is haar eerste plaat op dat label uitgebracht. Onder de titel Oh La La. Hoorde je het nummer Marionette. Ik vind het hartstikke mooi. Ik vind het echt, het is vakmanschap. Het zit hartstikke tof in elkaar. Maar denk ik wel eens, god, als je nou eens een oude plaat van Louis van Dijk opzet. Het is geen grapje wat ik nou maak. Als je dat nou, ik had er eentje uit de kast kunnen meenemen. Maar goed, als ik er eentje zou opzetten. Bijvoorbeeld die live plaat met Daniel Weinberg. Ja, het is toch wonderlijk dat die man nooit de status heeft gekregen die hij ook echt werkelijk verdiend heeft. Die man had eigenlijk ook gewoon op Verve uitgebracht moeten worden. Of misschien wel op Blue Note. Alhoewel in de jaren 60, 70 was de sound van Blue Note net even een slagje anders. Maar op Verve had Louis goed gepast. En ik denk dat hoe stoer deze plaat ook is van Chihiro Yamanaka. Ja, ik denk wel eens Van Dijk speelde haar, had haar eruit gespeeld. Ja. Ik ben altijd een groot pleitbezorger voor de Nederjazz, de Nederimprov. En vandaar dat er ook weer een cd in de lade zit. Met dank aan de fantastische collectie van Willem Inderhout. Ja, u bent er nog niet vanaf, maar dat zorgt er wel voor dat er hele spannende producties in de cd-speler terechtkomen. Waaronder, ja, maar daar zijn ze weer, uit Amsterdam, The X. Een cd uit 2020. 10 onder de titel Catch My Shoe. Begonnen als punkband, ik heb het al eerder verteld. Ze waren echt de soundtrack begin jaren 80 van de krakersbeweging. De soundtrack van de rellen rondom het intreden van Beatrix in 1980. Toen zijn ze langzamerhand in de jazz, improv en wereldmuziek terechtgekomen. En nu zijn ze echt, ja, vanuit een krakersbandje, een zeer gerespecteerd gezelschap. Ja, het is maar dat u het even weet. Met Terry X als bandleider. Die zit er eigenlijk al vanaf het begin af aan bij. Catch My Shoes, de plaat die erin zit. En wij gaan luisteren naar het nummer Cold Weather Is Back. Hier is The X.

De geest van Jean Toets waart bij deze opname zeker erdoor. Maar ja, als je mondharmonica speelt en anno 2026, dan kan het haast niet anders. Dat ja, het is toch bijna de Charlie Parker van de mondharmonica geworden. Hè? Jean Toets Tielemans. En dit is een jonge godin uit Korea, uit Zuid-Korea. Yeore Kim, die samen... met haar echtgenoot Antoine Boyer een plaat heeft gemaakt. Ja, ze waren zo verschrikkelijk verliefd en de seks was dampend en tussen de lakens hebben ze besloten om een plaat te maken, letterlijk met op de voorkant een foto van hun in bruidstenue. Ik denk echt dat dit een officiële trouwfoto is geweest. De plaat heet You and I. Met heel veel nummers die we allemaal gewoon vrolijk mee kunnen fluiten. Maar ik zeg het al wel vaker. De kwaliteit van dit soort gasten, hoe jong ze ook zijn, is zo verschrikkelijk goed. Dat ook een nummer als dit, Our Spanish Love Song. Ja, het steekt gewoon heel goed in elkaar. En nogmaals, met de geest van Jean Toets. De plaat is nogmaals Yeore Kim. Uit Zuid-Korea. Op de mondharmonica. Antoine Boyer, haar man, haar echtgenoot. Op gitaar. En de plaat heet You and I. En daarvoor, wat klinkt dat toch lekker, hè? Cold Weather is back. De ex met aan het einde zo'n prachtig trompet-outrootje. Ja, zij gaan echt alle kanten uit en hun shows zijn altijd meer dan spannend. En aangezien er nog echt letterlijk een hele hutkoffer vol met cd's ligt van Willem, ben ik bang dat je de komende maanden nog wel vaker deze Amsterdamse band voorbij hoort trekken. Maar niettemin, het is een fantastische groep. En het zou leuk zijn als bijvoorbeeld Sjaak eens een keer een nummer van hen zou draaien. Maar ja, die draait echt alleen maar platen waarvan ik denk, ja, die staan thuis ook bij mij in de kast. Waarom zou ik dan naar Sjaak luisteren? Toch? Of ben ik nou niet erg aardig? Nou... De plaat in ieder geval waar het nummer vanaf kwam heet Catch My Shoe van de ex uit 2010. We blijven in Nederland en we blijven in 1978. Willem Breuker, ook iemand die dit jaar waarschijnlijk wat vaker voorbij gaat komen, want ook in die collectie van Minderhout zat de beroemde In Memoriam box van Breuker. Maar Breuker heeft zo verschrikkelijk veel gemaakt. Is een vernieuwer geweest voor de ensemblecultuur. Mede aanstichter geweest van het Instant Composers Pool Orchestra van Micha Mengelberg en Han Benning. En maakte ook verdwaald ja, opera's, circusmuziek. Hij heeft voor de NCV nog een psalmbewerking gemaakt die fantastisch is met draaiorgel. Die cd moet ik ergens nog hebben liggen. Nou, misschien als die boven water komt, laat ik dat stuk eens een keer integraal horen. Want dat verdient het om nog een

keertje integraal aan u op te dienen. Op de draaitafel ligt een plaat die ik alweer bijna vergeten was. Een film die in ieder geval vergeten is. Doodzonde, een film van René van Nie. Met in de hoofdrol Willeke van Almelrooy. Die natuurlijk gewoon hartstikke mee acteerde. Maar René van Nie wist ook. Ik trek wat extra publiek de zaal in als Willeke ook een paar keer integraal bloot te zien is. Ja, het is echt zo. Breuker werd gevraagd om muziek te componeren. Ja, en dat kon hij natuurlijk als geen ander met zijn collectief. En hij bracht de soundtrack uit op zijn BV Haast label. Luister naar Willem Breuker, collectief met muziek uit Doodzonde. Hier is Babylon.

Ja. Zo jong en al een carrière achter op haar naam staan. Ongekend. We hebben het over zangeres Andrea Calderwood. En jawel, de juiste verstaander had een half woord nodig. Of de goede verstaander moet ik dan zeggen, natuurlijk. Dit was, jawel, echt waar. Ja, u heeft het goed gehoord. Een cover van een nummer van Tori Amos. Cornflake Girl. Misschien wel een van de grootste hits van Tori. Ja, nu ook verjazzed door deze Andrea Calderwood. Opgegroeid in Los Angeles. Naar de Bob Cole Conservatory at Cole State Long Beach gegaan. Heeft echt allerhande prijzen al gewonnen. Waaronder een graduate level voor Downbeat magazine. En dus ze heeft ook de Downbeat Award gewonnen. Ze heeft, nou, godsverwekt met Jut en Jul en met alles en iedereen gekende namen. Met wie ze samen heeft gewerkt. John Williams bijvoorbeeld, Ben Folds, het Los Angeles Philharmonic Orchestra. Maar ook de Boston Pops. Ze is zeer geleerd. Ze heeft ook universitaire opleidingen gedaan. En ja, dit is een plaat waarmee zij zichzelf in de schijnwerpers zet. Een academica die haar muziek kent. Het mag een beetje ongepolijster, vind ik. Maar ook dit met die fantastische Chris Hinze-achtige dwarsfluitsolo die je er tussendoor hoorde. Het mag er zeker zijn. En het is leuk om eens een Tori Amos nummer verjest te horen. Cornflake Girl dus. De plaat heet The Future is Calling. En de zangeres dus in kwestie. Andrea Calderwood. En daarvoor hoorden wij, ja, wat ongelooflijk goed toch. Wat was die man toch inventief. En wat kon die toch zooien met muziek. Willem Breuker en zijn collectief. Muziek van de soundtrack LP Doodzonde. Die volgens mij ergens in een Breukerbox terug te vinden is. Volgens mij zelfs in die Breukerbox waar ik het net over had. Die in memoriam doos die verschenen is. Doodzonde dus. Veel voor René van Nie. Die volgens mij nergens meer te zien is. Zou eens leuk zijn als ze die in ons keertje een avondje draaien in het Filmhuis in Den Haag bijvoorbeeld. Een wonderlijke plaat. Opnames gemaakt in 1978. In 1988 pas uitgebracht. Sun Ra. Ja, daar zijn mensen ook echt helemaal kapot van. Platen of singeltjes vinden van Sun Ra. Je betaalt je helemaal wezenloos. De man die dacht dat hij uit de andere kosmos kwam. Hele wonderlijke muziek maakte. Zich liet inspireren. Met name door leven en denken van Walt Disney en alle tekenfilms. En echt een output had ongekend. Nou, in 1978 ging hij de studio in met Walt Dickerson op de vibrafoon. Hij was in feite Sun Ra in deze plaat, op deze plaat de begeleider. Die LP heette Visions en gaat luisteren 8 minuten en 14 seconden naar het nummer Utopia. Daar gaan we. Los de ruimteschepen maar. Los de ruimteschepen maar. Hier komt hij. Sun Ra en Walt Dickerson.

dat u het maar even weet. ook al zo'n fenomeen. We hebben vandaag veel Oosterse muzikanten aan het werk gehoord. En allemaal dames ook nog eens een keertje. En dit is er nog zo eentje. Iemand die in Japan is opgegroeid. Ik heb het over Yuko Mabuchi. Pianiste die haar inspiratie vindt in de jazzmuziek, in de klassieke muziek. Nou, dat kon je ook al horen. Fabuleuze pianiste. En ook nog eens een keer haar eigen roots, haar Japanse roots, uitdraagt. Als je naar concerten van haar gaat, bijvoorbeeld met haar trio, maar ook in groter verband, dan draagt zij ook echt authentieke Japanse kimono's om haar verleden ook op die manier overdrachtelijk te maken. Dit is van een soloplaat van haar van vorig jaar. Quantum heet die. De meest reguliere plaat van haar is met haar trio. Maar ik moet zeggen dat ik dit echt een hele vrije plaat vind. Batucada was het stuk wat je hoorde. En daarvoor, ja, ik zei het al, hè, trossen los en op de ruimte in met Walt Dickerson op de vibrafoon en Sun Ra op piano. Utopia hoorde je van een plaat die werd gemaakt in 1978 met als titel Visions en die in 1988 werd uitgebracht op het Steeplechase label. We gaan langzamerhand weer uit en volgende week ga ik u beloven gaan wij een aantal tracks draaien van een plaat die al een tijdje uit is, namelijk 2008 werd uitgebracht van het jubileumconcert van Piet Noordijk die op 25 mei 2007 in het Bimhuis optrad met maar liefst een drietal combinaties, namelijk met Pete's Groove, met het Misha Mengelberg Piet Noordijk kwartet en met het Piet Noordijk Bobtet. En dat wil ik je toch uitgebreid laten horen. We gaan alvast een voorproefje nemen met een stuk getiteld eigen compositie. Een signatuurte stuk, zoals hij zelf zei, Pete's Groove. En naast Pietje Noordijk hoor je Jack van Pol op de Hammond, Martijn van Ieterson op gitaar, Frans van Geest op bas en Gijs Dijkhuizen op drums. Volgende week dan ben ik er weer. Ik hoop je dan weer te treffen. Tot horens en met Piet gaan we eruit. Ciao en ciao.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

is zaterdagochtend en weer weekend Gouda-tijd. Dus Mirjam Voets en ik, Mathieu Dekker, zitten klaar voor gesprekken met bijzondere gasten en mooie Goudse verhalen. We gaan het onder andere hebben over poëzie, over flora en fauna van de stad en over het belang van vrijheid ver weg en dichtbij. Dat kan niet anders dan prachtige radio opleveren. En Arjan Doeman die zit uiteraard weer achter de knoppen en de schuiven. Luister je mee? Of kijk je liever naar ons in de studio? Dat hoop ik dat het kan. We moeten nog even de camera aan de praat krijgen. Maar anders kun je live meekijken. Let's go!

0: is groot.
1: Nou, ik hoop dat we het allemaal nog gepraat krijgen, de livestream. Maar dat gaat vast lukken zo, ja. En anders moeten we even wachten nog, want dan kunnen we straks even zwaaien naar de camera.
2: Daarom. En anders, weet je, het is ook radio. Dus
1: het is ook radio. Onze stemmen, daar gaat het om, toch?
2: Dus dat is helemaal goed.
1: Ja, en we hebben mooie stemmen in de studio vanochtend.
2: Zeker.
1: Ja, welke gasten komen langs, Mirjam?
2: Nou, we beginnen straks met de Goudse schrijver, dichter en spoken word artiest Esma Amadou. En ze is pas even 24 en vorige week debuteerde ze met haar dichtbundel Brand, liever brand. En ze is bij ons in de studio en we gaan lekker over haar nieuwe bundel hebben.
1: Ja, benieuwd.
2: Ja, daarna gaan we bellen met Lucas Groen. En hij is momenteel stadsecoloog van Gouda. En zijn mooie naam ook heb je dan, hè, als je Groen heet.
1: Mooi titel,
2: We gaan hem vragen wat een stadsecoloog eigenlijk is en doet. En hoe het gesteld is met de flora en fauna in Gouda. En als laatste gast hebben we Hein Pierhagen. Hij is voorzitter van Amnesty International in Gouda. En dat bestaat inmiddels al 50 jaar. En zij komen in actie tegen schendingen van mensenrechten, zowel ver weg als dichtbij. En volgende week is er een evenement in Gouda om aandacht te blijven vragen voor mensenrechten en vrijheid.
1: Ja, misschien is het een viering? Of dat gaan we maar eens even aan hem vragen.
2: Ja,
1: of er iets te vieren valt eigenlijk.
2: Ja, dat inderdaad.
1: Dat is een goede vraag.
2: Ja.
1: Maar goed, ik kan niet wachten om zo te spreken. Want het klinkt super interessant. Maar we beginnen zo meteen dus met Esme Amadou. Maar we gaan eerst even naar muziek. En als je met mij presenteert, Mirjam, dan moet je er een keer aan geloven. Dat weet je.
2: I know.
1: Ja, niks aan te doen. Maar hier zijn ze dan toch. De Pet Shop Boys met Domino Dancing. All day.

0: Ja, en het is gelukt, hè, met je. We kunnen zwaaien.
1: Ja,
0: nou ja, al mensen die nu luisteren, die denken, wat hebben ze het over? Precies. Maar goed, ja, maakt niet uit.
1: Het is gelukt. En de eerste gast zit in de studio. Dus.
0: Ja, heel goed, ja. Ja, op haar 12e stelde zichzelf een doel. Voor haar 25e moest haar naam in een boekhandel te vinden zijn. En die droom is uitgekomen. De Goudse dichter en schrijver Esma Amadou debuteert met haar eerste dichtbundel Brand, Liever Brand. En over die bundel en haar liefde voor het schrijven en misschien ook wel de rol die Gouda daarin speelt, daar gaan we het nu zeker over hebben.
1: Ja, leuk dat je er bent.
2: Goedemorgen, Esma, dankjewel dat ik er mag zijn.
1: Ja, leuk dat je wilde komen.
2: Natuurlijk.
1: Ja, en gefeliciteerd met je eerste dichtbundel. Ja, we hebben hem hier, hij ligt hier op tafel, dus we hebben hem gezien. En hoe voelt dat nou?
2: Het is nog steeds niet geland. Nee. Ik ben echt zo de afgelopen 2 weken heel druk geweest met interviews en optredens en afspraken. En pas vanaf volgende week heb ik het iets rustiger. En dan ga ik uitademen. En dan ga ik het even allemaal laten landen. En waarschijnlijk huilen. Ik heb ook zin om te huilen. Oh. Ja.
1: Maar huilen van vreugde.
2: Huilen van vreugde. Ja, het was inderdaad een kinderdroom. En nu, ik ben nu 24, dus missie gelukt. En ze ligt overal in de boekenhandels. Ik heb er overal gezien. Leuk. Mensen kopen er, dus ja. Huilen van vreugde en trots. Ja.
0: Want hij ligt er ook in Gouda. In de
2: hij ligt ook bij de Pagma. Ik heb net nog gecontroleerd. Ik ben lopend gekomen. Ja. Hij ligt er nog.
1: Dus mensen. Heel leuk. Naar de boekhandel. Ja. Ja. En wanneer dacht je nou, van dit is het moment? Want wanneer werd je door de uitgever benaderd? Of
2: ik
1: hoe
2: ben
1: is dat gegaan?
2: November 24. Dat is nog lang geen twee jaar geleden. Zo 1,5 jaar geleden ben ik door de uitgeverij benaderd. Zij heeft mij een berichtje gestuurd op Instagram. Van hey, we volgen elkaar al een tijdje, mijn redacteur en ik. En ze stuurde me een berichtje van hey, als je ooit, stuur me ooit wat werk op. En dan kunnen we kijken naar je boekenambities. Nou, ik zo, oké.
1: Als het moet.
2: Oké, Katrijn van de Bezige bij. En ik heb er toen 18 bladzijden opgestuurd aan poëzie. En het eerste gesprek kwam al heel snel. En een dag na het eerste gesprek werd ik opgebeld op mijn verjaardag. Van hey, we gaan dit doen.
1: Nou,
2: laten we dit doen. Ja, laten we dit doen. Dus het is heel snel gegaan allemaal.
0: Ja, maar hoe ben je dichter geworden? Zou ik maar zeggen. Hoe kwam die liefde voor dat stad?
2: Ja, ik heb de poëzie wel echt geleerd op de kunstacademie in Utrecht. Ik heb gewoon hier Antonius College afgerond, HAVO gehaald. Ja. En op mijn 17e ben ik naar Utrecht gegaan. De Hogeschool voor de Kunsten.
1: Ja, zeker.
2: En ik heb daar Writing for the Performance gestudeerd. Dat is gewoon een schrijversopleiding. En in het eerste jaar hadden we een vak poëzie. Dat was mijn minst favoriete vak van het hele jaar. Ik vond dat een heel vreselijk vak. Ik vond dat een heel eng vak. Ik heb echt willen huilen door dat vak. Dat is ook allemaal poëzie uit de jaren 60 en 70. Zo Nederlands, klassiek. En over de grote thema's, namelijk de dood en de liefde. En dan gewoon zo lekker vaag blijven. Ja. Dus toen heb ik het afgezworen. Ik dacht van oké, poëzie is niet voor mij. Prima. Ik wilde sowieso eigenlijk films en theater en eigenlijk niet per se de poëzie. En in het derde jaar heb ik een project gedaan in de Utrechtse wijk Overvecht. En dat was een heel lokale project met de mensen daar. En ik dacht opeens, deze mensen verdienen poëzie. En ik weet niet waarom, maar ik dacht van, een wijk als Overvecht, waar zoveel stigma, zoveel dingen over worden verteld en de mensen die daar wonen. Ik dacht van, oké, wat kan ik deze mensen meegeven? Ja. Ik ga een bundel voor ze schrijven, een ode aan deze mensen, een ode aan deze wijk, een ode aan alles wat daar gebeurt en alle prachtige dingen en alle liefdevolle dingen en alle pijnlijke dingen. En het was heel logisch. Ik kon ze niks geven behalve de poëzie. En ik heb toen een mini-bundel van 25 bladzijden heb ik zo voor ze geschreven en gedrukt.
1: Oh, en sindsdien komen ze bijna vanzelf uit je pen.
2: Ja, er was niks anders. Het voelde heel logisch om, want ik gaf mezelf toestemming. En ik denk dat wat ik heel erg moeite mee had in het eerste jaar was dat we alleen maar poëzie, in mijn hoofd kon je alleen maar poëzie schrijven over de grote thema's. Ja. En ik had daar niks mee. Ik kon heel weinig met de dood. Ik kon heel weinig met de liefde. En we bedoelen ook altijd de romantische liefde en niet een andere vorm van liefde. En daarin Overvecht besefte ik van, oh ja, maar ik mag nu gedichten gaan schrijven over al deze sociale huurflats en al die satellietschotels en al die snackbars en al die jongens en al die meisjes. En dat verdient ook poëzie. En ik gaf mezelf die toestemming en sindsdien is het balletje gaan rollen.
0: Ja,
2: en
0: echt heel mooi.
1: Toen werd je vrij in je hoofd.
2: Toen werd ik vrij. Toen vond ik ook het plezier op het podium. Ja. En nu ben ik echt aan het genieten op het podium. En ik heb ondertussen echt op heel veel verschillende plekken mogen staan. En
0: Heel ja. leuk. Maar even terug naar je 12e. Want toen ja. dacht je van, hey, ik wil graag schrijver worden blijkbaar. Maar hoe ja. is dat dan?
2: Ja, ik was een hele grote lezer.
0: Okay.
2: En ik vond buitenspelen als kind heel eng. Ja. Want ik snapte het concept gewoon niet zo goed. Ik wilde gewoon thuis blijven en ja. lezen. Gewoon in mijn kamertje. Ja. En ik denk dat eigenlijk de meeste schrijvers beginnen als lezers. Ik denk dat de meeste schrijvers gewoon eigenlijk een beetje zo introverte loser kinderen zijn. Ja. Die gewoon een hele jeugd thuis zijn gebleven.
1: Ja, maar jouw buitenwereld zat natuurlijk in de boeken.
2: Ja, toch? En daar was alles mogelijk. En daar ja. kon er zoveel. En ergens denk ik, maakte ik die switch van, oh, dit wil ik ook ja. doen. Dit ga ik ook ooit doen. Ja, ik denk dat zo...
0: Ja, maar het is best een stap dan om naar een ja. kunstacademie ook te gaan, lijkt mij.
2: Ja, en ik wilde eerst... Ik ben naar de kunstacademie gaan met een hele duidelijke reden. Ik ga scenario's schrijven.
0: Ja.
2: Dus ik had zo gegoogeld van, oké, scenarioopleiding in Nederland. En de eerste is natuurlijk de filmacademie in Amsterdam.
0: Ja.
2: Maar dat voelde heel ver weg en heel elitair. En ik dacht, daar kom ik nooit binnen.
0: Nee.
2: En de tweede was dus writing for performance aan de HKU. Alleen ik kwam er daarachter dat het een theateropleiding was.
0: Dus
2: dat
0: voor... Maar je bent wel aangenomen.
2: Ik ben wel aangenomen. Ja, ja. Er worden per jaar ook maar 16 mensen aangenomen. En in mijn jaar waren er 160 aanmeldingen. Dus het is een heel proces. Maar ik wilde dus eerst scenario schrijven. En toen pas later van, ben ik echt teruggekomen naar dat liefde van, het boek,
0: ja.
2: de roman, de bundel, ja. alles wat mogelijk is op papier.
1: Ja, mooi. Wow. En dan ligt hij er dus,
0: ja.
1: de roman.
0: Laten we
1: het over hebben. Want brandliefde, brand. Ja, dat is een bijzondere titel. Is dat, zit daar een gedachte achter?
2: Er zit zeker een gedachte. Het was eigenlijk ook eerst, in de eerste versie had ik 5 hoofdstukken. En een van de hoofdstukken heette Brandliefde Brand. En dat hoofdstuk was eigenlijk een ode aan de gedichten die heel veel pijn deden, maar wel vanuit de positie van liefde. Dus ik vind het altijd heel leuk om te zeggen van, oké, ik geef je eerst een kopstoot en daarna een voorhoofdkusje. Dat waren eigenlijk die gedichten allemaal.
1: Okay.
2: En toen zei mijn redacteur, zei Katerijn van, is dit niet eigenlijk gewoon de samenvatting van jouw hele bundel? Moet dit niet de titel worden? En ik zo, nee. En zij zo, ja. Denk er gewoon even over na. En we komen hier later op terug. Maar het is echt, het is alles. Brand lieverd brand. Er komt heel veel vuur terug in mijn werk. Het idee dat landen aan het branden zijn. Dat de wereld in brand staat. Dat vrouwen aan het branden zijn. Dus het vuur komt heel veel terug. Maar er komt heel veel liefde terug in mijn werk. Dus
1: vandaar.
2: Ja, er is heel veel brand. Maar dat liefdevolle, lieverd. Dus ik heb ook heel veel hoop en liefde in de wereld. Zoveel.
1: Ja.
2: Oh.
1: Ja. Ja, en je komt uit Gouda. Maar ja. heb je inspiratie opgedaan uit... in de stad.
2: Ik weet
1: voor
2: niet per se
1: je
2: of
1: werk?
2: Niet per se inspiratie, maar wel, ik kan nergens anders schrijven dan hier. Dus
1: okay.
2: ik heb vorig jaar, afgelopen zomer van 25, heb ik gewoon de hele eerste versie geschreven. Toen heb ik gewoon 4 maanden lang in mijn kamertje in Gouda, in Oosterwij, in de zomer gezeten. En ik heb daar alles geschreven. Dus ik weet niet per se of het een inspiratiebron is, maar het is wel de enige plek waar ik kan schrijven. Dit is gemaakt in Gouda, door Gouda.
0: Leuk.
2: Het is heel
0: het is
2: lokaal,
0: niet zo dat
2: denk
0: jij
2: ik.
0: Inderdaad, een huisje ergens op de hei gaat zitten.
2: Nee,
0: om
2: dat kan ik niet. Nee, nu nog niet. Ik wil die schrijver worden die kan zeggen van oké, ik ga even een maand naar Parijs. En ga even in cafés zitten en poëzie schrijven.
0: Ja.
2: Maar ik heb nu gewoon alles in mijn sociale huurwoninkje in Gouda in Oosterwijk met mijn ouders en mijn zusje. En, dus het is wel door Gouda bestaat dit.
0: Ja.
2: 100%.
0: Ja. Ik kan je wat meer vertellen over de thema's in je boek. Want je zei net al inderdaad brand. De wereld staat in brand. Ja. En de liefde. Waar moeten mensen aan denken als ze aan jouw bundel, jouw bundel gaan lezen?
2: Ik denk in één zin, ik moet het heel vaak samenvatten voor mensen.
0: Ja,
2: in één zin is het
0: moeilijk.
2: Ja, het is heel moeilijk. Ja. Maar het is heel dik geworden voor de Nederlandse bundel. Ben ik me ook heel bewust van. Het is best wel veel werk geworden. Maar het is eigenlijk een ode aan de vele vormen die liefde en geweld aannemen in de diaspora.
0: Mm-hmm.
2: En wanneer ik het heb over geweld, dan heb ik het over onderwerpen als immigratie, als genocide, als femicide, als klasse. En als ik het heb over liefde, dan heb ik het over God en voetbal en hiphop en je lokale snackbar. En eigenlijk alles wat daartussen zit, alle manieren. Het is best wel een politieke bundel geworden, maar misschien ook niet. Want het is ook gewoon een ode aan mijn mens zijn. Het is ook gewoon, ik eer die verhalen. Ik geef die mensen hun menselijkheid terug. Ik praat over Palestijnse mannen zonder het te hebben over labels. Ik praat over dingen die gebeuren in de wereld zonder... En ik geef die liefde heel erg terug. Ja. Ik geef die menselijkheid terug. En dat neemt heel veel verschillende vormen aan.
0: Oké. Okay. Klinkt echt heel interessant.
1: Ja.
0: En ja, weet je, het is ook gewoon hoe de wereld nu is natuurlijk.
2: Ja, maar ook, ik vond het ook heel belangrijk ik ben ook gewoon een heel liefdevol mens.
0: Dus ook het kleine, wat je ook zegt.
2: Ook dat kleine en ook zo de lokale snackbar. En dan luisteren naar Lijpen en Volkswagen Polo's. En de meisjes met wie ik ben opgegroeid. En de hele tijd in- en uitzoomen. En heel veel voetbalverwijzingen zitten erin. Ik noem heel veel voetballers. Met de hele tijd zo dat in- en uitzoomen.

0: Ja. Het is heel erg van
1: het
0: mij.
1: Het klinkt heel boeiend, maar ik ben nu wel echt benieuwd eigenlijk. Want ja, ik zie hier die bundel hier open liggen.
0: Ja, zullen we gewoon eens luisteren?
1: Yes. Ja, zou jij een stukje uit je bundel een gedicht? Noem je het ook een gedicht?
2: Dus,
1: een gedicht willen voordragen.
2: Natuurlijk. Vertel mij nog eens over de olijfbomen, oma. O dochter, er zijn handen die de wereld genadeloos in brand willen steken, denkende dat ze ongestraft God kunnen spelen. Wij zijn slechts mensen, mijn kind, en zelfs daar falen velen van ons in. Ooit was niets verheven, nog het heilige land, nog de huilende olijfbomen. Ooit wist ik niet wat er uit de blauwe hemel zou vallen. Uit angst hield ik mijn hoofd niet meer hoog. Mijn blik gericht op de eindeloze ruïnes onder mijn blote voeten. Ik heb op zoveel huizen gelopen, vergeef mij. Ik heb op zoveel levens gestampt, vergeef mij. Ooit heb ik leren tellen in het ziekenhuis. Sindsdien kan ik onze gehele stamboom in mijn slaap voordragen. Maar jij vroeg mij over de olijfbomen, mijn kind. Over de kleurrijke vliegers die het ritme van de golven volgen en de kleine bruine handen die hen vast proberen te houden. Ik bewaar het gelach van de kinderen in mijn oren. Strooi het over de dagen waarop ik de schedels onder mijn blote voeten hoor kraken. Ik ben niet meer bang voor de zee, mijn dochter. Ik ben niet meer bang voor de hemel. Ik slaap de hele zomer in een veld van olijfbomen. Nu ben ik vrij. Nu heeft de aarde zich permanent onder mijn nagels gevestigd. Nu zijn mijn lichaam en het land één geworden. Mijn dochter, het enige wat ik wens voor jou is dat je olijven eet terwijl de zon jouw bruine handjes kust. Onthoud, er zijn handen die de wereld genadeloos in brand willen steken. Maar er zijn altijd meer handen die haar zachtjes vast willen houden. Kijk maar naar ons land. Kijk maar naar ons land en de olijfbomen, mijn dochter.
0: Wauw.
1: Nou, prachtig. Prachtig.
0: Ja. Ja, prachtig. En inderdaad, heel veel liefde zit erin.
1: Ook brand, hoor ik ook.
2: Ja, maar het is echt weer perfecte balans tussen die twee dingen.
1: Ja.
0: Heel mooi.
1: Ja, dat was natuurlijk je eerste grote droom. Ja. Vanaf je jeugddroom. Heb je nog meer dromen?
2: Oh, ik heb er heel veel. Ja, maar ik wil dit gewoon uittrekken. En ik wil hier echt heel erg van genieten. En ik ken mezelf ook. Want ik stond zo 2 maanden geleden stond ik in Carré. Met poëzie in Carré. Dat is 1 keer per 20 jaar. En de fantastische Lieke Marsman was daar ook. En het was een geweldige line-up. En dat was het grootste podium van mijn leven. En ik was klaar. Toen dacht ik van oké, ik ga weer door. Wat nu? Yeah. Dus ik heb de neiging om meteen weer door te gaan. Terwijl dat was het grootste podium van mijn leven. Dat kan niemand bijna zeggen. Dat is 1 keer per 20 jaar. Dat is echt het grootste. Dat ik daar mocht staan met die dichters. En ik heb nu hetzelfde met dit. Ik wil hier echt stil bij staan. En ik wil heel erg genieten. En ik wil heel trots zijn. Yeah. En beseffen wat ik heb gedaan. En dan alles wat komt, komt nog. En er gaat nog heel veel komen. Ik mik op de 100, weet je. Ik ben nu 24, dus.
1: Yeah.
2: Er gaat nog heel veel komen. Maar voor nu ga ik echt heel veel optreden, heel veel voetbal kijken deze zomer.
1: Ja,
2: genieten.
0: Okay. Ja, en mooi dat je Lieke Marsman nog even noemt.
1: Ja, precies.
0: Net is overleden.
1: Ja. Dus, nou ja, en in voetbal hoor ik al. Maar muziek ook inderdaad. Want volgens mij heb je ook veel muziek in je bundel.
2: Ja.
0: En dan gaan we denk ik maar even naar luisteren. Dus dank je wel.
2: Heel erg bedankt voor dat we er mocht zijn. Dank jullie wel.
1: Ja, dank je wel.
0: Ja, ik hoop dat we nog heel veel van je gaan horen. En we gaan zeker je bundels ook kopen.
2: Dank je wel.
0: En je zei het al in het gesprek ook. Je bent fan van Lijpen.
1: Ja.
0: En we hebben gezocht naar een nummertje wat een beetje past bij de zaterdagochtend. Dus een iets rustiger nummer van hem.
1: Wel voor zijn nieuwe album.
0: Van zijn nieuwe album. En het heet Lost in Life.

Dure wijzers, wat is tijd als ik het niet kan geven? Het zou om 6 uur met je zijn, het is nu iets voor 9. Sloeg een deal om 4:30 en nog een deal om 7. Het is wintertijd, ze weet van mij, dit worden vieze weken. Je bent mijn steun, mijn toeverlaat, ik kan je niet vergeten. Soms gaan dingen hoe ze gaan, heb niet precies een reden. Je hoort me en kan me verstaan, maar voel me niet begrepen.

brieven. Maar als ik beschrijf wat wij hebben, kan ik geen woorden kiezen. Dit is op jou, dit is voor jou, je was er voor de pieken. Het maakt niet uit, al ga ik weg, ik kom weer bij je terug. Stil in de auto, je hoort mijn gordel piepen. Maar je weet zelf, die discussie nu, die heeft weinig nut. Dure spullen zal voor jou nooit deze leegte vullen. Ik ben weer vroeg aan het haasten, maar jij wil tijd en rust. Deze pap is niet alles, vaak maak je mij bewust. Er is geen rem of limiet, al zit ik bij de kust. Ben even weg, ik hou mijn grote ziekte kleintjes missen.

0: Oh, we zijn er alweer. Ja. Ja, we zijn er alweer.
1: Ja.
0: Dat gaat.
1: Wat een mooi nummer.
0: Zeker. Het was iets rustiger dan, dan de rest van zijn oeuvre. Dus wie het wil luisteren, moet eventjes lekker even wakker worden op de zaterdagochtend. Helemaal prima.
1: Gewoon het hele album opzetten dan.
0: Ja. Hey, wist je dat Gouda naast een stadsdichter ook een stadsecoloog heeft? Ik wist het eigenlijk niet.
1: Nee.
0: Maar sinds vandaag, of wel, sinds deze week, weet ik het wel. Maar wat is er eigenlijk een stadsecoloog? En op dit moment is Lucas Groen onze stadsecoloog. En we gaan met hem telefonisch in gesprek over zijn vak en de stand van de flora en fauna in Gouda.
1: Ja, goedemorgen Lucas. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de studio was een beetje te ver weg voor je, geloof ik, hè? Want je woont in de Achterhoek, als ik het goed heb begrepen.
2: Dat klopt helemaal.
1: Ja. Hey, hoe kom je dan terecht in Gouda als stadsecoloog?
2: De huidige stadsecoloog was tijdelijk uitgevallen en ik werd gevraagd om die te vervangen.
1: Ah, oké. Okay. Ja. En onze technicus Arjen zei net, maar kunnen we dan niet even een tijdje zonder stadsecoloog? Dus dat, we gaan nu eens even vragen waarom. Ja. Wat is nou eigenlijk een stadsecoloog? Dan kunnen we daar aan het einde.
0: Dan weten we dan ook over de antwoord weten. Ja.
2: Ja.
1: Wat is dat? Wat is een stadsecoloog?
2: Een stadsecoloog die houdt zich bezig binnen het beheer, binnen het groenteam met eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant zoveel mogelijk ecologie en biodiversiteit te behouden. Deels door advies, maar ook door te zorgen dat alles binnen de natuurwet valt. Want die hebben wij ook. Mm-hmm. Dat de wet niet overtreden wordt. En aan de andere kant zich ook natuurlijk bezighouden met projecten en advisering om het nog een stukje beter te maken.
1: Ah, oké, okay. Dus je bent in dienst van de gemeente?
2: Ja.
1: Ah, oké. Okay. En hoe lang heeft Gouda eigenlijk al een stadsecoloog?
2: Gouda die heeft sinds begin jaren 80 al een stadsecoloog.
1: Oh, dat is best lang.
0: Ja, nou ja,
2: en ik heb het niet eens echt uitgezocht, maar ik durf met redelijke zekerheid te zeggen dat het ook wel een van de eerste gemeentes is die überhaupt een stadsecoloog had. En aan de gang ging met het verbeteren van de ecologie en de biodiversiteit.
0: Want heeft elke gemeente een stadsecoloog?
2: Nee, inmiddels hebben de grote gemeentes, zoals de grote steden, sowieso wel een stadsecoloog of meerdere. Bij kleine gemeentes ligt dat lastiger. Dan wordt soms vaak ook expertise ingehuurd.
1: Ja.
2: En we hebben sinds 2024 is de natuur werd helemaal opnieuw ingericht. En ook wel wat strenger. Dus langzamer zeker krijgen steeds meer steden wel een stadsecoloog. Omdat echt noodzakelijk is om binnen de wet te werken. Maar ook gewoon omdat het gewoon steeds belangrijker wordt om iets om aan onze natuur te doen.
0: Ja. Oké, okay, want je adviseert dan, als ik het zo hoor, met name ook over de wet, ook over de wetgeving. Maar ook kun je een voorbeeld noemen van waar je de gemeente dan bijvoorbeeld over hebt geadviseerd?
2: Oh ja, dat kunnen hele de ingewikkelde projecten zijn, weet ik, van een hele wijk moet aangepakt worden. En soms is het gewoon heel erg simpel, er moet een boom weg.
0: Nou, er zijn de laatste tijd best wel wat bomen weggegaan in Gouda. Heb je daar ook in geadviseerd? Of?
2: Ja, absoluut.
1: Okay.
2: Ja, nee. En dan zit je, in principe is dat best wel streng. Want Gouda heeft eigen wetgeving dat je niet zomaar een boom mag omkappen. Daar moet je echt een vergunning voor aanvragen.
1: Ja, ja.
2: Maar dan zijn er nog allerlei dingen. Zoals zit er een nest in, wordt het gebruik gemaakt door vleermuizen.
1: Ja.
0: Maar dat onderzoek jij dan? Of dat, hoe moet ik dat zien dan?
2: Ja, soms als het klein is, dan onderzoek je dat zelf. Nu de populieren, die zitten aan het einde van hun leven. Daar komt dan een enorm veiligheidsaspect bij kijken.
1: Oh, okay.
2: Dus die moeten weg. En dan wordt er dus een, zoals dat heet bij de omgevingsdienst, een overweging neergelegd uiteindelijk. Na een uitgebreid ecologisch onderzoek.
1: Ja.
2: Dat eigenlijk zoveel zegt als wat wordt er verstoord of wat raak je kwijt. Wat eigenlijk niet mag volgens de wet.
1: Hmm.
2: Dus dan mag dat niet. Maar dan weegt het het veiligheidsaspect zwaarder. En dan ben je natuurlijk ook bezig zo met externe ecologische bureaus als stadsecoloog om in die vergunningaanvraag ook aan te geven van hoe gaan we het dan, dat heet de mitigerende maatregelen, zoveel mogelijk redden wat er te redden valt.
1: Ja,
2: dus er worden bomen teruggeplaatst, er worden vleermuiskasten opgehangen, dat soort dingen.
0: Ja,
2: en dat moet zo goed mogelijk, dat het ook echt effectief is.
0: En ik begreep dat jij ook actief bent met bijen. Want ik zag ergens dat jij de bijendirigent wordt genoemd. Klopt dat?
2: Dat klopt, ja.
0: En waarom is dat?
2: Ik ben extern ingehuurd en ik heb een eigen bedrijf. Dat heet De Bijendirigent.
0: Ah, vandaar.
1: Je bent inker.
2: En dat komt omdat ik al sinds kind af aan met bijen bezig ben. Eerst als inker en later ook me bezig gehouden ben gaan houden met alles rondom wilde bijen en bestuivers.
1: Ah, leuk.
0: En, hoe is het gesteld met de bijen in Gouda?
2: Niet specifiek Gouda, maar dit jaar is erg slecht. Zowel voor honingbijen als voor wilde bijen. Ik heb laatst een lezing mogen geven aan een opleiding en daar gingen we ook even naar buiten. En bloemen zijn er genoeg, dat doen we erg goed. De bloemrijke bermen en velden en plekken.
0: Dat valt me inderdaad op, die bermen ook. Die zijn heel veel klappen.
2: Alleen helaas hebben insecten wat meer nodig en sommige dingen ook absoluut niet, zoals gif.
1: Oh,
2: dus die spelen ook mee, dus zelfs al doen we het heel erg goed, zijn er natuurlijk gewoon in bredere zin allerlei problemen, waardoor er echt wel duidelijk problemen zijn met onze insecten.
0: En wat gaat er goed in Gouda? Waar kunnen we trots op zijn?
2: Nou, het bermbeheer gaat goed.
0: Ja.
2: Dat gaan we de komende tijd ook wel weer aanscherpen en goed op papier zetten. Dat het ook goed blijft gaan en misschien hier en daar kunnen we nog wat verbeteren.
0: Daar hebben we ook een prijs voor gewonnen, kan ik me herinneren zelfs. Dat we er zelfs een prijs voor gewonnen hebben, volgens mij,
2: klopt.
0: Als gemeente voor het bermbeheer.
2: Ja, André Kleinwee, die is er in de jaren 80 mee begonnen. En dat in het kort heet dat extensief bermbeheer. Dus in plaats van dat je het elke week glad houdt als een gezonnetje, ga je gewoon wat minder maaien, maar wel op de juiste momenten. Want ook als het natuurlijk moet groeien en je wilt bloemen krijgen, moet het ook af en toe gemaaid worden. Anders gaat het niet goed. Dus er is een heel goed bermbeleid neergezet. Waardoor in, ik geloof 2019 en 2022, ergens in die buurt, zelfs een aantal keer er een prijs is gewonnen door de gemeente Gouda. Ja. Of de stad is uitgeroepen tot bijvriendelijkste stad van Nederland.
1: Nou ja, heel goed. Want in ons voorgesprekje hadden we het ook over dat Gouda ook best wel bijzondere diersoorten heeft. Lucas, kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, diersoorten en een bijzondere plant.
1: Ja?
2: Die wil ik als eerste noemen, want die sluit aan op het bermbeheer. Wij hebben heel veel orchideeën.
1: Oh.
2: En dat is een hele mooie plantbloem.
1: Ja. Ja.
2: Dat kunnen we iets bij voorstellen, maar hij is ook erg kwetsbaar. Het goede beheer moet er op plaats vinden en mensen moeten ze vooral niet wegplukken.
1: Nee, oké. Okay.
2: Maar daarnaast hebben wij de ringslang. Daar staat Gouda onbekend.
0: Oh ja, de ringslang?
2: Ja, de ringslang, volkomen onschuldig, heel mooi diertje.
0: De rivierkreeft, dat weet ik dan wel. Maar
1: dat was alweer.
2: Ja, en die willen we heel graag weg hebben.
1: Ja.
2: Niet zozeer onze rivierkreeft, maar wel de Amerikaanse rivierkreeft.
0: Ja. Maar de ringslang dus, dat wist ik niet. Maar,
2: ja, de ringslang, nog veel bijzonder, of dat is niet veel bijzonderder, ook erg bijzonder, omdat die echt zelfs tot midden in de stad komt, is de bever.
1: Ja, de bever.
2: Ja.
1: Die is ook wel eens gespot, hè?
2: En die is ook gespot.
1: Ja.
2: Die is zelfs laatst door onze burgemeester gespot.
1: Ja, dat zag ik, ja. Hij had een foto gepost.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Door de burgemeester? Ah.
2: Ja. Ja, en we zijn natuurlijk ik noem het soms gekscherend een moerasstad. We zinken, alles verzakt, we hebben heel veel water. Ja, en dat is voor amfibieën echt een paradijs.
1: Ja.
0: Ja.
2: Aan de ene kant. Aan de andere kant ook niet. We zijn hard bezig om te zorgen dat, want die trekken en dan gaan ze de wegen over om daar zoveel mogelijk aan oplossingen te ontwikkelen. Dat we ook kunnen zorgen dat ze van de ene naar de andere plek kunnen komen zonder dat ze worden doodgereden.
1: Ja.
0: Oh ja. Ja. Ja.
2: Of vast komen te zitten in een put. Inmiddels zijn we druk bezig met allerlei paddentrapjes, zoals dat heet.
1: Oh, wat schattig klinkt dat.
0: Ja, een paddentrapje.
2: Dat als ze in een put vallen, dat ze er ook weer uit kunnen. Ja.
1: Ja, wat leuk. Wat goed dat jullie dat allemaal doen.
0: Ja, nou ja. En dat dus, we wilden vragen wat jullie de komende tijd nog allemaal voor waar je nog aan gaat werken. Maar ik hoor al dat er nog behoorlijk wat projecten lopen.
2: Ja.
1: Ja. En heb je nog één grote wens voor Gouda? Wat je zou je echt... het allerliefst nog willen dat Gouda gaat realiseren?
2: Nou, kijk, als ecoloog ben je natuurlijk ook bioloog. Mijn specialisatie zit hem vooral op de bijen en inderdaad dermbeheer. Dus daar ga ik mee bezighouden.
1: Ja.
2: En ik kan natuurlijk heel veel dingen bedenken van... oh, hier kunnen we nog verbeteringen aanbrengen en daar...
1: Ja.
2: Maar waar ik me vooral hard van maak momenteel is de communicatie, gek genoeg.
1: Oh.
2: En juist, en dat gaven jullie eigenlijk bij de inleiding ook aan van ik wist niet dat het er was.
1: Ja.
2: En ik zeg toch intern heel vaak van het is zonde dat Gouda vanaf de jaren 80 eigenlijk heel serieus bezig is van we moeten hier niet alleen... wonen en het goed maken voor de mensen, maar ook zorgen dat de natuur kan floreren waar het kan.
1: Ja, zijn we eigenlijk wel trotser moeten zijn. Ja. Zeg je eigenlijk.
2: En daar mogen we best trots op zijn. En dat mag meer naar buiten, zowel naar de eigen bevolking als gewoon op nationaal niveau wordt er ook heel veel gedaan aan biodiversiteit. En er zijn allerlei overleggen met de grote steden en daar mag Gouda ook best een grote stemming krijgen.
1: Ja.
0: Nou ja, die stem hebben we nu aan jou gegeven in onze uitzending sowieso. Dus, en hier luistert natuurlijk heel Gouda naar.
1: Ja.
0: Dus dan komt dat in ieder geval goed, denk ik. De tijd zit er alweer op. We moeten weer verder. Maar dankjewel Lucas voor dit voor het gesprek. En een goede inkijk in ieder geval alvast in de... wat is een stadsecoloog nu? En wat doet hij in... wat voegt hij toe aan onze mooie stad?
2: Ja, en ik doe het niet alleen. We hebben fantastische natuurverenigingen waarmee we samenwerken.
0: Ja, ja. Die hebben we ook al regelmatig hier in de uitzending gehad.
2: Ik wil hier ook wat aan bijdragen. Meld je daaraan en dan gaan we er samen wat moois van maken.
0: Leuk. Nou, heel top.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Lucas. Wij gaan nu naar muziek luisteren. Hier is Marvin Gaye met Mercy, Mercy Me.
2: Tot ziens.
0: Tot ziens. Ciao.

0: Wat een mooie overgang, zeg. Ik had hem niet verwacht eigenlijk bij het eind van dit nummer, maar dit past er wel heel goed.
1: Ja.
0: Is jou er wat opgevallen bij jou in het Goudse nieuws?
1: Nou, bij mij om de hoek is dit weekend
0: zijn alle. Je voortuin bijna.
1: Bijna in mijn achtertuin.
0: Achtertuin.
1: Museum Haven. Er zijn allerlei leuke activiteiten dit weekend. Gisteravond was er al Ierse muziek. En vandaag is er een buitenbios. Dus dan kan je hebben ze op een heel groot doek van een.
0: En wordt er een leuke film vertoond?
1: Volgens mij de Life Pie.
0: Oh ja, nee, dat is
1: Pie. Ook, nee,
0: ook heel veel dieren.
1: Daarom.
0: Ja. Zit erin. Ja.
1: Oké. Dus mocht je het leuk vinden, kan je gewoon lekker vanavond in je eigen bootje of op je picknickkleedje lekker naar film gaan
0: hopelijk
1: kijken.
0: Is het lekker weer. Dat zou mooi zijn. Ja, dat is wel een mooie locatie daar om dat te doen.
1: Ja. En jij, met jou?
0: Nou, iets heel anders, maar ik hoorde dat er dus een samenlevingsakkoord is in de gemeente.
1: Ja.
0: Van 10 politieke partijen, die hebben een akkoord gemaakt.
1: Ja.
0: En het is niet een coalitieakkoord of een dichtgetimmerd dichtgetimmerde college. Maar het is van de koers die 10 Goudse partijen presenteren. En daar mogen ook. Inwoners mogen daarop reageren.
1: Dus, ja, leuk. Ja, ik denk dat als je Machiavelli-uitzending hiervoor terugluistert, dat we dan ook vast nog heel veel over kunnen horen.
0: Ja, dus, het is geen uitgewerkt beleidsprogramma, maar meer een richting eigenlijk voor de komende 4 jaar. En daar mogen wij dus ook iets over zeggen, blijkbaar. Nou, ik hoop.
1: Helemaal nieuw?
0: Ja, misschien. Ik ben benieuwd of ze er ook wat mee gaan doen met wat wij dan gaan zeggen.
1: Ja.
0: Dat gaan we dan. Dat is dan de vervolgafvraag altijd. Maar we zullen dat zien. Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik denk dat iemand die er ook wel iets over wil zeggen. Van dat samenlevingsakkoord onze volgende gast is.
0: Nou, wie weet.
1: Ja, want al 50 jaar komt Amnesty International Gouda in actie tegen schendingen en mensenrechten ver weg en dichtbij. En een jubileum dat niet zozeer gevierd wordt, denk ik, maar wel waar wat bij stil wordt gestaan. En volgende week organiseren ze daarom een evenement om aandacht te blijven vragen voor mensenrechten en vrijheid. En de voorzitter Hein Pierhagen is bij ons in de studio om hier meer over te vertellen. Welkom Hein.
0: Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent, Hein. Misschien klinkt gefeliciteerd met een jubileum 50 jaar Amnesty International. Zijn dat felicitaties waard of klinkt dat een beetje wrang?
2: Dat is een goede vraag.
0: Voelt een beetje vreemd.
2: Daar hebben wij ook mee geworsteld in de voorbereiding. Want we dachten, moeten we nou echt een groot feest vieren? Of niet. En het is eigenlijk ja en nee. Dus Amnesty International zet zich al 65 jaar in voor de mensenrechten. En we zouden onszelf eigenlijk het liefst overbodig maken.
0: Ja.
2: Als je de krant openslaat, dan zou je er nu dan moedeloos van worden. Omdat er zo ontzettend veel mensenrechten worden geschonden wereldwijd.
1: Ja.
0: Ja.
2: Aan de andere kant, de afgelopen 50 jaar hebben er in Gouda en omstreken mensen zich met hart en ziel ingezet om de mensenrechten toch te verbeteren. Dus we hebben gezegd, nou, we maken er wel een jubileum van en we gaan ook.
0: Precies, het is niet dat er niks is gebeurd ook in 50 jaar. Hè? Dat is ook wel een reden om dan dat in die zin te vieren.
2: Ja, dus er is heel veel gebeurd.
0: Er zijn
2: heel veel
0: dingen doelen behaald.
2: Ja,
1: en het is denk ik ook altijd goed om dan stil te staan bij. In 50 jaar. Toch?
2: Ja.
1: Ja.
2: En als je terugkijkt, 50 jaar geleden begonnen. We zijn nog steeds actief.
0: We zijn een lokale organisatie.
2: We zijn een lokale organisatie.
0: Onderdeel van Amnesty.
2: Ja, precies. Dus wij zijn groep 223. Nou, dat zegt allemaal niet zo ontzettend veel. Maar het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Wat ik in ieder geval merk is dat er toch ook groepen zijn die ermee uitscheiden. Dus bijvoorbeeld Dordrecht is een tijdje geleden gestopt. Boskoop is op een gegeven moment gestopt. Dus er zijn groepen die er gewoon mee uitscheiden. Omdat er te weinig animo voor is.
1: Ja,
2: en
1: okay.
2: 3 jaar geleden ben ik ingestapt als voorzitter bij Amnesty Gouda. En toen was het een hele smalle basis. En eigenlijk nu hebben we weer een bruisende groep. Dus het gaat goed met de Goudse Club.
1: Ah, mooi. Even voor de luisteraars die Amnesty niet goed kennen. Waar staan jullie precies voor?
2: Ja, Amnesty is een wereldwijde beweging die zich inzet tegen onrecht. In meer dan 150 landen voeren we actie voor gerechtigheid, vrijheid en menselijke waardigheid en gelijkheid.
1: Ja.
2: En je moet je voorstellen, dus wij zetten ons in tegen de onderdrukking en de onterechte vervolging. Wereldwijd zijn er meer dan 2 miljoen leden, betalende leden. Ja. Dat is best veel. En in Nederland zijn dat er meer dan 260.000.
1: Okay.
2: En dat is ongeveer 1%, 1,5% van de Nederlandse bevolking. Dat betekent dus in Nederland, in Gouda, dat er zeg maar 1000 mensen betalend lid zijn van MST. Ja. En nou, even een stapje verder. Er zijn er ongeveer 50 of iets meer die dan actief zijn in Gouda.
0: Als vrijwilliger.
2: Als vrijwilliger. Voor, ja. En sommige mensen die zetten zich in voor de collecte. Andere mensen die zetten zich in voor het maandelijks schrijven van brieven. En er is ook een groep mensen, gelukkig, die zich actief inzet voor het organiseren bijvoorbeeld van het jubileum wat we krijgen. Daar hebben we echt heel veel tijd en energie in gestoken.
1: Ja.
2: En in december is er altijd de actie Write for Rights. Dat is een schrijfactie.
0: Ja, want daar was ik benieuwd naar, want Amnesty International zet zich in natuurlijk voor de mensenrechten. Die organiseren ook allerlei activiteiten, denk ik, landelijk dan. En hoe zetten jullie je als Goudse afdeling dan specifiek daarvoor in? Wat zijn dan activiteiten die jullie specifiek als Goudse Amnesty afdeling doen?
2: Ja, dat is een goeie. Nou, bijvoorbeeld dit jubileum. Ja. Dat is natuurlijk uniek voor Gouda. Dat 50-jarig jubileum. En daar stoppen we dan veel tijd en energie in. Je kan zelf ludieke acties kan je ondernemen. Bijvoorbeeld strips op de markt. Daar zijn we ook geweest.
0: Ja, en daar waren jullie, dat weet ik. Ja.
2: En dan ga je op een gegeven moment ga je daar staan. Proberen we toch op een ludieke manier mensen de aandacht te trekken. En dat ze toch brieven en petities gaan ondertekenen.
0: Maar in feite sluiten jullie aan bij de land. Acties ook.
2: Dat doen we sowieso. Ja. Dus de collecte is altijd het vaste prik. En in december Write for Rights. Ja.
1: Want in u schrijft ook van we gaan tegen voor mensenrechten lokaal en ver weg. Hè?
2: Ja.
1: Dus, en wat is het dan lokaal waar jullie eventueel voor. Zijn er dan ook dingen waar jullie zeggen van hey, ga je dan inderdaad ook zo'n samenlevingsakkoord door om te kijken. Missen we daar niet eigenlijk iets? Hè? Ja. Dus is er wel genoeg aandacht voor bepaalde vrijheden?
2: Ja,
1: of,
2: ja, dat is een goede vraag. We houden ons ook in Gouda bezig met de mensenrechten. En MST Gouda is aangesloten bij het platform Gouda Inclusief. Ik weet niet of jullie dat kennen.
1: Ja. Ja.
2: Dus dat is een platform. Er zitten ongeveer 15 maatschappelijke organisaties bij. MST dus, de Regenboogalliantie, 21 maart.
1: Ja.
2: Nou, er zijn een heleboel organisaties. En die hebben zich ingezet zeg maar eigenlijk voor inclusiviteit en voor gelijkwaardigheid. En daar hebben we dus ook namens Gouda Inclusief hebben we een keer in december, afgelopen december, een debat gehad. En daar hebben we het gehad over inclusiviteit. Nou, alle partijen vonden dat een heel goed idee. En vervolgens hebben we ook een manifest opgesteld. En dat hebben heel veel partijen hebben dat ondertekend. Dus ook in Gouda zetten we ons daarvoor in. Nou,
1: Oké.
0: Ja, nou, dat is inderdaad wel belangrijk inderdaad om dat samenlevingsakkoord eens even goed, even goed door te pluizen. Of, of dat conform die jullie notitie, of noemde je het?
2: Een manifest.
0: Een manifest inderdaad.
2: Ja.
0: Of dat, nou ja,
1: dat klopt.
0: Dat, klopt, ja, precies.
2: Ja, precies. En anders zullen we daar in ieder geval op terugkomen.
1: Ja, dat lijkt me heel verstandig. Ja, dat is nu blijkbaar een mogelijkheid toe. Hè. Dus ik zou het zeker doen. Hey, volgende week. Dan organiseer je dus een evenement, een festival, met als titel Vier de Mensenrechten. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wat is het doel van het evenement? Vertel.
2: Nou, we willen in ieder geval aandacht vragen voor de mensenrechten. In gesprek gaan met elkaar over de mensenrechten. En brieven en petities laten ondertekenen voor mensen wiens rechten op dit moment worden geschonden. Dat is eigenlijk wat we willen doen.
0: En dat zijn dan mensen die in gevangenissen zitten?
2: Ja.
0: Of die dan ten onrechte zijn opgesloten? Of?
2: Ja, klopt.
0: Ja.
2: Ja. Dus wij hebben een aantal casussen hebben we uitgewerkt. Nou, het gaat hier denk ik te ver om die allemaal inhoudelijk te bespreken. Maar dat zijn er een stuk of 8. En daar gaan we in ieder geval de aandacht op vestigen. En we proberen zoveel mogelijk dat mensen brieven ondertekenen en petities ondertekenen.
0: En die gaan ook daadwerkelijk dan daarheen?
2: Ja. Ja, dus dat is eigenlijk vaste prik. Die gaan eigenlijk naar twee plekken. Enerzijds naar de regering om aan te geven. Nou, we weten dat jullie die en die gevangen houden. En daarnaast ook naar degene die in de gevangenis zit. Om een hart onder de riem te steken. En te zeggen, nou, we weten dat je er zit. Kop op, we zetten ons in voor je. En wij krijgen in ieder geval terug van de mensen die worden vrijgelaten. Dat ze daar ontzettend veel baat bij hebben.
1: Dat snap ik.
2: En dat heel belangrijk vinden. Omdat ze soms echt gewoon, nou, maanden of jaren gewoon stil ergens zitten. En het idee hebben dat iedereen vergeten is dat ze daar zitten.
1: Ja, het zijn vaak mensen die zich politiek tegen de Het regime, ja.
2: Ja. Ja. Okay. Hey, dus even toch weer in antwoord op je vraag. Hè, wat doen we dan eigenlijk? Hè? We hebben een informatiemarkt waar diverse mensenrechten op speelse wijze aan bod komen. Dus met hebben we dan bijvoorbeeld persvrijheid, mogen wie je zijn, rechten van de vrouwen, ouderen en mensen met een beperking. Nou, we hebben dialoogtafels waar je in gesprek kan gaan over wat betekenen mensenrechten voor jou.
0: Oké. Okay. Dat wordt ook die tafels, daar zit dan iemand van jullie bij? Die
2: ben al gespreksleider bij de eerste dialoogtafel. We doen 3 dialoogtafels. Dan hebben we een aantal stellingen. En daar kunnen we in gesprek gaan met elkaar. En dan gaat het er niet om natuurlijk wie er gelijk krijgt.
0: Nee.
2: Maar meer om elkaar standpunten te horen. En daarop door te vragen. Ja. Dus beter begrip te krijgen voor elkaar. Okay. En daarnaast hebben we een heel mooi programma, vind ik zelf. Met Multiculti Koor. We hebben het koor Eigenwijs. Die zingen allerlei liederen over mensenrechten in verschillende talen. Nou, dan heb ik de eer om het officiële gedeelte te openen met de Goudse stadsdichter Chris Bellekom. Daarna hebben we de burgemeester Pieter Verhoeven, die ik ga bevragen. En daarnaast dan hebben we Dagmar Oudshoorn, dat is de directeur van Amnesty Nederland. Hebben we ook uitgenodigd. Nou, die is erbij en die ga ik ook bevragen. Vervolgens hebben we, dat is wel ludiek, je moet je voorstellen dat op ongeveer 20 scholen is er een actie geweest waarbij kinderen, met name dus van middelbare scholen, die hebben handen geknipt tijdens. Dus er is uitleg gegeven over de actie en vervolgens een hand uitgeknipt. En dit zijn allemaal verzameld in het kader eigenlijk allemaal van de mensenrechten. En daar is een mooi kunstwerk van gemaakt.
1: Oh.
2: En dat kunstwerk dat wordt dan onthuld.
1: Oh, okay.
2: En de bedoeling is dat dat kunstwerk wordt dan onthuld. En dat gaat naar het Huis van de Stad. En dat staat daar dan tot eind november. Oh, okay. Dat is de dag van de kinderrechten.
1: Ja.
2: Dus daar willen we ook veel aandacht aan besteden.
0: Nou, zijn de kinderen er ook?
1: Een eigen hand uitgeknipt. Dus heb je eigenlijk allerlei vormen.
2: Ja.
1: Handen.
2: Ja, en wat wij in ieder geval belangrijk vinden is dat we daarmee ook de kinderen eigenlijk al een soort bewustwording bijbrengen. Van nou, mensenrechten, denk erover na. En nou, je kan daar zelf ook iets aan doen. Nou, goed.
1: Leuk.
2: En we sluiten af dan met een film over 50 jaar. Gouda. Amnesty Gouda.
1: Oké, want dat is echt een film gemaakt.
2: Dit is een film. De Toverlint, Arie Heerkens. Dat is een man die heeft daar echt met hart en ziel aan gewerkt om daar een prachtige film van te maken. En het is een film van ongeveer 10 minuten met allerlei zaken.
0: Zaken die in de historie in die 50 jaar hebben gespeeld misschien? Of?
2: Ja. Ja, en met name ook van de laatste half jaar zijn er van een aantal dingen. Zijn er acties, zijn er beelden gemaakt. Bijvoorbeeld van Rights for Rights. Dus dat is echt een hele mooie film. Daar zijn we trots op.
1: Ja, leuk.
0: En wat was het nog een keer? Ik weet niet of je dat al gezegd had. De locatie is?
2: Locatie, dat had ik nog niet gezegd. Dat is de Agnietenkapel. Dus in de Agnietenkapel. We hopen dat het heel lekker weer is. En dat er heel veel buiten gaat plaatsvinden. En we hebben achter de Agnietenkapel, bij het schaakbord.
0: Ja.
2: Daar hebben we 9 kramen staan van allerlei maatschappelijke organisaties die zich dus ook weer, die zijn gelieerd aan verschillende mensenrechten die er zijn. Wij staan zelf aan de voorkant met een kraam en de dialoogtafel.
1: Oh, en daar gewoon buiten.
2: Zoveel mogelijk buiten. En het officiële gedeelte waar ik net over vertelde, dus met de burgemeester en dat is binnen. En daar mogen dan 100 mensen bij zijn. Dus als mensen zeggen, ik wil er echt heel graag bij zijn, stuur dan een e-mail naar secretariaat@gouda.amnesty.nl. Dan kunnen wij een stoel voor je reserveren. Want
0: het is beperkt plek. Ja.
2: Er mogen maar 100 mensen in. Ja, want anders dan wordt het.
0: En alle andere activiteiten zijn gewoon gratis en vrij toegankelijk.
2: Ja. Ja,
1: en de film? De film die in première gaat, wordt die bekeken?
2: Die zit ook in de Agnietenkapel. Ah. Dus als je wil zijn bij het officiële deel, dat begint eigenlijk zo rond 4 uur. Met nogmaals Chris Bellekom, Pieter Verhoeven, Dagmar Oudshoorn.
0: En jezelf.
2: En ikzelf. En de kinderburgemeester en de film. Dat is allemaal tussen 4 en 6. Als je daar echt wel bij wil zijn, meld je dan aan.
1: Ja.
2: En
1: leuk.
2: Dan zorgen wij dat je daar een stoel voor je is. Ja.
1: Nou, okay. Super. Ja, nou, dat klinkt als een hele interessante middag. Dank, Hein, voor dit mooie gesprek. En alle informatie die je hebt gegeven over Amnesty en het festival. En zoals Hein al zei, wil je meer informatie over het programma, kan je natuurlijk ook altijd naar hun website, gouda.amnesty.nl. En we hopen dat het heel mooi weer is volgende week. Dat jullie lekker alles buiten kunnen doen. En dat heel veel mensen even een kijkje komen nemen. En hebben we nog tijd voor muziek?
0: Jawel, we kunnen nog een stukje muziek draaien.
1: Een klein stukje muziek.
0: Ja, een mooi nummer.
1: Mooi nummer van U2, One.
2: Oh, mooi. Nou, jullie ook bedankt.
1: Ja, graag gedaan.

0: Ja, jammer dat we hem moeten zitten tegen het einde. Dus we moeten er een beetje overheen praten. Dat is eigenlijk zonde, maar goed. Zet hem thuis nog even op, mensen.
1: Ja, ook net zeggen. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren naar Weekend Gouda. We hebben vandaag weer kennis gemaakt met veel gepassioneerde inwoners van Gouda. We hebben een mooie dichter langs in de studio gehad. We hebben Lucas Groen, de stadsecoloog, over de flora en fauna en de bevers en de ringslangen gesproken. En Hein Pierhagen, die een mooi evenement organiseert.
1: Rondom viering.
0: Ja, toch viering, maar belangrijk om naartoe te gaan in ieder geval. Techniek werd zoals altijd gedaan door Arjan Doelman. En Mirjam Voets en Mathieu Dekker, dat ben ik presenteerde. En als je live meekijkt, dan zie je ons nu nog zitten. Het is echt gelukt. Ja, misschien kun jij nog even zeggen waar we ons kunnen vinden op internet.
1: Weekendgouda.nl zou ik zeggen. En weekend is natuurlijk W-I-E-K-E-N-T. En dan kun je ons ook terugkijken en terugluisteren. En altijd terugluisteren via al je favoriete podcasts.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Gouda Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouda Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Goedemorgen luisteraars, het is zaterdagmorgen 6 juni 2026, gast uit de streek. En we hebben vandaag een bekende Gouwenaar, een voetbaldier wordt hij wel eens genoemd inderdaad. Zeker in de sportwereld is hij heel bekend. Oud-voetballer, oud-trainer, maar vooral voetballiefhebber, zeg maar. Dus gerust, een voetbaldier. Willem Dekker, Willem, goedemorgen.
3: Goedemorgen Gerrit.
2: Voetbaldier, is dat een soort geuzennaam of niet?
3: Ja, dat lijkt me wel.
2: Ja, hè?
3: Maar ik ben het wel, denk ik.
2: Ja, volgens mij ook. Ja. Ja. Een bekende Gouwenaar, maar je bent geen Gouwenaar van geboorte, hè?
3: Nee, ik ben in Moordrecht geboren.
2: Ja, kan ik niks doen waarschijnlijk.
3: Nee, mijn vader en moeder woonden daar. En mijn vader voetbalde bij de voetbalvereniging Moordrecht.
2: Ah.
3: Was een goede speler, hoor, mijn vader.
2: Ja?
3: Heb ik jaren gekeken. Dat wou ik ook.
2: Wat voor een voetballer was dat dan?
3: Stopperspil.
2: Oh, stopperspil.
3: Dat heet het vroeger zo.
2: Ja. Heb je lang in Moordrecht gewoond? Of
3: nee, 4, 5 jaar. Ik ben de kleuterschool heb ik al doorlopen, zeg maar, in Gouda.
2: Ja.
3: Dus ik denk in 1956 ben ik in Gouda komen wonen.
2: Ja.
3: En ik ben van 51, dus.
2: Ja,
3: we worden oud, Gerrit.
2: We worden oud, ja, laten we het hopen, Willem.
3: Zeker.
2: Ja, nou, je noemde VV Moordrecht al. Nou, je vader heeft het goede voorbeeld gegeven. In Gouda, wanneer werd je toen door het voetbalvirus gegrepen? Nou, met andere woorden, wanneer heb je eerste kicks aangetrokken?
3: Nou ja, al in de kinderwagen natuurlijk is dat ontstaan. Mijn moeder ging altijd mee met mijn vader in de bus, weet ik nog goed. De bus naar Rotterdam en naar Den Haag. Aanleggen bij een café na afloop van de wedstrijd.
2: Na afloop?
3: Ja, na afloop.
2: De derde helft.
3: Eerst de derde helft. Eerst een drankje, zeg maar, bij de club zelf. En dan hadden ze altijd een kroegje ergens in Rotterdam of in Den Haag. Gingen ze aanleggen, heette dat.
2: Oh.
3: Nou, fantastisch vond ik dat.
2: Ja.
3: En ik wilde graag op voetballen. En toen woonde ik in Gouden. En ik dacht, nou, ik moet naar Moordrecht toe.
2: Ja.
3: Maar ik wilde graag naar Ona toe.
2: Waarom?
3: Nou, omdat ik een vriendje had, Cor Holthuizen.
2: Ja.
3: En die was iets ouder dan ik. En die voetbalde daar al.
2: Ja. Toen je Gouda ging wonen, in Kortrakko of niet? Kortrakko?
3: Nou, ik ging wonen in de Wilde Zwijgersingel. Maar daar hebben we 1 jaar gewoond. En toen gingen we naar het Weidebloemkwartier. En dat was natuurlijk Rona, bolwerk, zeg maar.
2: Ja.
3: Dus ik wilde naar Rona. En ik vond een fantastisch veld met al die tribunes. Die oude tribunes. Niet veel van overgebleven, maar ja, ik ben
2: al vanaf... verhalen zijn er nog natuurlijk.
3: Ja, ik ben van 61 lid en ja, tot mijn dood zal ik daar lid van zijn, ja.
2: Ja, dan komen we zo meteen nog wel op Ona, uitgebreid. Jij begon dus te voetballen, vertel eens wat...
3: Pupille 1, ik moest nog bij de ballotagecommissie komen toen.
2: Oh ja?
3: Met mijn vader, ik werd aangenomen. Nou, kon niet wachten tot ik ging voetballen. En ik heb 1 wedstrijd in Pupille 2 gespeeld. Dat heette Pupille 2.
2: En hoe oud was je toen?
3: 10 jaar.
2: 10 jaar?
3: Ja, 10. Eerder mocht ik geen lid worden. Huh? Nee. En 1 wedstrijd Pupille 2. En toen had ik kennelijk indruk gemaakt. Pupille 1. Nou, ja, fantastisch. Ja,
2: je kan niet vroeg genoeg beginnen. Natuurlijk.
3: Zo trots als een pauw.
2: Ja.
3: Ben ik altijd bij Ona gebleven. C1, B1, A1, O1.
2: En verdediger was je?
3: Ja, hetzelfde als mijn vader.
2: Ze
3: kende mijn vader. En toen zei ze, nou, dat veentje dat zal wel goed kunnen verdedigen. Want mijn vader kon goed verdedigen. En dus ik werd gelijk al bij de Pupille 2. Werd ik al laatste man of stopperspil.
2: Ja.
3: Zoals dat toen heette gezet. En daar ben ik eigenlijk nooit meer vanaf geweest.
2: Maar nooit ambitie gehad van, joh, ik wil aanvaller worden of zo?
3: Nee, maar ik ben wel een paar jaar aanvaller geweest. Bij gebrek aan een spits onder Jan Nijman. De trainer, legendarische trainer.
2: Ja.
3: We hadden een geweldige rechtsbuiten, Dick Ernst. Een geweldige linksbuiten, Pieter Graan. We hadden geen spits.
2: Dick Ernst, die vroeger naar Feyenoord.
3: Feyenoord geweest, ja. Eerst 5 jaar bij ONI in het eerste gespeeld. Toen naar Feyenoord toe. Onbegrijpelijk hoe dat kan, hè, vroeger.
2: Ja, zover ben jij net niet gekomen.
3: Nee, ik zat er iets vooraf.
2: Wanneer kwam jij in het eerste?
3: Nou,
2: of in de
3: mijn eerste wedstrijd was toen ik 17 was. Was vriendschappelijk, bij Laakkwartier uit. Hadden ze natuurlijk een paar spelers geen zin of zo. En toen mocht ik meespelen.
2: Legendarische Haagse club.
3: Hè? Laakkwartier 0-0. En toen mocht ik nog een keertje tegen Gouda spelen op de Vaart.
2: Oh ja.
3: Ook 0-0. Tegen Good Old Fred de Gruil onder andere. Jongen. Ook 0-0. Ik denk, nou dat gaat leuk. Geen goal tegen enzovoorts.
2: Ja.
3: Nou, en toen ging ik naar de senioren. En toen kwam ik in 0-1 terecht. Nou, ik viel met mijn neus in de boter.
2: Wie was toen de trainer?
3: Piet Scholten. Dat is de vader van Ingrid Scholten.
2: Oh.
3: Oude speler van Gouda.
2: Ja, ja. Ja, ja, ja, ja.
3: Nou, en er was een probleempje met Joop Paap. Joop Paap was een uitstekende linker middenvelder. Maar die had last van zijn knieën.
2: Ja.
3: Later heb ik natuurlijk ook last van mijn knieën gekregen. En nou, die viel uit enzovoorts. En nou, dus ik viel in voor hem.
2: Ja.
3: Ben er nooit meer uit geweest.
2: Welke klasse speelde Ono?
3: Derde klas.
2: Derde, nou, dat, ja.
3: Ze waren al 3 jaar waren ze bezig om kampioen te worden, zeg maar.
2: Ja.
3: Het lukte niet, het lukte niet, het lukte niet. En toen kwam ik erbij.
2: Toen lukte het wel. Ze hadden eerder moeten opstellen.
3: Ja, ik viel met mijn neus in de boter.
2: Ja.
3: Ik kwam in een draaiend elftal. En nou, we werden met 11 punten voorsprong. Weet ik nog wel, we hadden 35 punten. En de tweede had 24 punten.
2: En toen kregen we nog maar 2 punten voor.
3: 2 punten systeem, dus 5 overwinningen beter, zeg maar.
2: Ja.
3: Werden we kampioen. We hebben 1 wedstrijd verloren bij Lisse. Er waren 4 bussen mee. Stond in de krant. Het is niet overdreven. 4 bussen gingen er mee en er stond erbij. De 4 bussen, de supporters in de 4 bussen waren zeer teleurgesteld dat Ona daar niet kampioen werd geworden. Ja.
2: En jij hebt nooit een andere club gehad?
3: Nee.
2: Altijd Ona. En je bent dat op, nou ik zeg, bejaarde leeftijd is overdreven natuurlijk. Maar je bent aardig lang doorgegaan, hè?
3: Nou, ik heb tot en met 35 gespeeld.
2: Nou, dat is een aardig leeftijd.
3: Toen ben ik trainer geworden, had ik mijn trainingspapier al. En toen was ik 42. En toen stond Ona onderaan in de 4e klas.
2: Ik weet het nog.
3: Met Richard de Vlaming als aanvoerder. Geweldige speler trouwens. En het was echt goed elftal. Rob Revet erin en zo. Karel Flux erin. Peter van Wensveen erin. Echt, ze hadden echt goede spelers, Ona.
2: Jan van Duivel op doel?
3: Nee. Dat was nog lang niet. Dat was natuurlijk in mijn periode.
2: Oh ja, ja, ja, ja.
3: Nou, toen moesten we tegen Groeneweg en Schoonhoven om het vegen lijf te redden. En toen was ik al trainer bij Alphen, ja. Voetbalvereniging Alphen. Ja. Was ik al trainer. En toen zei ze, je moet even terugkomen hoor, even een paar wedstrijdjes spelen. Nou, daar heb ik met bestuur van Alphen afgesproken van, joh, kan dat, enzovoorts. Dat kon, dat mocht. Want Alphen was al uitgespeeld. En natuurlijk
2: redden. En je zat in dezelfde afdeling?
3: Nee,
2: dat scheelt.
3: Dus Ona werd veilig. Ja, leuk.
2: Samen met nog iemand, hè?
3: Eddie Baas. Ja, daar heb ik jaren mee gespeeld. En
2: Israël Lazaroms.
3: Ja, nou, ik hoefde nooit naar links te kijken, hoor. Ik moest altijd naar rechts kijken. Om het een beetje doorgebroken speler tegen te gaan. Want links kwam er nooit iemand langs bij Eddie Baas. Uitstekende speler.
2: Ja. Maar dat was dus eenmalig nog even teruggekomen.
3: Ja, ja.
2: Maar heb jij nooit, ik bedoel je, de enige vereniging waar je gespeeld hebt is Ona.
3: Ja.
2: Hebben ze nooit benaderd?
3: Ja, Gouda heeft me een paar keer, benaderd is een beetje overdreven. Maar Gouda, die speelde toen een klasje hoger. Dat was het hoogste van het hoogste. Wij speelden 2e klas, soms 3e klas, soms 2e klas, soms 3e klas. Want ik ben 3 keer gedegradeerd, maar ook 3 keer kampioen geworden.
2: Ja.
3: Met Ona, dat is fantastisch natuurlijk.
2: Ja.
3: Maar goed, dan zei dan zo'n voorzitter van Kaaik.
2: Cor van Kaaik. Ja.
3: Die zei, jongie, als we vriendschappelijk speelden tegen Gouda, zou het niet leuk zijn om er nog een stapje hoger te komen? Ik zei, nee, ik heb naar mijn zin bij Ona.
2: Nou, je hebt nooit getwijfeld?
3: Nooit getwijfeld.
2: Nee.
3: Ik ben Onaman in hart en nieren.
2: Ja.
3: En ik zeg altijd wel ik hou van Ona en Ona houdt niet van mij. Omdat ik natuurlijk wel een mening heb.
2: Ja.
3: En die mening wordt niet altijd gewaardeerd. En dan krijg je wel eens een paar tikken op je hoofd. Ja. Nou ja, dan moet je een man zijn om dat te doorstaan natuurlijk.
2: Ja. Maar ja, Cruijff was ook een echte Ajax. Die ging ook naar Feyenoord.
3: Zeker. Ja, maar ik heb nooit getwijfeld. Nee. En achteraf denk ik, ja. Ik had toch eigenlijk wel het hoogste van het hoogste willen spelen. Maar aan de andere kant heb je zoveel. Kijk, ik ben 3 keer kampioen geworden. Hè? Net wat ik zei, 3 keer ook gedegradeerd.
2: Ja.
3: Maar bijvoorbeeld een Puk Pols en Jan van Veenendaal.
2: Ja.
3: Hans Brouwer, noem maar op. Hè? Joop de Jong. Nou, hè? Al die gasten, die hebben gewoon 15 jaar in het eerste van Gouda gespeeld. Nooit gedegradeerd. Nooit kampioen geworden. Ik ben dus wel gedegradeerd. En wel kampioen geworden. Ja. Dus janken en janken van geluk. Kijk, leuk, man.
2: Ja. Maar als je nou terugkijkt op jouw voetbalcarrière, dan heb je het uiterste eruit gehaald wat erin
3: is. Ja, dat denk ik. Nou ja, kijk, ik had ook geen ambitie om echt heel hoog te spelen. Ik wilde in 0-1 spelen, dat sowieso.
2: Ja.
3: En ik twijfelde daaraan toen ik in de jeugd speelde. Maar ja, die twijfel was ongegrond kennelijk door anderen. Want ik werd gelijk opgenomen in de selectie en klaar.
2: Ja.
3: Maar nooit getwijfeld. Ik ben Oneman, hart en nier. En het maakte mij niet uit als we maar een leuke elftal hadden.
2: Ja. Dus jouw voetbalcarrière als speler, die mogen we gewoon als geslaagd
3: bestaan. Ja, zeker. Ja. Ik ben zeker geslaagd. Ja, ik ben een schitterende carrière gehad.
2: Ja.
3: Ook als trainer trouwens.
2: Ja, nou, daar gaan we zo meteen over hebben. Ja. Onze gast mag altijd zijn eigen muziek meenemen. Ik vroeg vorige week, Willem, wat voor muziek neem je mee? Ja, weet ik niet hoor, ik koop nooit plaatjes.
3: Nee.
2: Hij zei, maar ja, ik ken jouw smaak wel een beetje. Dus doe maar de Golden Earring of de Rolling Stones, ja. Small Faces. Ja. Of No Milk Today. Toen dacht ik, hey, toch nog een titel.
3: Juist.
2: Laten we daarmee beginnen. Okay. No Milk Today van Hermits.

0: No Milk Today van Hermes Hermes. Muzikale keuze van onze gast vandaag, Willem Dekker. Ja, Willem, je voetbalcarrière hebben we gehad. Die eindigde eigenlijk actueel één keer toen je 42 was. Je was toen al trainer, maar je hebt een behoorlijke trainerscarrière achter de rug. Ik bedoel, vertel eens, waar ben je begonnen?
1: Ik heb 35 jaar ben ik hoofdtrainer geweest van diverse clubs.
0: Zo.
1: Ik heb er niet veel gehad hoor, maar 7 clubs.
0: Nou.
1: Begon bij Alphen. Toen Haastrecht, toen terug naar Alphen, toen assistent bij ARC. Omdat ik dacht, van daar kan ik wat van leren.
0: En? Heb je er wat van geleerd?
1: Nou.
0: Wie was toen de hoofdtrainer?
1: Frans Koenen. Oude speler van NEC.
0: En
1: hij heeft nog in België en in Engeland gewerkt.
0: Ja.
1: Ik heb daar weinig van opgestoken, eerlijk gezegd. Toen Floriant. Toen de regionale jeugd van ONA. Geweldig. 2 keer tweede, 1 keer vierde geworden.
0: Wie zaten er toen in? Noem ze per namen.
1: Nou, Sylvester Hageman onder andere.
0: Ja.
1: Later Daniel Steenbergen.
0: Waarom Flux misschien ook?
1: Matthijs Ouwekerk. Nee. Dian Hofstede, een onbekende jongen.
0: Ja,
1: Eelco Ouwekerk.
0: Ja.
1: En Daniel Simic en Kevin Kradolfer enzovoort. We werden gewoon tweede en speelden we tegen IJsselmeervogels en tegen GVVV.
0: Welke klasse zat je toen?
1: Derde divisie,
0: ja, was aardig nieuw.
1: Bijna kampioen, niveau. Maar dat waren Zeeburgia, allemaal donkere gasten.
0: Ja.
1: Atleten tot en met.
0: En hier en daar.
1: Weet ik niet. Maar goed, in ieder geval naast het Ajax-stadion een beetje.
0: Ja.
1: Het oude Watergraafsmeer.
0: Oh ja.
1: En zo'n oud veld enzovoort. Fantastisch. Ik weet nog wel. Ik zei, jongens, we gaan even naar de middenstip. Ik zeg, kijk. Ik zeg, dat hele stadion hier. Van die stenen oude tribune zit helemaal vol. Ik zeg, en al dat publiek is tegen jullie. Ik zeg, nou, daar krijg je motivatie van. Het is fantastisch. Hier kan je niet verliezen. We hadden thuis met 6-3 verloren. Hè. We waren helemaal zoek gespeeld. Het had wel 12-5 kunnen zijn.
0: Ja.
1: We waren al zoek gespeeld. Maar we speelden op 20 meter van elkaar. Laatste man op de rand van de 16. En de spits, zeg maar, 20 meter verder. Ik zeg, we krijgen altijd 2 of 3 kansjes. Ik zeg, maar die moet je dan ook maken.
0: Ja, en? Dat
1: nou, 2-1 gewonnen. De enige nederlaag van Zeeburgia in de thuiswedstrijd.
0: Ja.
1: Nou, fantastisch. Een feest. We hebben gewoon we hadden 20% balbezit.
0: Ja.
1: Nou, dat waren atleten, waren geweldige spelers. Geweldige tijd gehad met A1 van ONA.
0: En daarna?
1: Toen werd ik trainer bij Gouda.
0: Ja.
1: Dolf van der Speld, de voorzitter van ONA. ONA betaalde toen allerlei spelers. Ik zeg, Dolf, stop er nou mee. Steek dat geld nou in je zak. We hebben een geweldige A1. Of dan kan je 10 jaar mee. Die spelen gewoon 10 jaar probleemloos tweede klas hoor.
0: Hmm.
1: We hadden Borg ook erbij. Hè, toen
0: Laurens Borg
1: was terug overgekomen van Gouda naar ONA A1.
0: Ja.
1: Nou, zo'n speler heb ik nooit ergens gezien. Die was zo goed. Fantastisch. Dat deed hij dus niet. Toen zei ik, nou dan stop ik ermee. En toen hing Gouda aan de lijn. En toen zei ik, ja, ik ga geen vijfde klas trainen. Maar ze bleven maar bellen. Ed Hulsje bleef bellen. En de voorzitter die bleef bellen van de zaterdag. Henk, hoe heet hij ook weer?
0: Ja.
1: Nou ja, goed.
0: Komen we zo
1: kom
0: op.
1: Wel op. Nou, en door uiteindelijk doe ik het. Nou, dat is een succes geweest. Maar dat succes kwam ook door die spelers van ONA A1. Want die kregen geen kans bij ONA 1.
0: En die gingen allemaal.
1: En die wisten dat Willem Dekker trainer was bij Gouda. En ik heb ze niet gevraagd, want dat werd mij verweten. Ik heb ze niet gevraagd. Maar de een naar de ander kwam. Nou, binnen 5 jaar waren we 3 klassen hoger.
0: Ja, dat was...
1: 3 keer kampioen, hè?
0: Was dat een beetje het hoogtepunt van jouw trainerscarrière?
1: Nou, eigenlijk wel. Maar ik heb alleen...

0: helft van de gouden. En dat, nou ja. En toen na mij, ik stopte ermee na 5 jaar. Zei ze, nee, ga verder. Ik zei, nee, 5 jaar. Die praatjes van mij.
1: Dus je hebt 5 jaar?
0: Ja, 5 jaar. Ja. 5 jaar, 3 keer gepromoveerd van de 5e naar 2e klas.
1: Ja.
0: En toen zei ze, blijf nou. Je ligt goed, dit en dat. En zus en zo. Ik zei, nee joh, ik zeg, die praatjes van mij. Ik zeg, dan gaan ze weer. Oh, dan komt hij weer met dezelfde verhaal.
1: Wat voor soort trainer was jij?
0: Ja, mensen natuurlijk. En leuke.
1: En motiveren.
0: Nee. Ja, motiveren en de juiste momenten wel ingrijpen. Hè? Weet je wel, van vervelend doen.
1: Ja, ze hoefde de kachel niet met jou aan.
0: Nee. Ik was een aardige gozer. Ja. Maar je mocht de kachel niet met me aansteken. Ik weet nog wel, we spelen bij Ariston 80.
1: Ja.
0: En daar gingen er toen 2 over. Dat was toen zo. Ik weet niet waarom. En toen stonden we 1-0 achter. Nou, het was verschrikkelijk. Jeroen Tonen.
1: Ja.
0: Geweldige verdediger. Die maakte er een potje van. Die was alleen maar aan de oude hoeren. Scheisse zegt nog 1 keer, dan stuur ik je eruit. Oh, je kent dat wel.
1: Nou, jij hebt er al uitgaan.
0: Nou ja, goed. En die gaf ik even een reprimande. Ik zeg, als jij knippert met je ogen na de rust. Ik zeg tegen die scheidsrechter, ik zeg, dan wissel ik je. Ik zeg, want ben je nou helemaal besodemieterd? Dit is een belangrijke wedstrijd. We staan 1 puntje voor.
1: Ja.
0: Er gaan er 2 over. En hun moeten over ons heen komen. Straks moeten wij over hun heen komen als we verliezen.
1: Ja.
0: Nou, Borg maakt natuurlijk de 1-1. En het is het hele seizoen zo gebleven. En uiteindelijk wonnen wij en verloren hun gepromoveerd.
1: Ja. Ja, Jan Willem Koren waren jouw opvolger
0: geweest.
1: Die ging naar de eerste klasse.
0: Die ging zelf naar de eerste, want die stond bij de winterstop bij de onderste.
1: Maar de basis was gelegd door jou natuurlijk.
0: Nou, ja.
1: Mede.
0: Nou ja.
1: Ja, oké.
0: Je moet niet te pedant worden. Hè?
1: Nee, oké, doe ik wel voor je dan.
0: Ja, oké.
1: Maar dat
0: fantastisch.
1: Ja.
0: Nou, en toen kwam Ona. En dat stond nog in de krant. Ik zal het nooit vergeten dat in de krant stond. Van wonderdokter tot kwakzalver. Stond echt in de krant. In het contact of Goudse Post.
1: Oh.
0: Want wat gebeurde er nou? Ik werd trainer bij Ona. En ik had een uit... Oh, dat elfte was verschrikkelijk. Allemaal gasten die wisten het allemaal zo goed. En die deden niet veel enzovoort.
1: Ja, nou, geen trainer nodig eigenlijk.
0: Dus ik werd 3 keer kampioen met Gouda.
1: Ja.
0: Dus ja, ik was natuurlijk hot tot en met... En ik ging naar Ona toe en ik degradeerde. Ja. Mijn club Ona degradeerde ik. Nou, toen gingen er een paar zelf weg en ik heb er een paar weggestuurd. En toen begonnen we met een nieuwe team en we promoveerden natuurlijk gelijk.
1: Hoe lang ben je trainer geweest toen?
0: 3 jaar.
1: 3 jaar?
0: Ja.
1: En daarna?
0: 7 Rijwijk heb ik nog getraind, een periodetitel gehaald, maar niet gered. En toen werd ik weer teruggevraagd bij Gouda. Want die waren inmiddels van de eerste klas zo weer naar de 4e klas gegaan. Nou, zo ging het een beetje. En toen heb ik nog een keer Bodegraven geholpen. Want Bodegraven die had geen trainer.
1: Oh ja.
0: En die kon ook niet veel betalen en zo. En Frank Bakker, bekende speler van Alphense Boys, die deed de trainingen. Ik zei, ja, ik ga niet als zomaar erbij zitten als hand ophouden voor de centen. Want ik kreeg wel een soort vrijwilligersvergoeding, laat ik het maar zo zeggen. Ik zeg, nee, daar begin ik niet aan. Ik zeg, dus we gaan samen een beetje trainen, samen de opstelling maken, samen coaching doen enzovoort. Dus ik zeg, op die basis wil ik het doen, maar ik wil geen stroomman zijn.
1: Nee.
0: Nou ja, goed. Daar ben ik 2 jaar geweest. Nou, daar kan ik een boek voor schrijven. Nou ja, dat heb ik ook gedaan inmiddels met Pieter van der Laan, dat weet je. Heb ik een boekje geschreven. Nou ja, zo.
1: Ja. Je zegt van toen werd ik gevraagd. Heb jij nooit gesolliciteerd? Je werd altijd gevraagd?
0: Nee, nooit gesolliciteerd. Nee, nooit. En ik had ook niet de ambitie om maar zo hoog mogelijk te trainen. Als het in de streek was, vond ik leuk. En als ik denk van nou, dat is een aardig clubje, dan doe ik het. En anders doe ik het niet.
1: Nee, dat is allemaal in de streek hier geweest, hè?
0: Nooit gesolliciteerd.
1: Nee.
0: Niet bij Alphen, niet bij Aastecht, niet bij Ona, niet bij Gouda, nergens niet. Nee.
1: Maar hoe kwamen ze bij Alphen in het begin? Hoe kwam
0: nou, dat is een verhaal. Ik zat op de cursus met John Zonderop. Die ken je wel.
1: Ja, de waterpolo.
0: John Zonderop.
1: Ja.
0: Die zegt tegen mij, van wat ga jij volgend jaar doen? Ik zeg, nou, ik stop met voetballen. Ik zeg, ik heb 1, heb ik vreselijk last met mijn knieën. En 2, heb ik problemen met Johan Derksen.
1: Nou ja.
0: Ja, want ik was met
1: die
0: hem
1: eens. Die was toen manager bij
0: de... Ja, ik was met hem eens. En toen ging hij gekke dingen doen. Ik zeg, dat moet je niet doen. Dus ik sprak hem daarop aan. Nou, dat was tegen het verkeerde been.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja, ja.
0: Dus tegen het verkeerde been. En toen werd ik eruit gezet. En toen zei ik, ja joh, je kunt me er wel uitzetten. Maar dat gaat niet goed hoor. Nou ja, toen gingen ze natuurlijk alles verliezen.
1: Ja.
0: Ze hadden geen laatste man. Weet je, ik was een bezielende, coachende laatste man. Nou, enzovoort. Nou ja, uiteindelijk belde die mij wel weer op. Joh, je moet terugkomen. Nou ja, goed. Ik denk, joh, hij blijft. Ik denk, ik ga maar weg. Ik ben ook 35. En toen had hij gezegd tegen het bestuur van Alphen. Want hij was daar verzorger.
1: Ja.
0: Ik weet een goede gozer.
1: Oh.
0: Trekker gesproken.

0: gesprek gehad. Nou, als ik een gesprek heb, dan, ja, dan ben ik zo enthousiast. Dan,
1: ja, ja.
0: Ja, nou ja. Dus het was altijd één gesprek. En dan was het alweer klaar natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou ja, zo.
1: Maar die clubs die je dan getraind hebt, zijn een beetje dezelfde soort verenigingen ook, of niet?
0: Ja, allemaal wel volksverenigingen. Ja, ik ging van Alphen naar Haastrecht. Die belde me ook op, weet je wel. Die zeiden van, joh, stond in de krant. De ene dag stond in de krant, Dekker gaat weg bij Alphen. En de andere dag werd ik gebeld door Haastrecht. Kom eens even langs.
1: Ja.
0: Nou, en toen... Toen ging ik naar Floriant. Werd ik ook weer gebeld. Stond ook weer in de krant. Na 3 jaar gaat Dekkertje verlaten. Haastrecht. Ik ben een paar keer weggegaan. Dat zie je wel eens. Dan gaat het niet zo goed meer. Maar nee. Juist wel goed. Want ik ging weg bij Haastrecht. Toen promoveerden we. Ja. Via een 7-1 overwinning op Piet de Jong van Gouwerak op de dijk.
1: Ja.
0: Ja, 7-1 geworden.
1: Ja.
0: Nou ja, toen ging ik weg. Dus ik ging fantastisch weg natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is leuk. Bij Gouden ging ik ook trouwens weg. Hè?
1: Ja.
0: De derde klas. Werden we kampioen van de derde klas naar de tweede klas.
1: Ja. Nou, op je hoogtepunt moet je stoppen. Zeg.
0: Ja, maar vaak is het zo. Dan weten ze in december, januari dat je weggaat. En dan is de sfeer wat minder. Ja. Dan denken ze, oh, we hoeven niet meer zo hard te lopen voor die gozer.
1: Ja.
0: Maar voor mij blijven ze hard lopen.
1: Ja, nou kijk eens aan. Nou, je bent nu 75.
0: Ja, 75.
1: Nee, ik zie jou niet eens drie meer een vereniging trainen. Of wel,
0: nou, ik zou je vertellen. Dat
1: ben je
0: is
1: gevraagd?
0: Ook zo.
1: Word je gevraagd?
0: Dat is ook zo. Ik zal dat niet gauw meer doen. Maar ik hou mijn licentie nog steeds bij. Ik heb nog een licentie.
1: Ja, die moet je om de zoveel...
0: Drie jaar. 15 punten.
1: Moet je dan een soort examen doen?
0: Nee, je moet gewoon ergens komen.
1: Ja.
0: Dan moet je dan inschrijven. Een clinic. En
1: een soort tentamen.
0: Ja, en ik ga naar het congres in Apeldoorn op 8 juli.
1: Ja.
0: Dan krijg ik weer een paar punten. Dan heb ik er 12 en dan moet ik er nog 3 halen. Dus ik doe nog 1 keer. Want het verloopt in 2027. Verloopt mijn licentie.
1: Volgend jaar.
0: En dan, ja, volgend jaar. En dan verleng ik hem nog 1 keer tot 2030.
1: Ben je 80, Willem?
0: Ben ik 80.
1: Dan denk je nou...
0: Dus ik ben de dik advocaat van Gouden en Omstreken, zeg maar.
1: De dik advocaat van Gouden en Omstreken. Jongen. Nou, kijk eens aan. Zo zullen we ze als trainer blijven herinneren, denk ik. We gaan nog even een stukje muziek draaien, Willem. Een van mijn favorieten ook, dus ik vond het leuk dat je de naam noemde. Van de Rolling Stones, Satisfaction.
0: Juist.

0: I can get no. Willem Dekker nog steeds, onze gast uit de streek. De tijd vliegt, Willem.
1: Ja.
0: Heb je gisteravond nog naar Nederland dames zitten kijken?
1: Ja, half.
0: Wat vind je daarvan?
1: Verschrikkelijk. Ja. Het kun je niet verdedigen.
0: Nee.
1: Kijk, ik ben een verdediger geweest. En je moet gewoon voorzetten eruit halen. Bij Eddie Baas, we hadden het net over Eddie Baas. Er wordt een bal op rechts buiten gespeeld. En die bek die geeft 2 meter ruimte. En die laat nog die voorzet geven ook. Die steekt de benen ineens uit. En dan komt die bal voor de goal. En dan moet je als verdediger voor je speelster in dit geval komen.
0: Ja.
1: Nee, achter die speelster. Dus die speelster is voor jou en die tik hem erin. Ja. Via jou dan ook nog natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Nee. Heel slecht.
0: Ja. Dat was een bruggetje naar de volgende. Je bent nog steeds trainer, maar dan van OVVO.
1: Ja.
0: Oudere vrouwen voetballen ook.
1: Ja.
0: Hoe is dat zo ontstaan, nou, Willem?
1: Nou, Corrie Ursem.
0: De vrouwen van Ona. Bij
1: ja,
0: Ona, hè?
1: Ja. Corrie Ursem, die belde mij op. Dat is een collega van mij bij het UWV geweest. Ik heb er 40 jaar gewerkt. En die belde mij op. Die zegt, ik heb een documentaire gezien uit Denemarken. Alle oma's zijn gaan voetballen. Vroeger mochten de oma's niet voetballen. Alleen voor jongetjes. Meisjes mochten niet voetballen.
0: Nee.
1: En al die oma's zijn nou aan het voetballen. Dat wil ik ook. Want ik heb 4 broers, zei ze. En die voetbalden allemaal. En ik mocht niet mee voetballen. Maar ik voetbalde wel op straat een beetje mee. Maar verder niet. Nou. Dus ik kijk die documentaire. Ik zie, joh, leuk. Nou, kan jij er niet voor zorgen dat je, als jij bent trainer bij Ona, een stukje veld dan we gebruik kunnen maken. Ik zeg, dat doe ik. Dan zegt zij, ik zorg voor wat vrouwen die gaan spelen.
0: Ja, dat is ook wel handig. Dat die
1: ja. Nou, er waren 8 vrouwen of zo.
0: Ja.
1: En een week later stond in de krant Marianka Peters. Die heeft daar een prachtig stukje van gemaakt.
0: Ja.
1: Weile Marianka Peters.
0: Ja. Ja.
1: Prachtig stukje van gemaakt. En toen zijn we begonnen bij Ona op vrijdagochtend om 10 uur. Van 10 tot 11:15. Daarna een kopje koffie.
0: Ja.
1: En die groep die is natuurlijk niet meer zoals die groep van vroeger was. Er zijn er nog 3 over van de eerste. En we hebben er 17. En elke week hebben we er een stuk of 10, 12 die komen trainen. En ik doe voetbaloefeningetjes. En de meeste vrouwen hebben nooit gevoetbald. Maar ze hebben er een schik in en er is een beleving. Het is fantastisch en ik moet het soms 5 keer uitleggen. Van nee, je moet hem dan daarheen spelen. En dan moet je hem de andere kant terugspelen. En dan moet je doorlopen en dan moet je de derde vrouw inspelen. Ken je dat? Weet je, zo'n eenvoudig oefeningetje.
0: Ja, ja.
1: En bijna niemand heeft gevoetbald. Dus dat geeft wel eens probleempjes. En dan word ik wel eens een beetje narig. Zeg ik, je moet luisteren naar me, zeg ik dan. Maar dan schiet ik gelijk al in de lach. Denk ja, kan niet kwalijk nemen.
0: Nee.
1: Maar het is een gezellig groepje.
0: Ja, we spelen geen wedstrijden, het is alleen trainen.
1: Nee, kan ook niet ook. Want ik kan ook lang niet alles doen wat in mijn mogelijkheden als trainer zit. Kijk, bijvoorbeeld positiespelletjes. 4 tegen 2 en 2 aan de andere kant. Weet je wel, de 2 die veroveren de bal. En die spelen die bal naar het lege vak. En dan is de andere kant weer 4 tegen 2. Is onmogelijk om dat te doen. Onmogelijk.
0: Ja.
1: Maar wel pasen, trappen, dribbelen, drijven enzovoorts.
0: Ja. Jullie zijn ook op de landelijke tv geweest.
1: Ja.
0: Bij Carrie ten Apel.
1: We bestonden 5 jaar. We hebben Pieter van der Laan een stukje geschreven in het contact.
0: Ja.
1: Dat stukje kwam bij TV West terecht.
0: Ja.
1: TV West die kwam met een cameraman, annex verslaggever. Die heeft daar een leuk stukje van gemaakt. En dat was hartstikke leuk. Dan zag je een paar beelden van hoe de training was en een partijtje was enzovoort. En dat kwam bij Carrie ten Apel. En die belde ons weer op. Joh, kom even naar IJsselmeervogels, want daar
0: is
1: die studio.
0: Ja, haar clubhuis.
1: Nou, toen zijn we daar geweest. Nou, fantastisch. Wat een reacties hebben die meiden allemaal gehad. Ja, geweldig. Nou, ze hebben het er nog over.
0: Had het toch aantrekkingskracht dat de race de volgende vrijdag...
1: Nee, eigenlijk niet. Nou ja, we hebben eigenlijk een soort ledenstop. Want we hebben afgesproken, ik zie op me luisteren. Ik kan er maar 16 vrouwen kan ik maar training geven. En waarom kan ik er maar 16 training geven? Omdat de basisdingen van het voetballen, dat kennen de meesten niet.
0: Nee, je moet iedereen aandacht geven.
1: Nou, dat is het. Want er is er nou weer eentje bij. Die kan heel goed rennen enzovoort. Maar die kan niet zo goed voetballen.
0: Nee.
1: En dan moet ik zeggen, nee, je moet die bal zo trappen. En je moet goed kijken daarin. Dus we hebben nou een soort ledenstop. In de zin van tussen aanhalingstekens. Dus we hebben er 16. En er komen er altijd 10 tot 12.
0: Ja.
1: Dat is voor mij behapbaar.
0: Ja. En ook voor hun is nu de zomerstop aangebroken.
1: Gisteren wordt Laas getraind. En omdat het veld op de schop gaat.
0: Oh ja, het worden, ja.
1: Die vrouwen zeggen, nee, we moeten verder trainen. We willen verder. Ja, ja, en we zijn enthousiast. En,
0: ja.
1: Ik zei, ja, dat is leuk, dames. Ik zeg maar, jullie zijn er wel eens een keertje niet. Maar ik ben van de 40 weken, ben ik 39 weken geweest.
0: Ja.
1: En één keer heb Piet Ernst het overgenomen. Want toen was ik een midweekje weg. En daar heb ik nog een beetje moeite mee ook, dat ik een midweekje weg ben. Oh. Maar ja, ik heb ook de thuissituatie.
0: Ja.
1: En Piet Ernst zegt, oh, ik doe dat wel even.
0: Ja. Oké, dan hebben we nog walking voetbal. Daar bemoei je. Ja, je doet dat mee, hè?
1: Nou, ik ben nou sinds 6 maart doe ik niet meer mee.
0: Oh.
1: Mijn knieën gaan niet meer. Ik kan niet meer rennen.
0: Wat is leuk aan walking voetbal? Danny hoeft
1: nou,
0: te rennen meer.
1: Walking voetbal, dat is helemaal niet leuk. Het echte walking voetbal is niks aan. Als je een toernooi hebt en je hebt scheidsrechters die hebben de regels.
0: Ja.
1: Van ik speel hem naar jou toe, maar dan moet ik doorbewegen. Dan mag ik alleen maar wandelen. Maar ik ga dan een beetje sprinten.
0: Ja, ik sta wel eens vrijdagmiddag bij Olympia.
1: Nou.
0: En inderdaad, dan denk je, ja, walking. Ik bedoel, ze lopen net zo hard.
1: Ja, joh.
0: Als die bal komt, ja, het zit automatisch hier natuurlijk.
1: Nou, dat is het natuurlijk. En nou, ik zou nog mee kunnen doen met mijn knieën. Maar ik kan niet meer hardlopen. En dat is voor mij verschrikkelijk om niet meer mee te doen. Want ik was natuurlijk, ja, ik was en ik ben en enthousiast in het veld. En ik kan het nog aardig ook. En, nou ja, zo, weet je, op dat niveau. Hè.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: Maar goed, dat gaat niet meer. Dus ik denk dat ik ermee moet
0: stoppen. Dat hoofdstuk is afgesloten nu.
1: Nou, ik zou nog mee kunnen doen, maar het is mijn eer een beetje te na om te zeggen van ik ga aan de zijlijn staan. Want we hebben er een paar. Die kunnen helemaal niet uit de voeten, zeg maar. En die staan met de handen in de zij tot ze een bal krijgen. Nou, dat is mijn eer te na.
0: Ja. En je moet ook een beetje aan je gezondheid denken natuurlijk. Ik bedoel,
1: ja, maar die knieën. Nou ja, als je pijn in je knieën hebt, is het niet zo erg, toch?
0: Nou ja.
1: Ja, vervelend. Maar als ik dat nou nog kon.
0: Ja.
1: Want ik ben ook bij Nienhuis, dokter Nienhuis, orthopeed. Ja. En die zegt, kom je nou voor een prikkie? Hè, injectie.
0: Ja.
1: Of kom je voor een nieuwe knie? Hij zegt, maar luister, als ik een nieuwe knie zet. Hij zegt, want het is gewoon, je bent gewoon geïndiceerd voor een nieuwe knie.
0: Ja.
1: Hij zegt, komt die andere een jaar later hoor.
0: Oh, nou ja.
1: Ze zijn alle twee versleten, maar ik heb zoveel gevoetbald. En ik heb gewoon pech gehad dat, ja, sommige gasten komen er doorheen en ik niet. En dat vind ik verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Maar het leuke van walking voetbal is bijvoorbeeld Tom Broekhuizen.
0: Ja.
1: Daar heb ik natuurlijk, ben ik mee begonnen in de Pupilletjes. Ik heb in de junioren gespeeld. In de junioren ging hij naar GSV. Daarna naar Gouden. Kwam hij weer bij Ona terug. In het eerste, Ona 1, heb ik met hem gespeeld. Toen ging hij weer weg naar Jodenboys.
0: Hij stalkte jou bijna.
1: Ja, en toen uiteindelijk komen we elkaar weer tegen. We hebben ook met elkaar gezavond bij ASF. Het bedrijf waar we werkten. Agrarische Sociale Fondsen. Jaren gespeeld. Daar een geweldige tijd gehad. En dan kom ik er weer tegen bij Olympia.
0: Ja.
1: En het leuke is bijvoorbeeld, dan speel ik tegen Arie van den Berg.
0: Ja.
1: Heb ik met Freddy Kolsten toen een interview gehad. In de Holland Silhouette heette dat toen. En die kom ik nou tegen bij Olympia. En Olympia was de vijand van Ona.
0: Ja.
1: En nou is Arie mijn beste vriend, zeg maar.
0: Ja.
1: En een geweldige speler ook. En hij zei, ja Willem, je moet weer komen voetballen. Want ik heb ook competitie nodig. En jij bent mijn, nou ja, richting evenknie.
0: Een soort sparringpaard.
1: Ja.
0: Een beetje, ja. Nou ja.
1: Maar ook leuk, die oude gasten, weet je, waar ik tegen gespeeld heb. Maar er zijn er ook een paar bij, die hebben nooit gevoetbald.
0: Nee.
1: Maar daar word je ook een kennis van. En dan geef je ook wat, dan geef je dan op jouw leeftijd toch wat tips. Als je nou dit doet, als je nou dat doet, als je nou zus doet. En dan zijn ze een soort blij mee dat ze adviezen krijgen op 70-jarige leeftijd.
0: Ja.
1: Geweldig.
0: Ja. Vincent Govers, daar de trainer. Ja.
1: Govers, die is dan de leider daarvan. Ja, die zit een beetje aan de kant en zo.
0: Ja.
1: En, die kan niet meer meedoen. Die hebben ook 2 nieuwe knieën gekregen. Ja. En nou, die houdt het zaakje een beetje bij elkaar.
0: Ja. Het Goudse, het hele voetbalseizoen zit erop.
1: Ja.
0: Hier naar vandaag een verdwaalde wedstrijd. Zou we het voetbalseizoen van de Goudse clubs eens even snel doornemen,
1: ja,
0: Willem?
1: Prima.
0: We beginnen maar met Jodenboys.
1: Nou ja, dat Jodenboys is natuurlijk, dat is een betaalde club, zeg maar. Die hebben natuurlijk een budget van een kwart miljoen.
0: Ja.
1: Moet ook op vierde divisie niveau.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze zich handhaven en ja, nou ja, prima. Ik heb daar geen moeite mee verder. En je kiest...
0: En ze hebben een leuk seizoen gedraaid,
1: ja,
0: volgens mij.
1: Zeker. Maar
0: naar vermogen, denk ik.
1: Je kiest ergens voor natuurlijk. Ja. En ze zijn jaren geleden zijn ze begonnen met betalen. Met die Veenhuis toen als sponsor, zeg maar. Hadden ze twee van die gasten toen. En dat werd allemaal lachwekkend. Maar nou zijn ze de beste club van Gouda.
0: Ja.
1: Maar ja, ze moeten elk jaar toch een paar spelers halen. En dan hoor ik mensen van Jodenbos. Ja, eigen jeugd, eigen jeugd, eigen jeugd.
0: Nou...
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, en dan hebben ze Bob Prins en Rick Wils en Roy Rondeltap en Bellassen.
0: Die zijn er al jaren voetballen.
1: Al jaren voetballen, maar ze komen van een andere club.
0: Ja.
1: Maar dan hebben ze ook die Ezra Hogeboom. Fantastische speler trouwens, want ik ben een paar keer wezen kijken. Echt een goede speler.
0: Ja.
1: En dat soort gasten, die moeten ze natuurlijk halen om toch in die vierde divisie te spelen natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, je kiest ervoor ergens voor een club. En ze spelen allemaal op hoog niveau, dat Jodenbos inmiddels. Onder 23, onder 19, onder 21, weet ik het allemaal.
0: Zelfs die vrouwen, hoewel ze nu twee keer gedegradeerd zijn, die speelden twee keer achter elkaar kampioen geworden ook.
1: Ja, maar weer twee keer gedegradeerd.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, moet luisteren als je geen aanvulling hebt. Het is een hele grote club.
0: Ja.
1: Dus als club zeg je van, nou, we gaan betalen of we gaan niet betalen. Ohne hebben ook in het verleden betaald natuurlijk. Die spelers kwamen niet hoger dan tweede klas.
0: Het is een keuze voor hen te kiezen.
1: Een keuze en maakt niet uit. Of je maakt een keuze, altijd eigen jeugd.
0: Ja.
1: Maar krijg je dan zo'n goede jeugd als je nu hebt? Want al die gastjes denken dat ze de vierde divisie kunnen halen.
0: Ja, ja.
1: Maar hoeveel halen de vierde divisie?
0: Ja.
1: Kijk naar Quick Boys. Eén speler uit Katwijk in het eerste.
0: Ja. Ja.
1: Eén speler.
0: IJsselmeer volgens mij.
1: Hetzelfde.
0: Toen speelde Jodan Boys op het hoogste niveau. Ben ik
1: maar ik zou je vertellen.
0: IJsselmeer volgens mij. Zat ze mevrouw achter de bar. Ze zei, meneer, ik ken haar. Hè?
1: Nee, dat klopt. Maar ik speelde met ONA 1 bij IJsselmeer volgens 1-4 gewonnen trouwens.
0: Ja.
1: Ik had een heel verhaal gehouden tegen die gasten van A1 toen de tijd, derde divisie. Ik zei, daar kan je nooit slecht spelen op dat hoofdveld. IJsselmeer volgens 7 keer kampioen van Nederland. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. En Benjamin Gibbon komt naar me toe. We waren daar aangekomen in die kantine. Hij zei, Willem, we spelen op veld 4. Ik zei, wat zeg jij nou? Op veld 4. IJsselmeer volgens A1, ONA 1, derde divisie. Ik zeg, en hou erop en erover. 1-4 gewonnen. Op de rand van het Veluwemeer.
0: Ja.
1: Helemaal in de uiterste hoek.
0: Ja.
1: Nou, zo denken ze over de jeugd. Spreek ik over het jaar 2000, hè?
0: Ja.
1: En dat is nog steeds zo.
0: Ja. Olympia.
1: Ja, kampioen.
0: Heb ik een rotte periode gehad. Twee keer achter elkaar gedegradeerd. Ja. En nu kampioen.
1: Ik ben één keer wezen kijken. Dat was Esto Olympia. Indrukwekkend.
0: Ja.
1: Maar het was wel zo. 2-0. Moeten ze 3-0, 4-0 maken. En dan laten ze dat lopen. En dan schieten ze ter de paal, dat Esto. Als hij erin gaat, krijgt het moeilijk. Want na de rust was de gelijkwaardige wedstrijd.
0: Ja.
1: Maar geweldig speler, die Reina's. En die jongen die nou naar Feyenoord gaat. Ja. Hè? Die Reina's,
0: die stopt ook, hè?
1: Ja, maar die stoppen. Eentje gaat naar Feyenoord.
0: Ja.
1: En dus dat moeten ze opvullen. Maar ze zijn alweer... Want ze zeggen van, ja, eigen jongens, eigen jongens. Iedereen zegt het, eigen jongens, eigen jongens. Doe nou niet zo stoer, jongens. Je zit ook de beste speler van Moordrecht willen ze hebben.
0: Ja.
1: Maar dat wil Donk ook hebben, hè?
0: Ja.
1: Geef niks.
0: Nee.
1: In onze tijd weet ik nog wel, wij hadden geen keeper eigenlijk. Eigenlijk hadden we een speler op doel. Joop Paap stond toen op doel. Dan was keeper. Adrie Straven, Nico Straven was geblesseerd. Kwam Joop Paap op doel, was een speler. Die had vroeger in de jeugd gekiept. Deed hartstikke aardig. Maar toen zei ze, ja, we moeten nou een echte keeper hebben. En toen kwam Jan van Heuvel.
0: Ja.
1: En die hield ballen tegen die Joop Paap niet tegenhield, snap je?
0: Ja.
1: Paap speelde goed hoor, echt waar, die speelde goed. Maar Van Heuvel die tikte net die bal, net zoals... Nou ja, de WK-finale of wat was het, die gozer, die Tuinenburg of weet hij, nee? Die van Ajax, die keeper. Nou ja, goed, in ieder geval, zo'n onmogelijke bal, die tikte die eruit. Ja. En dan won je met 1-0, snap je?
0: Ja. Oké, maar terechte kampioen.
1: Geweldige indruk gemaakt hoor, Olympia. Ja.
0: Je liet het woord Donk vallen?
1: Ja, Donk. Ja, nou, Donk heb het een beetje, vind ik. Ja, dat zal me niet in dank worden afgenomen. Een beetje te hoog in de bol. Die zijn al jaren bezig om naar de eerste klas te gaan. Eigen jeugd, eigen jeugd, eigen jeugd. Maar ze halen ook gewoon een spelletje van ONA op. En ze halen ook een spelletje van Jodenbos op. Dat zal allemaal wel anders zijn dan ik zeg. En ze halen ook een spelletje van Moordrecht op enzovoorts. En ja, videoanalyse enzovoort. Ja. Dat moet er toch niet aan denken, jongens. Aan tweede klasse. Tweede klasse. Je hebt eredivisie, eerste divisie. Je hebt tweede, derde, vierde divisie. Je hebt eerste klasse, je hebt tweede klasse. Je speelt op het zevende niveau.
0: Hmm.
1: En dan dat soort dingen. En dan gaan zitten in een kamertje. Kijk eens wat je verkeerd deed, vriend.
0: Ja.
1: Dat is allemaal nieuw. Dat is ontwikkeling. Ik ben een oude zak. Dat weet ik ook allemaal wel. Maar vinden die spelers dat ook wel leuk. Donk was altijd een gezellige Rooms-Katholieke familieclub.
0: Ja.
1: Ja, geweldig. Altijd vierde klas. En toen uiteindelijk derde klas, tweede klas. En dan wil ze naar de eerste klas. Net niet gelukt. Een paar keer beslissingwedstrijden enzovoort. En nu in één keer gedegradeerd.
0: Ja. Ja, ze kwamen 1 punt tekort.
1: Ja. Maar ja.
0: Veel blessures.
1: Ik ben een keer niet gepromoveerd met Alphen.
0: Ja.
1: Op 2 doelpunten.
0: Ja, ja. Ona kwam ook 2 doelpunten tekort.
1: Hetzelfde.
0: Ja.
1: Maar je moet nadenken in de competitie.
0: Ja.
1: Ona denkt niet na. Die gaan gekke dingen doen tegen Schoonhoven. Weet je wel, die verliezen met 7-0. Die gaan gekke dingen doen tegen Cabau. 13-0, hè. 7 en 6 is 13-0. Nou, als je die gewoon met 2 keer 2-0 verliest. 4 min 13, hou je 9 over. Dan ben je gewoon gehandhaafd.
0: Ja.
1: Ondanks het feit dat er natuurlijk 7 spelers gestopt zijn. Met wat je over hebt, kan je makkelijk die situatie redden. Maar je moet ook nadenken in het seizoen.
0: Ja.
1: Dus zoals ik nadacht tegen Ariston 80. Ja. We mogen je niet verliezen. Gebeurt niet, het zal niet gebeuren. Het gebeurt ook niet.
0: Nee. Nou, ging halverwege het seizoen de trainer weg. Is ook niet.
1: Nee, maar je moet.
0: Ook niet mee,
1: ja, maar kijk, Ona die verlengt het contract met Sylvester Hageman. Terwijl hij gezegd had. Sylvester had gezegd: als ik toegelaten word op die cursus.
0: Ja.
1: Dan moet ik stage lopen, kan ik geen trainer meer zijn. Nou, dat risico nemen we. En toen waren ze. Uiteindelijk waren ze halverwege. Toen hadden ze al lang afgesproken. Alle trainers waren bezet. Toen hebben ze die Sonny Risamasu natuurlijk gebeld.
0: Ja.
1: Die had gewoon verlengd, hè, bij Gouwerak.
0: Had net getekend bij Gouwerak.
1: Ja, natuurlijk. Ja. En toen ineens was Gouwerak niet meer goed genoeg.
0: Ja.
1: Dus dat was een noodgreep van Risamasu, want die wilde graag naar Ona. Maar dat is mislukt. Dat kan. Maar kom op, zeg.
0: Ja.
1: Dat is toch slecht beleid. En dan nemen ze Theo van Hek. Die was tweede trainer. Niks mis mee. Want die hebben ook 7 jaar uitstekend bij Ona gefunctioneerd.
0: Ja.
1: Nou, het is niet gelukt. Helaas.
0: Ja.
1: 5e klas. Verschrikkelijk.
0: Ik vond het wel verpand. Afgelopen zaterdag stond Bert Poot uit. Die stond daar.
1: Ja.
0: Trainer van Cabau. Nieuwe trainer van Ona.
1: Ja.
0: Die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat Ona gedegradeerd is.
1: Zeker.
0: Indirect.
1: Ja, maar
0: hoe zou die man dan gestaan hebben?
1: Hij zegt tegen mij, want ik heb een appje gekregen. Willem, ik word trainer van Ona. Voordat het bekend werd. Dat is wel leuk van hem.
0: Ja.
1: En toen sprak ik hem bij Cabau Ona voor de wedstrijd. Ik zeg, hoe sta je daar nou in? Ja, gemengde gevoelens, zegt hij. Hij zegt, ik wil niet degraderen, ik ben nog nooit gedegradeerd. Maar aan de andere kant wil ik volgend jaar wel dat Ona 4e klas speelt. Hij zegt, laten we er alle twee maar in blijven.
0: Ja.
1: Maar ja, uiteindelijk bleef Cabau erin en Ona niet.
0: Ja.
1: Dus hij speelt in de 5e klas en ik zie het somber in voor Ona.
0: Waarom?
1: Nou ja, ze hebben allerlei oude spelers terug natuurlijk. Die donkere jongen aan de rechterkant, hoe heet die? Hennos.
0: Ja.
1: Hennos. Die is 5, 6, 37. Nou, Van der Kaap nou meegespeeld.
0: Ja, die heeft 3 jaar niet gevoetbald.
1: Drie jaar niet gevoetbald. Zielos die zat erin. Peter Ernst zat erin. Dan zat die Daley Starreveld erin. Die zei een keer tegen mij van, wie is er nou beter? Mijn vader Kok of ik? En toen zei ik, ja, mag zijn veters nog niet vastknopen, Daley. Ik zei, jouw vader was een geweldige speler. Ah, rot op, jij zei die toch.
0: Kok Starreveld, leuk, goede voetbal.
1: Geweldige speler.
0: Ja.
1: Dick Ernst, heb ik mee gespeeld, 5 jaar.
0: Ja.
1: De ene keer gaf hij voorzet op mij. En toen speelde ik in de spits. En dan kopte ik ze er wel eens in. Ja, wel eens ook niet natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, wel eens naast ook.
0: Ja.
1: Of missen. En ander jaar speelde die voor de Europa Cup tegen RWD Molenbeek.
0: Zo.
1: Echt gebeurd in de basis.
0: Ja.
1: Echt.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Ja. Maar, laten we hopen dat Ona
1: GSV.
0: Ona 5e klas hoort niet, hè?
1: Nee, maar ze komen er niet uit. Want ik zeg net.
0: Nou, het is wel te hopen.
1: Nou, die 5, 6 spelers hebben geen jeugd. Ja, we hebben wel jeugd.
0: Ja, maar niet direct inzetbaar.
1: Kijk, toen ik toevallig trainer was in Ona 1, derde divisie. Dan hadden we er wel 5 spelers die konden naar Ona 1 mee.
0: Ja.
1: Nu heb je 5 spelers die kunnen niet in Ona 3 mee.
0: Nee, ja.
1: Uit A1 op dit moment. Maar ik heb begrepen dat onder 17.
0: Ja.
1: Dat wel wat talentjes hebben.
0: Oh, nou ja, maar dan moeten we nog een paar jaar wachten.
1: Nou, dat bedoel ik. En wie moet je nou volgend jaar... Dus je moet de boer op. Ja. Maar wat is nou de uitstraling van Ona? Vroeger was het zo, Ona was top derde klas. Ja. En een beetje bottom tweede klas. Had je nog een beetje aantrekkingskracht. Henk ten Dijken kwam, Jan van de Heuvel kwam. Hè, een latere periode enzovoort. Maar wat heb je nou voor uitstraling?
0: Ja,
1: kom vijfde klas voetballen. Dus misschien moeten we ook gaan betalen. Ik weet het niet. GSV.
0: GSV. Ik heb hier GSV staan met een vraagteken.
1: Jij ik heb ook? Begrepen, via, allemaal geruchten, dat ze 17 gasten hebben die willen gaan voetballen in GSV 1. Ik hoop het.
0: Ja.
1: GSV gehouden. Gehouden Ona, Ona GSV enzovoort.
0: We gaan het zien, dat in ieder geval.
1: Ja.
0: En Gouda. Gouda heeft ook dit seizoen.
1: Gouda hebben geweldige A1-elftal.
0: Ja, hè?
1: Binnen no-time spelen die vierde klas. Dat ga ik je zeggen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dus ze hebben een nieuwe trainer waar aardig wat verwachtingen van zijn.
1: En, ja, bij Civeo maakte die het niet. Bij Scheluinen waar die nou zit maakte het niet. Wel betaald voetbalervaring.
0: Ja, dat is zo. Maar ze zijn, althans waar je de geruchten mag horen of berichten. Dus ze zijn heel hoopgevend dat het een mooie seizoen.
1: Dat denk ik.
0: Ja.
1: Ik bedoel, Ona heeft 1-1 elftal. Of wat nou onder 19 heet. Maar ik ga gouden geloof 3 onder 19, hè?
0: Ja.
1: Dan heb je meer keuze. En ik heb begrepen dat echt goede spelers zijn. Ze worden met 4-1 van Olympia A1, hè? Laat ik het zeggen, A1. Ja. Echt waar?
0: Ja. Nou ja, we gaan dat zien, Willem. Het Goudse voetbalseizoen, het komend seizoen. Ik wou zeggen, wel een plaatje daar, maar we gaan nog wel even wat doen. Want het WK voetbal zit eraan te komen. Heb je al een oranje jek? Is de koorts al toegeslagen bij jou?
1: Nee, maar ik heb vanochtend toevallig heb ik een lijstje gemaakt.
0: Ja?
1: Heb ik een lijstje gemaakt van... ik denk, jij zal wel zeggen, wat denk je ervan?
0: Ja, wat denk je ervan?
1: Outsider Mexico en Senegal.
0: Nou, dat zijn zeker outsiders.
1: Ja.
0: Wat had je, we hebben gisteren aan
1: Senegal gedronken,
0: heb gewonnen
1: heb
0: je gedronken
1: van
0: of zo?
1: Ja, ik heb wat verkeerds gedronken. Senegal heeft gewoon van Marokko gewonnen. Hè? In Marokko. Hè? Weliswaar is het nou weer teruggefloten. Belachelijk, maar goed, doet er niet toe. Mexico is het thuisland.
0: Ja.
1: Thuisland hebben altijd voordeel. Ze komen niet tot de finale. Maar ik schat ze wel, die alle twee bij de laatste acht. Nou, dan heb je natuurlijk zeven landen in Europa. Heb je natuurlijk België, onderschat hij niet, hè? Nou, Spanje natuurlijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland. En
0: Engeland?
1: Portugal.
0: Engeland niet?
1: Ja, Engeland ook, ja.
0: Maar Nederland ook, Willem?
1: Nou, laatste 16, laatste 8 max.
0: Ja, ja.
1: Ik vind dat Nederland geen exceptioneel...
0: Maar waar ontbreekt het dan aan in Nederland?
1: Nou, de echte topspelers. Van Dijk is een goede speler.
0: Maar die heeft zijn beste tijd toch gehad?
1: Nou, die is ietsje minder. Ja. En dat geeft niks. Hij is nog goed genoeg voor ons elftal. Depay, hetzelfde verhaal. Malen, allemaal. Nou, geweldige spelers.
0: Maar als je Weghorst meeneemt, dat is toch armoede of niet? Of is dat mijn persoonlijke frustratie?
1: Ja, Weghorst, daar zie ik het helemaal nooit in zitten. Dus dat is helemaal een ramp. Maar Portugal, dat zal ook nog wel een dark horse zijn, denk ik.
0: En Brazilië?
1: En Argentinië en Brazilië natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Altijd goed. Maar Brazilië werd gewoon vierde, hè, in die Zuid-Amerika-reeks.
0: Ja.
1: Dus die waren niet zo goed. Maar die hebben een topcoach natuurlijk, hè, Ancelotti.
0: Ja.
1: Die hebben overal natuurlijk gepresteerd.
0: Ja.
1: Die is geloof ik 5 keer winnaar van de Champions League geworden met Real Madrid.
0: Ja.
1: En al die topspelers managen. Je ziet het aan Slot, hè. Hoe moeilijk het is om Salah onder de duim te houden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat valt niet mee, hoor.
0: Ga je alle wedstrijden kijken, Willem? Ja. Straks om 2 uur ook? Of
1: nou,
0: uur?
1: Nee. Maar nee, de belangrijke wedstrijden...
0: Die neem je op?
1: Neem ik op. Ik heb dan vierkante ogen zo'n beetje.
0: Ja.
1: Die neem ik dan op. En nou ja, ik denk dat Nederland zelf er wel een ronde doorkomt. Hoewel het niet zo makkelijk zal worden, hoor. Tegen Tunesië en tegen
0: Japan.
1: Japan zeker. Die hebben anderhalf jaar geleden, wonnen ze met, dacht ik, 1-4 bij Duitsland. Hè? In Duitsland.
0: Je zag in Tunesië dat die wereldgoal van Hans Moussa.
1: Dat was Algerije.
0: Oh, sorry, Algerije.
1: Dat was Algerije.
0: Dat zag ik aankomen wat hij ging doen eigenlijk.
1: Nou ja, je weet wat hij gaat doen. Hij gaat naar binnen, naar binnen.
0: Maar dat hebben ze blijkbaar niet gezien.
1: Nou ja, je moet hem buitenom laten. Hè? Je mag hem nooit binnen door laten gaan.
0: Toen hij ging, Eddie
1: Baas. Eddie Baas.
0: Ja.
1: Laat hem nooit buitenom gaan. Of binnen doorgaan. Maar ja, buitenom kan wel natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou ja.
0: Volgende week begint dat, hè?
1: Ja, donderdag.
0: Ja, is volgende week.
1: Mexico, ja. Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: En dan 's nachts nog een wedstrijd. Dus ja. Nou ja, ik verheug me er wel op, maar ik denk niet dat we ver komen. Misschien de laatste 16, misschien de laatste 8, maar we hebben geen. Ja, we hebben geen Mbappé en we hebben geen Harry Kane en we hebben geen Messi en nee. We hebben geen Neymar.
0: Nee, nou ja.
1: En we hebben wel goede spelers hoor, maar.
0: Ja. Ja.
1: Maar een klein landje toch? Is toch fantastisch?
0: Zo is dat, zo is dat. Maar we gaan het zien, Willem. Ik bedoel, nou ja, het uur zit erop. We hadden nog wel een paar uur op kunnen gaan ongeveer. Maar,
1: dus het klopt wel wat de mensen zeggen van joh.
0: Ja, ik denk het wel, ja. Maar toch even over zaalvoetbal. Verder zaalvoetbal, vind je het leuk? Ik bedoel, vanochtend een heel stuk in de krant ook Watergras. Ja. Het eerste team teruggetrokken.
1: Ja, waarom?
0: Ja, ja. Waarom? Dus ze zitten, zijn degradeerd en dan zie je hetzelfde afdeling als de tweede.
1: Nou ja, dan speel je tegen tweede, toch?
0: Ja, maar dat is toch raar?
1: Dat is raar, ja.
0: Waar mooi bestuur, waar mooi de voorrang.
1: Nou ja, vroeger was het met cricket.
0: Ja.
1: Had je de HCC, Haagse Cricketclub, bij HVV zitten die in. Had je cricket HCC 1 tegen HCC 2.
0: Ja.
1: Maar dat is ook niet meer.
0: Nee. Willem. Bedankt. Ja. Voetbaldier. Is er nog andere sporten? Hou je daar ook nog van?
1: Vanmiddag ga ik ook natuurlijk.
0: Oh ja.
1: Ik ga ergens naartoe.
0: Waar?
1: Waar ga je naartoe?
0: CVC Reewijk?
1: Nou, ik twijfel tussen CVC Reewijk en Hazeswoudse Boys op Floriant. Of Schoonover Dilettant op Stolwijk.
0: Ja.
1: Alle twee met fietsje natuurlijk, hè?
0: Ja. Nou, dan is Stolwijk dichterbij.
1: Dus ik heb nog even om na te denken.
0: Ja.
1: Het niveau is iets hoger bij Schoonover, denk ik. Maar die wedstrijden zijn wedstrijden op zich. En CVC Reewijk heb ik getraind. Maar ja, daar heb ik ook niks mee verder. Maar nou ja, ik weet het nog niet.
0: We gaan het gewoon zien, Willem. Hè?
1: Maar ik blijf.
0: Jij blijft een Onerman.
1: Nou, in hart en nieren.
0: Kijk eens aan. Dat
1: en dat het, niet altijd, dat het niet altijd in mijn voordeel uitpakt. Het zij zo.
0: Het zij zo. Door dik en dun, door Ona blijft jouw clubje. En zo hoort het ook, toch?
1: Ja.
0: Zo, Willem, bedankt. Arjan Doelman, bedankt. Dit was gast uit de streek. We gaan eruit met een stukje van de Small Faces. All or Nothing.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Welkom allemaal. Leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Goudenstad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerken in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten we met Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort daar ook fijne muziek bij. Ons doel, je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda. Deze aflevering wordt gemaakt door Helene Verkade en Marian Rekswinkel. De techniek is in handen van John Goedkoop. En Helene, wat kunnen de luisteraars deze keer verwachten?
0: Ja, we hebben een bijzondere gast. Het hangt hiermee samen. Op zondag 14 juni is er op Goud Asfalt het festival Gouda Maakt Toekomst. Een duurzaamheidsfestival dat in het teken staat van de circulaire economie en groen leven. En op de dag ervoor is er het Mensenrechtenfestival in en rond de Agnietenkapel, omdat Amnesty Gouda 50 jaar bestaat. U vraagt zich nu natuurlijk af, wat heeft dat met elkaar en met kerken in Gouda te maken? Nou, we hebben vandaag een zeer actieve Goudse kerkganger in de studio, die als vrijwilliger betrokken is bij heel veel activiteiten die raken aan vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. En dus ook bij deze twee festiviteiten.
1: Jazeker, en dat is Fred van Ippenburg. Welkom, Fred.
2: Welkom, dankjewel. Ik voel me vereerd. Wat een introductie.
1: Zo duikt jouw naam ook op bij Stadsakker Gouda, Raad van Kerken, Kerkenraad van de Ontmoetingskerk, Gouda Bruist en ik kan nog wel even doorgaan. Het thema van deze uitzending is zorg voor de aarde of, zoals de vorige paus het zei, de aarde is ons gemeenschappelijk huis. Iets dat jou, Fred, na aan het hart ligt.
2: Ja, dat ligt het mij zeker, ja.
1: Ons eerste muzieknummer heeft daar ook mee te maken. Een prachtige ballad die de verwoesting van de natuur en de menselijke impact op onze planeet aanklaagt. Michael Jackson met The Earth Song.

0: Ja, dat was Michael Jackson. In de studio dus Fred van Ypenburg. Welkom nogmaals, Fred. Herkende je een beetje in onze introductie van jou?
1: Daarin wel. In het lied ben ik wel even geschrokken.
0: Oh.
1: Maar dan denk, ik moet hem nog eens goed naluisteren. Ja. Maar ik denk, oei, die is wel heftig.
0: Ja.
1: Maar dat brengt ook wel mee wat ik jullie wil vertellen over volgende week. Omdat we mensen willen oproepen om iets te doen. Ah. Mijn drijfveer zit in de naaste liefde. En dat heb ik al 20 jaar, 30 jaar met de moslims in Gouda, met name moslims, uitgevoerd. Contact te leggen, dialoog te hebben. En ook op te roepen om als groene zinzoekers, groene kerk, groene moslims, op Gouden Markt Toekomst te staan. Dat hebben we al 2 keer gedaan.
0: Helder.
1: En dit jaar doen we dat ook. En
2: wat is dat, Gouden Markt Toekomst?
1: Gouden Markt Toekomst, dat is het festival volgende week zondagmiddag op Goud Asfalt. Ja, daar moeten jullie
0: 14
1: echt,
0: juni, hè? 14 juni.
1: Ja, daar moeten jullie echt naartoe, met z'n allen.
0: Okay. Eerst naar de kerk natuurlijk. En dan.
1: Ja, ruimte zat, want okay. Het is van 12 tot 6.
0: Oh, mooi.
1: Dus in de middag. En dan staat er van alles klaar. Kramen, er is ook muziek. Maar we hebben ook een doelplein, dat je ook echt aan het doen gezet wordt.
2: Ja, ja.
1: En er staat een speciale tent van de Groene Zinzoekers. Die laat je reflecteren op wat we allemaal doen. Die hebben een verzameling gemaakt van teksten, religieuze, filosofische, van alle verschillende culturen ook. En het wordt ook bemand door mensen.
0: Zo.
1: Van verschillende
0: je steekt nu wel gelijk de
1: diepte in. Ja, ik ga gelijk de diepte in.
0: Maar ik wil nog heel kort iets van jou weten. Wie is Fred van Ypenburg? Hoe is hij in Gouda terechtgekomen?
1: Ja, ik ben geboren hier in Gouda ooit.
0: Ah.
1: En tot mijn 16e in Gouda gewoond. Gereformeerd opgevoed in de Turfmarktkerk. En toen we getrouwd waren in 80 teruggekomen, hervormd. Mijn vrouw is hervormd. En later veel met allerlei kerken meegedaan. En vanuit de wijk 4 was dat toen, in de Pauluskerk, ben ik actief geworden in jeugdouderling. Ook samen met interculturele jongeren, toen al. En toen we in 2000 onze kerk verhuisden naar de Vredeskerk, dan kom je in de Vreewijk, Vredeskerk, tegenover de Vredesmoskee, heb ik de contacten met de dialoog, via dialoog met de moslims opgezet. Vanuit de Raad van Kerken.
2: Ja, ja. Ja, want eerst was de moskee aan de overkant ongeveer van de Vredeskerk.
1: Precies tegenover. We hadden een vredespad. In 2008 hebben we een vredespad.
2: Dat is nu de ontmoetingskerk.
1: Nu heet het ontmoetingskerk en de moskee is naar de oude Lidl verhuisd.
2: Ja.
1: Maar de moskee Assalam is ook in het Antwerpse weg met een nieuw islamitisch centrum bezig, wat na de zomer geopend wordt. Zijn we pas geweest met de Raad van Kerken. Zeer inspirerend om met elkaar op die manier te ontmoeten in respect en in open houding naar elkaar toe.
2: Ja, binnenkort mag je ook via de bibliotheek naar de moskee. Kun je voor inschrijven nu.
1: Oké. Okay.
2: Ja, las ik toevallig. Dus iedereen die dat nog wil zien, doe dat. Ja. Grijp je kans.
1: Ja. Ja. Nou, na de zomer hebben we gehoord toen, hè, dat ze gaan openen met het nieuwe gebouw. En dan is de kans dat.
0: Ja. Maar er zijn dus heel veel onderwerpen waar jij, waar we je over willen bevragen. Je begon net ook al over het Gouda Markt Toekomst. Dus je houdt je ontzettend bezig met duurzaamheid en voedselprojecten ook. Hè. Want, hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
1: Fair Trade Gouda. Daar heeft iemand mij gevraagd om even tijdelijk iemand te vervangen. En dat tijdelijk blijft dan permanent.
0: Ja,
1: en dan kom je in het platform Samen Duurzaam Gouda. En dan verzinnen we dingen rondom dat Gouda Maakt Toekomst. En met verschillende organisaties. En de gemeente Gouda zit daar ook bij betrokken. Ja, dat komt op je pad.
0: Maar jij hebt er wel een enorme drive over hoe de aarde er aan toe is nu.
1: Nee, jazeker. En wat je nog kan doen om dat te veranderen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk de grootste drive van. In onze generatie, mijn generatie, is dat heet dan de overshoot day. De dag waarop we de energie verbruikt hebben die de aarde krijgt. Ja, dat is in Nederland in 1 april in plaats van 29 december. En dat is in onze generatie gebeurd.
0: Ja.
1: En dan, je ziet toch dat je heel veel kan doen. Al is het maar een plantje in je tuin waar een insect op afkomt. En dat je, nou ja, dat doe ik op verschillende manieren.
0: Ja.
1: Ik ben 7 jaar met pensioen, dus daar heb ik tijd zat voor.
0: Oh. Maar je bent je hele leven hier al mee gedreven, zeg maar, hier opgedreven?
1: Nou ja, vanuit de kerk zeker. En dus vanuit mijn werk, ik heb altijd bij de Belastingdienst, de accountancy en de douane gewerkt. En bij de douane kom je natuurlijk dat internationale tegen. Zeer interessant, maar je vraagt je af of dat nodig moet zijn. Alle goederen over de wereld heen slepen. En dat word je steeds meer. Besef je dan van dat moet je alleen maar doen met goederen die echt nodig zijn.
2: Ja.
1: Fairtrade doet dat wel, hè? Met de groente, koffie, thee en dat, dan willen we dat de boer eerlijk loon krijgt. En dan komen die producten hierheen. Maar als ik zie wat er op bloemengebied bijvoorbeeld gebeurt, dan denk ik, nou, laten we eerst maar eens van dat gif af en koop biologische bloemen. Dat zou mooi zijn als Gouda als eerste stad van Nederland zegt, je kan alleen maar biologische bloemen kopen in Gouda. Dat drijft mij ook een beetje.
2: Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. En denk je dat mensen echt willen veranderen? Jij zegt, je kan zelf wat doen. Ja. Hoeveel mensen zullen dat doen, denk je?
1: Ik denk uiteindelijk dat iedereen dat wel wil. En dat doen wij dus ook op Gouden Maakt Toekomst. Dan bieden we mensen de kans aan, soms in open deuren. Koop een fair trade koffie of koop bloemen biologisch. Dat kan je gewoon morgen doen. Je kan met je portemonnee morgen beslissen. En als het dan te duur is, nou, dan koop je eens in de twee weken mosbloemen. Of zoiets. Je kan heel goed met je portemonnee bepalen wat goed is.
2: Ja, dat is waar.
1: En dat roepen we mensen ook op met allerlei tips. Om te zeggen, nou, we hebben genoeg gepraat. Nu gaan we het doen. We hebben nog een paar jaar voor die doelen. De Verenigde Natiedoelen. Maar het is ook voor je eigen leven. En de Koran heeft daar ook een heel mooie uitspraak in. Die zegt, je moet niet verspillen. Dus een van de mensen die ons
2: dat staat daar echt in.
1: Ja. Er is een van die mooie uitspraken is van, als je aan een stromende rivier staat, dan nog moet je zuinig zijn met water.
2: Ja.
1: Ja, dat is prachtig.
2: Ja. Ja, en zo heeft waarschijnlijk elke religie en zo wel iets over de aarde en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Natuurlijk.
2: Ja. En niet je mag heersen over de aarde, dus doe maar wat je wilt.
1: Nee, je moet je goed beseffen wat er dan gebeurt.
2: Ja.
1: En hoe afhankelijk je bent van. En dat zien we op de Stadsakker. Daar zetten we in op biodiversiteit, omdat we geen gif gebruiken. En dan zie je dat die piramide van beestjes die elkaar eten en leven, dat je die hard nodig hebt om de groei van de planten goed te krijgen. En oké, dan heb je wat schade dat er aangevreten wordt.
0: Ja. Heb je last van slakken nu ook?
1: Ja, natuurlijk. maar we hadden een spitskool met 12 slakken erop.
0: Oh, gezellig.
1: Dan gooi je 2 bladeren weg en je hebt een prachtige spitskool. Dus het is allemaal niet zo dramatisch.
0: Want Stadsakker, daar werk jij?
1: Daar zit ik bij de oprichters, ik bij betrokken. En ik doe daar van alles.
0: En hoe kan ik groenten van de Stadsakker krijgen?
1: De website zegt van, wil je meedoen als oostgenoot? Dan kan je nog. Er zijn nog een paar plekken over. Ah. Niet zoveel meer, maar we hebben bijna 400 plekken bezet.
0: Zo.
1: Daar is het teeltplan ook helemaal op ingezet.
2: En wat is dat dan?
1: En dan krijg je iedere week krijg je groenten vanaf 2 weken geleden tot en met november. Dan betaal je 1 bedrag. En het hele jaar krijg je dan iedere week een groentepakket voor 3-4 maaltijden.
2: Ja.
1: En die moet je dan wel komen halen, maar die staat voor je klaar. Want er zijn meer dan 200 vrijwilligers bij ons. Mensen die een paar uurtjes komen of af en toe bij een activiteit. Het is eigenlijk een heel sociaal project geworden.
2: Ja, dat is echt heel veel. 200 mensen voor 1 project.
1: Daar zijn we super blij mee.
2: Ja, kan ik me voorstellen. Hey, je had ook een nummer uitgezocht. Een Surinaams welkomstlied. Kan je vertellen waarom je dat nummer graag wil laten horen?
1: Ja, was afgelopen zaterdag had ik met mevrouw een groot feest gegeven voor familie, vrienden, buurtgenoten, waar heel veel nationaliteit in zitten. En toen gingen we vanaf de Agnietenkapel varend naar de Stadsakker. En daar zat een neef met zijn vrouw, Jean-Pierre en Cherie, die spelen officieel professioneel accordeon. En die zaten daar te spelen, terwijl de mensen de akker op kwamen. En toen hadden ze dit lied. Hij zei, ja, dat is een Surinaams welkomstlied. En dat was zo passend, want dat is welkom iedereen op een groot feest waar je niet iedereen kent. Welkom allemaal en je vindt allemaal. En nou, je gaat jullie horen. Dus ik zei, nou, dat ga ik naar voren schuiven, want dat is zo mooi.
2: Ja, want dat werkt ook echt.
1: Dat precies zoals wij dat met de familie en de vrienden ervaren.
3: Als je niemand kent, iedereen zoekt iedereen, allemaal vindt.

0: Ja, dat is inderdaad een heel bijzonder lied. Ja,
1: zeker.
0: Mooi. Hey, je zet je ook in voor dialoog tussen verschillende groepen en religies. Vanuit de Raad van Kerken en vanuit de Ontmoetingskerk. Waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Ja, ik vind het belangrijk dat we hier in Gouda religie niet als een splijtswam gaan ervaren. Maar dat we op zoek gaan naar wat ons bindt. En we hebben in 2005 zo'n beetje met de Marokkaanse mensen in de Es-Salaam moskee heel goed contact, altijd met de Ramadan groet. En toen zei de voorzitter, nou hebben we genoeg thee gedronken, Fred, we gaan de diepte in. En toen hadden we een boek, Woord zoekt woord, geschreven door een christelijke vrouw, een Joodse vrouw, christelijke vrouw en een moslimvrouw. En dat hadden we dan als een soort huiswerkboek. En dan hadden we iedere keer een hoofdstuk en dat gingen we bespreken.
0: Ja, ja.
2: Een soort studiekring eigenlijk.
1: Ja, zeker. Dat was heel, heel inspirerend. En de conclusie was eigenlijk, we hebben het over God en naastenliefde. Dat is wat ons drijft. Dat is ons fundament. En daar, we hebben ongetwijfeld discussies en punten waar we het niet over eens zijn. Zoals in elke stroming met mensen. Maar we gaan afspreken dat we nooit van dat fundament afvallen.
0: Ja,
1: dat vind ik nog steeds de drijfveer.
0: Ja, want dat komt overal terug in alle religies.
1: Ja. Ja. Kijk, we hebben heel veel stromingen in Gouda. En dat betekent dat niemand de waarheid in pacht heeft. En als je open bent voor elkaar, dan kom je op die basis van een mens die wil leven. En die wil vrede hebben.
0: Dat is eigenlijk klopt.
1: De basis.
0: Ja.
1: Zoals in de Raad van Kerken hadden we het over vrede vorig jaar. Hebben we ook gedeeld met de moslims. Zo van, zullen we Jette voorstellen om een ministerie van vrede in te richten? Het is niet gebeurd, maar via Pax hebben we dat wel geprobeerd. En ik vind dat voor nog steeds, ook voor Gouda, zou dat heel mooi zijn.
2: Jullie hebben hem echt een brief gestuurd?
1: Ja.
2: Hij is wel in Gouda geweest natuurlijk, bij een iftarmaaltijd, toch?
1: Nou, we kregen zelfs een reactie dat het ministerie van vrede, daar is ooit Jan Terlouw is virtueel minister van vrede benoemd.
0: Oh.
1: maar goed, omdat je je niet kan voorstellen wat je moet doen als je minister van oorlog bent. Dat is toch te gek voor woorden.
0: Ja, en dat hebben we wel, ministerie van oorlog.
1: Gelukkig niet. En dat moeten we in Gouda zeker niet hebben. Maar
0: nee,
1: dus
0: defensie.
1: We moeten echt inzetten op vrede. Dus we zijn met de moskee ook en met de Joodse gemeenschap aan het praten over hoe kunnen we naar de Vredesweek toe in september iets rondom vrede doen, extra. Nou, ik hoop dat dat gaat lukken.
2: En denk je dat het geloof mensen vooral verbindt? Of ook, ja, het verdeelt, er is ook heel veel verdeeldheid door geloven, door de verschillende geloven.
1: Ja, daar kom je dan achter van, is dat het geloof of zit dat in die mens? En ik haal dan vaak het verhaal van Kain en Abel aan. Daar was helemaal niks, geen crisis. De hele wereld lag voor ze open en toch. En als je dat dan naar je terugspiegelt, naar jezelf, van hé, er zit iets in mij. Ik moet me wel beheersen. En dat geldt voor iedereen. Als je dat niet meekrijgt, let op, beheers je, wees bescheiden. En dat zie je allemaal terug in die filosofische teksten die we bij die groene zinzoekers ook aan mensen ter spiegeling aanbieden.
0: Ja, op zondag.
1: Ja, zondag 14
0: juni. Nou, we gaan kijken hoor.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Er is binnenkort dus ook een Amnesty Festival. We noemden het al even.
1: Ja.
0: Het is niet echt een feest, maar Amnesty Gouda bestaat 50 jaar.
1: Ja.
0: En die organiseren van alles. Hè? Dat is op zaterdag.
1: Op zaterdagmiddag.
2: Een heel druk weekend voor jou.
1: Ja, dat moet gevuld zijn. Maar 12 tot 4 heeft Amnesty rondom de Agnietenkapel, in de Agnietenkapel, rondom de Agnietenkapel. Gaat over mensenrechten natuurlijk. Je kan ook schrijven. Ze doen natuurlijk aan de schrijfactie mee. En ze hebben mij vanuit de Raad van Kerken, of aan de Raad van Kerken gevraagd van, willen jullie de kraam, het mensenrecht, recht op vrijheid van godsdienst bemannen, de mensen. Dus daar zal ik staan met hopelijk nog 1 of 2 andere mensen.
0: Ja.
1: En dan worden andere mensenrechten worden er ook getoond.
0: Ja, ja, van elk mensenrecht is er een kraam.
1: Ja.
0: Mooi, ja. Dus, en past dat ook bij jou?
1: Nou, ik ben al jaren

0: In feite denk ik bij de ontmoetingskerk bezig om iedere maand een schrijfactie onder de aandacht te brengen. En natuurlijk de internationale schrijfactie 10 december. En mensen ook te zeggen van ga eens naar de website, kies een actie uit die daarop staat.
1: Wat is dat 10 december?
0: 10 december is de internationale dag voor de mensenrechten. En ja. Dan is er altijd een grote schrijfactie, doen we in de kerk aan mee. En we stimuleren ook de Raad van Kerken, aangesloten kerken, om daarin mee te doen.
1: Ja, ja, en vorig jaar hadden ze het ook op een ecumenische viering. Nee, dat kan niet. Nou, we hebben wel geschreven.
0: Ja, bij de ecumenische vieringen wordt ook altijd een actie van Amnesty onder de aandacht gebracht.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, daar is Amnesty ook altijd. Ja, ja. Klopt.
2: Hey, en, ik vind het intrigeert me echt hoe jij probeert te verbinden. Hè, tussen de, en je hebt net al een beetje gezegd hoe wat werkt. Want er is natuurlijk heel veel polarisatie, ook in Gouda. En wat zou jij dan zeggen van, hey, zo moet je het aanpakken om te voorkomen dat je met elkaar in grote ruzies belandt?
0: Ja, er speelt ook van alles, ook in Gouda wel. Ik denk dat je vanuit je bescheidenheid en mildheid en openheid naar mensen toe in dat gesprek aangaat. Het is zo verrijkend als je hoort wat er bij de ander, wat hij meegekregen heeft. En ervan uitgaat dat het goedwillende mensen zijn. En die kom ik allemaal tegen. En ja, iedereen zegt altijd van groet je buren gewoon om je heen. Ja. Heb contact met elkaar. En dat netwerk om je heen, dat is gewoon het belangrijkste. En ik heb nog een hele mooie uitspraak van Jules Deelder. Die kennen jullie vast wel. De omgeving van de mens is zijn medemens. Dat staat ergens in Rotterdam op de Kruiskade. Ja. En die draag ik ook steeds meer uit van, kom op, de omgeving van de mens is je medemens. Daar ben je van afhankelijk. Niet je vriend in Australië. Daar heb je niks aan als je enkel gebroken is of zo. Je hebt je medemens nodig en de natuur. En dan kom je wat positiever uit.
1: Ja. Hey, kun je ook een ontmoeting beschrijven die je nooit vergeten bent? Die echt indruk gemaakt heeft?
0: Ja, dat was met mijn vrouw. Dat is een inkoppertje. wij hebben veel ontmoetingen met mensen uit vluchtelingen om ons heen. Die waren ook op dat feest. En dat maakt wel indruk als je dan... Het verhaal hoef je niet per se te horen. Maar als je beseft van iemand is zomaar in één keer zijn baan kwijt. En zijn leven kwijt. En zijn inkomen kwijt. Omdat die... het niet eens is met wat er in het land gepreekt wordt.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: En dan vang je zo iemand op die eigenlijk zegt van ja, hoezo? Ze kunnen me alles zomaar weer afnemen. Waarom zou ik me inzetten? Ja. Dus dat brengt je wel tot besef van oei, hoe goed heb ik het? Maar hoe kwetsbaar ben je ook als mens?
1: Ja, klopt.
0: En hoe belangrijk ben je om iemand een duwtje te geven en een steuntje te geven?
1: Ja.
2: En heeft jouw geloof, geeft jou daar ook houvast bij of richting bij het werk,
0: ja,
2: naast het werk?
0: Dat zijn de verhalen die je meedraagt, waar je dus een aantal verhalen hebt. Je zegt van nou, daar kan ik veel mee. Zoals vorig jaar was het over Galaten, waar de naaste liefde staat. Ja, de geest heeft goede, maar ook een negatieve. En je moet jezelf zien te beheersen. En dat... die oproep en die spiegel, in feite wat profeten ook doen, hè, maar ik zie nog heel veel profeten om me heen. Van weet even, je moet wel iedere ochtend in die spiegel kunnen kijken, hè, met je droge ogen. En ik zei dat gisteren nog tegen jeugd van, volgens mij zijn er heel veel mensen op deze wereld die geen spiegels in huis hebben.
2: Begrepen ze wat je bedoelt?
0: Ja, dat begrepen ze. Donders goed.
2: En waar was dat dan?
0: Dat was een scholendialoog.
2: Oké, ook nog. Doe je ook nog aan mee?
0: Nou ja, niet zo.
2: Nou ja, ik val elke keer van mijn stoel.
0: Er zijn vrijwilligerswerk dingen waar ik niks hoef te organiseren. Daar hoef ik alleen maar te zijn.
1: Ja, alleen maar.
0: Ja, en dat verrijkt je gewoon. Er gebeurt iedere dag dan iets.
2: En reageren de jongeren daar ook op?
0: Ja, dat vonden ze wel leuk.
2: Dat is een mooi voorbeeld.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is misschien wel iets moois om aan de luisteraars mee te geven.
0: Ja, en ik weet niet of ik dat op het lied al mag toepassen.
2: Ja, ja, je hebt, we zijn bijna klaar met het gesprek, dus we komen naar jouw tweede nummer. Dus ga je gang om het aan te kondigen.
0: Het lied Imagine van John Lennon, dat zingt goed mee, maar als je dan beseft wat die tekst zegt, dat was op een begrafenis van iemand. En die had dat. En dan staat er, dan zingt hij No Religion. Maar dat zingt ook geen land. Dat er geen landen bestaan op deze wereld. En dan denk je, hoe bedoelt hij dat? En dan gaat hij verder van, als er geen land is, heb je ook geen land om voor te strijden. Want we knokken allemaal omdat we onze landsgrenzen moeten bewaken. Maar dat hoeft daar niet meer.
1: Ja, en dat is net zoals met religie. Dat hoef je ook niet tegen elkaar.
0: Precies. Als je dat doortrekt en beseft, kom op, we leven maar 80 jaar op deze wereld als we geluk hebben. In die grote hoeveelheid jaren. En dan hoef je niet op de spits te drijven waar je het niet mee eens bent. Pak dan gewoon waar je het wel mee eens bent. En zie de mens in de ogen van de mensen die je aankijkt. En je ziet gewoon om je heen waar je mensen te hulp kan zijn. Of waar mensen jou te hulp kan zijn.
1: Ja. Nou, heel erg bedankt dat je hier was. En voor het inspirerende gesprek. En dan gaan we naar John Lennon luisteren.
0: Alsjeblieft. Dank jullie wel.

0: Ook vandaag is er weer een nieuwe column van kerkhistoricus Paul Abels. En hij is weer in de studio. Welkom, Paul.
1: Dankjewel. Goedemiddag.
0: Nou, laat maar horen.
1: Een historische gebeurtenis op Sint-Jansdag. Op 24 juni aanstaande is het de naamsdag van de patroonheilige van Gouda, Johannes de Doper. Tegenwoordig is het een gewone dag als alle anderen. Maar eeuwenlang was deze Sint-Jansdag het hoogtepunt van het jaar. Van heinde en ver kwamen mensen naar hier om deel te nemen aan kerkelijke vieringen, op te stappen in processies, markten te bezoeken en om te eten en te drinken in de herbergen. Het stralende middelpunt daarbij was de Sint-Janskerk, die met zijn 123 meter de langste kerk van Nederland was. Groot was dan ook de ontzetting toen dit godshuis in 1552 tot de grond toe afbrandde, nadat de toren door een blikseminslag was getroffen. Het is onvoorstelbaar hoe de Gouwenaars met deze ramp zijn omgegaan. Er werd geen dag gewacht om met de herbouw te beginnen. Op allerlei manieren werd geprobeerd daarvoor middelen te vinden. Al enkele weken na de brand gingen de burgemeesters hoogstpersoonlijk langs de deuren met de collectebus. Het opruimen van de puinhopen werd een gezamenlijke inspanning van de burgerij. Terwijl mannen en vrouwen met door paarden getrokken karren af en aanreden om de brokstukken weg te slepen, deelden de kinderen appels uit. Onderwijl zorgden trommelaars en pijpers voor een opzwepende sfeer. Zo ontstond een intense betrokkenheid en vastberadenheid om Gouda zo snel mogelijk weer een kerkelijk onderdak van allure te geven. Heel bijzonder is het dat de herinnering aan deze eensgezindheid daarna nog jarenlang levend werd gehouden met een jaarlijks offerritueel. Dat vond plaats op Gouwkermis, de eerste zondag na Sint-Jans onthoofding, rond 1 september dus. Op die dag, die vanwege de kermis ook drommen mensen naar de stad trok, kwamen tijdens de hoogmis in de Sint-Jan 3 paarden de kerk binnen, werden er net als destijds appels uitgedeeld en speelden muzikanten weer op hun trommels en fluiten. Ondertussen werd er dan een grote som geld opgehaald voor de verdere herbouw van de kerk. Die herbouw werd ook een zaak voor en door Gouwenaars. Het nu wereldberoemde Goudse Glazen Ensemble, met erop scènes uit het leven van Jezus en Johannes de Doper, werd uitgevoerd naar een idee van de Goudse theoloog en priester Herman Letmaat. Daarbij had men het geluk dat de grootste glaskunstenaars van hun tijd, Dirk en Wouter Krabet, in de stad woonden. Alle bouwmeesters en uitvoerders waren, op één Vlaming na, ook allemaal Gouwenaars. Dat bleef zo toen de kerk in 1573 in protestantse handen overging. Het offerritueel verdween uiteraard, maar het beglazingsprogramma werd voortgezet. Zij het met andere schenkers, met name Hollandse stenen, en andere makers. Ook de thema's veranderden. Het middenschip van de Sint-Jan werd rond 1600 ook opgehoogd, wederom met goudse middelen. De stenen van het afgebroken Sint-Magdalena-klooster werden daarvoor namelijk hergebruikt. Veel van deze bijzonderheden zijn te vinden in een indrukwekkend boek dat op Sint-Jansdag aanstaande, dat wil zeggen woensdagavond 24 juni om 8 uur, tijdens een miniconferentie wordt gepresenteerd onder de titel Een kerk voor heel de stad. De toegang is gratis. Het boek is het resultaat van diepgravend onderzoek dat Koen Goudriaan gedurende meer dan 30 jaar heeft gedaan naar het reilen en zeilen van de Sint-Jansparochie in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Deze emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft hierover al eerder vele artikelen gepubliceerd. Nu heeft hij echter alle resultaten van zijn onderzoek gebundeld in het grote verhaal van de zogeheten kerkfabriek van dit Goudse gebedshuis. Hij laat zien hoeveel moeite het de Gouwenaars altijd heeft gekost om hun bedehuis overeind te houden en te laten functioneren. De Sint-Jan blijkt altijd een arme kerk te zijn geweest. Ze had weinig onroerend goed bezit en moest het vooral hebben van collectes, verkoop en verhuur van graven en het opdragen van zielmissen. Te meer is het een godswonder dat deze kerk na de grote brand alle stormen heeft doorstaan en tot op de dag van vandaag het kerkelijk en culturele middelpunt is in de stad.

0: Ja, dat waren de Schrijvers voor Gerechtigheid met Maak ons hart onrustig, Heer. Na de column van Paul Abels over de Sint-Jansdag. En in zijn column hoorde u ook nog een aspect van duurzaamheid. En hij zegt op een gegeven moment namelijk dat de stenen zijn gebruikt van het afgebroken Magdalena-klooster om de Sint-Jan iets op te hogen, geloof ik. Dus dat is wel, toen was er ook al circulaire economie. Dat was ook weer boeiend om te horen. Ja. En er komen we nu aan bij het andere thema. Dat is, het zijn de nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse Kerken? Los van de vieringen.
1: Nou, laten we beginnen met wat net in de column naar voren kwam. Op 24 juni om 8 uur 's avonds in de Sint-Janskerk is er een miniconferentie rond het uitkomende boek Een Kerk voor heel de stad. En zoals je hoorde is de toegang gratis. Op zaterdag 13 juni, hebben we net ook gehoord, is er van 12 tot 5 uur in en om de Agnietenkapel het jubileumfestival van Amnesty Gouda. En zondag 14 juni is er van 12 tot 6 uur het duurzaamheidsfestival Gouda maakt toekomst op het goudasfaltterrein. De Raad van Kerken Gouda en de Groene Zinzoekers, dat zijn kerken en moskeeën samen, verzorgen ook een bijzondere activiteit. Zorg voor de aarde staat centraal. En zoals u net hoorde is er van alles te doen, dus kom er naartoe. Elke tweede zondag van de maand, dus deze maand op 14 juni, is er om 10:30 een rivierduinviering in gebouw De Berk, Krugelaan 79. Dit zijn kleinschalige, prikkelarme, korte kerkdiensten waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd of geloof.
0: Ja, en u bent 14 juni gewoon de hele dag onder de pannen, want om 7:30 kunt u daar de vesten voor een terzeeviering met als thema vrede.
1: Ja, en je kunt naar alles, hè? Het sluit
0: heel mooi aan, het is keurig afgestemd. En dan komen we op 23 juni, ook heel boeiend, de goudaderlezing, de magie van het geloof met Kees van Ekeris. Dat is de laatste goudaderlezing van dit seizoen. En je kunt trouwens alle lezingen en ook deze op YouTube zien bij De Vesten in Gouda. En op elke woensdagavond kunt u naar de Sint-Jan, want dan is er een vesper in het koor van de Sint-Jan. En op 29 juni om 7:30 is er in de Sint-Joostkapel een maandelijks gebed voor de vrede.
1: Verdere informatie kunt u vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. Vragen en komende activiteiten kunt u zoals altijd doorgeven op redactie@gouwestad.nl.
0: Ja, we hopen dat u het heeft meegeschreven en dat u in de agenda heeft genoteerd. U bent van ons gewend dat we een gedicht voorlezen. Dat raakt aan het thema van de uitzending. En er zijn ook weer veel thema's gemaakt over het thema van vandaag. Over de duurzaamheid en over de aanklacht over hoe we met de aarde omgaan.
1: Ja, klopt. En we kozen er dit keer een van Tobias Donder. Het heet Sfeerbeeld. En aansluitend hoort u Our Common Home. Sleeper awake, hear the cry of the earth. En hear the cry from the poor. Want zoals ook in het gedicht en in de encycliek van Paus Franciscus naar voren komt, de toestand van de aarde zorgt voor sociale ongelijkheid. De armen hebben er het meeste last van. Horen wij als rijken dat?
0: Sfeerbeeld. Sluit je ogen en stel je voor. De aarde als ruimteschip. De mensheid onderweg door oneindige leegte. Nieuwsgierig, creatief en briljant, met voor ieder probleem een oplossing. Onbetwist middelpunt van alle leven.
1: Ondertussen aan boord geen gezamenlijk doel, geen gemeenschappelijke lotsbestemming, maar mensen in de rol van hun leven, op zoek naar liefde en geluk, in het hier en nu. In de business class, mooie mensen, mateloos gelukkig, badend in luxe zonder zorgen, feest na feest, sloten champagne, uitverkoren. Achter het gordijn in first class, onvrede en ergernis. De airco hapert, wc's verstopt, afval op de grond, dit was de afspraak niet, waar is de beloofde vooruitgang? De purser sist, geef ze korting, hou ze bezig. Net op tijd zijn er nootjes en doet de in-flight entertainment het weer. Achter in economy class, het bestaan grimmig en onzeker. Eten, drinken, gezondheid en hoop, alles schaars, alles een gevecht. Mensen willen weg, maar de deur zit op slot. En voorin hoort niemand het angstige geroep. Of doet in ieder geval alsof.
0: Ondertussen vliegen de piloten stug door. De een zegt het komt wel goed. De ander zegt het moet.

0: Dat was Our Common Home, ons gemeenschappelijke huis. Dus dat lijkt erg op de encycliek van de paus. En daar is dit ook op gebaseerd, dit nummer. En het is van het album A New Heaven and a New Earth. En het is dus zeer passend ook bij ons thema van vandaag. En de zin die elke keer terugkomt in het lied is Lord, hear our prayer.
1: And sleeper awake, word wakker. Ja, ja, heel mooi. Nou, als laatste nummer gaan we luisteren naar Marvin Gaye, What's Going On?

0: Dit was alweer het einde van Kerk in Gouda met Marvin Gaye. En nou, die was niet hier aan de knoppen hoor, maar die zong dit nummer. En achter de knoppen zat John Goedkoop en Marianne Rekswinkel en Helene Verkade presenteerden het. En we herhalen nog even de oproep van onze gasten van vandaag. Namelijk dat op 13 juni het Amnesty Festival is. Op 14 juni het Gouda Maakt Toekomst Festival. En op 24 juni de Sint-Jansdag. Zeg ik het dan goed?
1: Ja, volgens mij wel. Okay. Ja. Nou, dan weet iedereen het nu zeker. Dus kom in grote getalen. Ja.
0: En al onze uitzendingen die zijn trouwens ook nog terug te luisteren. Selecteer op de website van Gouwestad Kerk in Gouda. Luister, moet je er ook aan vinken. En dan
1: kom je bij de podcast.
0: Precies. En je kan ook nog altijd suggesties of vragen of ideeën voor gasten naar ons mailen via redactie@gouwestad.nl.
1: Ja. Dank John Goedkoop voor de techniek. Dank Fred van Ippenburg voor het inspirerende gesprek. En Paul Abels voor de column. Tot de volgende keer.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma.
1: Welkom bij Machiavelli, het Gouwestad radioprogramma over de lokale politiek in Gouda. Vandaag gepresenteerd door Arjan Doelman. En vandaag zijn te gast Marcel Stoutijn, Kevin Stoutijn en Linda Verschut, burgerraadslid, dan wel raadslid in de Goudse gemeenteraad. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ja, Marcel en Kevin, hoe zijn jullie in de politiek geïnteresseerd geraakt? Hoe zijn jullie daar terechtgekomen?
3: Ja, dat krijg je natuurlijk een beetje van huis uit mee.
1: Jouw ouders ook al?
3: Nee, hoofdzakelijk mijn moeder. Want ik ben samen met mijn broertje bij mijn moeder opgegroeid. En mijn moeder die was altijd wel politiek geïnteresseerd. Ja, wat ga je dan doen? Ga je meekijken? Praat je erover? Ja, en zo kom je dan dat je in de politiek geïnteresseerd raakt. En ja, dan ga je dus ook lokaal kijken. En ja, dan ga je op een gegeven moment aansluiten.
1: Oké. Okay. Kom je uit een christelijk gezin of uit een socialistisch gezin?
3: Dat is een beetje moeilijk. Want ik ben dan niet gedoopt. Mm-hmm. Ik geloof wel. Maar mijn oma, zeg maar, die was christelijk. Mm-hmm. Mijn opa was christelijk en mijn oma kwam van Joodse afkomst. Okay. Dus ja, ik heb het daar gelaten. En mijn moeder was wel gedoopt. Christelijk. En voor de rest heb ze gezegd, ja, de kinderen moeten zelf weten wat ze doen.
1: Ja, je komt soort van die mensen tegen, die zijn opgegroeid in een rood milieu. Hè? Die zijn hele jeugd gedrenkt in het socialisme. Maar dat heb jij dus niet.
3: Nee.
1: En Kevin, hoe zit dat met jou?
2: Ja, dat krijg je natuurlijk wel van thuis uit mee. Politiek aan op de tv, Tweede Kamer debatten meekijken, meeluisteren. En op een gegeven moment komt daar dan Gouda Vitaal in je wijk. En vervolgens krijg je de kans om daarbij een politieke partij aan te sluiten. Ja, en dat is dan wel een leuke keuze om dan te mogen maken.
1: Is het toeval dat je bij Vitaal terechtkomt? Want lokaal kun je ook naar Gouden Positief of naar Leefbaar?
2: Ja en nee. Ze kwamen toen de wijk in over het betaalparkeren. Waarvan eigenlijk de helft van de wijk niks van af wist. Het was zomaar doorgedrukt natuurlijk. Dus hun kwamen uit in de wijk. Met een formulier om bij de kerken langs te komen. En toen daar gesprekken gevoerd en langzamerhand de partij in gekomen.
1: Je woont in Kortakkeren?
2: Zeker.
1: Ja. Oké, okay. En je woont nog bij je ouders thuis?
2: Dat zeker, ja.
1: Oké,
2: woningnoten.
1: Dan moet je nog een huis zien te vinden. Dat is het andere moeilijke punt in Gouda.
2: Dat is zeker waar.
1: Ja. En wat doen jullie in het dagelijks leven?
3: In het dagelijks leven werken natuurlijk.
1: Wat voor werk doe je?
3: Ik ben elektricien van beroep.
1: Oké. Okay. Dus... Ik heb hier tig elektrische klussen gedaan in dit gebouw.
3: Ja, dat is mooi, een heel mooi vak. Ja, ja. Dus ja, elektriciteit, ja. Je kan er van alles mee. En ja, daarbuiten, ik kijk veel Discovery. Vind ik mooi. Geschiedenis, natuur, opgravingen en voetbal. Oh. Dus ja, en als ik vrij ben... Ona, als vader zijnde heb ik mijn zoon daar op voetbal gezet.
1: Oké. Okay. Oh, dan kom je Jesse altijd tegen?
2: Niet meegemaakt, helaas. Nee? Dat is voor mijn tijd. Ja, okay. Zeker. Ja.
1: Ja, Jesse was natuurlijk ook een bekende Ona-figuur. En verder?
3: Doorlezen van raadstukjes en dergelijke. Ja, daar gaat best wel wat tijd in zitten. Dat geeft niet, dat is leuk. Je doet het... Niet voor jezelf. Je doet het omdat je ambitie hebt natuurlijk. En hoe moet je dat zeggen? Ja, eigenlijk weet ik niet hoe ik het moet verwoorden. Maar ja, het is fijn om daarbij te zijn en om iets terug te geven aan de burger. Het is ideologie.
1: Ja, Gouden Vitaal komt voort uit de Gouda's 50-plus partij. Hebben jullie die voorgeschiedenis ook meegemaakt?
3: Nee, ik heb wel gehoord dat Marja...
1: Die heeft daar nog in gezeten?
3: Ja, die heeft dat dan opgericht. Dus ja... En voor de rest, ja, hebben wij daar niet heel veel van meegekregen.
1: Ja, en Theresia heeft er ook nog in gezeten.
3: Ja, klopt.
1: 50-plus partij. Ja, die heeft zich nu op plek 15 laten zetten op de lijst. Helemaal
2: als lijst die worden.
3: Ja, als lijst doen. Ja,
1: jammer. Leuke vrouw.
3: Ja, is een hele aardige leuke vrouw inderdaad.
1: Hebben jullie nog een bekende politicus als voorbeeld? Hebben jullie nog zeg maar iets van, ik denk van die, dat is mijn voorbeeld?
3: Er zijn een aantal politicus die ik goed vind. Om er één, niet specifiek één, maar om er één uit te halen. Pieter Omtzigt vond ik wel een hele gedegen politicus. Heel netjes, goed op de hoogte van alle stukken. En ja, zeker in de toeslagenaffaire, daar ben ik echt Toen dacht ik van, jeetje, wat ben jij een goede politicus. Hij bleef zich vastbijten in die zaken.
1: Ja, als iedereen s'avonds naar huis gaat, zat hij eens eentje in dat Tweede Kamergebouw nog...
3: Voor hem is het jammer dat de partij dan niet door is gegaan, die NSC. Maar ja, weet je, het loopt zoals het gaat. Maar ja, het is wel een voorbeeld voor mij.
1: Hij was wel een doorbijtertje op dat dossier, maar hij was als politicus niet geschikt eigenlijk als leider. Dat is een
3: nee, jammer. Hij had beter in de Kamer kunnen blijven en zijn ding kunnen doen. Achteraf gezien dan.
1: Ja, en het stom is dat hij in zijn eigen partij, het CDA, verguisd werd. Juist omdat hij er zo hard aan werkte. Dat is ook heel raar. Dat je de CDA had hartstikke blij met hem moeten zijn. En werd, binnen zijn eigen partij werd hem verweten dat hij de staatssecretaris zo hard lastig viel. Van, binnen de coalitie, hè? Dus binnen de coalitie de staatssecretaris uit de wind houden.
3: Ja.
1: Terwijl iemand van het CDA daar gewoon stevig aan zit te trekken aan dat dossier. Dat is ook een beetje stom. Heeft Linda nog een politicus als voorbeeld?
4: Een politicus als voorbeeld?
1: Iets waarvan jij denkt, van daar kijk ik op. Dat is
4: nou, ik kijk zeker op naar eerlijke politici. Nou, dan wordt de spoeling al wat dunner. Daarnaast moet er wel een enorme menselijke maat in zitten. Dicht bij de mensen staan. Dan hou je bijna vrij weinig over. Landelijk, dat vind ik. Maar... Ik denk wel zeker.
1: Pieter Omtzigt
4: was fantastisch. Wat ik ook aan de. Kijk, Mona Keijzer, die zich ook bijt in stukken. Die gewoon echt qua. Dat vind ik hier in Gouda. Daar zie ik ook gewoon een heleboel mensen die fantastisch qua theorie zijn. En die dicht bij de mensen staan. En eerlijk daarin zijn. Ik zie daar wel een aantal voorbeelden voor mij in. Ja.
1: Noem er eens een paar.
4: Er komen wel wat wethouders aan waarvan ik denk, jeetje, wat een fantastische politici. Daar ben ik echt wel, Arjan, er zitten echt wel wat voorbeelden voor mij bij.
1: Ronald Verkuil denk ik dan aan?
4: Ik weet niet, ik ken Ronald niet als politici, dus daar heb ik geen idee van. Ik zie Jan de Koning, wat een fantastisch iets is dat.
1: Die heeft ook echt wat opgebouwd.
4: Die heeft echt wat opgebouwd. Maar ook de manier waarop Jan de burger een stem geeft. Nou, dat is natuurlijk het hele concept waar we nu mee bezig zijn. Is een fantastisch iets om als voorbeeld aan op te trekken.
1: Hij is wel een beetje van partij naar partij gehopt steeds. Hè? Want iedere keer als het hem de grond om tijd onder de voeten werd.
4: Nou, volgens mij is Jan vanuit zijn woonplaats naar een andere partij gegaan. En uiteindelijk bij GBG jarenlang
1: het gezicht
4: geweest. En de drijvende kracht. Ja. Totdat daar een splitsing in kwam waar wij samen voor besloten hebben met een hele grote groep die met ons meeging omdat deze fractie achter ons te laten.
1: En nu vijf zetels.
4: Dat zegt wat.
1: Dan kun je wat.
4: Ja, dan kun je wat. Ja. Een voorbeeld dus.
1: Hoeveel uren denken Kevin en Marcel aan het raadswerk te gaan besteden?
3: Ik denk dat 20 tot 24 uur is.
1: Zoiets.
3: Ja, dat, je hebt je vergaderingen, je moet ook lezen. Dat staat er ook ongeveer voor. Hè? Als je dan gaat kijken hoeveel een raadslid en burgerraadslid eraan besteedt, dat is er wel gemiddeld wel zo'n 24 uur in de week.
1: Ja, je hebt dus de raadsvergadering, commissievergadering. Nou, bij de raadsvergadering hoef je er niet te zijn, want je hoeft niet te stemmen. Maar je hebt wel de commissievergaderingen, de voorbereiding, de stukken.
3: Ja.
1: Fractievergadering en dan nog contact houden met de stad.
3: Ja.
1: En dan ook nog de... Nou, heb je al een abonnement op het AD Groene Hart editie? Die moet je eigenlijk in huis hebben nu. Dan lees je het lokale nieuws.
3: Ja, kijk ik via mijn telefoon, via app volg ik het lokale nieuws.
1: Ja, want allerlei dingetjes die je anders ontgaan, die staan er vaak alweer als stukjes in de krant.
3: Ik heb wel de AD-app op mijn telefoon.
1: Ja, dat is de enige krant eigenlijk die consequent zeg maar, dagelijks nieuws doet. Het gaat ook vaak over Leimuiden, hoor, over Woudbrugge of Apeldoorn of zo.
2: Op je Gouda nieuws staat er ineens nieuws uit Schoonhoven of zo, weet je wel.
1: Ja, dat Schoonhoven is natuurlijk wel weer dichtbij, Kimpen en Waard. En het heeft soms wel eens een beetje raakvlakken met Gouda. Welke portefeuille gaan jullie allebei doen in de fractie?
3: Ik doe fysieke leefomgeving.
1: En jij?
2: Ik ga de samenleving doen. Ik ga Maya ondersteunen, mijn raadslid.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dan met z'n tweeën op één onderwerp. Dat kan elkaar aflossen in de commissievergadering.
2: Heel veel zin in ook.
1: En hebben jullie nog een groot doel om te bereiken? Hebben jullie nog iets van... Als ik dat nou eens voor elkaar kon krijgen?
3: Dat de burger weer vertrouwen krijgt in een lokale politiek. Dat vind ik echt een ding.
1: Ik denk nu dat de meeste burgers gewoon totaal geen zicht hebben op de lokale politiek. Die gaan vaak stemmen, of wat ze landelijk stemmen. Die volgen de politiek totaal niet totdat er in een wijk een moskee komt of een betaald parkeer. En verder zal het zijn reet roesten. Ja. Als het, denk ik.
3: Ja, dat...
1: voordat ik me binnen de omroep met politiek ging bemoeien, las ik echt de lokale kranten niet. Had ik gewoon geen tijd voor. Ik kwam thuis van mijn werk. Ik had wel wat anders dan wat er op dat gemeentehuis gebeurde. Als het straatverlichting brandhuis werd opgehaald, dan was ik wel klaar.
4: Totdat je tegen een systeem aanloopt waarvan je denkt, hey, nou word ik benadeeld en het is niet rechtmatig.
1: De grap is, ik heb natuurlijk geen auto. Dus alles doe over parkeren, dat glijdt zo
4: gaat
1: van mijn
4: volledig
1: rug
4: aan je voorbij.
1: Glijdt zo mijn rug af.
4: Ja, wacht maar tot ze een speeltuin in je tuin zetten.
1: Nee, ik woon naast de speeltuin.
4: Okay.
2: Of de jeugd een rijbewijs al.
4: Ja.
1: Ik heb een, ik heb een huis gekocht 39 jaar geleden tegenover een speeltuintje aan de Johan van Oldenbarneveldstraat. Dus ik heb altijd al een beetje gillende kinderen voor dat huis. En s'avonds
4: nee, spelende beetje kinderen.
1: Nou ja, ze spelen, maar je hoort ze, zeg maar. En ik heb besloten dat ik me daar niet aan erger. Kinderen moeten spelen.
4: Kijk, heel goed.
1: Dat hoort dat er gewoon bij. Ja. En enkele keer wel eens van die jongeren die s'avonds om 11 uur daar met de schommels nog een beetje met die kettingen aan het klooien zijn.
4: Ja, maar ja, als het een hangplek wordt of de veiligheid is in gevaar of het onderhoud is niet goed, dan krijg je ermee te maken.
1: Ja, onderhoud is volgens mij prima. En die jongeren om 11 uur, die zijn een half uur later weer weg. Dus dan denk ik ook van, nee, ik lig in bed. Vooral je niet gaan ergeren.
4: Wat een meelevende inzichten.
3: Dus leven en laten leven.
1: Ja, en anders moet je op het platteland in een weiland gaan wonen.
4: Ja, terecht.
1: Maar ja, dan woon je wel 10 kilometer van de dichtstbijzijnde boekhandel of bibliotheek of supermarkt. En nu is alles dichtbij.
3: Ja.
1: Nog iets anders. Ze zeggen trouwens dat de jeugd steeds conservatiever wordt. Merken jullie daar in de vader-zoon verhouding iets van?
3: Nou,
1: dat je zo'n conservatiever is dan jij?
3: Nou, ik denk dat we allebei net zo conservatief zijn.
1: Oké.
3: Ik vind het gezin de hoeksteen van de samenleving. En weet je, hoe iedereen acteert, moeten ze zelf weten. Dat vind ik prima. Maar ik vind wel veiligheid, orde en handhaving vind ik heel belangrijk. Dat is ook conservatief.
1: Ja, linkse partijen zijn ook wel met orde bezig natuurlijk.
3: Nee,
1: als er rechtse demonstraties zijn.
3: Ja, dat moeten ze zelf weten. Daar ga ik me niet in mengen.
1: Ik heb nog een muziek uitgekozen van een Goudse singer-songwriter. Moeten we maar eens even draaien.

0: Ja, dat was Tom Maurice, een Goudenaar die dit liedje gemaakt heeft. Geweldig radioliedje, dus bijzonder dat dit zomaar uit Gouda komt. We zijn weer terug bij het programma Machiavelli. Vandaag met Marcel Stotijn, Kevin Stotijn en Linda Verschut. We gaan even aan Linda vragen, hoe lang ben je nu fractievoorzitter?
1: Nou, dat is sinds een jaar, denk ik, bijna.
0: Een jaar?
1: Ja.
0: Even kijken, want de partij bestaat nu 3,5 jaar?
1: Sinds de 4 jaar.
0: 4 jaar?
1: Ja, vorige week hebben we gebak op.
0: Oké. Nou, het is mooi dat Jan op tijd iemand naar voren schuift om het een beetje het stokje over te nemen.
1: Ja, Jan is echt wel een leermeester op zich. Ja, dat doet hij heel mooi. En zeker met waar we nu mee bezig zijn, is dat natuurlijk een hele mooie kans.
0: Ja, kijk, je opvolging op tijd regelen, dat is echt wel een dingetje. Want heel veel mannen die zeg maar zo'n hele beweging dragen en maar geen opvolger aanwijzen. Ja, op een gegeven moment als die zeg maar een keer aftaaien of overlijden, dat zo'n hele beweging verdwijnt.
1: Ja, maar ja. Jan is natuurlijk een mooi voorbeeld voor volksvertegenwoordiger. Die niet zelf die macht ambieert dat hij, en die dat met liefde heeft overgedragen.
0: Ja. En ook verstandig dat hij geen wethouder meer wordt. Want het is een hele zware baan. Op die leeftijd nog zo'n zware baan dat je 24 uur per dag wethouder bent.
1: Nou, ik denk dat je versteld had gestaan. Ja? Wat, ik denk dat we daar best een hele goede wethouder aan hadden gehad.
0: Hij kent alle dossiers, dat is mooi.
1: Ik denk dat Jan op zijn leeftijd fitter is als menige puber van 19 jaar op dit moment.
0: We zullen zien wat voor wethouders we krijgen over 3 weken. Ik heb het een beetje in mijn hoofd. Het moet een verrassing blijven.
1: Nee. We gaan eerst gewoon de screening doen zoals het hoort. Er is een heel protocol gaat eraan vooraf. En ik denk dat netjes is dat we dat gewoon netjes doorlopen.
0: Ja, maar Ronald van Kuil die heeft voor de militairen gewerkt en voor het Koningshuis. Die is al 10 keer gescreend, denk ik dan.
1: Ik heb geen idee in hoe je daar ook bij komt. Dus ik moet echt... Ik zit echt naar een antwoord te zoeken dat ik denk... Ja, ik ben aan het gokken. Zullen we straks een pool maken?
0: Een pool maken van wie het wordt?
1: Met een weddenschap erbij.
0: Leer jij nog nieuwe politieke trucjes ook nu? Zeg maar,
1: of nieuwe
0: handigheidjes nu je fractievoorzitter bent?
1: Nu ik fractievoorzitter ben?
0: Ja, dat je nieuwe handigheidjes ontwikkelt van... zo regel je dat met die mannen en die vrouwen onderling?
1: Arjan, ik denk wat we op dit moment doen, dat een de AD noemde het een uniek concept. Ik denk dat wij als grote Goudse gemeente, waar wij nu mee bezig zijn, wat toch een beetje voelt waar ik de voortrekker van ben geweest met Leefbaar Gouda, met daarnaast nog 6 andere fracties, aansluitend met nog 3 partijen, dus 10 partijen sterk, 26 zetels die geschreven hebben aan een samenlevingsakkoord, een andere manier van werken, een nieuw bestuur, een democratische vernieuwing. Vraag je nu of ik nog handigheidjes aan het leren ben? Ik ben heel trots op de mogelijkheid die er gelegen heeft na de verkiezingen vanuit Leefbaar Gouda. Ik vind dat we de kans gepakt hebben op een democratische mooie manier. Er gaat een ander vorm van bestuur plaatsvinden. Ik denk dat ik goed aan het leren ben. Okay. En ik zal best in allerlei valkuilen trappen. En de aankomende tijd met ups en downs zal het gaan.
0: Dat je daar als olievrouwtje nog een beetje de boel moet gaan smeren, zeg maar.
1: Dat gaan we doen. Ja. Dat is ook een officieel iets. Er komt een commissie, wordt er in het leven geroepen om dit... te onderhouden, zeg maar.
0: Ja, vroeger werd Mark Rutte altijd zo geprezen. Dat hij als oliemannetje...
1: Wil je me daar niet mee vergelijken, alsjeblieft?
0: Dat hij al die dingen bij elkaar kon houden.
1: Ja.
0: Dat is ook een kunst, hè?
1: Ja, dat is zeker een kunst.
0: En al een hele gladde rug. Het

0: Ja, oké. Nou, dat is een formaliteit. Ja. Maar ik kan niet wachten om aan het werk te gaan op deze manier. Mm-hmm. Ja.
1: Wordt Niels volgende week geïnstalleerd?
0: Ik denk aanstaande woensdag. Ja. Ja, samen met nog een aantal burgerraadsleden. Ja, er worden er 8 geïnstalleerd aankomende week.
1: Ja. Gisteren op 5 juni is het samenlevingsakkoord gepresenteerd. Waarmee de komende 4 jaar de stad bestuurd moet worden. Opgesteld door een kerngroep van 7 partijen. Nou, ik zal ze even niet opnoemen. Met behulp van nog 3 andere partijen. Maar hoe is nou de relatie tussen die 7 en die 3 qua inbreng en verantwoordelijkheden? Hoe zit dat?
0: Nou, het samenlevingsakkoord is geschreven door 10 partijen. Daarnaast is er een basis geweest van 7 partijen die dit concept hebben opgezet. Die 10 partijen hebben meegeschreven aan het hele samenlevingsakkoord. En
1: die staan ook overal achter?
0: Die staan in het akkoord overal achter. Want ik dacht vanuit. En
1: dacht de Partij voor de Dieren niet helemaal blij was met het jaar 2050. Hè, voor,
0: nee, maar dat ga ik je uitleggen. We hebben een samenlevingsakkoord. Dat is geschreven door de 10 partijen. Mm-hmm. En ik hoop daar ook 10 partijen een handtekening onder kunnen en willen zetten. Daarnaast is er door de 7 partijen als basis zijn er een aantal afspraken gemaakt. Dat heeft met name te maken onder andere dat er op dit moment problematiek is in Gouda. Paniek. Dat is ook de reden, want ik kan het niet mooier maken, waarom wij de verkiezingen groot zijn geworden. Hè, betaald parkeren, de zero emissie, dat zijn wel dingen die acuut aandacht vereisen. En daar hebben wij afspraken over gemaakt. De langere termijn, wat over 4 jaar in de 4 jaar gaan behandelen, of 8 jaar. Zelfs daar kijken we naar uit. Dat ligt nu vast in een samenlevingsakkoord als concept, zodat de inwoner daarop kan gaan schieten. En daar zitten wij op te wachten. En daar gaan we mee aan de gang met 35 raadsleden. Dat hele samenlevingsakkoord, wat geschreven is door 10 partijen, is op basis van 13 verkiezingsprogramma's als onderliggende basis gebruikt.
1: Dus ook de partijen die helemaal niet meedoen met die club van 10, die hebben nog, zonder het te weten inbreng kunnen hebben.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, die zullen
1: wat vond je nog in hun verkiezingsprogramma, wat je trouwens niet in die andere 10 vond? Wat kan je een voorbeeld noemen?
0: Nou, ik denk dat er grote verschillen zijn.
1: Dat je uit de GBG nog iets hebt kunnen halen?
0: Nee. Ik denk dat alle programma's goed op elkaar aansloten. En dat er, ik zal zomaar een percentage noemen, 80% gewoon goed overeenkomt. Maar ik denk dat de striktheid op biodiversiteit en verduurzaming, dat niet in ons programma zo naar voren had gekomen. Maar dat Wouter Kredi van de Partij voor de Dieren daar wel degelijk een stempel heeft neergelegd in het samenlevingsakkoord.
1: Anders was het er niet ingekomen.
0: Misschien niet, nee. Nee. Ik denk dat niet, zeker niet op deze
1: manier. Ik denk dat er bijna geen Goudenaar wakker ligt van biodiversiteit.
0: Dat ben ik niet met je eens. Nee? Wouter heeft 1 zetel. Een hoop kiezers zijn dat. We zijn met 35 personen. Ook hij heeft recht van spreken. Hij heeft aangesloten en hij heeft echt zijn verantwoordelijkheid gepakt. Ik vind het heel bijzonder. Ik ben hem daar dankbaar voor. En daar staan dus stukken in het samenlevingsakkoord wat er bij mij niet in had gekomen.
1: Ja, en weet dat die 2040 die de afgelopen 4 jaar en 8 jaar geleden
0: nou, dat
1: in het
0: dus
1: coalitieakkoord stond als aardgasvrij en klimaatneutraal of zo. Dat was totaal onhaalbaar. Hè?
0: Dat is totaal onhaalbaar. Dat is in de samenwerkingsafspraken met de 7 is dit dus een onderwerp geworden. Wij gaan terug naar 2050, naar landelijk beleid. Wij volgen dat landelijk beleid haalbaar. De techniek, de netwerkcongestie, we weten allemaal hoe het zit. Dat wordt opgeschoven. Hetzelfde geldt voor de zero emissie. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt. Dat moet veel meer maatwerk worden. Wij moeten terug naar
1: Dat heeft Sargentini al beloofd. Hè? Dat ze dus heel erg coulant maatwerk zou leveren.
0: Ja. Maar goed, het moet ook wel terug te zien zijn. Ik denk dat de investeringen die gedaan moeten worden daar bij de marktkooplui, dat daar veel meer zekerheid moet komen. En dat is toch wel de bedoeling dat daar een nieuwe wethouder op gaat die daar heel hard mee aan de gang gaat. Ja. Ik heb het niet teruggezien en teruggehoord.
1: Oké, want ik heb nog marktkooplieden gesproken die een paar jaar oude Euro 5 diesel hadden. En die zeiden we hebben toch wel een vergunningje gekregen om nog 1 of 2 met dat ding te mogen rijden. En dan moet die weg en moeten we toch weer een andere kopen.
0: Ja, en ik heb de klagers op mijn bord gehad, denk ik. Ja, degene die niet gehoord zijn.
1: Gaan die marktkooplieden hier wel weg en gaan ze gewoon op een andere markt staan.
0: Ja, maar zo werkt dat niet, hè?
1: Ja, dan hebben we wel een kalere markt.
0: Ik wou net zeggen, kom op, Goudse markt. Nee, daar gaan we voor strijden aankomende tijd.
1: Ja, die 2040 als Gouda aardgasvrij klimaatneutraal, die stond 8 jaar geleden in het verkiezingsprogramma van GroenLinks. En die is toen 8 jaar geleden in het collegeakkoord gekomen, waarvan mensen toen ook al konden zeggen, ja, dat totaal onhaalbaar, maar joh, schrijf het op, het wordt toch niks. En 4 jaar geleden is dat opnieuw overgenomen, zeg maar, in het coalitieakkoord als streven om 20. Ja. Maar niemand heeft

0: ooit nagedacht over hoeveel werk het is om al die aardgasketeltjes door warmtepompen te vervangen? Of we daar überhaupt wel genoeg personeel voor hebben?
1: Ja, nou dat.
0: We moeten eens kijken hoeveel huizen we in Gouden hebben en hoeveel aardgasketeltjes eruit gesloten moeten worden.
1: Nou, ik denk, daar heb je helemaal gelijk in. Op dit moment is het dus wel aangepast. We gaan binnenkort zien, want er komt een bewonersavond aan voor de wijk in Plaswijk. Waar dus wel een pilot ligt om van het gas af te gaan. En we gaan zien wat de inwoner daarvan vindt. Waar die mee te maken krijgt, wat het gaat kosten en of de techniek dit allemaal aan kan.
0: Het is zo dat in Plaswijk wonen natuurlijk redelijk bemiddelde mensen met eigen huizen. Die hebben allemaal overwaarde op hun huis. Dat zijn allemaal mensen natuurlijk die er heel lang wonen en dus zeg maar een hypotheek flink hebben afbetaald. Die hebben overwaarde, dus die kunnen wel wat investeren in hun huis.
1: Dat is een enorme aanname die je doet.
0: En
1: ik ga liever naar die inwoner toe om dit van hun zelf te horen. Of ze bereid zijn met hun pensioen om nog een enorme investering van misschien wel €70.000 te doen. Want daar gaat het bij sommigen op uitkomen. Want de woningen in die buurt zijn... is al bekeken niet goed.
0: Het zijn allemaal jaren 70 woningen.
1: Ja, die zijn snel gebouwd. Er zit een hoop betonrot in de vloer. Het is allemaal niet vanzelfsprekend dat dit heel makkelijk gaat. Ook de technici zijn er niet. Er is een grote groep die enthousiast is en die hier als pilotwijk mee aan de gang wil gaan. Er komt ook subsidie voor vanuit het landelijke beleid. Maar of dit nou echt zo makkelijk is met neem je overwaarde maar op en we gaan gewoon even van het gas af. Ik ben het daar niet helemaal mee eens.
0: Het is niet even, maar zeg maar als jij al 30 jaar in een huis woont, dan is het natuurlijk het huis grotendeels hypotheekvrij of helemaal hypotheekvrij.
1: Nou, wie weet, dat zou zomaar kunnen. Maar ik ga daar niet bij alle inwoners zomaar klakkeloos
0: van. En die huizen zijn de afgelopen 10 jaar twee keer zo wel waard geworden zonder dat die mensen er iets voor hebben hoeven te doen.
1: Ja, je hebt makkelijk praten.
0: En heb je ook nog
1: ik kan niet in de portemonnee kijken van een ander. Waarschijnlijk zijn er situaties waar je zeker gelijk in hebt, Arjan. Maar we kunnen niet zomaar een hele wijk van het gas afhalen. Ik wil eerst weten, terug naar die inwoner, wat die daarvan vindt. Laat ze maar komen. We hebben binnenkort een heleboel consultatiedagen en momenten. Want ik wil terug horen wat die inwoner, ondernemer of vereniging vindt van dat samenlevingsakkoord. We hebben een concept neergelegd. Maar voordat er een officiële klap op komt en waar wij dus de aankomende 4 jaar mee aan de gang kunnen, waar het college mee aan de gang kan, gaan we eerst terug met een hele participatietoolbox naar die inwoner.
0: Die moet je nog even toelichten, die participatietoolbox.
1: Nou, die participatietoolbox geldt voor de aankomende 4 jaar. Ik richt me nu op de aankomende 3 weken. Dat houdt in, er is verschillende manieren van participeren. Een hoop mensen weten de weg wel te vinden, maar een hoop mensen weten ook de weg niet te vinden. Je gaat als ik in de wijk, je had het net over de speeltuin voor jouw deur. Ja, daar heeft de wijk Govenwellen niets mee te maken. Dus je moet wijkgericht kijken in sommige zaken. Je moet ook persoonsgericht kijken. De een is digitaal vaardiger dan de ander. Hoe los je dat op? Wanneer zet je bijvoorbeeld de burgemeester in om mensen die wat verder van het vuur staan toch te benaderen? Daar zijn mogelijkheden voor. Ik wil alle groepen bereiken. Dat willen wij. Dat is niet zo makkelijk. We gaan beginnen met alle wijkgebouwen in te gaan de aankomende weken. Maar ook de stad, het huis van de stad. Verschillende tijdstippen. Er zijn gewoon verschillende manieren
0: in persoon, hè? In persoon. Of met een stapel formuliertjes die je in mag vullen.
1: Nee, kijk, de een kan het gewoon lekker digitaal invullen vanaf zijn stoel, vanaf de bank. Samenlevingsakkoordgouda.nl gaat volgende, is nu online. Kun je al gaan lezen.
0: Komt er een artikeltje in de Goudse Post die bij iedereen op de mat valt?
1: Ja, dat sowieso. Om iedereen te bereiken moet je op verschillende manieren gaan communiceren. En dat voor de ene is dat via de socials, voor de ander via een site. De derde krijgt een e-mail. Op verschillende manieren zijn we een hele grote groep bezig om iedereen te kunnen benaderen. Ja, dat is voor sommigen wat lastiger. Ook fysiek gaan we mensen benaderen. Wij gaan aanwezig zijn. Alle 10e partijen zullen aanwezig zijn bij die inloopmomenten. Op verschillende tijden, op verschillende dagen, in verschillende wijken. Daar zijn mensen aanwezig. Die helpen je met schrijven, die helpen je met invullen. Die luisteren. Die resultaten worden uiteindelijk allemaal verwerkt. Maar we proberen wel via, nou, je noemt het mooi, een participatietoolbox. De aankomende jaren de wijken in te gaan en mensen te benaderen. En dat wordt ook een uitdaging. Want het is vaak staan de grootste schreeuwers vooraan. Terecht, dat mag. Maar ik wil wel graag ook degene die wat verder van het vuur. En misschien kan onze burgemeester daar een rol in spelen. Dat is wel iets wat ik aan hem ga vragen.
0: Oké, want ik kan me herinneren dat de laatste jaren ook wethouders af en toe een wijkspreekuur hielden.
1: Ja, fantastisch. Ja.
0: Ik kan me herinneren dat Oppelaar wel eens hier en daar en daar en daar. Dat Oppelaar weer hier daar.
1: Ja, en ik weet dat Anne van Popering, die ging wandelen met mensen. Nou, en daar is echt gebruik van gemaakt. En dat zijn mooie verschillende manieren om mensen te benaderen. Maar uit dat huis van de stad en die binnenstad in, dat is ook wel iets wat de aankomende wethouders willen gaan doen. Want die gaan natuurlijk een bepaalde draai maken, hè, deze democratische vernieuwing. En die zitten te wachten op dit moment.
0: En behalve Oppelaar en Anne van Popering, waren er nog andere? Zag je Sargentini ook wel eens in zo'n buurtcentrum als wijkspreekuur? Of Bunnik?
1: Michiel Bunnik is echt een wethouder van de stad. Ja, die kwam ik overal tegen.
0: Ik zag in de krant vaak dat Oppelaar een wijkspreekuur hield.
1: Ja, zeker. Maar ik denk dat Michiel heel benaderbaar is geweest. Heel toegankelijk. Groot netwerk. Altijd vrolijk. Altijd bereid om een praatje. Daar een enorme...
0: En Ras Gouwenaar.
1: En Ras echt een Gouwenaar. Ja. Ja.
0: Even kijken... Zie jij de politieke verschillen met Pro nog als onoverbrugbaar? Of zijn het meer de persoonlijke relaties die een rol spelen?
1: Nee, persoonlijke relaties spelen geen rol. Tuurlijk, sommige dingen zijn voor mij onoverbrugbaar. Maar ik heb geen meerderheid. Hè? Niemand heeft een meerderheid. Dus wij zullen straks met elkaar... En Pro kan daar ook gewoon op ieder beleidstuk zijn best voor gaan doen. Ze hebben 7 zetels. Ze moeten ook aan de gang met welk stuk dan ook. En daar zullen ze meerderheden voor moeten zoeken, net als ik. Ik kan niet wachten om met hun ook aan de gang te gaan.
0: En dat ze met een heel goed voorstel komen, een heel goed plan... waar iedereen dan enthousiast voor wordt.
1: Nou... dan kom ik toch weer even terug op Partij voor de Dieren. Wij hebben vorig jaar iets moois gedaan. Dat is ook landelijk opgepakt. Hè? De natuur een stem geven. Ik ben daar nooit mee bezig geweest. Het is niet in onze lijn. Maar Wouter heeft dat heel goed onderbouwd. Uitgelegd. Sterker nog, we hebben er uiteindelijk aan meegeschreven. En mede ingediend. En ik vind het een hele goede en logische motie. Het geven van een stem aan degene die dat niet zelf kunnen doen.
0: Maar wat is nou nog natuur in Gouda?
1: Wat is natuur?
0: Ja, wat is nou nog natuur in Gouda?
1: Neem bijvoorbeeld de groen-blauwe zone waar we mee bezig zijn. Ja. Daar zit een bepaalde biodiversiteit. Ik ga toch zeggen. Daar zit een bepaalde biodiversiteit en daar moet over nagedacht worden.
0: Er zit een zwaluwbroedmoeier.
1: Ja, nou bijvoorbeeld. Ja. Maar die kan niet voor zichzelf spreken, maar een ecoloog kan dat wel. Of een bioloog, ik weet het geen eens. Maar goed, dat is ook niet mijn ding. Maar er is wel voor gezorgd dat daar dus aandacht aan gegeven wordt. En ik wil daar niet lacherig om doen. Dit bloedserieuze zaak. Dit is landelijk opgepakt. Het siert hem enorm dat hij dit doet. En dat is dus een motie waarvan wij hebben mede ingediend. Die normaal nooit op mijn programma had gestaan. Kan ook bij Pro gebeuren.
0: Ik kom wel eens in de blauw-groene zone. En voor mij is het een soort van aangelegd park wat vroeger weiland was. Het ziet er niet uit als natuur. Want...
1: Nee, maar goed, dat moet natuurlijk ook groeien. Er zijn bepaalde regels over gemaakt met de buurgemeente. Wij kunnen dat nu helemaal volgooien met kano-centrums en van alles en nog wat. Maar we kunnen ook nadenken dat we een stukje Gouda nog gewoon... verantwoordelijk behandelen.
0: En er is een speeltuin voor de kinderen. Leuke speeltuin trouwens. Ja. Het is wel een 500 meter lopen van de huizen. Dus je moet even een stukje door het weiland heen voordat je bij de speeltuin bent.
1: Ja.
0: Je ziet wel eens ouders met kinderen daar vanuit de wijk, zeg maar, door de zandvlakte die er nu is naar de speeltuin lopen.
1: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, Arjan. Ik ben er nog nooit geweest, want ik ben verslaafd aan het Dino Experience Park. Waar er gewoon een mooie speeltuin staat. En dat is natuurlijk ook ons Gouda.
0: Nee, je moet echt op zondag daar eens een keertje doorheen gaan fietsen.
1: Dat luister ik naar. Ja, ga ik doen.
0: Even langs die zwaluwbroedmuur. Want de zwaluwen die zijn nu nog aan het broeden, maar die zijn heel snel weg.
1: Okay.
0: Die komen heel vroeg in het jaar. Die graven die gaat in die betonnen muur open. Die gaan broeden.
1: Ja.
0: Brengen een nestje groot. En weet ik veel, in juli gaan ze alweer naar het zuiden. Dus,
1: ik zie jou toch ook wel als een Partij voor de Dieren stemmer.
0: Nee, absoluut
1: niet. Oh, dat nog
0: niet.
1: Nee. Ja.
0: Ik ben dol op dieren. Mijn favoriete dier is de haring.
1: Nou, ik vind het mooi hoe je daar vol passie over praat. Fantastisch.
0: Maar ik denk dat ik vind andere dingen belangrijker eigenlijk dan dierenwelzijn. Ik vind dierenwelzijn, dat is zoiets als verkeersveiligheid of noemen ze wat, middelbaar onderwijs. Er zijn tig onderwerpen, maar die zijn allemaal wat mij betreft even belangrijk als dierenwelzijn.
1: Ik ben blij dat dierenwelzijn in de Goudse Raad goed vertegenwoordigd is.
0: Ja, dat is mooi.
1: In het samenlevingsakkoord.
0: Dat er een stem is die dat belangetje ook nog vertegenwoordigt. Er is ook geen partij voor verkeersveiligheid, hè?
1: Ik zeg even niks. Dat belangetje. Ik zeg even niks nu, Arjan. Dan komt het de fout uit, denk ik.
0: Hebben jullie nog speerpunten, zeg maar, in jullie programma van die dingen die nog niet eerder gedaan zijn, dat jullie daar nu aan beginnen?
1: Ik denk dat dat een mooie vraag is in het voor de consultatie bij de mensen. Kijk, eigenlijk liggen de drie vragen. Hè? Wat vind je goed aan het akkoord? Waar moeten we echt mee aan de gang? Wat vind je fout? Dat ook, het mag ook, hè? Ik bedoel, we hameren nu. We zijn heel erg bezig geweest met het collectief korte akkeren over het kapotgaan van de ondernemer en de vereniging. Mm-hmm. En, maar goed, er zit natuurlijk ook een andere kant aan het verhaal.
0: Ja, jullie gaan iets veranderen aan dat parkeerbeleid in korte akkeren.
1: Ja, maar daar kom ik zo op. Want ik wilde er één vraag.
0: Er zitten ook twee belanghebbenden trouwens.
1: Ja, ja, zeker, zeker. maar je vroeg ook van de speerpunten die. De derde vraag die we gaan stellen aan bij de consultatie aan de inwoner, aan de vereniging, is: wat hebben we gemist? Wat mis je nou in het programma? Want het kan natuurlijk best zijn dat er ineens een hele grote groep ergens een bepaalde richting op gaat. En dat we,
0: maar dan verwacht je dat ze het allemaal doorgelezen hebben. Want het is wel 35 kantjes.
1: 27 pagina's. 27 zeker, pagina's. Zeker. Maar ik denk wel dat het goed geschreven is. Dat het leesbaar geschreven is. Dat het. Van mij had er nog iets meer, minder beleidstaal in mogen staan. Maar ik denk zeker dat het een toegankelijk stuk is in plaats van een moeilijk coalitieakkoord. Ik denk dat dit samenlevingsakkoord, dat het... Ja, en anders kom je langs en dan leggen we het uit.
0: Ik heb het gisteren vluchtig helemaal doorgelezen van begin tot eind, om het even tot me te nemen. En er staan geen rare dingen in of zo, wat mij betreft.
1: Was dat een compliment?
0: Ja, ik heb niks gevonden waar ik denk van, nou, dat is super slecht of zo.
1: Dank je wel. Dat heb je als je met 10 partijen schrijft. Dan komt er een mooi akkoord uit.
0: Mm. Waar komen de intensiveringen? Waar gaat meer geld naartoe?
1: Je had het eerst over de korte akkeren.
0: Wat gaan jullie doen aan het parkeerbeleid? Wat gaan jullie nou echt doen?
1: Nou, dat is dus een van de kaders die dus in de samenwerkingsafspraken staat met de 7. Het is heel duidelijk dat de lokale partijen zoals Gouden Vitaal en Leefbaar Gouden daarop gewonnen hebben. De problematiek in de korte akkeren.
0: En een hoger percentage naar de stembus. Hè? Want dat was nu iets van 56%. En vorig jaar was het
1: 57% bijna. En ik denk dat dat mede te maken heeft door toch mensen die tegen systemen aanlopen. En dat er daardoor meer mensen naar de stembus zijn gegaan.
0: Want 4 jaar geleden was het 51% of zo.
1: Ja, die naar de stembus dat was minder. Ja. Veel minder. Ja. Dus de korte akkeren. Sowieso ligt er een heel plan om het hele gereguleerd parkeren te evalueren.
0: Mm-hmm. Is dat niet al gebeurd de afgelopen 6 maanden? Iedereen heeft er een mening over kunnen uiten.
1: Nee. De aankomende wethouders gaan daar heel goed mee aan de gang.
0: Ik heb al tig evaluaties gehoord over het parkeerbeleid.
1: Nou, er is natuurlijk een heel collectief geweest in de korte akkeren. Er zijn ruim 30 situaties bij aangesloten. Van verenigingen tot en met thuiszorgorganisaties. Van alles zat er daarbij. Met als hoofdaanstichter ONA, de voetbalvereniging. Die dus echt wel de problematiek zo goed heeft neergelegd. Dat het misschien wel ophoudt te bestaan als dit. Nou, daar geven we dus een korte klap op. Korte klap betekent, daar gaan we nu gelijk iets mee doen. Nou, dat heb je kunnen lezen.
0: Er komt dus een gewijzigde parkeerverordening naar de Raad. Ja. Die kunnen ze gewoon voorstemmen. Dat gaat gewoon door.
1: En die gewijzigde verordening, want je hebt natuurlijk met allerlei juridische zaken te maken. Je kunt niet zomaar iets terugdraaien.
0: Ja, parkeerheffing is een belasting. Dus je moet ook de belastingverordening moet je ook aanpassen.
1: Wij gaan dit aanpassen.
0: Maar dan gaan naar de Raad, die stemmen voor. En 2 weken later kan je het invoeren.
1: Ik weet niet of het uitvoering zo makkelijk is. Gelukkig mag ik kader stellen en ga ik niet over de uitvoering. Dat ligt voor het nieuwe college. Maar dan is het wel de bedoeling dat je een fictief bedrag op je app gaat betalen voor de eerste 3 uur. En dat zal liggen rond de 10 cent in plaats van de 3 euro. Dat heeft te maken met allerlei consequenties. Dat je niet zomaar. We hebben te maken met een parkeersysteem daar. Op dit moment wat we kunnen doen is dat parkeersysteem gewoon je app aan. Maar wel naar een fictief bijna gratis bedrag. En dat is wat we gaan doen. En de evaluatie op lange termijn, dat ligt voor het nieuwe college. En dat moet op de juiste manier gebeuren. Maar dat geldt voor heel Gouda.
0: En 3 uur, dat is de tijd dat je op de tribune bij ONA kan zitten voor een voetbalwedstrijd.
1: Bijvoorbeeld. Of dat je naar een dansles kan volgen. Dat je als mantelzorger gewoon naar binnen kunt bij wie dan ook. En de aardappelboer is toegankelijk. Allemaal.
0: Iedereen die een boodschapje doet van 20 minuten, die kan.
1: De plus die is hopelijk hiermee gered. En dus ik hoop dat dit een eerste mogelijkheid is tot een oplossing die gaat komen in de toekomst.
0: Maar mensen die in de binnenstad willen zijn, kunnen dan een auto 3 uur neerzetten in korte akker die 10 cent betalen. Ze lopen in 20 minuten naar de binnenstad, kunnen ze 2,5 uur hun ding doen en weer 10 minuten teruglopen. En dan zijn ze ook voor 10 cent zijn ze naar Gouda in de binnenstad geweest.
1: Dat zou zomaar kunnen. Ik weet niet of mensen die van buiten afkomen dit zomaar gaan doen. Dat weet ik niet. Daarom hebben we er geen 4 uur van gemaakt. Dit is een van de redenen waarom er geen 4 uur van is gemaakt. Dan bied je te veel toegankelijkheid voor degenen die van buiten afkomen. Kijk, ook dit is natuurlijk een korte klap die geëvalueerd gaat worden in de toekomst. We gaan het allemaal meemaken.
0: Ja, wanneer liggen de voorstellen bij de raad? Wanneer ligt het, denk je, dat het voor de raad komt?
1: We gaan de aankomende 3 weken op pad. Mm-hmm. 2,5, 3 weken. We gaan op meer dan 10 locaties zijn we te zien, zijn we te vinden. Met meer dan 10, of met de 10 fracties. Daar komt het op 18 juli. Zeg ik dat goed? 8 juli. In juli mm-hmm. komt die het nieuwe samenlevingsakkoord. Met alles wat er dus opgehaald is vanuit de stad.
0: Met aanvullingen?
1: Met aanvullingen, met aanpassingen. We weten het niet. Mm-hmm. Misschien zegt iedereen wel fantastisch, ga maar aan de gang. Dat zou mooi zijn. En dan gaat het voor de zomer nog. Ik denk dat ik het dan goed zeg. Ik heb de datum even niet. Ik heb zoveel datums in mijn hoofd dat ik het soms gewoon niet meer weet. Maar voor de zomer ligt die er. En dan gaat er een klap op. En dan kan het nieuwe college met een collegeakkoord gaan komen.
0: En dan kan de wethouder de ambtenaar aan het werk zetten om de parkeerverordening te herschrijven.
1: Zoiets gaat het waarschijnlijk worden. Maar ik ga nogmaals, ik ga niet over de uitvoering. Mm-mm. Daar ligt, ik mag de kaders geven aan de nieuwe wethouders.
0: We gaan even naar de muziek van Post Malone. Ah, moet ik wel even een knopje indrukken.

0: Post Malone met I Had Some Help. En we zijn weer terug bij Machiavelli vandaag met Marcel Stotijn, Kevin Stotijn en Linda Verschut. En we hebben het over de nieuwe coalitievorming, mogen we het niet meer noemen, maar de nieuwe samenwerking in de Goudse gemeenteraad. En een van de dingen is dat de gemeenteraad onafhankelijker besluiten gaat nemen, los van coalitieverband, want er is geen coalitie. Maar wat nou als de gemeenteraad een besluit neemt dat heel erg zeer tegen de zin van de wethouder is? Gaat de wethouder het dan tandenknarsend uitvoeren?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Kijk, het stelsel waar we in zitten, het duale stelsel, is nog steeds dat de raad het hoogste orgaan is en dat de wethouders uitvoeren. En als de wethouders iets willen, zullen ook hun voor een meerderheid moeten gaan zoeken. Wat er soms op neer gaat komen, dat de wethouder het niet voor het zeggen heeft. En inderdaad, jij noemt het tandenknarsend. Ik noem het liever een groep wethouders die klaar staat om deze draai te maken. Ze weten waar ze aan beginnen. Ze gaan daarvoor staan. Je wordt weer wethouder van de stad. Het is een hele mooie draai. Hè? Het is een mooie rol. Wethouder van de stad. Ook de wethouder van de... Bijvoorbeeld een van de wethouders. Het wordt ook mijn wethouder van een andere fractie.
0: En die wethouders moeten hun hele partijideologie maar achter zich laten? Want,
1: nee, dat hoeft niet. Ze zullen op zoek gaan naar meerderheden. Zoeken van meerderheden. Net zoals dat ik dat moet doen. En tuurlijk zullen er dingen tussen zitten die ze... waar ze soms tegenaan lopen wat anders moet. Maar ja, de tijd dat de wethouder het voor het zeggen had, gaat wel veranderen. Ja.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe dat uitpakt. Er komt nog, de participatie toolbox hebben we al gehad. Blijft dat nou de hele 4 jaar lopen,
1: ja,
0: de participatie toolbox?
1: Ja, dat is echt iets waar we heel serieus, waar alles op gebaseerd is. Wat doet het met een inwoner? Welk systeem loopt die tegenaan? En hoe gaan we daarmee om dat op te halen, die informatie vanuit de stad? Ik ben volksvertegenwoordiger, dat is mijn nummer 1 taak. En daar heb je gewoon verschillende manieren voor. Om de mensen te bereiken.
0: Bij het parkeerbeleid in Korte Akker zag je dat dus Korte Akkenaars en ondernemers gingen organiseren in clubjes. En gingen een avondje organiseren en bij elkaar en een petitie opstellen. En
1: ja, daar zijn we van begin af aan samen met Gouden Vitaal bij geweest.
0: Maar dat zijn dus wel de actieve mensen in die wijk. Terwijl natuurlijk op heel veel problemen zitten mensen gewoon thuis. En die weten gewoon totaal de weg niet.
1: Ja, maar doordat één actief iemand, in dit geval de voorzitter van ONA, samen met de directrice van de dansschool de koppen bij elkaar steekt, politiek erbij betrekt en uiteindelijk toegankelijk is voor alles en iedereen, zie je dus ook de betrokkenheid van mensen die misschien normaal gesproken niet zomaar op hadden gestaan. Maar het is wel degelijk een groot probleem, hè, wat hier gebeurt. En dan staan mensen op. En ik vind dat een fantastisch project om te zien wat daar gebeurd is. Dat heeft geëindigd tot een interpellatiedebat in de gemeenteraad. Dat is echt je volksvertegenwoordiger een rol tot in de maximum. Met uiteindelijk een democratische uitslag in de verkiezingen. Ja. En ik denk dat daar echt wel iedereen benadert. Want er zaten ook bewonersgroepen zijn erbij aangesloten uiteindelijk. Ik denk dat dat wel een goed voorbeeld is van een mooie manier van hoe kom je tot een...
0: Had je nou het idee dat wethouder Sargentini deze hele shit van tevoren niet had kunnen bedenken ook?
1: Ja, natuurlijk. Ik denk van wel. Ja. En ik denk dat er op allerlei manieren nog een soort pleisters geplakt zijn. Wat gewoon niet tot het resultaat heeft... gewenste resultaat heeft behaald.
0: Ja. En nog iets anders. Gaan de armoederegelingen nu naar 120% van het sociaal minimum in plaats van 130?
1: Ja, we zitten natuurlijk... Gouda staat er financieel niet verkeerd voor. Maar we zitten wel met een aantal contracten die gewoon vast liggen. Ook wij willen investeren en mooie dingen gaan doen. Dat lukt niet zomaar. Je kan niet zomaar al je ideologie en wensen neerleggen wat vanuit de inwoner komt. Er zal bezuinigd moeten gaan worden. Er wordt veel meer maatwerk geleverd. Dat is wel de insteek. Maar niet klakkeloos.
0: Heb je dure ambtenaren nodig?
1: Ook daar wordt zelfs naar gekeken. Ja, dure ambtenaren. Ja, maar ik vind dure ambtenaren vind ik wel een beetje een aparte... Ik ben op zoek naar goede ambtenaren die hier zo voor willen gaan. Het ambtelijk apparaat is wel enorm gegroeid de laatste jaren. Ook daar gaat gewoon, ik wil niet zeggen met een stofkamp doorheen, maar er wordt wel naar gekeken.
0: Het gaat richting de 1000, hè, geloof ik nu.
1: Ja, dat is wel heel veel. Hè? Nou klopt het wel dat er natuurlijk vanuit het Rijk enorm veel taken gewoon zo gebombardeerd zijn bij de gemeentes. Maar onze gemeente is in vergelijking met andere gemeentes wel flink gegroeid. Nou ja, goed. Het is niet iets wat ik allemaal uitgezocht heb de laatste jaren, maar er zitten partijen op en ik neem aan dat er nieuwe wethouders ook daarmee aan de gang gaan.
0: Je moet denken, als ze de zero-emissiezone niet hadden ingevoerd, hadden ze ambtenaren minder nodig gehad. Want hij heeft al die ambtelijke capaciteit gekost.
1: Ja, nou, daar zeg je wat. Dat is een heel goed idee misschien.
0: En die zero-emissiezone, dat kost extra ambtenaren. Ja. Palen in de stad met camera's en een camerasysteem. En dat moet allemaal weer elektrisch aangesloten worden. Dat is allemaal ontzettend veel gedoe.
1: Misschien wordt de uitslag wel dat we hem toch moeten afschaffen.
0: Of een
1: eigen milieuzone in Gouda moeten invoeren.
0: Ja. En dat voor dat kleine klote gebiedje van 1 bij 1 kilometer wat de binnenstad is. Het is helemaal niks.
1: Je hebt helemaal gelijk.
2: Ze gaan er alleen maar in en eruit. Meer niet.
0: Even kijken, het experiment met de fietsers en auto's door elkaar aan de Ridder van Katzweg.
1: Nou ja, ook daar krijg je terug vanuit de inwoner dat het gewoon eigenlijk een flop is.
0: Hebben ze dat ooit kunnen bedenken? Fietsers en. Ik heb altijd gedacht dat een vrijliggend fietspad toch wel het veiligste is.
1: Nou ja, goed, ik denk dat het idee van een fietsstraat mooi klinkt. Maar in de uitwerking gewoon blijkt dat het niet gaat. Ja. Dat het niet werkt.
0: In andere steden zijn ze trouwens ook nu 30 kilometer aan het invoeren als maximum snelheid in plaats van 50.
1: Komt bij ons ook, hè, op sommige stukken. De James Single wordt ook een 30 kilometer zone.
0: Ik kan me herinneren, volgens mij mocht je daar vroeger 70 rijden.
1: Ja.
0: Ik kan me herinneren.
1: Ja, ik mis die tijd. Ja.
0: Ik kan me herinneren dat ik vroeger van de snelweg kwam. En dan kwam ik langs het tankstation van Loon. En linksaf de James Single in. Dan mocht je gewoon 70 rijden.
1: Ja, maar goed, er wordt
2: kan ik nog herinneren dat je daar 70 mocht.
0: Ja. En dan nu naar 30.
1: Ja, er wordt een heel gebied bijgebouwd. Hè? Dus het wordt een andere manier. Ik wil niet zeggen dat het een woonwijk wordt. Maar er wordt wel behoorlijk gebouwd.
0: Nou ja, blokkenlocatie, woningen, spoorzone. Zo, dan is het gewoon een woonwijk. Met een doorgaande drukke weg erdoor.
1: Met een doorgaande drukke weg. Nou, dus het is wel een heel goed idee dat er gewoon bij dat hele verkeerscirculatieplan nagedacht wordt over hoe groeit Gouda en hoe gaan we daarmee om? Dat is natuurlijk een logisch gevolg. En ook daar zal het nieuwe college hun ideeën over kunnen laten spuien. Maar op dit moment denk ik dat het een logisch gevolg is van de groei van Gouda.
0: Langzamer rijden.
1: Rekening houden.
0: Als de stad echt heel erg groeit, moet je uiteindelijk een metronet aanleggen onder de grond.
1: Een metronet onder de grond.
0: Dat is uiteindelijk een conclusie.
1: Ik vind een burgemeester Meistunnel vind ik al een heel goed idee. Dat staat ook in ons programma.
0: Gaat die kosten?
1: Ik denk 50 miljoen.
0: 50 miljoen. Gaat de ProRail dan nog mee betalen?
1: Ik heb geen idee, want ik weet niet hoe het nieuwe college dit gaat uitleggen. En dat mogen hun doen. Daarvoor ben ik geen wethouder. Ja, uitdaging.
0: Ja, kijk, met zo'n stad groeit, dan wordt natuurlijk ook het verkeer van links naar rechts en van noord naar zuid.
1: We maken er een grap over, maar het moet wel toegankelijk zijn. Als er één spoortunnel dicht is of onder water staat, wat natuurlijk best wel is gebeurd, dan is de uitvlucht uit Gouda, maar heel weinig. Veiligheidstechnisch mag dat volgens mij geen eens. Dus, en we groeien inderdaad. Gouda groeit hard. Dan moet je ook zorgen dat je hele verkeersplan daarop aangepast is. Dat zien we nu bij Westergouwen wel, dat het fout kan gaan.
0: Ja, maar die provinciale weg daar was altijd al natuurlijk, stond helemaal nokkie vol met files.
1: Ja,
0: en daar woon je nu naast.
1: Ja, daar had veel eerder op geanticipeerd moeten worden. Dat heeft ook volgens mij gewoon in de raad gelegen, maar dat is nooit gebeurd.
0: Ja, is die weg niet van de provincie of die is niet van de gemeente, dacht ik. Hè?
1: Op dit moment gaat het allemaal aangepakt worden. Dus ik heb hoop voor de toekomst, dat ook voor Westergouwen, dat het daar beter toegankelijk wordt.
0: En ik las, er wordt bezuinigd op evenementen. Welke evenementen? Kaasjesavond weg? Of Ketty Kotti weg? Of de Oranjenacht weg? En levert dat wel wat op? Want het evenement is toch maar een heel inimini klein percentage van het gemeentelijke budget.
1: Nou, daar heb je helemaal gelijk in. We kunnen op weinig bezuinigen. Er is behoorlijk wat vastgelegd de afgelopen jaren door het college. Zelfs over hun tijd heen.
0: We zijn nog op de leuke dingen.
1: Ja, daar ben ik het mee eens. Maar dat er is, ik noem geen namen. Maar het is wel iets wat bekeken gaat worden. Ook door het nieuwe college. Van waar kan op bezuinigd worden? Wat is nodig? En hoe moeten we sommige evenementen misschien anders aan gaan kleden? Hetzelfde geldt voor onze cultuur. Culturele instellingen. We gaan wat meer verwachten van het cultureel ondernemerschap. En ook daar gaat naar gekeken worden.
0: Ja, maar dat museum, dat heeft één keer of twee keer per jaar een tentoonstelling die interessant is, ook voor mensen van buiten Gouda. Moet je €16 geloof ik voor een kaartje betalen. Dat is nog best vrij veel. Ik heb vorig jaar voor mij €16 betaald om een tentoonstelling te bezoeken. Ja, veel meer kunnen ze niet bedenken natuurlijk, behalve dan van die €16 €20 maken.
1: Je praat daar heel makkelijk over. Ik denk dat de directrice het daar niet mee eens is. Wij gaan dit terughalen bij de inwoners aankomende tijd, periode. Ik weet niet, want je praat nu echt op detail. Zo ligt dat niet vast in het samenlevingsakkoord. Ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Maar dit moet iets uitgebreider bekeken worden als het kaartje van €16, denk ik.
0: Ja. Kun je
1: we hebben wel een museum Gouda. Het is wel een pronkstuk wat we hebben staan.
0: Ja, oh ja,
1: daar mogen we trots op zijn.
0: En nog een beetje een gebouw wat achterstandig onderhoud heeft.
1: Daar heb je helemaal gelijk in. Dus het vereist echt het nadenken en het nakijken wat hier aan moet gebeuren. We zien natuurlijk op dit moment ons mooie stadhuis in de steiger staan. Nou, daar gaat ook geld bij komen. Ook daar moeten we over nadenken of dit de goede kant op gaat.
0: Dat is, geloof ik, goed afgespijkerd op 13 miljoen. Hè? Dat blijft 13 miljoen.
1: Ik weet het niet. Ik heb daar eerlijk gezegd geen antwoord op. Het is niet iets waar ik mee bezig ben geweest. Ik weet wel dat het ook in het samenlevingsakkoord staat om dit goed onder controle te houden. Wat gebeurt hiermee? Welke kant gaat het op? Willen we dit eigenlijk wel? En loopt het niet de spuigaten uit?
0: Ik zag trouwens dat er een bezoekersbordesje was gemaakt achter de schutting.
1: Ook daar moet ik heen. Ik heb nu een speeltuin. Fantastisch.
0: Er staat een bouwschutting om het stadhuis heen. Maar in een van de bouwschuttingen zit nu een deurtje. Dat staat af en toe open. Dan mag je
1: voor de toeristen waarschijnlijk.
0: Achter de schutting. En dan kun je omhoog een bordesje. Kun je kijken naar een bouwplaats.
1: Een bouwplaats. Vandaar dat ik er nog niet ben geweest. Ik kan niet wachten tot ons mooie stadhuis weer zichtbaar is.
0: Een klein deurtje open ziet staan. Even naar binnen. Een trappetje op. En dan mag je bij een bordesje even kijken. En dan kun je zien hoe de 13 miljoen besteed wordt.
1: Besteed wordt. Ik weet niet of ik dit wil zien.
0: het is een icoon. Hey, we moeten eruit. We gaan eruit met muziek van Ella Langley.
1: Ja, country.
0: Country muziek.
1: Heerlijk.
0: Ja, dit was
1: goed gedaan.
0: Vandaag het programma Machiavelli met Marcel Stertijn, Kevin Stertijn en Linda Verschut. En we hebben het samenlevingsakkoord besproken. En de personalia van de vader en zoon Stertijn.
1: Dankjewel voor je interesse.
2: Ja, dankjewel.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Dichter bij Gouwe Stad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouwe Stad. Hey, die woorden
2: van een ander. Goedemiddag, luisteraars. Het is weer de eerste zondag van de maand en u luistert naar alweer de 84ste live-uitzending van Dichter bij Gouwe Stad. In de studio twee krimpende waarddichters, Teus Stouthart en Corrie Grotendorst. U hoort de stem van Hanneke Leroux en wie er niet is, dat is Ben van Bommel. Hij vaart over de woelige baren in Nederland op zijn doerak samen met Ellie en de hond. En volgende keer zal hij er weer bij zijn. Wij dichten vandaag vooral over de te vroeg overleden Julia van Ypenburg. Voormalig polderdichter van de Krimpende Waard. We lezen een ode van Julia aan de Krimpende Waard. En we hebben natuurlijk ook aandacht voor Esmee Amadou. Haar eerste bundel, Brand, Liever Brand, is uitgekomen. En we zullen ook aandacht besteden aan Lieke Marsman. Maar ik wil eigenlijk eerst Teus en Corrie even hun stemmen horen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Hanneke.
4: Goedemiddag, Hanneke.
2: Fijn dat jullie er zijn.
3: Leuk dat we er zijn, ja.
2: Ja. En ik vraag even aan jullie. Vinden jullie het goed dat ik begin met een deel van de ode van aan de Krimpende Waard van Julia?
3: Ja, dat was het gedicht dat ze maakte toen ze afscheid nam als polderdichter. Dus daar las ze dat voor het eerst.
2: Ja. En weet jij nog welke indruk dat op jou maakte?
3: Nou, dat Julia echt heel erg volledig wilde zijn. Dus dat is een heel lang gedicht waarin ze echt op haar scootertje door de Krimpende Waard crost. En al die plekken aandoet en daarover vertelt. Dus ze slaat niks over, dat vond ik leuk. En ook, het heeft wel heel erg... Je leert haar wel echt kennen als dichter in dit gedicht. Het heeft alle aspecten van, die je vaak bij haar hoort, die haar kenmerken. Dat is leuk ervan, ja.
2: Ja, ik zelf maakte het maakte op mij veel indruk, omdat ze alles inderdaad benoemt in dat gedicht. Ja. De hele Krimpende Waard komt voorbij, ik straks niet doen. Maar vooral de laatste strofe, dat zal ik aan de luisteraars ook even als tip geven. Luister vooral goed naar dit gedicht, maar vooral ook die laatste strofe. Ode aan de Krimpende Waard van Julia van Ypenburg. Ik kwam van Schoonhoven langs de Lek, dat lange lint langs ons lieflijk land, langs Bergstoep en Lekkerkerk tot de Algrabrug. Ik boog de IJsseldijk over, ik scooterde langs de Schaapjeszijde en verdronk in lage wegse regen. Op Oudekerk knikte ik van Nassau naar de Wilhelminaboom, dezelfde als die op het melkgat van Schoonhoven. De bewoners weten bekoren, een echo door de waard, zo ook krimpen zich spiegelt in IJssel en Lek. Kronkelend op oevergronden loopt het water van de Lansing langs het lage land, korte land, het oude land van Perkouw, moeras weleer, een witte plek op de kaart, nu het hart van de waard, Achterbroek, Zuidbroek. Ik was er en ik wist de einder te duiden met de torens van kerken, wegwijzers van beschaving, de kleinste plekken, de buurten zonder kerk. Ik vond ze langs de dijken, intiem langs vlieten, de hofsteen eng bijeengerukt, beschut zo tegen wind en weer en water op hun hoogt, weleer. Ik keerde naar het noorden onder de rook van Kroda, die stinkende pluimen uit Tergouw. De zellingen zuchten in de zomerzon, een steen over langs Gouderaks balkon. En dat stukje Gouda in de Waard, intimiderend daar de schaduw van de Sint-Jan. Het land hier leeg en vaag, de bedrijvigheid vertrokken. Naar Haastrecht nu het land van Stijn, dat niet weet of Gouda of wat waard wil zijn. Erasmus, onverwacht ereburger van de polder, lof der politieke kolder. Hier de sluismond van de Vliet, ooit door het rotte dort betwist en daar voor waar ontspelgrimsoord, Maria terwege, wakend oog van de hoge boezem. Net als de molen, met nieuw gevlucht, zo mijmerend over Veen en Beelwijks beemt, de ontvleugelende vrienden rusten als terpen in de grond. Via de Vlist, zo vriendelijk vloeiend, naar Voorne en Zevender, terug naar Schoonhoven keer ik, rust op de kerkterp van Wilge Langerak, veroverd op het oosten. Overal waar ik kwam zag ik de hemel, boven ons groene land, een engelen neergedaald, om des Heren werk te volmaken. Zo boven, zo beneden, ten oosten, ten westen, thuis, ten lange leste. En we gaan even luisteren naar muziek.

0: We luisterden naar Herman van Veen met Liefde van Later. En Corrie, ja, ik ga jou even vragen. Kan jij wat meer over Julia vertellen?
1: Ja, dat is goed. Ja, in die tijd, nadat ik zelf polderdichter was geweest, organiseerde ik vaak mee aan de verkiezingen. En ik weet nog dat de eerste keer dat Julia meedeed met polderdichterverkiezingen, dat was in 2015. Zij kwam uit Schoonhoven, jonge vrouw. En zij las daar twee gedichten. En ik weet dat toen Roel Botter polderdichter werd. En Teus was daar ook. En ik weet, Roel, Julia, Teus, dat waren dan zo die dichters die indruk maakten. En uiteindelijk is Julia in 2018 polderdichter geworden. Zij is geboren en getogen in Schoonhoven, in Schoonhoven-Noord. En had bouwkunde gestudeerd. Ik geloof niet dat ze dat werk ook deed. Maar zij reisde elke dag naar een baan in Rotterdam. Dat weet ik nog wel. En ze vertelde dat ze eigenlijk altijd in eerste instantie schreef in de bus. Op de dijk, op de dijk van Rotterdam terug naar Schoonhoven. Ja. En dat weet ik nog wel. En toen 2 jaar later, toen deed ze weer opnieuw mee met verkiezingen. En toen las ze daar een gedicht waaraan je die geschiedenis van haar als student bouwkunde nog terug kunt horen.
0: En dat is de sloopkogel.
1: Ja.
0: Zou je die willen lezen?
1: Ja, dat is goed. Het is de sloopkogel, ofwel geboortehuis. Middeleeuwen gekoesterd in de boezem van de burgerij. Met weinig oog voor recent verleden doet de sloopkogel herinneringen teniet. Weet zelfs niemand meer hoe het ooit was om op te krabbelen uit de oorlog. Hoe de babyboom de noodzaak werd van Noord en de Finex in West. Teloor gaat het geheugen met vliering, kolenhok, gashaard en lavet. Duplex, tramonta, portieke etageflat. Wat gaan wij onze kinderen vertellen over die naoorlogse opbouwtijd, als ons slechts afbraak rest? Het moet haar geraakt hebben, die afbraak die ineens aan de orde was daar in Schoonhoven-Noord, waar eigenlijk een hele nieuwe wijk verrees. En al het oude werd afgebroken. En dat deed haar wat met haar kennis van dat bouwen uit de 50er, 60er jaren. Dat is bijzonder. Dat, Julia overleed in 2020.
0: Een jaar nadat ze afscheid had genomen
1: als polderdichter. Ja. Ja, zij overleed in 2020 in mei, in coronatijd.
0: Ja. Ja. Ik herinner me haar verkiezing natuurlijk goed, omdat ik zelf in de jury zat. Ja. Met Roel Kazemier, de toenmalige burgemeester. En met Ella van Vliet, die was voorzitter van de jury. Het was een gedenkwaardige avond. Ik weet ook nog, Teus, jij zit hier naast me. Jij was eigenlijk ook de winnende kandidaat. En wij konden als jury niet kiezen wie van de twee. En ja, dat was eigenlijk een unicum. Jullie werden gevraagd om nog een keer een gedicht naar keuze voor te dragen. En toen werd het met een nipte overwinning werd het Julia.
1: Waarom konden jullie niet kiezen eigenlijk?
0: Ja, wij vonden ze kwalitatief, Teus en Julia, dicht bij elkaar zitten.
1: Heel verschillend, maar ook gelijkwaardig zo.
0: Gelijkwaardig. Ja. En de stem van de Krimpende Waard kwam bij beiden. Want je hebt ook wel eens dat zo'n stem van een polder of een stad die juist moet klinken. Nou, dan weet je het al gauw, hè? Die moet het niet worden. Maar dat hadden jullie beide. En het mooie is natuurlijk dat Teus, jij daarna, dus in de verkiezing daarop, werd jij de polderdichter.
2: Ja. Ik heb er lang over gedaan om polderdichter te worden. En toen ik het was, ja, toen kwamen ze niet meer van me af. Want ik ben er 3 jaar geweest.
1: Dat was veel langer. Ja.
2: Ik was de coronadichter. Hè, en eigenlijk kwam het culturele leven een beetje tot stilstand. En wat er toen gebeurde is dat de Vereniging Krimpende Kunstwaard aan mij vroeg of dat ik ook in het derde jaar na mijn verkiezing het polderdichterschap wilde vervullen. En dat heb ik gedaan. En die coronatijd, ja, was natuurlijk een hele ingrijpende tijd. Ik heb veel troostgedichten geschreven en ook voorgedragen voor Radio Krimpende Waard. En ja, maar aan Julia heb ik gewoon hele goede herinneringen. Ik vond een uitstekende dichter. En Julia was in staat om iets wat wij als normaal ervaren, Een letterlijke beschrijving te geven die je pakt. Ik zal straks De Natuur Slaat Terug voordragen. Dat is een gedicht wat Julia schreef. En ik stelde me voor dat ze over de Lekdijk zwierf. Dan kijkt naar beneden toe, naar die dijk en een schiereiland ziet. En daar een prachtige beschrijving aan geeft. En ja, wie ziet dat? Ze had het oog voor detail. En kon daar in de kunst der taal een prachtige wending aan geven. En in dat opzicht vond ik Julia een geweldige dichter.
0: Ja, dat was ze zeker. En De Natuur slaat Terug. Ja, wie kan dat beter verwoorden dan?
2: Ja, dan ik.
0: Dan Teus.
2: Ja. Toen Julia overleed had ik dit gedicht bij mij. En haar vader en moeder stonden naast me toen ik dit gedicht bij haar graf voordroeg. De natuur slaat terug. Hier sliep ooit een schiereiland. Mijlenver een dromenland. Wiegende wilgen, verwaaiend zand, gestolen kussen, verborgen schat. Omgeven door golven en het wuivend rietland. De kribben met een rotsige kant zijn gebleven. Nu door mensen verlaten, komt de droom tot leven. Op de grens van water en strand droogt de aalscholver, wacht de ooievaar en banjert de bever.
3: Ja, dat is prachtig, hè? Het is zo mooi. Dit gedicht is ontzettend veel korter als dat lange gedicht als Ode aan de Krimpende Waard. Maar hier balt ze het enorm samen. Op een of andere manier vind ik ook dat zij hier zelf sterker nog in zit dan in die lange beschrijving van de Krimpende Waard. Ja. Zo, hè? Dus het balt hier samen. Dat is heel bijzonder.
0: In weinig woorden zegt ze veel.
3: Zegt ze heel veel, ja.
0: Wat ook doorklinkt in haar gedichten, dat ze veel weet van de geschiedenis.
3: Ja. Ja.
0: En hoe alles is ontstaan en is verworden. En wat er dan nog is.
3: Ja.
0: Daar was ze echt een...
3: Dat interesseert haar, ze interesseert haar
0: enorm.
3: Daar
0: was ze echt een ster in om dat heel goed in haar gedichten door te laten klinken.
3: Ja.
0: Ja, en ik weet ook nog, Teus, dat jij daar stond en dat gedicht zomaar even uit je borstzakje haalde.
3: Ja,
0: dat was als
3: bijzonder.
0: Toenmalige polderdichter. Ja. Het was vreemd, want het was coronatijd en je mocht niet binnen bij elkaar komen. Het was gelukkig een prachtige dag, dus we stonden met alle dichters.
3: We mochten een erehaag vormen. Het was de eerste keer dat ik meemaakte in die tijd dat zo'n uitvaart waarbij weinig contact mogelijk was, ook zijn eigen schoonheid had. We mochten een erehaag vormen buiten bij die begraafplaats. En wij mochten ook de bloemen dragen, allemaal. Ja. Dat vond ik ook zo mooi. En ik kreeg in mijn handen gedrukt, dat vond ik heel erg ontroerend. Een heel mooi boeket en daar hing een lint aan en daar stond op: een polderdichter blijft altijd in de polder.
0: Ja.
3: Het was in het leven van Julia, bleek toen ook heel belangrijk geweest.
0: Ja.
3: Dat zij dat een tijd had gedaan. Het was heel mooi.
0: En we mochten wel mee naar het graf.
3: Ja. Ja.
0: En het had iets, terwijl het buiten was, met vogelgezang en stralende zon, kan ik me herinneren.
3: En een grote rode poes die overal aan meeliep.
0: En een grote rode poes had het iets heel intiems.
3: Ja, ja. Dat was bijzonder.
0: Ja.
2: Ja.
0: We gaan weer even luisteren naar muziek.

0: is a whisper in my ear.
1: Ja, dat was weer Herman van Veen. Ik vraag me af of Julia dit nou mooie muziek gevonden zou hebben.
2: Ja, dat vraag ik me ook af, Anneke. Dat weet ik niet, hoor. Dat
1: Want jij hebt daar een soort anekdote over, Corrie.
2: Ja, en volgens mij had ze een heel andere muzieksmaak. En ik weet dat ik van de week even liet weten aan haar ouders dat we aandacht zouden besteden aan Julia vandaag. En toen mailde haar vader mij terug dat ze ooit hier eerder had gezeten. En toen erop had gestaan dat er een punkgroep werd gedraaid tussen de dingen die ze deed. En dat ze eigenlijk niet zo goed wist hoe dat nou was gevallen. Ja.
1: Ik weet niet meer welke groep.
2: Ik weet het ook niet, maar het moet een wonderlijk contrast met haar poëzie zijn geweest natuurlijk. Vast, want die is best wel... Ik begrijp die keuze van Herman van Veen ook wel een beetje. Dat Julia had poëtische poëzie, zal ik maar zeggen. Hè? Dat is een goed woord.
3: Zeker.
2: En daar past die best bij. Maar bij Julia zelf past die muziek ook niet zo echt. Maar
1: nee, het was, ik kan het contrast nog heel goed herinneren. Maar
2: ja, jij was erbij natuurlijk. Ja.
1: Ja, en ook dat ze zo eigenzinnig was. Want haar ouders schreven jou ook dat ze elke avond naar Frits Spits wilde luisteren.
2: Oh, ja.
1: Wat ik me helemaal kan voorstellen. Want
2: en
1: dat
2: mocht niet onder het eten, dus namen ze het op.
1: Ja, ze kreeg een bandrecordertje en dan kon ze het later afluisteren.
2: Ja.
1: Ja, dat zijn van die grappige dingen die je dan uit iemands leven dan nog even meekrijgt.
2: Ja.
1: We zijn alweer toe aan het dichtnieuws. En er is nogal wat nieuws in Gouda en omstreken. Woensdag 10 juni, proeverij van de Goudse Dichterschool met een over podcast en poëzie door Oliver Cruz Dougherty in het Buurtpunt Zoutman. En ik zou alle luisteraars willen adviseren. Google even op Goudse Dichterschool, dan krijg je de site. En daar staat een prachtige agenda en daar staan al die mooie dingen op die ze gaan doen. Want dinsdag 23 juni hebben ze alweer de jaarafsluiting van de 6e cursus van de Goudse Dichterschool in de Agnietenkapel. Dat staat ook op de site en ik heb het nog even gevraagd. Iedereen is welkom. Dus dat is niet alleen voor de coaches en voor de leerlingen, maar voor iedereen.
2: En het was een sterk jaar, hoor ik van iedereen.
1: Het was een sterk jaar met sterke dichters. Ja. En jij bent er ook coach.
2: Ja, dit jaar niet.
1: Dit jaar was,
2: dit jaar
1: geen
2: was
1: coach.
2: Ik geen coach.
1: Oh, en jij Teus?
3: Ik ben coach, ja.
1: Ja, ik was daar ook coach. Ik had ook een sterke leerling.
2: Is het
3: een
2: waar?
3: Sterke leerling, ja.
1: En dan 8 september start de nieuwe cursus van de Goudse Dichterschool. Dus denk je, ik kan dichten en ik wil het beter kunnen. Het is echt een fantastische cursus. Maar dat heet tegenwoordig de ontdekkingscursus. Dus meld je aan ook via de site voor die ontdekkingscursus. Nou, de dichters op donderdag, die zijn op vakantie tot september. En van Yvette Meijering, de voorzitter van het bestuur van de stichting Stadsdichter Gouda, kreeg ik bericht dat op 30 oktober de verkiezing van de Goudse Stadsdichter in de Garenspinnerij plaatsvindt.
2: Oh, gelukkig.
1: Dus dan is Chris alweer...
2: Dan gaat Chris stoppen.
1: Alweer 2 jaar Stadsdichter.
2: Jeetje.
1: En Yvette liet me gisteren weten, kijk op de site van de Goudse Stadsdichters. De inschrijving is geopend. Daarom zeg ik het nu ook.
2: Okay.
1: En van jou, Corrie, heb ik te horen gekregen dat op 20 juni in de drukkerswerkplaats de presentatie van het boek Windlanders van Rob Urgert is. En van Henriette Boerendans.
2: Ja, dat is een heel bijzonder boek. Het is een soort prentenboek met 7 trekvogels. Dat zijn houtdrukken. Prachtige kleurige trekvogels. En teksten van Rob Urgert daarbij.

0: laat is dat?
1: Kijk op de website van de drukkerswerkplaats. Ik weet het, ik denk iedereen 2 uur, half drie uur. Meestal, zoiets moet het zijn. Ja. Het is op zaterdagmiddag.
0: In de chocoladefabriek. Ja. Drukkerswerkplaats. Nou, en dan, ja, we hebben een debutante in Gouda en Corrie. Je hebt de bundel meteen al gekocht of besteld.
2: Meteen gekocht, ja.
0: Vertel.
2: Ik zat erop te wachten. Wat voor een debuut van Esma Amadou. Zij was hier gisteren in de studio. Ik zit naar haar beeld en is te kijken hier. Dus ja, ik had haar ook wel live hier willen hebben. Ja. Maar nou ja, ik mag zo een gedicht van haar lezen. Een nieuwe dichtbundel, een debuut bij De Bezige Bij. Brand, Lievert, Brand heet het. Er is een tijd op gewacht. Zij is een bijzondere dichter. En haar debuut is echt een soort bij elkaar komen van haar Marokkaanse roots. Het wonen in Oosterwij, in Gouda. Femicide, feminisme. Genocide. Zij zich daarbij betrokken. En al die dingen die komen bij elkaar in die gedichten van haar. Het is een bijzonder debuut. En ik zei net van, ik zou het mooi vinden om haar hier zelf te hebben. Want wat ik bijzonder vind aan Esma is, het is mooi om te lezen. Maar als zij het zelf leest, als je het haar hoort, ziet lezen, dan zie je wat een goede performer zij ook is. Want dan komen die gedichten zo tot leven.
0: Ja,
2: het zijn heel kritische gedichten, maar wat zij daar tegenover wil zetten is liefde, zegt zij zelf steeds. En dat is vooral zo prachtig ook als zij ze voordraagt. Dat vind ik heel bijzonder. Daar kan ik erg van genieten.
0: We zullen een uitzending aan haar besteden.
2: Zou mooi zijn.
0: Vastkomen.
2: Zou mooi zijn. Zal ik een gedicht lezen
0: uit het
2: boek?
0: Het is hoeveel gedichten staan er in, Corrie?
2: Oh god, ik heb geen idee, maar het is een dik boek. Dat
0: het
2: wilde zij ook
0: boek,
2: graag.
0: Zie ik.
2: Het heeft
0: Brand, lieve brand.
2: Ik schat het wel. Het heeft 140 bladzijden. Ja, dus het heeft 130 gedichten, denk ik.
0: Zo.
2: Nee, dat is niet waar. Want er zijn ook heel lange gedichten bij.
0: Ja.
2: Echt bladzijden lange gedichten.
0: Maar het is lijvig.
2: Het is een lijvig boekje. En dat wilde zij ook graag.
0: Ja.
2: Zij had een harte wens om voor haar 25ste een boek te maken. En dat is haar gelukt.
0: Zo.
2: En wat voor een boek. Daar is echt aan gewerkt. Van je welste. Ik vind het heel mooi. En ik lees een wat korter gedicht, wat getuigt van haar liefde voor voetbal. dit gedicht is echt een gedicht over voetbal, maar het overschrijdt ook sterk voetbal. Het gedicht heet Ode aan een Syrisch doelpunt tegen Portugal. En de Syrisch voetbalt voor het Marokkaanse elftal en maakte een doelpunt in Qatar. Wat nogal uitzonderlijk was, omdat er was een kopbal. En hij sprong om die kopbal de juiste richting te geven. Hij sprong zo allemachtig hoog. Dat was helemaal niet normaal. Alsof hij springveren onder zijn voeten had. Hè? Dat was een sprong waar. Nou ja,
0: Jij zou er een gedicht over kunnen schrijven.
2: Nou, zij heeft er een gedicht over geschreven. Maar het is, nou ja, het is echt geschiedenis, dat doelpunt. En goed, ode aan een Syrisch doelpunt tegen Portugal. Vertel de wereld wat er gebeurt als onze jongens zo hoog springen dat ze bijna de hemel kunnen kussen. Wellicht zijn onze jongens niet gemaakt voor land of zee, verraderlijk en hongerig. Hier vliegen ze, dwingen hun spieren uit te rekken, maken zich groter dan ze ooit zullen zijn, vullen hun longen met het onmogelijke en laten dan los. Zingen. Kijk naar mij, kijk naar mij. Ik bied je nu mijn alles aan. En voor deze ene keer is dat genoeg. Vang mij op wanneer ik ooit land.
0: Ja, dat is geweldig.
2: Ik vind het prachtig, ja. Ik vind het prachtig. Heel bijzondere, eenvoudige woorden om die voetballer te vieren. En maar ook wat hij teweeg heeft gebracht.
0: Ja.
2: En wat dat betekent.
0: Dat zo invoelend. Zo wat je ziet en wat je voelt in een gedicht. Ja, dat is fantastisch.
2: Ja.
0: En heb jij meer gedichten, Corrie, niet dat je ze gaat lezen, maar al gelezen uit de bundel, dat je even kan zeggen wat je ervan vindt?
2: Ja, ik moest er inraken. Ik moest aan haar taal in meer gedichten gaan wennen. En gaan voelen wat ze eigenlijk deed. Ik wist wat ze erover zei. Maar dat te lezen en het voelen
1: En er was één gedicht wat ik heel bijzonder vond. Het is eigenlijk een verhaal over haar jeugd en haar leven in de wijk Oosterwij. Mm-hmm. De flats, de winkels, de straat, de bus. En ik heb daar zelf gewerkt op een school in die wijk. En ik ken dat erg, dat beleven van die wijk. Dat vond ik heel bijzonder. En ik geloof dat was het in 2014. Dat Geert Wilders, daar riep meer of minder Marokkanen. Ja, ja, ja. Verschrikkelijk. En alles wat er in het nieuws kwam over de wijk Oosterwij in Gouda. Ja. En dat die uitspraken... Ik weet dat Esma was 10, 12 jaar. En daar bezwaar tegen heeft gemaakt. En heeft ingediend. En dat heeft haar sterk gevormd, denk ik. Wat je in dat gedicht leest, maar ook in het hele boek, is haar liefde voor die wijk.
0: Ja, en, dat snap ik.
1: Het huis.
0: Ja.
1: En het opgroeien daar. En de mensen. En de kinderen. En haar ouders. En de tantes. Heel bijzonder.
0: Het is natuurlijk een echte goudse. Ja. Mooi. Ik heb haar ook een keer op zien treden.
1: Ja?
0: En horen.
1: Ik heb haar nog nooit live zien optreden.
0: Ja. En het droevige nieuws van afgelopen week is dat Lieke Marsman, dichter des vaderlands, is overleden. Ze overleed in Parijs, waar ze met haar vrouw was. En ik heb Lieke ook op zien treden en zien voordragen. Die heeft of had ook een hele bijzondere voordracht. Zij, de intonatie van haar gedichten verschilde heel erg van de intonatie die andere dichters aan hun gedichten gaven. Want ik zag en hoorde haar op In de Nacht van de Poëzie. Lieke Marsman was een heel bijzonder mens. Ze had een heel bijzonder oeuvre. Man met hoed is zo'n dichtbundel. Ze kreeg kraakbeenkanker. In 2016 of 2017 is dat gediagnosticeerd. En daar schreef ze een essay over. De volgende scan duurt 5 minuten. En een bundel op een andere planeet kunnen ze mij redden. Het ging ook heel vaak over haar ziekte en haar hoop en haar verbazing. Lieke was heel openhartig. Ze is in Zomergasten geweest en in Buitenhof. Dus we hebben ook heel veel van haar kunnen zien en horen in programma's. En haar laatste bundel, De Dichter en de Duivel, komt vandaag of morgen uit. Dus die ligt op de plank. En ja, we gaan haar missen. Ik ga een heel klein stukje uit het gedicht en uit wat in de bundel In Mijn Mand staat. En ja, we gedenken haar openhartigheid. Ze wist heel veel mensen te raken. Door haar ziekte keek ze ook anders naar het leven. Dat kan heel waardevol zijn voor mensen die haar lezen. Dus blijf haar lezen, zou ik aanraden. In mijn mand, uit in mijn mand. Is het mijn sterfdag? De lucht is stil als lucht op een kalender. Is het mijn sterfdag? Vergeet de klokken die luiden, de lucht is stil als lucht. Is het mijn sterfdag? Vergeet engelen en psalmen. Ik wil het vanier van een oud boek. Ik wil een koud flesje bier. Ik wil jou nog één keer. Vergeet de vogels die zingen. Ik wil mijn hond horen drinken. Muziek.

0: Ja, we zijn klaar met Hermans
1: muziek.
0: Muziek? Ja, het is allemaal best wel droevig. Maar Julia had ook een hele humoristische kant.
1: Ja, dat is heel bijzonder.
0: Ik weet nog dat ons in het begin heel erg verbaasde.
1: Ja.
0: Dat er in haar gedichten iets zeer humoristisch klonk. En dat ze heel grappig kon zijn.
1: Ja, ja, dat was heel mooi. Van, toen Julia polderdichter werd, ik begrijp ook dat jullie daar toen gingen vergelijken, Teus en Julia, omdat ze zei, het voordragen van Julia, dat kon ze nog best wat aan doen, zeiden jullie toen. Julia was zeker aan het begin van haar polderdichtercarrière niet de allerbeste voordrager. Ik geloof ook niet dat ze dat het leukste vond. Ik denk dat ze schrijven eigenlijk leuker vond dan voordragen.
0: Ja, dat geloof ik ook. En ze liet zich ook niks zeggen. Al onze tips. Nee, ze liet zich niks zeggen.
1: Nee,
0: dat en dat mag ook.
1: Ja, dat is prima. Maar ik weet dat ik op een gegeven moment ook tegen haar zei, misschien moet je meters maken. Misschien moet je ook eens naar de Dichters op Donderdag gaan in het IJsselhuis. En daar meedoen en je gedichten voordragen en luisteren naar heel veel andere dichters. Dat is misschien hartstikke leuk. En daar gebeurde iets heel bijzonders. De avonden van Dichters op Donderdag, die kennen een heleboel kleuren. En dat is rijp en groen en alles door elkaar. En die kunnen soms ook waanzinnig uit de klauwen lopen als daar, als daar iemand heel vrolijke gedichten gaat voordragen. Dan ontstaat er een soort sfeer dat niemand meer ophoudt met lachen. En dat soort avonden herinnert iedereen zich. En Julia kwam daar op een avond en die droeg daar een tamelijk hilarisch gedicht voor. En iedereen was meteen dol op haar en rekende op haar humoristische gedichten. En volgens mij heeft zij daar heel veel plezier aan beleefd.
0: Ja.
1: En ook daar plezier gekregen in het voordragen.
0: Dat klopt.
1: En ik weet dat er mensen nog steeds, als je het over Julia hebt, dan bespreken ze haar gedicht De Moddertokker. Weet je dat nog?
0: Ja, die heb jij.
1: Ik heb hem meer.
0: De Moddertokker. Ik zou bijna vragen van, Teus, weet jij wat een moddertokker is?
2: Ik weet niet wat een moddertokker is.
1: Jij weet niet wat een moddertokker is.
0: Wat zou het voor dier kunnen zijn?
2: Ik heb werkelijk geen enkel idee, want ik ken het gedicht ook niet.
1: Je kent het niet.
2: Maar als jullie mij dat uitleggen, dan ga ik dat natuurlijk begrijpen.
1: Ja, je gaat het gewoon horen.
2: Oh, oké. Okay.
1: Een kakelvers gedicht noemt Julia het zelf. Het thema van die avond was kakelvers. Dus ze had kakelvers ervoor geschreven. Ja. En ze won met dat gedicht de barprijs van Herman Winkelman.
0: De Winkelmanprijs.
1: En nou, ik denk dat hij er wel 3 flessen had willen geven. Want ik heb die man ook nog nooit zo zien lachen. Dit gedicht heet overigens Dierenleed.
0: Ja.
1: Dierenleed. Kakelvers ontsproten uit het ei. Ach, zo'n kuiken nog niet eens een halve haan. Kijk hem gaan. Zijn hot wings uitslaan. Kuikendons op zijn kin, stappend langs de ren, de tok of the town, een moddertokker. Gebruinde huid, gouden ketting, glimmende tv-sticks, op zoek naar de chicks, met malse kippendijtjes, spielerij met spiegelij. Maar de uitsmijter laat hem de ren niet in, hij kan zijn ei niet kwijt bij een leuke meid. In het ochtendgloren weet hij iedereen te storen als hij zich kraaiend spiest op een stok, terwijl de kip haar kop verliest. Vroeg uit de veren om deze tijd.
0: Ja, geweldig. Geweldig. Moddertokker.
1: Moddertokker.
0: De tok of the town. Ja, mensen kunnen ook zo zijn.
1: Ja, dus absoluut.
0: Jij had ook een gedicht volgens mij van.
2: Ik heb om terug te komen op Julia, op dat voordragen. Ja, ja. Julia was altijd behoorlijk gespannen als ze een gedicht moest dragen. En je moet als dichter wel een soort, die spanning bouwt zich op, maar je moet ook wel de vrijheid hebben om het te doen. En ik heb de indruk dat ze dat zeker beter ging doen nadat ze bij die Goudse Dichterschool was. En op donderdagavond, de Goudse Dichtersavond. Ja. Het is een kwestie van gewennen en durven. Hè? Dus je moet je over een drempel heen zetten en zeggen, joh, ik doe het gewoon en we gaan. Ze ging altijd met de bus naar school, Ze ging altijd met de bus naar haar werk, naar Rotterdam. Ik weet niet meer precies wat ze deed, maar ik kom terug.
0: Bouwkunde.
2: Dat had ze gestudeerd.
1: Ze heeft van alles gedaan. ICT, ze werkte in de ICT, maar ze heeft ook een tijd zo'n bureau gerund waar telefoongesprekken met mensen worden gevoerd. Ze deed van alles. Dat vaak als ik haar sprak, dan had ze weer iets anders dat ze aan het doen was.
2: Op een ochtend wacht ze op de bus. En wat ik net al zei, is dat ze eigenlijk een hele mooie beschrijving kon geven aan iets wat als normaal wordt beschouwd. En waar wij dus eigenlijk gewoon langs gaan. Hè? Schoonheid zit hem soms in kleine dingen. En Julia zag dat. Ze stond waarschijnlijk op een herfstochtend op de bus te wachten. Iets mistig, misschien een opgekomende zon. En dan gaan haar gedachten. Een herfstochtend. Geruisloos grijs schuift voorbij. Kolkend boven de sloten. Wolkend rond de torenschim. Een waas over de weide waar halve koeien grazen. Hoe klein is de wereld zo gedempt en vervormd, waar het kloeien linkt als lachen of als het huilen van een wolf. Waar verschrikkingen versluierd zijn. Waar niemand mij ziet staan. Eenzaam wacht ik in het niets. Waar de bus geruisloos langs de halte raast. Ik hou niet van gemist. En in die laatste zin ligt een dubbele betekenis. Ze houdt er niet van om de bus te missen. Maar ze houdt er ook niet van om de mist te missen.
0: Mist. Ja, ik hou niet van gemist.
2: Ja.
0: Ze had ook taalkronkeltjes.
1: Ze was heel erg taalgevoelig in haar gedichten.
0: Ja. En ook die halve koeien, ja, dat is een observatie.
1: Dat is een beeld, ja.
0: Die staan met hun poten natuurlijk lekker in de mist. Dus je denkt dat ze zweven.
1: Ja, het is ook wat de moddertokker ook doet, de eindeloze taalgrappen.
0: Ja. Maar wat alle dichters die op Dichters op Donderdag kwamen zich nog, denk ik, kunnen herinneren. Dat is die ene, ik zou bijna zeggen, idiote avond die we op Goud Asfalt hadden. Dat we daar in zo'n keet wat omgebouwd was tot kroeg en waar je lekker kon zitten. Daar hielden we toen Dichters op Donderdag.
1: Het allereerste Gouwe Strandgebouw. Ja.
0: Juist, Gouwe Strandgebouw, ja. En iemand zou in de jury een soort Herman van Winkelman prijs geven. En die lag zijn roes nog uit te slapen van de volgende dag. Dus we moesten vorige dag, dus we moesten iemand aanwijzen. Nou, het was begon al heel rommelig. En ja, op een gegeven moment wat jullie ook zeiden, dan wordt het allemaal een beetje lacherig. En alle gedichten worden dan vrolijk, hoe zielig ze ook zijn. Maar toen kwam Julia uit de bus, zeer zelfverzekerd. Ze kwam naar voren en zij ging voordragen. Kleine antropologie van de krimpende waard. Te midden van de weide, aan de kant van de sloot, ontmoet ik een inboorling in de weer met zijn boot. Wat doet u daar? Vraag ik de boer. Bel jaar. Ui slumpelt moeder ook zwaar mee. Kloet aan sjouw in een sellige glee. Nokkels, dwarrelkeur, katoer, seffen sleeft het snetkleedeek. En mikkel aagst of je kjoe. Zulk een fijn voorbeeld van de taal der streek. Ik knik hem beleefd toe. Moedig hem glimlachend aan. Hoewel het dialect nauwelijks is te verstaan. Of yes, de schrapen schreef. De inboorling is nu echt op dreef. Hij gaat voort over grubbels krallen op elf van Joof. Op vonden we je rum kwauwen bitboot. De snonkelwollen brietgehokken jong. Kolde morren mee goreel. Erpel mee boenmelken vee. Voor mijn opschrijfboekje is het reeds te veel. Ik dank u zeer voor uw verhaal. Horst en morst eigenaar, bijskant. Dan wil ik uw gegevens nog. Wat is uw naam? Hebben nog een meg hebben en doen. Hebben nog een? Een naam van krimpende waardse faam? Hij grijpt in zijn zak. Het gegrepene verdwijnt in de mond. Eerst nog even mijn gebit in doen, zegt hij prompt. Dan ben ik beter te verstaan. Ja. Dat was ze ook, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Dat is mooi, hè? Ja.
0: Heb jij nog een mooie teus? Want ik zie dat je...
2: Ja, ik heb het Vlisterwief nog. Oh. En, het Vlisterwief of het Vlisterwijf, zoals we... ik weet niet of het een complimenteuze titel is, maar Julia schrijft erover. Het Vlisterwief. Buiten de bebouwde kom... In de nazomerkou kronkelt zij over de kaai, ongrijpbaar glanzend in het licht, ontsproten aan de poldersloten. Een walm, een waas, een waan, een dans in de nacht. Vanuit de coulissen van Riet, versluierd, ontsluierd, ontsluisterend en als een droom, snelt zij zwijgend voort. Ons witte wief op de grens van land en water, van zomer en winter, van droom en daarzijn, op de rand van het bestaan. Wat je ziet in dit gedicht, en dat vond ik eigenlijk geweldig, is dat er een aantal stijlfiguren en taal... En Julia was een taalkunstenaar en je ziet hier alliteratie, assonantie, hè, klinkerrijm, medeklinkerrijm. En mensen vergeten wel eens dat een gedicht is een taalkundig stukje. Dat betekent dat er natuurlijk eerst een origineel onderwerp en woordkeuze moet zijn. Maar wat Julia deed, en wat wij ook altijd proberen op die Goudse Dichterschool, is er een aantal stijlfiguren in te bouwen, waardoor het echt een kunststukje wordt. En dat zie je hier. Als ik zeg een walm, een waas, een waan, dan zie je drie keer een wees hier komen, drie keer medeklinkerrijm. Mensen vergeten dat wel eens, dat dat in dat gedicht verwerkt zit. En dat gaat Julia natuurlijk wel door, dat ze dat moest doen om het tot een kunstzinnig gedicht te kunnen maken. En ja, het witte wief is ook zoiets. En dat deed ze.
0: Ja.
2: En dat zien we wel eens niet, maar ik benoem het hier toch maar een keer.
0: Fijn dat je dat wilde benoemen. Inmiddels heeft onze geluidstechnicus dat punk-bandje kunnen vinden wat Julia
1: gedraaid willen hebben.
0: Ja, dat gaan, dat gaan we nu even in Doelse decorum.
1: Ja.
0: Dan gaan we even naar een heel andere muziek luisteren.
1: Oh, dat
0: namelijk
1: is heel goed.
0: Die van Julia.
1: Dat doet haar eer aan.
3: This

0: Dit was de punkband die Julia mooi vond. En wij vinden het alle drie heel passend. Ja. De Damned. En dat op zondag. Symfonische muziek. Corrie, jij gaat nog een klein stukje uit Ons Genoegen lezen.
1: Ja. Ons Genoegen is de ijsclub van Oude Kerk aan de IJssel Lageweg. En er ligt onderaan de dijk, heel diep onderaan de dijk, ligt het clubgebouw Ons Genoegen. En wij hadden daar ooit een bijeenkomst. Julia schreef daar een gedicht voor wat ze Ons Genoegen noemde. En dat gaat over die legendarische schaatstochten door de Krimpenerwaard, Ons Genoegen. Het was een eind klunen uit Schoonhoven. De ijsheiligen zaten niet mee. Echte doorlopers zijn het niet en ook geen echte Friezen. De vorst kwakkelt onder kwakels, een wak waar het water welt en kwelt. De koorts kriebelt, de einder zo nabij. Een belofte voor een koude tocht met een bittertje en kameraden. Na het passeren van geesten uit het verleden en de spreeuwenhoekse finishlijn. Een slee met snert getrokken door de sneeuw van Spreeuwenhoek. De stroom een droom van wollige warmte. Hier woont gastvrijheid op het gras. Het ijs is het terras voor ijshelden van heinde en verre. Die zich warmen aan het gulle hart. De sneeuw van Seringen valt langzaam tot een bloementapijt voor de helden van mei. Het gras bezinkt de zomer nog. De glorie van deze heldentocht. Koude drukte. Scheve schaats heeft onder ontdooide rijders geen plaats. U kunt zich nu in lage weld weg bij ons vervoegen tot u en ons genoegen.
0: Ja, prachtig. En wat een schaatsers heeft die Krimpenerwaard niet voortgebracht. Ja, dus dat is ook weer zo'n...
2: Ja, ze zitten er ook nog ergens in dit gedicht. Hè? Vergeer, een otterspeer, een visser.
0: Een Leo Visser.
2: Ja, allemaal zaten ze ook nog in de krochten van dit gedicht verborgen.
0: Ja, ja. En dan dat mooie standbeeld op die rotonde. Nou ja, standbeeld. Dat kunstwerkje van de schaatser op de rotonde in Haastrecht.
1: Ja, hij oefende met van rollerskates.
0: Oké.
1: Okay. Dat deed hij vooral ook op die brede stukken van de Vlist. Ik heb hem eens bijna aangereden. Omdat hij veel te ver uitdijde in de breedte. En ik was enorm geschrokken. Vooral niet zozeer van schaatsen van hem. Maar vooral van het idee dat ik toch geen vergeer zou aanrijden.
0: Ja.
1: Ik kon niet meer naar huis, denk ik.
0: Nee.
1: Ik zou in het dorp niet meer...
3: geaccepteerd worden. Hè?
1: Precies dat, ja.
0: Ja, precies dat. Ja, en dan zijn we eigenlijk alweer aan het einde van de uitzending gekomen. En ik wil jullie bedanken, Teuze en Corrie, voor jullie inbreng.
3: Graag
1: gedaan.
0: En de keuze van de gedichten van Julia en de belangstelling die we voor de bundel van Esmee Amadou en Lieke Marsman konden hebben in dit programma. En dit was, lieve luisteraars, de 86ste live-uitzending van Dichter bij Gouwestad.
1: 86.
0: Met uw periodieke portie pure poëzie. En jullie hoorden de stemmen van Hanneke Leroux, Corrie Grotendorst en Teus Stouthart. Arjan Doelman zat als altijd onzichtbaar, onhoorbaar voor luisteraars achter de schuiven en de knoppen. Over een paar dagen kunt u nog eens luisteren via podcast. Of vanavond al om 10:00, leuk, voor het slapen gaan. Vroege Vogels luisteren maandag en vrijdag aanstaande om 7:00 's morgens. Dit programma is elke eerste zondag van de maand. De volgende uitzending is dus op zondag 5 juli. Dan is Ben van Pommel er ook weer. Nu gaan we luisteren naar het nieuws van 1:00. En daarna, hij is al in de studio, naar herleving van de Gouden Ouwe van Sjaak Zekeris. Zorgvuldig bijeengebracht, naar eigen smaak en voorkeur. We wensen uw luisteraars veel luistergenot en een hele fijne zondag.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen naar de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Lars Militia met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.